kan geduldig voetballen. Op zoek naar de tweede treffer. Heeft er geen haast. Vorig jaar uitgeschakeld in de league phase. Beste prestatie 2018. Na verlenging in de halve finales eruit tegen Olympique Marseille. Vitano geeft voor Vertessen. Kan niet goed bij de bal. Naast. Gehinderd door hem. En kennelijk is het de Belg geweest die de bal als laatste heeft geraakt. En dus een doeltrap. Verliezend finalist trouwens ook. Red Bull in 1994. Tegen het Inter van Bergkamp en de Jonk. Italianen wonnen dat jaar de UEFA Cup. Gitano. Gitano nu voorgeven. Tabakovic kan er niet bij. Geldt wel voor Dimitrov hier. Ah, dat is, dacht ik, die nieuwe eigenaar. Sinds dit jaar de scepter zwaait. De meneer die bedoeld heet Kostandijev. Atanas van voren. Heeft toch wel grootse plannen met deze club. Die twee dagen geleden nog Edu, de speler van de Arsenal, aanstelde. Als nieuw lid van de directie, Edu Gaspar, was head of football bij Arsenal tot niet zo heel lang geleden. En bij Nottingham Forest als laatste werkzaam. Kaart dus. Het zegt wel iets over de ambitie van Levski. Pak moet met deze vrije trap op het dak van het doel. Ferracik. Gele kaart ging dus naar Centeyes. Zo'n bijzonder verhaal van die Edu. Die mocht al sinds maart als voetbaldirecteur niet meer op het trainingscomplex komen. Ja, dan weet je dat je op een bepaald moment wel zult gaan vertrekken. Ik speelde tussen 2001 en 2005 bij Arsenal. Kijk eens aan, kansen worden groter nu. Tabakovic. Tabakovic krijgt hem weer in de voeten. Aldair deze keer bijna aangever. Dat hij wordt neergelegd en zeker niet dat hij een schwalbe maakt. Tabakovic krijgt daar geel voor. Het misleiden van de scheidsrechter. Kijken of dat nou echt zo was, want je kunt ook uit balans raken. Het heeft geen te gelegen. Ik denk dat de scheidsrechter niet eens gelijk zou kunnen hebben. Nou, hij heeft het goed gezien. Terechte kaart. Boosheid is dus ook gespeeld. Daarna van Tabakovic.

Serginho. Altair. Sanspoor zakt in. Serginho. Past naar niemand. Camara daar bezig met de warming-up, maar die eigenlijk niet aan de kant van Red Bull. Van het weekend, belangrijke wedstrijd tegen de nummer 4, tegen Stuttgart. Die 3 punten achter staat. De Salzburg, 11 punten om 14. Daar komt de eerste invaller dus. Staat er klaar. Het is een aanvaller. Komt in de ploeg voor Centeus. Die dus met zijn gele kaart op zak het veld te verlaat. Contact van de nieuwe man. Een beetje offensiever nu. De thuisploeg vanaf die linkerkant. Kom ik aan de rechterkant uit de voeten. De man uit Angola.

Bijna een uur gevoetbald. Het idee was Reinaldo, van wie we echt nog bitter weinig te zien hebben gekregen vandaag. Oko Flex loopt daar de trechter in. Kuso is mee. Het lijkt een overtreding van de Mazurek. Komt dus ook een vrije trap voor Levski. Aardige plek. Het gevoel blijft toch ook hangen dat als hij die bal sneller naar links had gespeeld, dat hij Kuso nog aan het werk had kunnen zetten daar. Mazurek krijgt dus geel. Het is de vierde gele kaart. Hele derde voor Salzburg. Zijn TS kreeg hem namens Levski zijn ploeg.

4 keer speelde hun ploeg tegen een Oostenrijkse tegenstander in het verleden. 1 keer werd er maar gewonnen. Thuis tegen Sturm Graz. 24 jaar geleden in de UEFA Cup. 1-0. Die andere wedstrijden eindigden allemaal in een 1-0 nederlaag. De stand die dus nu ook op het bord staat. Kitano is de muurligger. Makoen lijkt de man die het gaat doen. Nee, die gaat het niet doen. De bal gaat in de muur. Geen hele gevaarlijke trap. Voilà, paasje. Die is er sneller. De keeper is sneller dan Reinaldo. Zuur, hè? Maar als die bal aan de zijkant is, kun je maar beter opstaan. Doelman blijft rustig. De trap. Het was niet heel gevaarlijk, was die vrije trap. Vitesse. Daar heeft Velasquez een applausje voor over. Doet maar best goed aan de bal kijken. Dus eerder dan de Reinaldo, veel eerder. Kitano eraf. Redzic is er dan bijgekomen. Hij is net terug van een blessure.

Dimitrov. Neves. De wedstrijd zou het mooi zijn. De gelijkmaker van de Leski Sofia. Zo naar uitgekeken. Beetje vergelijkbaar misschien wel met het verhaal van de Sunderland. Gisteren tegen AZ. Dat was na 53 jaar weer een Europese wedstrijd voor Sunderland. Dat heeft dus ook een eeuwigheid geduurd sinds 2011. Want vaak was het in juli of augustus dus al voorbij. Al die keren.

Baidu. Zagen we wat meer van in de eerste helft van de wedstrijd. Baidu, Kaats. Vitesse niet goed. Die gaat nu zelf die fout goed maken. Is te laat. En dan zouden we een scheel kunnen krijgen. Dan gaat het toch hard met het aantal kaarten. Ja, Vitesse wil het balverlies compenseren, maar maakt een overtreding.

Flex. Tjerdin. Dimitrov. Buitenom. Kuso. Dan eindigt op het dak van de goal. Zawicki.

wedstrijd nog. Zo lang naar uitgekeken dit Europese avontuur. Hij moet nog altijd wachten op die echt grote kans voor Nevski. Alles eraan gedaan om de boel vol te krijgen vandaag. Kinderen onder 7 jaar mochten gratis komen kijken. Goed testen natuurlijk ook dan. 7:15 aftrap. Het is ook goed gevuld, dat is zeker. Nou, Sergio. Voor het doel Reinaldo. Ze zijn met z'n tweeën, maar kijk eens hoe snel dan de Oostenrijkers terug zijn. Cousso. Cousso niet. En dan paniekerig opgeruimd. Dit zijn toch wel de momenten voor Levski om toe te slaan. Zezinho. Daar zijn tegenstander Schmid wat uit via Schmid de corner. Met al is het wel wat hoekschoppen voor Levski. Is een keer weggegeven door Schmid. De Zwitser. Voor een goede hoekschop. Sergio. Gaat wat afvallen. Het doel kan worden gekopt door Dimitrov. Hij staat te ver weg om echt gevaarlijk te kunnen zijn. Krijgt hij weer bovenop het hoofd omdat hij hem richting het Oostenrijkse doel kan sturen. Testen er vanaf en Konaté komt erbij. Hij, de man van de 4 Bundesliga goals, Oostenrijkse Bundesliga. 1 goal meer gemaakt daar dan de Tabakovic. Kortom, er komt een gevaarlijke jongen binnen de lijnen.

Ocho Flex. Serginho. Heeft die kant wordt gevraagd door Cusso. Tikje. Dat is ze. Van Konaté. Zijn eerste actie. En meteen een onhandige vrije trap die hij daar weggeeft. Ivorian. Konaté, 22 jaar. Een tijdje in de opleiding bij Lievering. Dat is die satellietclub. Waar veel spelers terechtkomen als ze richting Red Bull verhuizen op jonge leeftijd. Sergio gaat trappen. Zwakke bal, veel te laag. En dit is van afstand geprobeerd door Michael. Dat smoort in de verdediging tussen al die benen daar.

Boma. Mazurek. Dominik Schmid. Mazurek. Moesels vanaf de linkerkant. Het is niet lekker uitverdedigen. Dan komt de voorzet misschien alsnog van Schmid. Voorbij het doel. Ook dit oogt wiebelig. Kuso. Hij is voor. Renildo. Komt niet aan de bal. Zelfs met wat extra mankracht heb ik het idee dat ze het Salzburg heel erg moeilijk hadden kunnen maken. Terwijl nu met Konaté en Tabakovic er toch wat mensen lopen, misschien ook wel met Baidu. Die misschien zometeen toch wel goed zijn voor een tweede Oostenrijks doelpunt. Dan is het natuurlijk beslist. Daar is Red Bull ook naar op zoek. Mazurek begint aan een avontuur waarvan hij niet precies weet waar het eindigt. Het eindigt in een corner. Via Albeen.

sommigen flink zweven met die temperatuur nog altijd boven de 20 graden. Trap komt en de doelman heeft problemen zat mee. Dat wordt er nog gezegd, misschien wel een handbal. Mazurek was het die in eerste instantie schoot. Er wordt op verhaal gehaald door Konaté. De Finse arbiter wil niet aan een strafschop. Ziet die arm toch langs het lichaam hangen. Het is ook geen hens, lijkt me. Misschien het bovenlichaam. En dan het door een Drexler. Lewski. Kuso. Naar binnen toe, ter 10. Defensieve middenvelder. Op het draaien, Renildo, bal kwijt. Omschakeling van Red Bull. Vroeger natuurlijk een van de speerpunten in het spel van de Oostenrijkers. De periode zeg maar ook van Roger Schmidt. Ons merk is overboord gezet en dan wordt het toch allemaal wat meer middle of the road. Wat meer zoals andere ploegen voetballen. Dan is het unieke ervan af. Dat de club onderscheiden en ook echt veel succes bracht. Een club die een tijdje aan het hoofd stond van die hele Red Bull organisatie. Oh jee, hier ook al flex. Kan de bal wel uit de voeten wegpikken van zijn tegenstander. Nu moet het iets opleveren. Daaije trekt voor. Kuso misschien nog met het hoofd. Jazeker, maar even over bij Savicki. Daar staat Mazir Sula.

zo'n kwartier ingegaan. Verdedigd door Dimitrov. Mag ook gooien. En dan kan er dus gewisseld worden. En kan die nieuwe man erbij gaan komen. Twee stuks sterk. Want ook Perea, de nummer 9, komt. Ook al flex Reinaldo. Voor hen zit het erop. Sula, offensieve middenvelder uit Frankrijk. Speelde bij Le Havre in het tweede elftal. En ook bij Angers, nooit in de Liga. Van Perea is dat de overtuiging. Bakovic springt niet eens. Konaté. Ver weg uit het punt van de aanval. Dan krijg je dit soort geklungel. Boma. Wie weet zitten ze ook wel een beetje op dat punt. Extra doelpunt maken of vasthouden wat we hebben. Koussou.

Kostelt. Dat is Aldair. Dat is Gigno. Ze komen er nooit een keer doorheen. Aldair, één keer kan er genoeg zijn. Toch weer een hoofd van Boma. Kuso vangt op. Rekent af met Baidu. Dat is nog Boma. Barry. Veracik. Ik zal hopen dat hij voor Oostenrijk mag debuteren in de Nations League. Want hij zat al een aantal keren bij de nationale ploeg. De ploeg van Ralf Rangnick, maar het kwam nog niet tot een debuut. Kant van het veld te gaan kijken bij Retzic. Van Mazurek, die ongemerkt best wel een goede wedstrijd speelt op het middenveld. Prima paas ook. Dimitrov is maar net op tijd. Konaté loopt door. Zodien geeft hem wat ruimte, waardoor het nu gevaarlijk zou kunnen worden. Geblokt die bal door Makoen. Vrije trap voor Red Bull Kuso. Met de overtreding. Gemaakt op Nicolas Ferrancic. Terecht. Ineens verrassend door Schmid. Doelman heeft een antwoord. Hij zal toch rekening hebben gehouden met een bal die voor zou komen in plaats van een knal ineens. Zit er goed bij in die linkerhoek daar. Mazurek gaat naar het gras. Vrije trap. Zo lijkt het heel wat. 10 om 11 kansen. En niet één van de thuisploeg op doel daar. Want dat zou maar anders kunnen zijn. Voor Red Bull dan. Die dus wel een aantal van die mogelijkheden kreeg. Makoen paast naar het middenveld. Aldair. Zolang deze stand op het bord staat, is de winst voor Red Bull geen zekerheid. Ploeg speelt hierna nog tegen AC Milan. Tegen Celje, Anderlecht. Aradat, Sparta Praag, Leverkusen, Crystal Palace. Mooi rijtje clubs. Volgende tegenstander op 15 oktober voor Levski is... duel tegen NEC in Nijmegen. Straks te zien bij Ziggo Sport, die wedstrijd uit in de Turijn bij Juventus nu. Schitterende aftrap na een geweldige Eredivisie seizoen voor de ploeg uit Nijmegen. Kijk eens aan,
Wat zit er hier nog in de tank? Geruimd, Boma. Keer op keer wil het maar niet tot kansen komen voor Levski Sofia.

assist. Dat moeten de Oostenrijkers van achteruit. Jorginho. Enthousiast. Een flinke afstand. En niet aangeraakt. Op een hele goede dag gaat zo'n bal erin. Maar die dag is het vandaag niet.

voorzetsbal van Tabakovic. Ongelukkig hoe Zenko op het scorebord kwam te staan voor Levski. Eigenlijk was er helemaal niks aan de hand. Ongelukkig geraakt door de aanvoerder Dimitrov. En zo voor de voeten van Tabakovic. Het is meer nog dan 6 minuten tot het eind. De wissels maken bij Levski voorlopig niet het verschil. De spits loopt, of zoals daarvoor Jorginho. Het is Lothar Matthijssen. Tot nu. Dat gaat Mazurek. Mazurek. Is dan maar doorgelopen. Mazurek toch nog een vrije trap. Laat gefloten tegen Sula. Jokers nog. Die een aanwijzing krijgen van Julio Velasquez. Moet ik natuurlijk nog wel zin hebben zometeen. Redzic met die bal naar voren. Baidu, Tabakovic. Tabakovic, dat wordt lastig vanuit die hoek en corner. Salzburg. 87e minuut. Doelman bokst. Voetsov. Baidu mag nog gooien.

0: kant van het veld. En Everton Bala. Er is nog wel heel weinig tijd voor de vervangers. Dit is Perea, die zal toch blijven staan. Die staat er, nou wat is het, een minuutje of 10, 15 in. Mitkov en Stojankov. Als laatste vandaag de invallers, de nummers 4 en 5. Alles wat naar voren denkt en voetbalt, wordt gebracht door Velasquez. Perea. Oorlog maken met z'n allen. Wie weet levert het iets op. Mitkov met die bal strafschopgebied in. Paidu, Konaté. Bal kwijt. Dit is het wanhoopsoffensief. Of misschien wel het slotoffensief van Levski Sofia. Publiek erachter. In de jacht op de 1 tegen 1. Dus bij elkaar misschien een minuutje of 5. Kuso. De bal. Zelfs de aanvoerder Christian Dimitrov staat daar voorin. Gretzig. Baidu. Wissels gaat het tempo er natuurlijk wel uit. Opgevangen door Barry. Tabakovic, de keeper. Dimitrov. Slotminuut van de officiële speeltijd richting Kuso. Ferrancic haalt daar weg. Dit mag door van de Finse scheidsrechter. Kuso. Ferrancic. Staan er drie. Setje. Niet genoeg voor een vrije trap voor Levski. Ja, het is gewoon niet goed genoeg. Het is niet sterk genoeg wat de Bulgaren vandaag op het veld hebben staan. De goede bedoelingen komen ze er te weinig dreigend doorheen. Drie minuutjes extra inderdaad, dat is niet overdreven veel. Is dat een overtreding van Boma? Nee, gewoon een achterbal. Van Kuso levert toch een vrije trap op. Het is geen wedstrijd waar lang over zal worden nagepraat. In die zin dat het sportief tegenviel vandaag. Natuurlijk was het de eerste in de groepsfase sinds 2011. En wat dat betreft zal die nog wel even blijven hangen. Soms nog niet de makkelijkste tegenstander. Zeker niet de sterkste ploeg is die de Oostenrijkers af te lopen. Een pakweg 10 jaar in het veld hebben gebracht. Nou dan, koppen. Perea komt toch in de buurt van de 1-1. Maar de bal gaat ruim naast, net te weinig kracht. Zou nog een einde zijn geweest. Deze bal ging naast, dus ik ben bang dat die teller ballen op doel op nul blijft staan. Zanitski op het hoofd van Konaté. Allerlaatste minuut is nu begonnen. pijnlijke val. Hoewel, valt wel mee met Boma. Die ongetwijfeld hoopt er nog op een vrije trap toe, maar moet toch komen. Velasquez maakt zich boos. Misschien wordt hij een strafschop. Hij deed niks verkeerds, lijkt me. Scheidsrechter zegt, even wachten. Kom maar. Geen VAR-check. Nee, natuurlijk niet. Laatste, allerlaatste van Leski. Boma nog geel. Uitbraak. Konaté. 2-2. Ja, die heeft de snelheid erin nu. Konaté. Er is ook wel steun van de Kretzig. Konaté gaat dan liggen. Dan komt die vrije trap nog. Of is het klaar? Nee, hij vindt het genoeg. Scheidsrechter Mohamed Al-Emera uit Finland zegt het is wel klaar zo. Het was nog een vrije trap. Die hoeft niet meer te worden genomen. En dat betekent dat de terugkeer op het Europese hoofdpodium in de Europa League voor Levski uitmondt in een teleurstelling. En voor Salzburg een mooie start. Het ging om de winst, zei Danny Reul van tevoren. Zij hebben die 1200 kilometer niet voor niets afgelegd. 1-0 de goal van Tabakovic. Ongelukkig voor Levski hoe dat doelpunt tot stand kwam. Het was weinig overtuigend van Salzburg. Maar wel de start die ze willen nadat het vorig seizoen dus in de league phase al voorbij was.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
0: Europees kan de blik van Levski dus op NEC. Dat zometeen hier bij Ziggo Sport gaat spelen tegen Juventus. Schitterend affiche. Ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. En voor deze twee ploegen is het voorbij. 1-0 voor Red Bull Salzburg. Velasquez, ex-Fortuna dus, schudt sportief de handen. Het is niet gelukt voor zijn team.

0: Ja, goedenavond, dames en heren.
1: Van harte welkom. Dit is Istanbul. Dit is het stadion van Beşiktaş. Op loopafstand van het schitterende stadcentrum van Istanbul. Aan de oevers van de Bosporus. Hier is het Tupras stadion. Waar hij de kapitein is, Orkun Kukçu. Met zijn Beşiktaş. Met de zwarte adelaars. Nu beginnen aan het Europa League seizoen. Een voetbalvulkaan, Beşiktaş. Wat dat betreft kunnen ze de tegenstander een handje geven van vanavond. Olympique Marseille is hier namelijk op bezoek. Ook daar is het allemaal licht ontvlambaar. En na 3 nederlagen in de eigen competitie bij Marseille. Moeten ze op zoek naar een voetbalmedicijn in Europa. Zo te zien zijn ze er nog niet, de Fransen. Nou, druppelen ze langzaam binnen. Zegt kapitein Kukçu, nog tijd voor een praatje. Want een geweldige voetbalsfeer in het stadion. Het zit al een half uur, 3 kwartier ongeveer, helemaal vol. 42.000 mensen passen in. Het is niet het grootste stadion van Istanbul. Maar wel een van de meest sfeervolle en ook een van de meest moderne. Vorig jaar nog het stadion van de finale. Aston Villa won hem hier tegen Freiburg. Bij Marseille zijn ze gewoon te laat. Moeten ze nu nog door de materiaalcheck. En de lange. Ja, nog een Nederlands tientje aan deze wedstrijd. Het zijn er best een aantal hoor, Nederlandse tientjes. Hij is dit jaar de eerste keeper van Marseille en dus ook vanavond Jeffrey de Lange. Enige Nederlander nog over bij Marseille. Quinten Timber. Die speelt nu op een ander kanaal. Die speelt bij Crystal Palace. Die twee hebben vast ook wel eens tegen elkaar gespeeld, de Lange en Kukçu. En als we dan tot 11 tellen, denk ik dat je inmiddels een eind komt wat betreft de Marseille-spelers. Het is niet meestal professioneel. Gaan ze nog wel wat over te horen krijgen van de UEFA. De regels zijn streng. 6 minuten voor aftrap moet je je melden in de tunnel. Dat is dus niet gelukt. Eigenlijk hadden ze nu volgens Draaiboek al op het veld moeten staan. Maar dan gaan ze nu. Hier is het rustig in de tunnel. Als ze naar buiten gaan, dan zal er een kabaal loskomen. 42.000 supporters en loei fanatiek. En anders zijn ze ook alle 42.000 voor Beşiktaş. Een straf van de UEFA moet het uitvak dicht blijven. Althans, mogen er geen kaarten worden verkocht aan Marseille-fans. Ze zijn wel verkocht, maar die supporters zijn voor Beşiktaş. Allemaal in zwart en wit, allemaal opgegeven. Verzoek van de supporters. Het is imponerend hoor.

0: Een speciale avond. Ook al zijn die van Beşiktaş natuurlijk wel een sfeertje gewend. Ook voor hen is dit nog indrukwekkend.
1: In het stadion waar met dit toernooi vorig jaar eindigde. Gaat het nu dus beginnen voor Beşiktaş en voor Marseille. Thuisploeg geweldig begonnen aan het seizoen. Staan tweede. Wonnen al uit bij Fenerbahçe. De nieuwe trainer Vincenzo Italiano. Gaat het goed? En met Marseille absoluut niet. Hier de opstelling van Beşiktaş. Grootste aankoop is er niet. Leandro Trossard is licht geblesseerd. Zit ook niet op de bank. Maar Vlahovic is er wel. Die andere superster die naar Istanbul is gekomen. In de punt van de aanval was afgelopen weekend in de eigen competitie nog geschorst. Černý, ex-Eredivisie en Orkun Kutsu natuurlijk ook. Was nog even de vraag of Kutsu kon spelen. Hij heeft een last van zijn teen. Had hij toch fit genoeg bevonden om als aanvoerder aan de aftrap te verschijnen. Dit is de scheidsrichter in Italiaan, Andrea Colombo. Veel ervaring bij heetgebakerde potjes in de Serie A. Vanavond natuurlijk wel ontploffingsgevaar bij Beşiktaş Marseille. Ja. Soms hoeft er niet veel te gebeuren. Om de vlam in de pan te laten slaan. Timothy Weah, sinds dit jaar de aanvoerder bij Marseille. Hij wint de TOS, Weah, en kiest ervoor om te blijven staan. Hij, een van de 11 namen, de lange, op doel het hele seizoen. Omdat de Roelie verkocht werd in Manchester City. Cornelius en Garcia, nieuw centraal duo. Nadat Marseille dus de laatste 3 wedstrijden in League 1 verloor. Egan Riley is naar links gegaan. En Joe Gomez, Abdelli en Heubjerg speelden wel al afgelopen weekend. Maar Harit en Abdallah zijn ook nieuw voorin. Op de bank onder meer Amin Gouiri en ook Igor Pajal. Beşiktaş staan zo klaar voor een minuut stilte die in acht wordt genomen. Tenminste, dat is ons verteld.

Nee. Nou, dat is dan een stuk miscommunicatie. We gaan gewoon gelijk voetballen. Als de techniek het doet. Twee over tien. Lokale tijd. En de bal rolt. En het Europa League seizoen van beide ploegen is begonnen. En een Franse aftrap. Zoals we dat wel vaker hebben gezien bij Franse ploegen. En hoor ze gaan.

In het Velodrome kunnen ze ook brullen, het stadion van Marseille. Maar als de Turkse sfeer er is, doen ze geen een lange. Ja, Mopé in de spits naar Marseille. Hij riet een beetje vanaf links. En dan Kylian Abdallah vanaf rechts. Geen 20 nog maar. Noemen rechts buiten. Abdelli en Abdallah. En nu ook eens voor Besiktas. Franse linksbekjes. Massou Ouattara. Een van de vele buitenlanders die hij tot zijn beschikking heeft. Vincenzo Italiano. Toch wel redelijk succesvolle jaren in de Serie A. Voor het eerst in het buitenland aan het werk. Letton. In Tjerni, ja, keeper blijft staan. Nou, Tjerni hem niet binnen, denk ik. Nee, doeltrap. Václav Tjerni. Hier Bruno Genesio. Zeer ervaren Franse trainer. Weer lang bij Olympique Lyon. René. De zoveelste nieuwe trainer bij Marseille. En Riley. Een lange bal naar niemand. En daar is Alex Nubel. Nico Gomez. Op het middenveld. Wel op geen overtreding. Niet gefloten. Goed ingestapt daar.

Tupcu. En Emirhan Tupcu. Dat zijn de enige twee Turken in het helftal van Beşiktaş. Murillo. Meenemen, Vlahovic. Ja, die had het al gezien. Die bal was al links. Fauli. Naar binnen komen, uithalen en geraakt. Bijna de 1-0 dan voor Beşiktaş. Makili. Met een goede poging uit de vervanger van de Leandro Trossard. Bijna konden zij oprullen. 20 jaar pas, Makili. Hier de schouder van CJ Egan Riley. Goed zijn te geld, hobbelt die bal er zo in. Corners, allemaal het werk van Orkun Kukçu. Naar de tweede paal, daar is Vlahovic terugleggen, dan blijft hij hangen. Ongelooflijk veel lengte in de ploeg bij Beşiktaş. Tara, Cerny, daar is nog Vlahovic. Aannemen, schieten. En zo doet hij het liefst. Gekomen van de Juventus. Voor 80 miljoen kwam, 3,5 jaar geleden. Dat er nooit uit is gekomen. Hij kan wel wat met een bal. Hij staat buiten kijf. Maar er komt er één geschopt ook in Turijn. In ieder geval wat problemen. Dus dan zit het eigenlijk maar gewoon de beste oplossing. Heb je erken. Mopet. Megan Riley. De Lange, het gaat goed. Derek Cornelius. International van Canada. Garcia, hij is nu de linksback. Kukçu, Cerny, even van de sokken gelopen door Garcia. De Lange, gewoon over de grond. Is niet zonder risico.

13e plaats voor Marseille in Frankrijk. Wonder nog de openingswedstrijd van Strasbourg. Daarna ging het drie keer mis. En Monaco tegen Paris FC. Tegen Stade Rennais afgelopen weekend. En ja, als je bij Marseille drie keer verliest, dan is het crisis. De crisis gaat nog wel wat verder dan alleen de resultaten op het veld. En heel veel financiële problemen. Om ergens te voorkomen, moesten dit jaar de beste spelers worden verkocht. Hier, geen euro uitgegeven, sterker nog. Zelfs geen transfervrije speler gehaald. De nieuwe trainer die is gekomen, Genesio, moet het met nul nieuwe spelers doen. Onder meer Timber is weg. En ook Greenwood, die is hier verderop in Istanbul aan de slag gegaan. Ook bij Fenerbahçe nu. Balerdi is naar AS Roma, Aubameyang. Met zijn contact gelopen naar Depor. Rulli dus naar Man City. Ja, dat is wel de hele as van het elftal dat weg is. Deze Heupjerk moest ook weg. Die weigerde een transfer. Met door het bestuurde aanvoerdersband afgenomen. Nico Gomez. Een overtreding. Ja, door het gebril van de tribune hoor je het niet, maar er is gefloten. Nog even. Orlaitan. Zijn schouder getrokken. Hey, dat is slim. En dan is er wel wat ruimte. Ja, u is dat weer in de rug lopen. Nee, we gaan verder. Delhi, snel bereikt. Maar een echte kans wordt het niet. Nou, van ver is dit. De eerste poging van Marseille. En Ulysse Garcia. Een Zwitser. Met een Portugees paspoort. Die weer op Cap Verde is geboren. Een gemix. En dit is te weinig in de rug van de Abdelli voor een penalty.

van Kili. Vers of Tjerni. Nou, hier is wel wat ruimte. Tjerni! De Tsjechische Robben noemden ze hem in zijn tijd bij Jong Ajax. Dit was bijna zo'n Robben doelpunt. Te wild afgerond door Vaclav Tcherny. Speelde bij Jong Ajax trouwens heel lang samen met de keeper nu van Marseille. En deze Jeffrey de Lange. Het is nog mooi hoe je elkaar in de voetballerij dan soms weer tegen kan komen. Van Mopé. Die krijgt hem mee. Gul zelf. Akbadu. Die heeft de Mopé dan kennelijk flink geraakt. Ja. Robben op het bovenbeen bij Mopé. Niet zo hard als Boularus ooit bij Ronaldo. Maar stevig wel.

Hyviäk, Veja. Ja, op zich aardig. Nee. Kylian Abdallah. Nu toch gewoon weer Beşiktaş.

0: Oh, dat is een mislukte bal.
1: En dus Harit voor Marseille. Gomez, nu ligt er wat ruimte. Aan de rechterkant is Abdallah. Abdallah nu bol met een knappe redding. Hier is de echte mogelijkheid voor Marseille. Het dwingt Alexander Nubel tot een redding.
0: Een balverlies. Onnodig balverlies van Oilatan.
1: Ja, goed gepakt. Het schot van die piepjonge rechtsbuiten. Kylian Abdallah. En dat is dus wat Marseille nu moet doen zonder geld. Dan krijgt de jeugd maar een kans. Vorig jaar nog op het tweede niveau van Spanje. Abdallah met die verhuurd. Nu speelde hij niet eens alles. Weggehaald door Vlahovic. Nou, daar gaan ze. Moulatan. En daar staat nog Fakili. Czerny eroverheen. Farsa Czerny. Geweldige uitbraak dit van Beşiktaş. Czerny krijgt een... Nou ja, wel bij Kukçu, maar... Zie dan maar eens af te ronden. Moet het zo via Murillo en de lange met zijn voet. Dan is het moment voorbij. Slim van Beşiktaş om daar een mannetje te laten staan. Czerny kan nog altijd wel. Moulatan. Mopé. Harit. Mopé. Nou ja, nu gaan we weer de andere kant op. Gewoon eventjes dan. Ja, Marseille blijft aan de bal. Dat doen ze goed. Zo, door Kylian Abdallah gezocht naar Harry. Voor Murillo. Zo gaat het alle kanten op het eerste kwartier. Is het een lekker chaotische wedstrijd. Dat kun je misschien ook wel verwachten vooraf bij Beşiktaş Marseille. Voor het eerst sinds 2017 dat ze elkaar treffen. Dan is het nog Champions League.

Twee in veel met elkaar vergelijkbare clubs. Allebei net onder de top in hun eigen competitie. Hele grote en bloedfanatieke aanhang. Het is toch ook vaak bestuurlijk op het veld een zooitje. Dan hebben ze er nu bij Besiktas wel aardig op orde. Makili. Moeletto. Ja, terug. En dan de lange gepasseerd, denk ik. Ja, daar is het 1-0. 1-0 voor Besiktas. Beloont zijn uitstekende start aan deze wedstrijd met een goal Ilhan Fakili. Geboren in Frankrijk. Maar hij doet de Franse pijn. Wat een sfeer hier. Dat was echt een goede goal, hè? Daar weet niemand bij Marseille die Fakili op moet pakken. Hij is de lange geklopt, dus die bal van Oilatan ook precies op maat is. En de zwarte Adelaars hebben voor het eerst hun prooi te pakken. 1-0 voor Besiktas. Van de regen de druk voor Marseille. Het is al zonder al te veel vertrouwen hier naartoe is gekomen. En dan komt hij ook 1-0 achter. Berg van top, Harit. Moet hem daar nu nog niet kwijtraken. Oh, ja, Özcan, dat is fanatiek. Mooi gevecht zo, maar Harit wint. Voorlopig dan, want die draait elke keer zelf weer terug. Dan wacht hij op de fluit, die er ook komt. Geboren in de buurt van Clermont-Ferrand. In het hart van Frankrijk. Bij Clermont voet. Zijn stappen gezet, ook in de Ligue 1. Maar nu naar het land van zijn ouders, naar de stad van zijn ouders, naar Istanbul. Turkse jeugd in deze nog ook, Ilhan Fakili. Doorkoppelt op een Heukjerk. Dat van de nieuwe komt niet zo ver. En dan zie je weer Harit. Dan moet zij gelijk wat terug doen. Via de rechterkant Abdallah. Alleen een corner. Met deze meneer. Akebatu. Zijn voet uitsteekt.

ook weer Agbadu. Ja, die is bijna 2 meter. Makkelijk koppen dan. Enzo Gomez. Abdelli. Gomez, nou uithalen. In. Had hij toch meer uit kunnen halen, Angel Gomez. Supertalent ooit. Van Manchester United. Nubel. Agbadu. Via Cornelius over de zijlijn heen. Murillo, die speelde een half jaar geleden nog voor Marseille. Ging in de winterstop deze kant op naar Besiktas. Toen de eerste uitverkoop bij Marseille al begonnen was. Dus wordt niet al een miljoenen verdiend. En er is ook behoorlijk wat salaris weggeschreven. En eigenlijk wilden de bestuurders bij Marseille nog meer spelers verkopen. Maar daar is de trainer, Bruno Genesio, voor gaan liggen. Dreigde met een vertrek. Er was ook nog Igor Paixão zou worden verkocht. Van Sunderland. Alle financiële problemen. Ze een boete gehad van 10 miljoen. Ook dat nog. Misschien nog maar een haartje. Ze waren dit jaar uitgesloten geweest voor Europees voetbal. Vorige bestuur. Daar heeft er een enorme soepzooi van gemaakt bij Marseille. Alles kon. Dan groeide tot aan de hemel. Maar inmiddels is het geld dus een beetje op. Heubjerg. Mopé. Ja, Mopé is een goede actie. Maar dan toch weer het sterke lichaam van Agbadu. Heubjerg. Gomez. Verwacht die bal niet. Anticipeert er ook niet op. Die is dan bij zijn aanname eigenlijk al geklopt. Er lag wel ruimte hoor, voor Angel Gomez. Garcia. Een mislukte bal. Kili. Toch van Vlahovic. Nu nee, aan de binnenkant. Vlahovic gevonden uiteindelijk. Lichaam erin. En vanaf de linkerkant uithalen. Dan lopen ze elkaar een beetje de weg. Als de stofwolken zijn opgetrokken, heeft de Angel Gomez gewoon de bal voor Marseille. Omdat ze bij Besiktas ook niet echt aan restverdediging doen. Nu de Frans zal er in aanval. Abdallah. Zuinige poging.

Dit was aan de ene kant. Gaat nog net goed hoor dit voor Marseille. En aan de andere kant was daar dus de halve kans voor Kylian Abdallah. Goede spelverdeler is dat. Junior Oilatan. Is nog van Benin. Tjerni. Heb je hem weer. Oilatan. Via Vlaovic over de achterlijn.

Hubjerg. Zo, inderdaad van Bahari. Dan is er tussen de linies elke keer heel veel ruimte. Maar waarheen nu voor Harit? Nou ja, dit lijkt me niet de beste oplossing voor Marseille. Vlaovic heeft de Besiktas natuurlijk wel een lekkere spits die zijn bal goed vast kan houden. Voortzetting ook uitstekend tot bij Václav Černý. Černý, alleen een corner. Wat ligt dat aan beide kanten vaak open? Wat een doorzichtig de actie van de Tsjech. Nou, maar nog wat kan donderen bij Marseille. Ligt een tweede bal te dicht bij de lijn. Dat kunt u even wachten.

kan wel langer laten gaan. Dan moet hij oppassen dat hij zichzelf geen pijn doet. Ja, daar heeft toch wel last van hoor, Jeffrey de Lange. Komt vol in botsing met de paal. Het ziet er een beetje onbenullig uit, maar niet minder pijnlijk. Dan blijft hij een beetje hangen met zijn Achillespees, met zijn hak. Het aluminium geeft niet mee. Zij gebruiken het halverwege de eerste helft. Maar even als time-out. 1-0 achter Marseille. Hier gaat het stukken beter. Nu nog even die goede assist van Oilatan. Goed bij Fakili. Eerste goal in Europa voor de Ilhan Fakili. Deze zomer opgehaald door Besiktas op het tweede niveau van Frankrijk. Met hem degradeerde Clermont voet wel na het ene jaar in de Ligue 1. Maar dat is een goed briljantje. 20 jaar oud pas. Als het met de Lange wel weer lijkt te gaan. De keepers zijn een uitzondering in de nieuwe regel. Als de speler verzorging nodig heeft zonder dat er een overtreding is gemaakt, moet hij eigenlijk een minuut naar de kant. Om dat nou bij een keeper te doen. De Belgische reservekeeper van Marseille kan weer gaan zitten. Jelle van Meck.

Tuktu. Agbadou.

Paul Bahakker daar. Dat mag niet. Cornelius zelfs geel. Lijkt me wat overdreven. Is er hier en daar wel wat borrelt. Dat twee van die licht ontvlambare ploegen. Zo zeg je dat. Valt het ook nog wel mee.

Tikkel van Cornelius is veel te laat. En dwingt door mij Himat Abdelli tot een overtreding. Een aardige middenvelder. International ook van Algerije. Abdelli. Maar hij loopt tot zover eigenlijk alleen maar achter Oilatan aan.

De Premier League heeft een naam, maar ook in Turkije kunnen ze er wat van. Dus bij Beşiktaş ook in de zomer heel veel geld uitgegeven. Nog meer en deze Akbadu. Ja, een goede centrale verdediger. Maar er is 18 miljoen euro voor betaald aan Wolverhampton Wanderers. Kijk, dat zijn geen bedragen die zomaar even kunnen worden betaald door Nederlandse clubs. Een Trossard en Vlahovic zijn zeker niet gratis naar Beşiktaş gekomen. Als het hier weer helemaal open ligt en het geen buitenspel is. Abdallah en de gelijkmaker. Het is 1-1. Want het is geen buitenspel. Hij kijkt heel vaak naar de grensrechter. Maar die vlag gaat niet omhoog. En zo zijn het de jonge jongens die het doen. Fakili voor Beşiktaş. En nu Kylian Abdallah voor Olympique Marseille. En ook hij maakt zijn eerste Europese goal. En ook hij is pas 20 jaar. Ja, de voorwaartse bij Beşiktaş gaan naar voren. En de verdedigers gaan naar achteren. Het zorgt voor heel veel ruimte. Zeker als Abadou ook nog eens buitenspel op heeft. Verrassend. Ook voor Nubel in de korte hoek binnengeschoten door Kylian Abdallah. Vandaag zijn basisdebuut. Nou, dat is toch wel een aardige manier om je debuut te maken in de basis. Met Mayotte. Overzees gebied van Frankrijk. Het ligt net even boven Madagaskar. Eerst de profvoetballer die daar vandaan komt. Piepklein eilandje. Weer zo groot als Texel, midden in de Stille Oceaan. En die hebben nu wel een topvoetballer geproduceerd. Want dat is Abdallah nu bij deze. Gewoon een doelpunt maken voor een van de grootste clubs van Frankrijk. En het ene grootste toernooi van Europa. Het is op zich ook wel volgens de verhoudingen die gelijkmaker van Marseille. Erbij met al die ruimtes die Beşiktaş weggeeft. Kan het ook niet heel lang op zich laten wachten. Dan gaan ze weer. Mopé. Harit. De pas afgesneden.

0: Kirkju. En Aguado. Even rust in de tent. Akili. Kutju.
1: Dat is een
0: opportunistische bal naar Vartlav Černý.

Cornelius. Ooh, there's the ball, he's done. Hubiak. Matadeli. Nee, dat middenveld van Besiktas min of meer al uitgespeeld. Cornelius. Hubiak ziet de ruimte bij Harit. Die schepdak door Akbadou.

Emirhan Töpçü. Goed begonnen dus Beşiktaş. Dit seizoen in de Turkse competitie. Vorig jaar slechts vierde geëindigd. Moest Trabzonspor onder meer nog boven zich laten. Boven dus Fenerbahçe en Galatasaray. Heel vroeg moesten ze al beginnen met de voorronde wedstrijden. Maar drie rondes in de voorronde Europa League overleefd door Beşiktaş. Nu dus het hoofdtoernooi gehaald. Conference League was ook nog wel wat geweest. Want waar vorig jaar in dit stadion de finale van de Europa League werd gehouden, wordt dit seizoen de finale van de Conference League hier gespeeld. En sowieso dus niet voor Beşiktaş. Die doen een treetje hoger mee. Badu moet hem vallen, maar Heubjerg neemt over. Enzo Gomez, ja, hoge ballen, heeft dat zin? Niet echt. Toch veel meer lengte in de ploeg bij de Turken. Vlahovic. Cornelius. Ja, er wordt niet eens gefloten voor een vrije bal. Tutsu woest. En met hem nog wel wat mensen in dit stadion. Maar hier is Kylian Abdallah. Abdallah weggehaald door Tüpçü. Özcan. Fakili. Kürkçü. Fakili. Er is weinig ondersteuning. Kijk eens hoeveel donkerblauwe shirts daar staan. Dus loopt de jonge buitenspeler zich ook stuk.

Wea, Gomez al gestart. Dan heeft de Wea gezien. De tweede bal is dan voor Mopé. Kijk eens, wat een ruimte. Verdedigers lopen weer allemaal achteruit. Gomez. Harit. Harit. Saint-Lieu-Chan. Toch weer Marseille. Inmiddels zijn de Fransen langzaam beter aan het worden, hoor. En wordt dit zelfs een corner. Via Wasu Ouattara. Dit was een stevig goal van Cornelius. Hij raakt gewoon de bal. Vond het wel te begrijpen dat de scheidsrechter hier niet voor fluit.

corner van het doelpunt te maken van Kylian Abdallah. Mopé is een goede bal. Mopé, ja, dat is één. Salieus-Chan, die tegenstander van de voor nog tegen. Maar is het hier een kappe poging? Niet denk ik, maar goed dat hij wordt geblokt door Akbadu. Die bij Sipka zijn eigen huis nu even niks te vertellen heeft. Harit, Matara, die valt alweer bij Wea. Die schiet alleen veel te gehaast.

0: Op de bank bij Beşiktaş, trouwens nog een Nederlander.
1: Er zit Ernest Polku.
0: Dat is vorig jaar toch wat enige regelmaat basisspeler bij Bayer Leverkusen. Nieuwe trainer, nieuw bewind.
1: Nee.
0: Was overbodig. De huurbasis nu
1: bij Beşiktaş.
0: En vooralsnog krijgt Vaslav Černý de voorkeur. Akili. Wauw, dat was bijna.
1: Oulatan.

Oh, ja. Tupci, die geeft hem zo aan Abdallah. Nee, ja, dat is ook wel weer kort naar Heubjerg. En dan kan Besiktas weer. Kukcu. Junior Oilatan. Ah, Morillo. Ze begonnen stormachtig. Ah, het windje is inmiddels wat gaan liggen. Ook op de tribunes trouwens. Oilatan. Er is zelfs wat gefluit vanaf de tribunes. Ja, Mopé. En hoe het kan dat er dan nog maar twee verdedigers van Besiktas staan. Waarvan eentje wel heel groot is. Badou. Wat dat betreft telt hij bijna voor twee. Dan kom je niet zomaar langs. Tjerny. Als Cornelius weer een soort van halve bijna overtreding maakt. En Vlahovic hem achter Tjerny legt. Temperamentvol mannetje, Dusan Vlahovic. Daar weten ze in Italië alles van. Om dat temperament omzetten in geniale acties. Af en toe worden de mensen om hem heen, ploeggenoten, trainers er ook enorm gek van. Timothy Weah. Kylian Abdallah. Want hij riet zich uitzakken. Abdallah op zoek naar het schot. Dat komt er ook. Dat is de basisdebuut. Nu ook al in de buurt.

Kökü. Gol atan. Tjerny zoeken naar Vlahovic. Komt er wel een herkansing aan voor Tjerny.

Ouattara. Kuktu, nee, dat past niet. Hupjerg, ook dat past niet. We zitten toch alweer in de slotfase zitten van deze eerste helft. Het is bijzonder rommelig, maar het is toch al met al wel leuk om naar te kijken. Vond ik ook geen enkele voorspelling te maken over wie deze wedstrijd nou uiteindelijk gaat winnen. Beşiktaş. Het is goed aan de bal. Maar zonder bal laten ze allemaal heel veel steken vallen. Černý. Oylatan. Knap goed zijn lichaam gebruikt. Nu kan Černý hem net niet meenemen. Ja, Cornelius. Heel duidelijk aan het lichaam van Oylatan.

Murillo. Ballonnetje lijkt wel een beetje leeg te zijn gelopen bij Besiktas. Moet het hoge tempo niet vol kunnen houden deze eerste helft. Hupjerg nalaat om die bal gelijk eroverheen te gooien richting Gomez. Nu moet Marseille weer achteruit. Dan staat Fakili aan. Fakili, Oilatan. Ah, dat is dan ook weer niet de juiste keuze. Nu wel in één keer diep, maar Afaru vindt dat natuurlijk wel van Mopé. Drie minuten extra tijd is best wat stilgelegen. Twee keer een goal. En die blessure van Doelman Jeffrey de Lange.

nauwelijks kansen gezien voor Dusan Vlahovic bij Besiktas. Misschien nu uit die voorzet. Nee, die wordt weggehaald door Egan Riley. Deze kan hier nog even ronddiep op de hertgang. De wedstrijd speelde voor Jong PSV. Nolaton. Tierney. En ja, Nolaton. Ook best wat jaartjes in de Frankrijk gevoetbald. Junior Oilatan. Nog zonder dat hij ooit het hoogste niveau in Frankrijk haalde. Speelden ze wedstrijden in de Ligue 2. De clubs als Troyes en Grenoble. Toen het transfer gemaakt naar Turkije, naar Göztepe. Weer opgepikt door Besiktas. Er zijn meerdere negen naar Rome. Nubel en Akbadu. Nog weer terug. Opgeroepen voor het Duitse elftal vandaag, Alexander Nubel. Een van de 256 spelers die zijn geselecteerd door Jurgen Klopp. Twee badges eigenlijk verdeeld. Eerst 23 voor de Interlands tegen onder meer Nederland. En dan weer een volgende groep. Hier is Vlahovic. En tussendoor slim Kutsu aan de lange. Kan het nog? Nee, nu niet meer. Want de WA die schiet er maar heel snel weg. Als Besiktas, als Okun Kutsu op slag van rust nog een reuze kans krijgt. Oh, zo slim gespeeld door Dusan Vlahovic. Het is gelijk rust. Vol frustratie is chagrijn de kleedkamer in Besiktas. Want hier had het gekund, hè. Na de aanname van Vlahovic, waar iedereen verwacht dat hij gaat schieten, heeft hij een heel subtiel tikje in huis. En vanochtend weer dezelfde positie als van waar Fakili kon scoren. Schiet Kutsu net tegen de oranje sok van Jeffrey de Lange aan. En zo is de Nederlander toch echt wel belangrijk in deze eerste helft voor Marseille. Zo een goal voorkomen door de keeper. Nou, naar binnen. 1-1. Het is nog lang niet gedaan hier. Het zit nog wel wat in het vat voor de Besiktas en Marseille. Zometeen de tweede.

na 11 in Istanbul. Een hele late donderdagavond. Rust bij Beşiktaş tegen Marseille. Met Kupras Stadion. Te veel de VVV gaan uithangen. Het is wel een heerlijk stadion om het te combineren met de citytrip van Istanbul. Het is een kwartiertje lopen van het Taksimplein. Het grootste, bekendste en mooiste plein van Istanbul. Tegen het stadcentrum aan dus. Er is een mooie voetbalsfeer hier dus in het Kupras Stadion. Voorlopig vooral beelden krijgen van wisselspelers die een beetje een balletje trappen. Miret, die jongen meer. Het is naast talent dat door Vincenzo Italiano ook naar Istanbul is gehaald. We zagen daar dus ook even Ernest Poku. Shirt in de broek in de tweede helft voor Dusan Vlahovic. Moet het nou bijgeloofd zijn? Of wel tamelijk uniek. Ook wel het feit dat hij met één lange mouw speelt trouwens, Vlahovic. Maar dat allemaal terzijde gaat om het voetbal. Het gaat om wat er gebeurt binnen de lijnen. Thiago Diallo komt voor Akbadou. Die heeft al geel gepakt, Akbadou. Nu liet bij het werken zonder bal nog wel eens een steek vallen. Wist buitenspel op te heffen. Daardoor, mede daardoor, kon Marseille de gelijkmaker binnenschieten. Thiago Diallo dus. Ook uit het Italiaanse netwerk. Vincenzo Italiano. Diallo wordt gehuurd van Juventus. En de bal rolt weer. Dat is een beetje chagrijn op dit tribune aan het einde van de eerste helft. De Beşiktaş begonnen heel goed. Maar daarna zakte net ver terug, werden dus ook gelijk. Ik heb het idee dat de batterij bij de supporters inmiddels ook alweer is opgeladen. Het is ook zo dat niemand zit, hè. Er zijn stoeltjes in dit stadion, meer dan 40.000 zelfs. Maar alleen die op het plus van de hoofdtribune worden gebruikt. En er staat iedereen gewoon. Voetbalwedstrijd, daar ga je toch niet bij zitten. Ja, mooie Turkse voetbalbeleving. Er is een overtreding gemaakt op Angel Gomez. Salih Özcan. In Duitsland de opgegroeide Turkse middenvelder. Eventjes bij Borussia Dortmund gespeeld, Özcan. Voorlang bij Keulen. Hier is Abdallah. En dat wordt niet de eerste corner van de tweede helft. Op de achterlijn nog even weggeschoten. Door Ouattara. Ouattara probeert daar Abdelli te poorten. En dus hier Abdallah. Die wordt toch neergelegd. Door Oilatan. Scheidsrechter ziet het niet. Weah met de sliding. En Heupjerg met de interceptie. En dan staan het met z'n tweeën op. Daar zit voetbal nu. Maar uiteindelijk toch gewoon Himat Abdelli. En zijn bijna naamgenoot Kelly Abdallah. Toch wel knap dat Marseille het zelfvertrouwen terug heeft gevonden naar die vroege 1-0 achterstand. Dat met 3 nederlagen in de eigen competitie. Onder is in de achterzak. Geloof het of niet, maar Marseille is een stuk volwassener dan Beşiktaş. Komend weekend ook aan de bak. Voor Loewen. Van Sieker thuis tegen Paris Saint-Germain. De wedstrijd van het jaar volgt. Dat is ook een van de redenen dat bijvoorbeeld Pajal en Guiri op de bank zitten nu. Voor het eerst, nou, een hele lange tijd, stadion niet uitverkocht voor Le Classique. Betekent de crisis bij Marseille. Fans zijn er ook wel een beetje klaar mee. We waren vandaag, 4 dagen voor de wedstrijd, nog 7.500 kaarten te koop. Mocht u nog niks te doen hebben dit weekend. TGV naar Marseille is zo geboekt.
Dus heel weinig vertrouwen. 1 overwinning maar in de laatste 15 jaar voor Marseille thuis tegen Paris. Nog weliswaar vorig seizoen. Maar toch. Toen waren er nog allemaal grootheden die niet vervangen zijn bij Marseille. Zoals is Greenwood, Aubameyang en Roulis.

vrij rustige warming-up gezien van Ernest Boku in de rust bij Beşiktaş. Krijgt niet heel veel speeltijd. Het zou wel leuk zijn als we hem verderop in deze tweede helft nog even in actie zien. De bal is uit geweest, ja.

Egan Riley. Jeffrey de Lange. Zo prachtig dat hij nu gewoon de eerste keeper is van Olympique Marseille. Marseille, hè? Gehaald bij Go Ahead Eagles 2 jaar geleden. Is vooral tweede keeper geweest. Maar ja, die financiële problemen bij Marseille zorgen ervoor dat ze geen nieuwe eerste keeper kunnen halen. Zo valt de Lange met zijn neus in de boot, hè? Harit, sterk. Moulatan is al gezien. Moet ook nog eens Abdallah bereiken. Kylian Abdallah. Via Wea. Toch weer Kylian Abdallah. Wat is die handig in de kleine ruimtes. Voorbij aan Ouattara. Dan is daar Alexander Nübel. Het zal de tweede keeper zijn bij Duitsland. Onder meer tegen de Nederlands elftal volgende week. Eerste keeper. Dat maakt Klopt, onbekend, goed dan. Marc-André Ter Stegen.

Nog een overtreding van Thiago Giallo. Riley, Gomez blijft maar gaan met zijn loopacties.

Hoe gaat Tara? Vlahovic, vastgehouden. Doet hij zelf ook nog wel een duit in de zak. Altijd veel handen en voeten nodig, Vlahovic. Spits die heel graag in de duels komt. Hubjerg, Bea doorgelopen. Die raakt die bal denk ik als laatste.

Daar zit Vincenzo Montella. Dat is de Italiaanse bondscoach van Turkije. Nou, mislukt WK gehad met Turkije, maar hij mocht wel aanblijven. De poel alweer naar huis toen ze nog echt geen moeilijke groep hadden. Alleen van Amerika. Maar toen waren ze na 0 uit 2 al eruit.

Lange bal van Giallo. Simpel gecontroleerd door Wea. En de Lange. Ja, misschien zit hij er wel bij, hè, morgen bij de selectie van Xavi. Jurgen Klopp heeft 44 spelers geselecteerd. Dat is zonder overdrijving. 6 keepers. En als je de beste 6 keepers van Nederland opschrijft, dan zit de Lange daar toch ook wel bij. Met Duitsland gaan ze werken met de 2x22 spelers. In totaal 4 interlands in 2 weken tijd. Vanwege die 4 interlands stuurt Klopp de helft naar huis en komt er een nieuwe lichting. Fakili. Tjerni. Nog geen aanval gezien in de tweede helft van Beşiktaş. Nu wel Vaclav Tjerni. En Tjerni die schiet er tegen Gomez aan. Dus Jan half en Vlahovic ook half. Twee keer de helft. Is nog geen goal voor Beşiktaş. Met je tam aan de tweede helft is begonnen. Gaat eigenlijk ook al voor Marseille. Het is niet het leukste deel van deze wedstrijd. De eerste 10 minuten van de tweede helft. Tjerni tracht daar verandering in te brengen. Zoals Özcan en Vlahovic. Vast ook mooie gedachten zal. Nou, dan gewoon een doeltrap. Voor Jeffrey de Lange. Vanaf de F's bij Ajax. Combinatie met Matthijs de Ligt onder meer. Nou, dat eerste helft dan niet. De tweede keeper bij Twente. En eerste bij Go Ahead. En nu kijken we eens. Eerste keeper bij Olympique Marseille. Pajau druk aan het warmlopen is. Bruno Genesio. Die zou gek zijn als die Pajau die nog gaat brengen. Oh, ploegmaat van deze man. Orkun Kukçu. Tjerni. Tjerni. Ja, die zit erin. 2-1 voor Beşiktaş via Vaclav Tjerni. Op aangeven van Orkun Kukçu. En brullen kunnen ze bij Beşiktaş. Het is geen fantastisch begin van de tweede helft. Van beide kanten niet. Tjerni net al een schot op werd geblokt door Angel Gomez. Maar deze wordt zeker niet geblokt. Ook niet door Jeffrey de Lange. Zijn oude ploeggenoot bij Ajax. Dat is mooi voor Vaclav Tjerni. Op een mooi plekje in de geschiedenis van de Nederlandse Eredivisie. 9 jaar bij Ajax gespeeld uiteindelijk. En op zijn 16e. En ook nog bij Twente. En deze maakt hij mooi af voor. Een tweede jaar nu bij Beşiktaş. Ja, dan krijg je de handen wel voor op elkaar. Toch niet heel veel van hem gezien deze hele wedstrijd eigenlijk niet van Tjerni. En hij komt natuurlijk gelijk. Igor Pajau.

more save here. Kylian Abdallah. Nea. Weer Abdallah. Nari. Nee. Kutsu. Gomez. Nee. Ulis Garcia zijn eruit. En zo'n Palmeri. Italiaans. Braziliaanse rechtsback erin. Igor Pajal. Nee, die moest blijven van zijn trainer. Hier is Tjerni. Die gaat voorlopig ook nergens heen. Vlaovic met de loopactie. Tjerni krijgt hem niet voor de goal.

Mooi even die ontmoeting daar op het veld horen. Igor, tussen Igor Pajal en Orkun Kukcu. Twee kampioenen bij Arne Slot van Feyenoord toe. Ze zullen elkaars telefoonnummer nog hebben. Ik weet het, de groepsapp nog actief. Heel vaak spreekt elkaar dat toch ook niet meer. Maar nu wel, als Kukcu daar zijn tweede assist heeft. Muriel. En opeens 3-1 voor Beşiktaş. In een paar minuten tijd. Twee goals van de Turken. En twee assists van Orkun Kukcu. Nu is het Michael Murillo. Een half jaar geleden speelde hij nog voor Marseille. Nou, een juichen dat hij doet. En gelijk heeft hij natuurlijk ook. Vooraf zijn liefde aan Marseille al kenbaar gemaakt in de pers. Nou, dan mag je best juichen als je zo'n goal maakt. Dan komt hij hoog, veel hoger dan Egan Riley. Michael Emir Murillo. En 3-1. Prachtige kopbal van hem. Zo geeft Marseille toch in een paar minuten helemaal weg. Kukcu, dat past ook nog eens. En nu staat zelfs niemand meer. Nu springt iedereen.

0: Zonder dat ik tevreden mee zijn. Vincenzo Italiano.
1: Echt
0: mooie dingen laten zien nog in Italië.
1: Twee keer
0: Conference League finale gehaald met Fiorentina. Dat is maar twee keer verloren, maar toch. En won ook de beker met Bologna, de club waar hij daarna naartoe ging. 10 jaar geleden ongeveer begonnen in de Serie D. Overal succes geboekt. Nu wordt het eerst buiten Italië. Hoe Italiaans ook klinkt trouwens, Vincenzo Italiano.
1: Geboren.
0: Duitser Karlsruhe.
1: Hoeveel Duitser krijg je dit niet? Maar
0: al snel met zijn familie weer terug naar Italië.

Diallo. Vlahovic hield even in bij zijn loopactie. Is dan te laat. Nee, ja.

Ja, Mopé. Moest zij, hè. Echt wel even in de touwen nu. Duizelig gespeeld door die 2 minuten van Kukçu. Oeh, dat doet nu weer van Besiktas. Dat doen ze goed. Alleen een chain in overtreding op Pierre-Emile Heubjerg.

Europees succes is zeker niet vanzelfsprekend voor Besiktas. Vorig jaar gingen ze eruit in de voorronde van de Conference League. Kost Ole Gunnar Solskjaer zijn baan hier. Maar het is geen club met een hele rijke geschiedenis in Europa. Het finale gehaald in 2017. Dat was het meest recente echte succes. En dan hebben we het over de Europa League. Toen van de Olympique Lyonnais. Gecoacht door de huidige trainer van Marseille. Van Bruno Genesio. Dat was dan ook gelijk een evenaring van de beste Europese prestatie ooit. Ik moet zeggen dat een overwinning tegen Marseille. Misschien niet in de beste staat. Nou, een hele grote naam, Champions League winnaar. Drievoudig finalist van dit toernooi. Wat daar dan mogelijk tegen wordt gewonnen, dat betekent veel voor Besiktas. Fenerbahçe, Galatasaray zijn er misschien iets meer aan gewend. Ze tellen hun zegeningen bij Besiktas. Drie punten nu, met de loting die ze hebben, ja, dan is er ook nog wel wat mogelijk, hè. Hier thuis, Union Saint-Gilles. Hapoel Beersheva. Omonia Nicosia, dus Cornelius in zijn gezicht is geraakt. En spelen ook nog twee uitwedstrijden in West-Duitsland. Bij Hoffenheim en bij Bayer Leverkusen. In dat gebied wonen ontzettend veel Turken. Turkse diaspora is groot, maar helemaal in het Roergebied. Dus zullen er bij Leverkusen uit en ook wel bij Hoffenheim uit. Maar heel veel fans ook van Besiktas op de tribune zitten. Komt misschien niet eens voelen als een uitwedstrijd. Als Cornelius op die manier verder moet.

Eclectisch avondje in het centrum van Istanbul. Hij last heeft Cornelius dus. Basisspeler bij Canada van op het afgelopen WK. Geboren in, ja, dat is een te mooi feit om niet aan u te vertellen. In Ajax. Voorstadje van Toronto. Heet echt zo. Een soort beetje interesse van Ajax in deze Cornelius. Een cirkel weer rondmaken als Mopé eraf gaat. Dan komt de eigenlijk eerste spits van Marseille. Amin Bouiri. Najef Agert komt ook. Marokkaanse centrale verdediger. Goede speler. Hij kreeg net als Guidi ook een beetje rust richting de klassiek van zondag tegen Paris Saint-Germain. Nu toch voor het laatste kwart van deze wedstrijd. Angers. Guidi. Daarmee heeft de Genesio eigenlijk wel al zijn beste spelers die op de bank had zitten er nu ingezet. Maar is het genoeg? Angers komt eerst mee verdedigend. Kylian Abdallah die raakt hem ook weer kwijt nu. Moet Koen Kukcu zelf nog even uithalen, maar die is voor de lange. Imad Abdelli. Vlahovic. Kukcu. Ze zijn echt heer en meester na die twee goals. Fakili. Jojojoj, op de lat. Nou, Czerny dan. Czerny nog een keer kappen. En dan het schot gekraakt. Een voorzet gekraakt door Emerson. Bijna Milan. Fakili met zijn tweede. Deze is voor de lange als Czerny. Deze laat weten dat de tank helemaal leeg is. Gaat erbij zitten. Maar Marseille hoeft die bal natuurlijk niet uit te spelen. Heupjerk. Nou, de Sitas denk ik andersom ook niet gedaan hebben. Guiri. Klinkt Hens van de Özcan. Nu even kijken bij Václav Czerny. Deze snelle hervatting van Kukcu gaat niet door. Het is klaar voor de Neder-Tsjech. Nou, ploegmakker die hem even komt helpen. Samen bij Jong Ajax, samen bij FC Twente. Het schept een band. Laten we nog even naar Fakili kijken. Mooie poging hoor. Komt de lange. Echt niet bij. Dan was het helemaal klaar geweest bij een 4-1. Daarna schieten de krant erin. Dan wordt het misschien wel tijd voor Enes Poku. Dit lijkt me dat daar geen wonderspeler tegenop kan. Jazeker, daar komt Poku.

Congo komt ook Wilfred Ndidi. Was de aanvoerder van deze selectie bij Besiktas. En dan gaat de aanvoerder die nu op het veld stond en vanaf Orkun Kukçu blijft met 2 assists voor hem. Kukçu krijgt applaus. Ja, natuurlijk. En dat verdient hij ook. Meer dan het zeker de wedstrijd gespeeld. En Didi was controlerende middenvelder. En Poku dus was rechtsbuiten erbij. Opvallende wissel hoor. Dat Poku nu na een prima jaar bij Leverkusen is verhuurd. En Besiktas.

Wea. Marseille zoekt naar aansluitingstreffer, maar hier is een overtreding gemaakt. En Harit wordt helemaal gek. Ja, die staat ook wel bekend op zijn korte lontje. Amin Harit. Zeker niet zijn eerste gele kaart voor aanmerkingen op de leiding. Hij is heel vaker in zijn carrière tegenaan gelopen. Lijkbaar. Ik stond er geraakt. Wea niet verder.

Martial. 4-4-2. Die zin is hier nu eens gaan spelen met Marseille, linker middenvelder. Ja, terug op het veld van opzichte van de Hoenen. Kennen uit de Eredivisie. Mariet, een beuk. En dan krijgt hij geen vrije bal mee. Nou is Harit nu op oorlogspad. Hoe was dat? Genoeg nu, inmiddels. Geen overtreding te maken daar. Nubel. Helemaal vrij. Ndidi. Nee, is die bal ook niet goed van Kylian Abdallah. Voor je eerste helft bij zijn basisdebuut na rust. Daar heb ik niet heel veel van gezien.

Molata, buitenkant. Zo naar Vlahovic. Die wil er nog wel eentje maken. 4 goals in zijn eerste 3 wedstrijden in de competitie. Vlahovic. Ja, dat is er ook weer. Het is de Vlahovic. Dat was afgelopen weekend ook alweer voor het eerst geschorst. Incidentje in afloop van de derby tegen Fenerbahçe. Die hebben Besiktas wel met 1-2 won daar. En het Sükrü Saracoğlu. Vlahovic die heeft net zoveel goals gemaakt als opstootjes veroorzaakt. Toen werd hij bestraft door de Turkse bond voor dingen die na de wedstrijd gebeurden. Nu wel een vervelende bal voor Jallo. Heubjerg moet niet meer doorgedekt bij Besiktas. Het liep in de eerste helft niet goed af. Moussaï heeft nog een kwartier. De kaarten van de Genesio liggen wel op tafel. Hoeveel wisselmogelijkheden heeft hij niet meer.

0: Junior l'attend.
1: Het is nog wachten op de eerste actie van Poku. We blijven wachten.
0: Nee, ja.

Hujjak, ja, Marseille heeft nog geen kans gecreëerd sinds die twee goals van Besiktas. Van Zhao met zijn balverlies herstellen met een overtreding. Voordeel gegeven, dus is hier Oilatan. Gelijk even kijken waar Vlahovic is. Daar, ja, daar niet eigenlijk. Buitenspel blijkbaar ook van Junior Oilatan.

Guiri. Machteloos Marseille. De vierde nederlaag op rij aanstaande. Nog komend weekend ook nog eens. Wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Hetzelfde geld ga je met 5 nederlagen achter elkaar. Die een lange interlandbreek in. Nog een bal gaat borrelen bij Marseille. Egan Riley. Die bal is niet goed, valt er tussenin. En dan gaan we bij Morillo, de maker van het laatste doelpunt in deze wedstrijd. Die heeft nog een uitstekende paas ook. En de maker van de eerste goal, Hakili. Maovic niet. En dan ontbreekt daar Poku. Hoe had hij hier moeten zijn?

Maguire. Die komt in botsing met Özcan. Maar Besiktas speelt met de borst naar voren.

Wea. Nou, nu misschien een keer Guiri. Nee, de instap is goed van Jallo. En Latan naar Vlahovic, die het dan in zijn eentje mag uitzoeken. Maar dat doet hij graag. En weer een Didi. Weer Dusan Vlahovic. Ook wordt een beetje genegeerd daar. Vlahovic. Heeft ze zo wel eens gemaakt. Met name in het prachtige paars van Fiorentina. Ook wel bij Juve, maar een stuk minder. Wat hij niet weer. Voor Olympique Marseille. Paixão. Guiri niet. Daar is Alex Nübel.

vast te houden bij Olatan. Voordeel gegeven, maar dan gaat Olatan alsnog. Vlahovic niet, Poku wel, Poku is snel en Poku maakt hem. 4-1 door Ernest Poku. En zijn eerste voor Besiktas. Want dat is nou eenmaal de snelste van allemaal, Ernest Poku. En dus ook als eerste bij die bal. Een echte Poku goal. Marseille. Met een heel dikke nederlaag aan de broek. Zijn eerste voor Besiktas dus, voor Ernest Poku. Nog alleen maar twee keer invallen. 1x6, 1x7 minuten. Ja, dan is het ook een lastig scoren. Zo'n langste invalbeurt tot zover vandaag. Via Olatan. Ik dacht die bal eigenlijk voor Vlahovic bedoeld was. Maar dat maakt Poku natuurlijk niet uit. Schiet hij hem binnen. Tweede assist ook voor Olatan. Moet niet op mijn hoek blijven. Een goede wedstrijd. Maar het is toch vooral het moment dit van Ernest Poku. Heel mooi voor hem. Heeft het ook wel nodig, want de lasten begonnen bij Besiktas. Poku wordt gewoon gegeven aan de Vaclav Černý aan de rechterkant. Een 4-1. Een voetbalvulkaan in Marseille staat weer op uitbarsten. Nu is Jong-ju in het elftal gekomen. Koreaanse jonge spits. En hier is ook Fabio Miretti. Ooit toen hij doorbrak onder Andrea Pirlo bij Juventus. Was het de nieuwe Pirlo? Een hele grote schoen om te vullen. Langzaam een beetje wisselspeler geworden daar bij Juve. Nu bij de andere club van zwart en wit. En dan in Istanbul. Dramatische tweede helft voor Marseille. Abdallah nog eens gewisseld. Voor hem is gekomen Tajin Mahdi. Binnen van pas 19 jaar. Nee, ja. Schijnt zich vertwijfeld even, maar fluit niet. Gespeeld. Ouattara.

Kansschieter in bij Wea. Als er Marseille al wel 5 keer heeft gewisseld. Moet hij straks even een minuutje naar de kant. Dat is ook geen overtreding van Sali Özcan.

Verzorg is buiten lijnen gebleven. Hij mag blijven staan. Oh. Ja, ze gaan nog even door bij Besiktas. We zijn nog niet klaar met Marseille. Miretti. Poku staat te wijzen helemaal aan de andere kant. Eerst Ouattara. In de rust. Wilfred en Didi. Leicester City. Het kampioenschap niet meegemaakt. Maar won wel de FA Cup met Leicester. De opvolger van de N'Golo Kanté daar. Die komen elkaar hier nu ook tegen in de supermarkt. Want Kanté speelt bij Fenerbahçe. Meegekomen in de grote golf van supersterren die deze zomer is gearriveerd in het Turkse voetbal. Houdt maar niet op. Bij Fener niet. Bij Gala niet. Maar ook bij Besiktas niet. Zie je dat die enorme kwaliteitsimpuls dat ook resultaat biedt op het veld. Fener heeft zich geplaatst voor de Champions League. Vorige week Roma op 1-1 gehouden. Galatasaray verloor weliswaar uit bij Sporting. Wel een gevaarlijke klant om leeg rekening mee te houden. Besiktas maakt indruk. En Didi naar... Oh, nee. Adeli. Harit. Ja, matige reeks bij Marseille is best verklaarbaar. 5-6 goede basisspelers zijn vertrokken. Er is letterlijk niemand voor teruggekomen. Lijkt me, met een soort helikopterstandpunt, dat het beste is om nu even rustig te blijven bij Marseille. Dat is nou niet net niet iets waar Marseille in het heeft weten te blinken de laatste jaren. Rustig blijven zit niet echt in het DNA van Olympique Marseille. Hebjak. Pajau. Zit er weinig overtuiging in. Die poging tot omhaal.

Hojonju. Weggehaald bij KRC Genk. Belgische competitie dus. Sandidi, die Miretti vindt. Miretti met zijn buitenkant zelfs. En dan vanaf rand 16. Overgeknald door Massou Ouattara. Moet zij blijven lachen. Het is een prachtige avond voor die Besiktas supporters.

Ja, Guiri knap meenemen. En dan had dit de 4-2 moeten zijn. Maar het in de weg lopen daar is genoeg. Om Tupcu. En hij baalt. Guiri. Net even één tikje te veel nodig. Komt nu ook bij Tupcu. Maar het is een intense wedstrijd. Hij kan er ook niet meer uit. De Beşiktaş heeft al 5 keer gewisseld. Ja, waar is hij aan begonnen? Olympique Marseille. Een fantastische club. Maar het is al zoveel trainers niet gelukt om er iets van te maken de laatste tijd. Eigenlijk ieder jaar een nieuwe trainer. Eén keer in de 3 jaar ongeveer een heel nieuw bestuur. Iedereen ligt met elkaar overhoop. Supporters maken er meestal ook een potje van. Nou, waar de vorige jaar nog Champions League werd gespeeld. Daar is er nu hard voor werken hoor. Voor resultaten in de Europa League. Zondag tegen PSG. Op zich ideale wedstrijd om einde te maken aan de crisis. Maar ja, je speelt wel tegen de beste ploeg van de wereld zo'n beetje. Nou, dit toernooi, 15 oktober weer verder. Daar is de Olympiakos. Ook al 2 van die lekkere, vechtploegen wil ik niet zeggen. Maar ze hebben best een verleden met opstootjes. Stoom, Graz, Leverkusen, Leski, Sofia. Ze zullen niet op 0 punt eindigen bij Marseille. Er zit weinig vertrouwen in de ploeg. Dat zag je na die 2-1 van Tcherny. Heel snel daarna de 3-1. Toen was het gedaan voor Marseille als Harit nog een keer op zoek gaat naar een goal. Die bal is niet eens uit. Pajau terug naar Harit. 5 minuten extra tijd. De eerste zit er al bijna op.

De Lange. Maar hij kon er niet zoveel aan doen. Hibiek. Ja. Poepjes gaan hangen bij Marseille. Schouders naar beneden. Mustan gaat op de bal staan. En Pajau die wat moet bedenken. Mustan is hij nu kwijt. Zo. Even het inglijden van Poku.

Maar Leverkusen vaak wingback. Ernest Boku. Dat is een Wea. Ja, die kan echt niet meer. Hè? Die moeten ze heel snel gaan oplappen bij Marseille. Want die hebben ze nodig zondag tegen Paris Saint-Germain. Selectie voor Marseille niet breed genoeg. Om een Wea te kunnen missen zondag in Le Classique. Dan zie je zelfs de wave even door het stadion gaan. Deze poging even hadden gemist, maar dat kan. Ze zijn nog lang niet in Frankfurt. Stad waar dit jaar de finale van de Europa League wordt georganiseerd. Maar vertrouwen is er bij Besiktas. Het is lang geen gekke start van het seizoen. Tweede plek in de eigen competitie. 12 punten. Maar 5 wedstrijden. Eentje verloren, 4 gewonnen. 1 punt. Maar achter Galatasaray. Een klinkende overwinning. Tegen een van de grootmachten in de Europa League dit jaar. Paixão krijgt hem wel zo in zijn voeten van Jalo. Paixão. Hoe heeft hij ze wel eens gemaakt in Nederland? Schiet graag met hagel, dat doet hij ook in Franse dienst.

0: als dit wel wat kort is. Ook niet zo kort dat
1: Jeffrey de Lange echt in de problemen komt. Miretti en Heubier. Dat wordt denk ik nog geel voor Miretti. Ja. Volbak vasthouden bij Pierre-Emile Heubier. Ja. Nou, toch even een opstootje. Het is zo lang goed gegaan. 95 minuten, geen gedoe tussen Besiktas en Marseille. En dan is Heubier er klaar mee. Dus Miretti ook maar eens gaat protesteren naar die gele kaart. Maar. Is het spel van Marseille tam? Dan kun je dat ook zeggen over dit opstootje.

Rijksstaat weer op uitbarsten. Dit is alweer in alle competities de vierde nederlaag op rij. En van zondag ook nog eens tegen Paris Saint-Germain. Wensen ze heel veel succes. Oh, krijg gelijk nog even wat tips van de Vincenzo Italiano. Maar er zijn heel veel lachende gezichten bij Besiktas. Klinkende zegen op Marseille. 4-1. Goedenavond.

0: op naar de volgende match van een Brusselse ploeg ook, want Union Saint-Gilloise gaat spelen zo meteen. Dus bij Victoria Pilsen, ze staan wel niet op volle kracht. Er zijn veel geschorsten en er zijn geblesseerden. En Zorgan en Van der Perre zijn geschorst. En ze zijn natuurlijk McAllister kwijtgeraakt onderweg. En voor lange tijd, hoe zwaar gaat dat wegen? Wie moet nu de leider worden op het veld?
1: Voor mij de leider op het veld zal Schoofs moeten worden vanavond. Maar de leider van de verdediging, ik ben toch wel van onder een indruk van Silla.
2: En dat is
0: weer
2: al,
0: absoluut.
1: Weer al iemand die vorig seizoen een beetje is komen piepen. Maar doet het nu echt fantastisch. En ik vond hem vorig weekend ook echt heel sterk.
0: Ja. Dus, Als je zo'n sterkhouder verliest, zoals McAllister, wat gebeurt er dan binnen een staf, binnen een scoutingcel, binnen een sportieve cel? Wat gebeurt dan? Is dat dan paniek?
1: Bij Union zal er geen paniek zijn.
0: Nee?
1: Het is natuurlijk wel zo dat ze ook andere centrale verdedigers kwijt zijn. Sykes is ook oud. Dus paniek zal het niet zijn, maar er mag vanaf nu ook niet te veel meer gaan gebeuren. Want je hebt er ook geen zeven centraal verdedigers.

0: verdedigers. Maar bij Union staan ze altijd klaar met de volgende in een rijtje. En als het echt, gelijk nu met McAllister, kan het zijn dat zij al direct zullen schakelen in januari en de volgende binnenhalen.
1: Ja, het is nog een eind tot januari natuurlijk. Hè.
2: Ja,
1: dan
2: moet
1: je je nog behelpen.
2: En ook Hubert gaf ook aan dat McAllister meer is dan gewoon een speler. Dus zo die mentaliteit, ja, die identiteit van Union, dat is gewoon McAllister. Dus daar zal het wel zoeken zijn, denken Van de Perre kan dat. Maar hij is er vandaag dan niet bij, wel overnemen. Maar toch, ja, ik ben benieuwd. Het is geen gemakkelijke om te gaan vervangen. Maar het is zoals dat jij ook zegt, Arnar, van Union kan het wel altijd flikken op een bepaalde manier. Dus ja, we zullen het vanavond zien.
1: Ja, ook alweer goed gestart aan de competitie. Maar we gaan eens luisteren naar de trainer van Union, naar David Hubert, onder meer over de afwezigheid van McAllister.
3: David Hubert, Union heeft 23 Europese uitmatchen gespeeld, 23 Europese thuismatchen. Precies evenveel punten thuis als uit. Dat zegt iets over uw team.
4: Ja, kijken naar welke kanten we het gaan laten gaan vanavond. Hè. Dus een goede, mooie uitdaging. Ik wist het niet.
3: Altijd hetzelfde spelen, jullie wil dat toch ook zeggen? Altijd, ja, Union.
4: Wij spelen voor te winnen. En we gaan hier proberen te integreren wat we de laatste weken goed hebben kunnen doen in de Jupiler Pro League. We zien dat we ook vandaag onze DNA niet verloochenen. We weten dat dit soms een vijandige sfeer kan zijn. Altijd, die zijn wel best wel sterk in hun thuis. Mijn thuisreputatie. Maar goed, mooie uitdaging voor ons om onze campagne zo te beginnen.
3: Was het makkelijk, uw ploeg opstellen vandaag?
4: Ja, ik heb gisteren op persconferentie gezegd, je hebt natuurlijk minder mogelijkheden. Maar kijk, ik heb dat altijd gezegd. Ik kijk altijd naar het collectief, ik kijk altijd naar oplossingen, ik kijk altijd naar wat ik wel voor handen heb. En dan maak ik daarin de beste keuzes. Dus op zich wel een gemakkelijkere beslissing deze vandaag.
3: Elke Belgische ploeg die hier kwam voetballen heeft hier verloren. U was er zelf ook een keer bij, met Anderlecht de laatste keer. Wat maakt dit speciaal?
4: Nee, wat ik zeg, het is een beetje... we zijn in Slavia ook gaan spelen. Daar zijn we dan wel gaan winnen 2 jaar geleden. Maar het is altijd zo een speciale sfeer. Heel hostile of vijandelijk. Maar goed, de kwestie is vandaag heel rustig onder te blijven. Ons niet uit ons sloot te laten slaan. Dus en ons spel te gaan spelen en niet meegaan in wat zij willen.
3: En de geblesseerde en geschorste zijn mee. Verwacht u van hen vocale steun?
4: Misschien niet tijdens de wedstrijd, maar het is voor mij altijd belangrijk. Hè. We zijn 3 dagen weg van huis, de groep bij elkaar houden. We hebben zondag weer een belangrijke wedstrijd ook. En ze hebben ook hun rol te spelen. Hè. Gisteren, vandaag, gaan ze ook hun rol hebben. Oké, niet op het veld, maar dat verwacht ik toch altijd van die jongens.
1: Ja, dit is de opstelling trouwens van Union. Dit zijn de mannen die het moeten doen.
2: Ja, 3 noodgedwongen wissels. Olaru, Schoofs en Havenaar die daar in de ploeg gaan komen. En ik denk dan, ja, Silla zal de leiding daar in de verdediging moeten gaan opnemen. En dan, ja, Biondic en Mofokeng zijn toch wel in vorm. Mofokeng 3 goals, Biondic 1 goal en 4 assists als spits. Toch wel opmerkelijk. Dus ja, nog steeds een fantastische ploeg. Schoof dat vandaag ook kapitein wordt. Dus ja, ze zijn gehavend, maar staan toch wel 11 dikke namen, denk ik.
1: Ja, dat is waar. Is in de gegeven omstandigheden, en met het programma dat nog komt, een puntje voldoende vanavond?
0: Ja, absoluut. Mocht niet vergeten, hij heeft dat daarnet gezegd, het is daar vijandig. Want hij heeft de rijden. Dus die bierfabriek is naast het stadion. Ja. Dus die supporters die hebben al een paar pintjes op.
1: Dus die zijn echt ingepilst.
0: Ja. Maar en het is gewoon, het kan daar echt spoken. Het is een ploeg die hebben in een van de vorige rondes 3-0 verloren uit tegen Rode Stel Belgrado. En dan thuis toch kunnen doorstoten. Dus thuis kunnen ze wel maar meer dan uit. Dus een punt zou wel absoluut een goed resultaat zijn.
1: Wordt dat eigenlijk ooit gezegd in de kleedkamer voor een match? Een punt is genoeg vandaag?
0: Nee.
2: Ik heb dat toch ook nog niet gehoord.
0: Er wordt altijd gezegd, goed starten, jongens.
1: Goed starten. Ja. Scherp starten, ja. Opletten. Niet te vroeg een doelpunt tegenkrijgen. We gaan het programma van Union eens bekijken. Want nu dus op Pilsen, dan thuis tegen Real Sociedad in Leuven. Dan tegen Beersheva, ze weten nog niet waar. Overwegen zelfs in Nederland of in Duitsland te gaan spelen. Het kan niet in Leuven, het kan niet in Sint-Truiden, het kan niet in Oostende. Omdat daar allemaal vooruit burgemeesters zijn. En ze Ridouani ook niet willen afvallen natuurlijk. Dan Celta, Union, Leg Poznan, Lyon, Union, Beşiktaş, Union en Union, Celtic. Al bij al is dat een goede loting.
2: Ja, ik vind het ook wel. Buiten de drie laatste wedstrijden zijn eigenlijk hun zwaarste. Dus dat is vaak dan wel het moment dat je gaat beginnen rekenen. Maar er was nu ook een analist, denk ik, die had gezegd van Union kan als derde favoriet de Europa League gaan winnen. Dat vind ik nu ook wel heel overdreven. Maar het wil toch wel iets zeggen. Van de loting is goed en dit en dat. Dus, ja.
1: Het is een optastatistiek. Hè? En die is dan ook gebaseerd, denk ik, op een volledige kern. Op ter beschikking hebben van iedereen die er nu ook niet is. En dan is dat ook weer een vertekend beeld.
0: Ja, en waarschijnlijk ook gewoon de resultaten van de voorbije jaren. Hè. We mogen ook niet vergeten, Union die zat in de Champions League vorig jaar. Hè. Ja. Dus kunt je wel nu kijken naar Celtic of Celta de Vigo en zeggen van ja, dat valt wel mee. Maar het zijn ook wel hele goede ploegen.
1: Ja, en het had weer Champions League kunnen zijn. Hè.
0: Absoluut.
1: Als je ziet hoe het tegen Bodo Glimt verliep.
2: Ja,
1: exact. Die laatste goal thuis, die 3-3... Dat is er eentje die nog wel zal blijven nazinderen zijn een tijdje in die kleedkamer.
0: Ja, Bodø Glimt is eigenlijk een beetje de Union van Noorwegen. Hè. Dat is een ploeg die echt ongelooflijk presteert en het ook jaar na jaar nu doet. Dat is eigenlijk wat wij ervaren hebben de voorbije jaren bij Union. En het was echt 50-50, kansje boordje. Dus,
1: en die hebben dan NEC vlot opzij gezet. Hè,
0: inderdaad, ja.
1: Nog maar 3 keer speelde een Belgische ploeg tegen Victoria Pilsen. In het eigen stadion verloor Pilsen nog nooit van een Belgisch ploeg. Ook dat zijn statistiekjes natuurlijk. Maar de eerste keer in 2012, hier zijn we op de Heijzel, tegen Lokeren. Daar verliezen de Tsjechen met 2-1 na goals van Andy Arbawi en Mijat Maric. Maar de terugmatch een week later wordt met 1-0 gewonnen. En dus mogen de Tsjechen door in Europa. Want toen telde een doelpunt op verplaatsing nog dubbel. Nu is dat niet meer het geval. Dan gaan we naar 2019. Dan is Antwerpen tegenstander in de derde voorronde van de Europa League. En die dubbele ontmoeting draait uit op een thriller. Verlengingen gaan beslissen over de kwalificatie voor de laatste voorronde. En dan is er Dieu merci en Mbokani als held.
5: Bijna iedereen in de box. Daar is de vrije trap. Refailov. Hij gaat erin, Mbokani. Dieu merci. Natuurlijk moest hij het doen.
1: Antwerp door naar de laatste voorronde van de Europa League. Maar dat bleek dan wel het eindstation te zijn. En de laatste ontmoeting met een Belgische ploeg is niet zo lang geleden. 23 januari 2025. Dan trekt Anderlecht naar de Dusan Arena in Pilsen. In de groepsfase van de Europa League. En het was geen prettige trip voor Paars-Wit.
5: Een eerste schot gaat erin. Het is Tjerf die meteen scoort. Het is 1-0 voor Victoria Pilsen na 3 minuten spelen. Twee die vooruit trapt. Simic gaat onder de bal door. Dan weer die Adu in de box en de 2-0. De 2-0. De Donker laat zich zomaar aftroeven.
1: Ja, Prins Adu. Die wordt op 23 september 23 jaar. Die speelde Anderlecht toen op een hoopje. Iedereen dichtte hem een hele grote carrière toe. Maar speelt nog altijd bij Pilsen. Dat betekent dat hij ook niet elke week indruk maakt, denk ik dan.
2: Ja, dat klopt. Allee, de Tsjechische competitie is niet de meest attractieve competitie. We gaan toch meer naar Engeland, Spanje en zo gaan kijken voor zo'n jonge gasten. Maar ja, hij heeft vandaag zijn kans, denk ik, om zich te tonen aan Europa. Ik hoop wel dat het veld vandaag wat beter ligt. Want vorig jaar in januari was het geen vette.
1: Ja. Rozovski is ook een naam natuurlijk die we kennen van bij Racing Genk, maar is er ook al 34?
0: Ja, 34 en een van de meest ervaren spelers van Pilsen. Het is wel een van de grootste clubs in Tsjechië. Dus samen met Slavia en Sparta is dat wel een club die echt wil meedoen voor de titel. Maar hebben wel een hele slechte start in de competitie. Dus ze kunnen nog niet presteren op het niveau dat ze echt zouden willen. Maar qua club, naar Tsjechische normen, is dat wel echt een grote club. Ik zie dat hier ook van sfeer en lichtshow is dat. En het is ook wel bijna altijd bijna vol dat ze spelen. Ik weet nog niet of dat vanavond zo gaat zijn, maar... Ja, als ploeg en als club is het wel in Tsjechië wel indrukwekkend. Ja,
1: je bent er onlangs geweest, hè?
0: Ik ben onlangs de Ginder geweest voor mijn werk. En het is ook wel zo dat Tsjechisch voetbal op dit moment... heel veel ondernemers, Tsjechische ondernemers... hebben eigenlijk clubs daar gekocht. Dus er wordt ook wel heel veel geïnvesteerd in die clubs... en in die jeugdacademies. Dus het is wel interessant om te zien dat ze toch wel stappen proberen te maken. En terug naar de... gloriejaren van Poborski en Jan Koller en Pavel Nedved.
1: Ja. Jiri Panos is een 18-jarig talent op het middenveld. Ja. Ouders hebben een broodjeszaak, maar ja. Het schijnt een hele goede te zijn.
0: Ja. Dat is wel een van de grootste talenten. Ja. Hij zit wel op de bank. Hè. Maar er is nog een andere 18-jarige als rechts achter die start vandaag. Maar dat is ook een deel van hun filosofie en hun DNA nu. Dat ze echt de spelers vanuit hun jeugdwerking willen laten doorstromen. Maar het is wel een goeie.
1: Ja, wat zijn zijn voornaamste kwaliteiten?
0: Well, het is een hele technische voetballer. Hij is niet zo groot. En dat is misschien daarom dat hij nog niet altijd heel veel meedoet. Is omdat hij nog een beetje de body ontbreekt voor het grote werk.
1: Ja. Je was daar een week?
0: Ja, twee, drie weken geleden. Ja.
1: Voor een week, voor een volledige week?
0: Ja, ik was in Pilsen was ik in totaal voor 4 dagen ongeveer.
1: Je hebt daar nog oude bekenden tegen het lijf gelopen?
0: Ja, ongelooflijk. Ik kwam daar binnen en die mens komt me daar tegen en zegt goeiemorgen Arnar, in het Nederlands. Ik zeg ja, goeiemorgen. En u spreekt Nederlands? Ja, ik ben Jan. Ik zeg ja, Jan. Ik ben Jan Wonacek. Dus zoon van Roman Wonacek.
1: Waar ik heb samen gespeeld,
0: ik heb met Roman bij Lokeren al heel lang gevoetbald. En Roman was echt een Tsjechisch international en een hele goede voetballer. En ze wonen in Pilsen. En Jan, zijn zoon, die kwam mij daar tegemoet.
1: Ja, en daarnet die beelden van de match tegen Lokeren met Pilsen. Doet dat jou dan iets als je Lokeren op een veld ziet komen?
0: Ja, dat is nog altijd. Dat is, ik ben daar 10 jaar geweest als speler. Ik ben daar 3 jaar geweest als trainer. Dus vanaf dat je dat wit, zwart, geel ziet, dan gaan mijn ogen toch een klein beetje meer omhoog.
1: De topploegen in België hebben hun start niet gemist, hè? Club Brugge en Union. Hoe belangrijk is het in het nieuwe systeem ook voor Union om die start niet te missen? Want er zijn geen play-offs meer. Hè? Dus je moet onmiddellijk incalculeren dat elk punt telt.
2: Ja, klopt. En ook voor het mentale. Als je meteen de flow te pakken hebt en dat je al een kloof kunt maken, hoe sneller, hoe beter. Dus ja, zowel club als Union waren op de afspraak. En ik denk dat je vanavond, als je daar weer een goede prestatie kunt aan toevoegen, dat je naar het weekend ook dan zoiets zet van oké, we gaan de volgende ook pakken.
1: Ja, het kan dan ook helpen om snel een aantal punten te hebben in Europa, om daar dan weer wat rustiger in die Belgische competitie te staan.
0: Ik ging het juist zijn, het hangt samen. Ja. Als je punten hebt in de competitie, kun je soms misschien wat rustiger doen in de Europees en ook andersom.
2: Omgekeerd, dus, dat is waar.
1: Oké, het clublied is bezig, willen we niet missen. We gaan naar Philippe Joos en we nemen nog een deel van dat clublied en de Tifo mee. Veel plezier met Victoria Pilsen Union.
3: Een goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom in Tsjechië, welkom in Pilsen, waar Union de lokale grootmacht in het Tsjechische voetbalpartij gaat geven. Want Pilsen is een topclub. Slavia en Sparta Praag zijn de grotere namen, zeker historisch gezien. Maar zij hebben zich daar tussen gemengd. En Wiegelen, de doelman, die was toch beter basketter geworden als we dit beeld zien. Oké, Rozoski is niet de allergrootste, maar een reus in doel. Groter dan Hervé Koffi, zijn ambtsgenoot bij Union. De Oostenrijker, hij was mee op het WK. Speelde daar geen enkele minuut. Zoals dat de reservedoelmannen wel vaker overkomt. Een Israëlische scheidsrechter. En het is wachten op de entree van beide ploegen. Het clublied hebben we achter de rug. Het klank- en lichtspel ook. Nu nog een UEFA muziekje. En dan begint Union aan zijn 5e Europese campagne. Het is het 6e seizoen weer in onze hoogste klasse. Iedere keer Europees voetbal gehaald. Geweldige resultaten. Een sprookjesclub uit het Dudepark. Dat is duidelijk. En een ploeg die de Europa League niet zal versmaden. Ook dat is zeker. Ook al was de ontgoocheling groot, zo groot, dat er in Noorwegen een aantal jongens toch een beetje door het lint gingen. En zij missen de wedstrijd hier. Zorgan en Floric, elke nog 2 wedstrijden geschorst. Van der Perre kreeg 2 keer geel en dus rood. Hij is er vandaag ook niet bij. Al zijn ze hier wel met z'n allen aanwezig. En Sykes en uiteraard ook McAllister. Zij zijn geblesseerd. McAllister, zwaar geblesseerd. Kijken naar de kopjes van de bezoekers. Met een wuifgebaartje van
6: Chris Valusi naar de vele mensen voor wie hij een ticket heeft moeten kopen en die in de tribune zitten hier. Het stadion niet helemaal uitverkocht, zo lijkt het, maar wel goed gevuld. Er zullen zo'n kleine 10.000 fans zitten. Er kunnen er in principe 12.000 in. Ooit meer dan 30.000. Maar vele renovaties later. De atletiekpiste weggemoffeld. Zijn het er minder. Er is overigens geen enkel stadion in Tsjechië. Geen enkel clubstadion. Waar meer dan 20.000 mensen in kunnen. Dat is toch opvallend. Brozovski is de aanvoerder. De man die bij Racing Genk zeer vele wedstrijden speelde. Ook al werd hij niet altijd naar waarde geschat. Maar elke coach deed een beroep op hem. Mooie, geweldige speler geweest in België. En nu dus terug bij de ploeg van waar Racing Genk hem ook ging halen. Silla met het indrukwekkende knieverband, maar daar moeten we niet bang van zijn. Dat is nog even bijgeloof en dat gaan ze hem uit het hoofd praten. Zo is me verzekerd tijdens de internationale break. En blijkbaar is er een verbroedering met Bayern München van Victoria Pilsen. De eerste Europese wedstrijd ooit. In de beker der bekerwinnaars in 1971 was Victoria Pilsen tegen Bayern München. Het werd hier 0-1 door een man op wiens naam je niet eens kan klikken op Wikipedia. Dat wil iets zeggen, een nobele onbekende. In de terugwedstrijd in München werd het 6-1 en scoorde Gert Müller wel. Rob Schoofs is de aanvoerder met dienst. Mannen die elkaar vaak zijn tegengekomen met hetzelfde rugnummer. In Schoofs zijn tijd bij Malinois. Vaak mooie duels uitgevochten op het middenveld tegen Racing Genk. Het is geen 4-3-3 natuurlijk. Maar het zou best wel eens kunnen dat Union dat nog even op die manier heeft doorgegeven. Om een klein beetje zand in de ogen te strooien. In principe Chris Valusi, Silla en Havenaar centraal achterin. Patrice rechts. En links zal Guilherme Smit lopen. Olaru Schoofs op het middenveld. Zeneli Mofokeng daar weer voor. En Bjondic is de diepe spits. De jongen die oh zoveel en makkelijk loopt. En opletten dus voor Adu, die u in de voorbeschouwing nog Anderlecht zag kloppen. Niet op zijn eentje. Maar toch, hij was een lastpak in die wedstrijden. Dus inderdaad, Lokeren hier verloren. En die lagen eruit. Antwerp hier verloren, maar die gingen door. Dankzij die goal van een Mbokani, de 2-1. En Anderlecht hier verloren in de groepsfase. Eigenlijk kansloos met 2-0. Coach toen was David Hubert. Dus hij komt hier voor de tweede keer. De aftrap is voor Union met Rob Schoofs. En ook de Tsjechen staan met z'n vijven achterin. Spelen in een soort 5-4-1. Patrice. En Zeneli een eerste keer. Bjondic. Opnieuw Zeneli. Louis Patrice raakt daar zonder dat te willen Souare. De ref laat ook doorgaan zoals hij dat nu steeds vaker doet. Maar ik heb echt wel het gevoel dat er contact was. Was het een elleboog? Het leek me de voet. Daar. Enfin, zeker zonder opzet. Schoofs. Dus hier inderdaad de Rode Ster Belgrado. Een 5-1 om de oren gekregen. Na verlengingen in Servië verloor Victoria Pilsen met 3-0. Maar hier dus 4-1 na de reguliere speeltijd. En dan er nog een goaltje bijgedaan. Al was het op het uur nog altijd 1-1. Dus echt wel een dolle match toe. Spatje. Terug op Wiegelen.
7: Schoofs onderschept. Sterk van Pirigic. En de diepte gezocht. Sila kan dat toelopen. Heeft een uitstekende indruk. En ja, dat was ook wel stevig afhouden. Op Olaru. Radoslav Kovac, coach sinds midden augustus. Ex-voetballer van West Ham United. Niet al te lang, maar oké. Dat heeft hij toch goed gedaan in de Premier League. Even gefigureerd op een EK ook voor Tsjechië. Rozovski. Met een goede bal diep. Sila. Bjondic. Controleert half met de kuit. Het wordt een kaats. Mofokeng en Patrice. Dat is dan de overtreding van Souare. Vrije trap Union. David Hubert denkt, ja, we halen het geel maar al boven. Aanval afbreken. Tegelijk krijg je dan misschien wel een wedstrijd waarin refs ook voor jouw team met kaarten gaan zwaaien. Dat beseft Hubert ook wel, maar laat zich even horen. Havenaar, geboren in Japan dus. Omdat zijn vader Dido daar toen doelman was. Mofokeng, goed meteen snel gespeeld. Waarom verwachtte die bal niet? Tikje van Sojka. En weer Spasil. Die bal is buiten de lijnen. Oh, Leirichter laat passeren. Ja, tot verbazing van en Havenaar en Hubert. Stond even te slapen, leek me, want dat was toch vrij duidelijk. Schoofs. Moeilijke bal voor Mofokeng, die ook nog even achteruit liep. Spasil onder druk van Bjondic. Suarez.

Schil moest even zijn veter strikken. Rozovski weer. Onder druk. En nu steekt hij wel de vlag de lucht in. Patrice. Meteen gooien. Mofokeng. Een soort flankwissel. Memic. De Bosnier. En Patrice. Na die mindere controle van Rozovski. Die ook wel een moeilijke bal te verwerken kreeg. Union. Dat toch meteen druk zet. Goede kaats van Adu. Dan het duel gewonnen door Zeneli en Sila. Die te simpel inlevert. Maar meteen weer de kenmerkende druk. Die echt wel tegen moet kunnen voetballen. Wyszynski. Knap. En Memic. Twee wedstrijden in de basis voor Bosnië. Goed gelezen weer. Ah, was het een fout? Leek me eerder niet. We protesteren vindt de heer Fried niet zo leuk. Memic zet zich. Zoekt eigenlijk het contact zelf. Weliswaar door de bal te beschermen. Dat wel. Favro mee. Wel wat lengte in het team. Maar ook bij Union natuurlijk. Chris Falusi is een beer. Havenaar. En wat doet Hervé Koffie? Want hij bespeelt heel erg graag de ruimte daar. Havenaar koopt goed weg. Olaru niet tot bij Mofokeng. De Roemeen heeft het een beetje lastig in de openingsfase. Memic, Rozovski. Favro. Suare niet. Olaru. Mooi gedraaid dit. Had hem richting Bjondic kunnen spelen. Mofokeng. Oh, Palisak. In de competitie vaak als rechtsachter opereert, maar eigenlijk de 18-jarige liever als centrale verdediger opereert. Daar staat u nu ook weer in die driemans defensie. Goed snel van Union met Zeneli die de carousel in gang zette. Schoofs, duel gaan zoeken en gewonnen. En Olaru, Mofokeng. Zeneli wil de bal. Mofokeng en Patrice en de redding. Geweldige redding. Patrice nogmaals terugbrengen. De voeten van Wiegelen. Schitterende save van de Oostenrijker. Prachtig balletje Zeneli. Louis Patrice. Uitstekend gesneden. Dan moet je wat geluk hebben. Bij de echte topspitsen hangt zo'n bal. Het was zeker niet slecht afgewerkt. Guilherme. Prachtige start van Union. Sneller op de bal. Zeneli. Zorgt de combinatie nog eens met Mofokeng. Sila. Kijk hoe hoog ze staan. Op een meter of 40. Bjondic. En nu Zeneli. Met een afzwaaien. De man met de beste traptechniek op corners in onze competitie. Dat was Mofokeng met het paasje. Absoluut geen buitenspel. Suare blijft staan. Hand in de lucht. Maar dat was het zeker niet. Prachtige bal. Misschien het kleine nadeel. Dat hij zelfs niet een klein beetje moet springen. Dan kan je net iets makkelijker slaan. Er tegenaan lopen. En dan weet zo'n doelman in principe ook min of meer de richting. Mofokeng. Ze hebben er last mee met de kleine Zuid-Afrika. Schoofs. En Sila. Dus Union. Precies evenveel punten gepakt. Sinds ze terug zijn in Europa na de beker der jaarbeursteden ooit. 5 jaar op een rij in de jaren 60. Uit als thuis. En dat wordt hier bevestigd. In de eerste 9 minuten van de wedstrijd. En als je niet kijkt naar de kleur op de tribunes.
En als je niet weet, ja, dan zou elke neutrale kijker denken... Amai, die thuisploeg is goed begonnen. Havenaar. Voorlopig misschien wel hij die het minst overtuigd heeft. Prachtige redding hoor. Laten we dat ook vooral zeggen. En dan was de rebound onmogelijk. Schoofs, goed tikje. Mofokeng net niet tot bij Bjondic. Maar kijk, die gaat alweer storen. Olaru zet ook druk. Kappen van Palisjak. Een beetje ruimte bij Pirigic. Suare. Vizinski op de flank. En die houdt zich daar. Spasiel. Rozovski. Ja, uitstappen niet echt goed van Chris Falussi. Guilherme. En die krijgt de fout mee. Applaus van David Hubert, want het was niet zonder gevaar. Echt voor die bal gaan binnen de 16. Koffie. Beter dat het hem nu overkomt dan straks. De situatie wat prangender is. Wegleiden ook van Adu. Chris Falussi. Net in eerste klasse gebleven bij Banik Ostrava vorig seizoen. Adu. Bjondic. Schoofs. Daar gaat Guilherme Smit. Dat leek me de bedoeling van Rob Schoofs. En dus niet richting Mofokeng. Levensgevaarlijk van de 18-jarige Palisjak. Dat kan je tegen Union niet permitteren. Daar zijn ze alweer. Mofokeng. Meegeven. En Zeneli trappen. Nee, geen buitenspel. De voorzet had moeten komen. Dan loopt Bjondic hem zo binnen. Olaru laat het liggen. Maar gallery play van Union. Mofokeng. Patrice. Ja, je speelt als nummer 1 in België tegen een ploeg die zwak begonnen is in Tsjechië. Tiende. Al heel snel een trainerswissel achter de rug. Het was wel offside. De VAR zou zijn tussengekomen. Wel typisch een fase waarop een lijnrechter het misschien even nog voor bekeken houdt en niet vlacht. Of is de man gewoon echt niet goed wakker? Laten we hem nog maar het voordeel van de twijfel geven. Bijvoorbeeld ook al 5-5 gespeeld dit seizoen op Teplice. Toen stond Victoria Pilsen na 10 minuten 0-3 voor. Na een half uur 2-4 en toch werd het 5-5. En in de competitie nog maar één thuiswedstrijd gewonnen van de 5 die ze al gespeeld hebben. Te veel gelijk om goed te zijn. Zeneli weer balverlies. Zeneli, de redding en nu Bjondic. Nee. Knap werk van Favro. Nou, Jong moet zichzelf belonen voor die uitstekende start. Kans op kans dwingen ze af. Havenaar. Patrice van een voetbal. Geen corner. Maar die eerste 13 minuten een genot om naar te kijken van een elftal waarvan geen enkele jongen vorig jaar begin augustus al bij Union was. Bjondic lijkt daar eerst zijn lichaam nog te willen zetten. Hij is natuurlijk niet de allersnelste. Je hebt het gevoel dat mocht hij zich gegooid hebben, hij meer kans had gemaakt. Silla heerst tegen Adu. Jondic. Karel Spasiel. Mag straks om een nieuwe neus. Rechts de ruimte en veel bij Memic.
is Chris Valussi kwijt. En dan is het een corner voor Victoria Pilsen. Dat dus toch is tot aan de overzijde is geraakt. Een net iets te grote brug. En de terugkeer van de rechtsvoetige Chris Valussi. Rozovski ook bij de bal daar. Sojka van aan de hoekschopvlag. Verlengen was de bedoeling. Havenaar met een van zijn sterke punten. Memic. Daar zijn ze weer. Na geblunder van onder meer Memic. Olaru. Zanelli buitenop. Even temporiseren. Schoos. Patrice kan. Schoos! Ja, je ziet Wiegelen denken. Ik heb echt niet om een schietkraam gevraagd. Maar hij staat er wel in. Maar net als op de kermis is niet alles raak. Moeilijk om die bal echt te drukken. Maar als iemand het kan, is het Rob Schoos. De bewijzen, vooral van bij KV Mechelen, zijn legio. Dat is goed gevoetbald bij Victoria Pilsen en Memic. Maar Chris Valussi. Zijn lievelingspositie zou defensieve middenvelder zijn. Ja, hij krijgt heel meteen. Niet slim natuurlijk. Die bal nog even meenemen. De nieuwe regels zijn duidelijk. En maar goed ook. André Chris Valussi. Misschien al een beetje nerveus. Omdat er wordt gevoetbald op een vijftigtal kilometer van zijn geboortestek. Tegen de boarding. En dan nog mee terug het veld op. En nu stond hij te slapen. Havenaar.

Wat Schoofs kan, kan ik ook, zegt Spassie. Ik vrees voor hem van niet. Maar optimisme is een deugd. In deze tijden, koffie. Silla. Nou, we gaan helemaal tegen de flank. Silla lang. Mofokeng gaat lopen. Mofokeng moet scoren en doet dat ook. 0-1 voor Union. Silla dolgelukkig in de armen van zijn coach. Want hij dus met de niet echt meteen bedoelde assist. En ja, wat is het daar toch een geklungel achterin bij Victoria Pilsen. Willen we die Victoria maar al schrappen? Want het moet toch nog heel gek lopen mocht Union hier nog de boot ingaan. En dat is een boude uitspraak na 17 minuten voetballen. Maar het verschil is zo groot. Daar vertrekt hij. Spasiel, de man van het schot. Net gaat niet van de grond. Favreau laat er zich aflopen. En Mofokeng is gewoon een goeie. Dat hadden we al in de Belgische competitie gezien, waarin hij al drie keer raaktrof. Hier ook. Rustig weggelegd. Nog even een zwaaihandje eraan van Wiegelen. En dan is hij toch geklopt. De man die misschien wel meer dan wie ook van Victoria Pilsen besefte dat dit in de lucht hing. Nogal veel bij de stadionomroeper. Hij heeft er niet veel zin in om dit te vertellen. Spasil. De ene blunder na de andere. Mofokeng. Bijna was daar Rolaru. Silla. Adu. Toch een fout. Maar zo doe je dat dus. Een diepe bal eruit halen. Hij sleurt hem mee. Onfortuinlijk met die penalty-overtreding op Sint-Truiden. Vorig seizoen in de playoffs in minuut 97. Hij stond een minuut of 7 op het veld toe. Maar hij is uit het goede hout gesneden. Chris Valuzzi. Olaru. Tikje Bjandic. Zeneli. Je zou denken, duw maar door. Victoria Pilsen weet het niet even niet meer, maar al een hele poos niet meer. Ze hebben het nooit geweten vandaag. Minuut 20, één ploeg op het veld, die in het geel. Havenaars, niet de eerste keus natuurlijk achterin. Dit is nog een elftal waarin 4 à 5 titularissen ontbreken bij Union. Kevin Rodriguez zit wel weer op de bank. Dus die is weer min of meer fit. Prince Adu. 8 interlands voor Ghana toch. Suarez. Silla. Dat mag ook wel eens. Even terug. Even ademen. Over Hervé Koffie. De strafste atleet wordt hij genoemd, Silla. Door de mensen bij Union. Dat was Kalaili. Ja, nogmaals de kans. En het is dat hij zo groot is. En weer was het Spasil die uit pure angst die bal terugkopte. Had hem altijd moeten laten lopen.
Nee, die gaat geen transfer versieren. Met deze wedstrijd, Karel Spassier. Geen basisplaats in de volgende match ook, vrees ik. Rozovski. Slaagt hij erin om er een beetje lijn in te krijgen? Nemic met Sojka. Jandic. Te makkelijk dit. Het balverlies. En Pirigic. Die wil liever niet te veel de bal. Onder het nummer 5. Dat is te kort. Daar zit Guilherme tussen. Kalisjak, die oogst wel nog applaus. Niet alleen door zijn jeugdige leeftijd, maar ook omdat hij af en toe wel nog eens iets ontmijnt. Mofokeng weer. Nou, wilde terugdraaien voor Bjondic. Olaru was ook mee. En bij Union zeggen ze, ja, is dit dan geen terugspeelbal? Ja, niet echt misschien. Wordt ook nog zelden gefloten. Dan hebben ze wel gelijk. Silla.

Benschoofs. Mannen die in hun zetel aan het voetballen zijn. Chris Falusi. Voorbeweging. Guilherme was goed. Had hem kunnen krijgen. De druk is een heel klein beetje van de keten. Net iets minder beweging. Zodra Union in balbezit is, Suare tikt Zinelli aan. En Hubert krijgt het een beetje op zijn heupen, want zegt ja, wij hebben een gele kaart. Om een bal weer op het veld te brengen, akkoord, maar Victoria mag iets te veel schoffelen. Of oké, kiest altijd voor de gevaarlijke bal. Sojka. Nemic is mee. Smit moet terug. Was net te laat, maar oh, Smit slecht verdedigd. En Nemic goed van Chris Falusi. Bal voorlangs. Eerste kans voor Victoria Pilsen. Beetje lichtzinnig hoe Union daar stond te verdedigen. En vooral Guilherme Smit. Prinsadu. En nu Guilherme. Mag het goed maken aan de overzijde. Bjondic vraagt de bal in de voet. Wegdraaien. Niet zuiver genoeg, maar met wat geluk. En dan de techniek van Zinelli. Toch nog Union balbezit. Links Olaru. Guilherme. Hier de Roemeen. Zinelli.

We'll focus. Het is op drie na grootste stad van Tsjechië. 188.000 inwoners. Groot Pilsen ze dan. En de geboortestad van Pieter Tsjech. Die hier 10 jaar in de jeugd voetbal, maar nooit in het eerste elftal. Schoof, schaat diep. Ah, dat is een goede tik van Patrice. Al wegkrijgen is moeilijk voor Victoria Pilsen. Weer Mofokeng. Paasje Biondic. Biondic claimt een handsbal. Kan hem dan toch nog net dicht genoeg tegen het lichaam. Van hierboven leek het ook wel alsof hij de handen beroerde. Van de Tsjechische verdediger.

Ze voetballen naar hun spionkop en dat hebben we één keer kunnen horen, net met die bal die voorlangs ging. De kans echt wel.

Rozovski, die kan een bal nog wel in eigen rang houden, maar de rest heeft het daar zeer moeilijk mee. Dus als Rozovski de eerste is die tikt en die in de combinatie wordt betrokken, weet Union dat ze op de volgende paas kunnen toehappen. En dat levert zeer vaak balbezit op. Schoofs opgesloten, dus weer over Havenaar. Koffie. Lastige bal voor Bjondic, maar hij verwerkt hem uitstekend. Mofokeng was alweer klaar om diep te spurten. Terugkeer Palisak. En Spasiel. Je moet bijna concluderen dat ze het niet gewend zijn om onder dit soort druk te voetballen. En dat is ook niet zo gek, want er zijn illustere voorbeelden uit het Europese verleden van Union die daar ook last mee hadden. Twente, Ajax, Union Berlin, Frankfurt. Allemaal schrokken ze. Omschakeling Victoria Pilsen met Sojka op Chris Valuzzi die de fout maakt. Rozovski, Wyszynski. Matrice mag hem zijn rechter niet geven. En doet dat ook niet. Wel een hoekschop. De tweede voor de thuisploeg. Hier het nonchalante verdedigen van Guilherme en een goede terugkeer van Ondrej Krisvalusi. En dat was de borst en geen arm. Dus uitstekend gezien door de ref die vlakbij stond. Rozovski bij de corner. Ver Koffie raakt hem aan. Dus hoekschop 3. Het duurde even voor er een beslissing werd genomen. Dat was vrij duidelijk. Bij Lans niet doorgebroken. Nou, zijn goede jaren in België bij Mouscoul en vooral Charleroi. Bij Angers vorig seizoen wel alles gekiept. En in de lage middenmoot geëindigd. Alexander Sojka. Jondic haalt weg. Mofokeng. Suare. Havenaar. Mofokeng. Dus knap werk van Pirigic. Chris Volusi. Met Prins Adu. Gespeeld van de spits. Havenaar. Bal moest hij aanvallen, deed hij ook goed. Bjondic sleept er een overtreding uit. Eén goaltje in de competitie tegen Anderlecht, wel 4 assist. Het leek inderdaad buitenspel. Chris Farouzi moet zich daar net iets te makkelijk ringen over. Het is wachten op Sykes. Het is jammer genoeg dit seizoen niet meer wachten op McAllister. Het is wel duidelijk dat de enige echte titular is achterin. Silla is. Adu. Dan zie je hem. Tom bij Wyszynski had gekregen, links. Dan is het wel gevaarlijk geweest. En die broek ging toch wel heel laag. Ik heb het niet over een voetballer. Niveau van Union een beetje ingezakt.

Victoria Pils maakt er handig gebruik van om ook eens op de helft van de Brusselaars te vertoeven. Dat je natuurlijk even naar adem moet happen na die furieuze start is niet onlogisch. Silla. Dit soort dingetjes dus. Niks te erg, maar het ritme is er wel uit. Spasiel. De 12e man van Union. Ze zijn met 170. Irgic, harde werker is hij. Naast Patrick Rozovski. Wyszynski, Suare. De eerste keer dat hij overlapt. Rozovski. Overigens begon in de zomer van 2019. Hij hier met de voorzet bij Genk met een overwinning tegen Anderlecht. En eindigde in de winter van 2025 met een 3-5 nederlaag tegen Club Brugge thuis. Twee wedstrijden die hij zich wel zal herinneren. Bjondic ertussen. Guillerme. Voorlopig nog niet al te opvallend. Olaru, dat was goed. En Bjondic, maar wiegelen zijn doel uit. Zijn patch hangt er al half af, maar dat komt door de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. Toen hij werkelijk voortdurend moest duiken. En knap keepte. Zelfs aan het doelpunt zat hij dus nog heel even aan. Zeneli, Mofokeng en breed leggen. Bjondic. Hij moest zelfs niet draaien. Had geen man in de rug. Had hem met rechts kunnen aannemen en met zijn betere voet knallen. Ja, hij weet het. Er was plots weer heel veel ruimte. Je ziet ook deze ex-verdediger. Een Hercules-taak wacht hem om dit team weer op de rails te krijgen. Naar Ferencváros, dan krijgen ze Levski Sofia op bezoek. Naar Lilleström, thuis Benfica, naar Bournemouth, naar Real Sociedad. En thuis tegen de Polen van Jagiellonia Białystok. Dus het zwaartepunt ligt meer op het eind. Het soortelijk gewicht van de tegenstanders als je het gaat optellen. Toch zwaarder voor Union dan voor Victoria Pils. Guillerme, Mofokeng weer goed die ruimte. Biedt zich altijd aan. Kwikzilveren voetballer. Schoofs, geliefd balletje. En de kans voor Zanelli. Wow, wiegelen weer. Hij koos voor de korte hoek. En de doelman bleef goed staan. Bleef goed staan. De verste lag misschien wel open. Weer een reuze kans voor Union. Met Schoofs die via een mini tussenstation nog Zanelli bereikt. Olaru. En Rob Schoofs. Bjondic. Geen overtreding. Eruit gehaald en goed door Favro. Die is zich wel een beetje aan het herstellen. Guillerme. Schoofs zegt: ik heb het ook wel gevoeld. Bal even buiten. Met Sojka.

Patrice niet. Wel een koppende 12e man. Onze vriend Spassi. Maar hij keept goed. Hij is nu naar zijn coach aan het zijn dat iedereen zich veel te makkelijk laat wegtrekken in die defensie. 5 doelpogingen tegen 11. Koffie nog maar 1 keer echt moeten tussen beiden komen. Wiegelen veruit de beste van de thuisploeg. Chris Falusi. Olaru. Guilherme is zijn man kwijt. Bjondic niet goed aangespeeld door Guilherme Smit. Maar dan gaan ze weer. Jagen bij Spasil. Die het goed oplost deze keer. En dat is ook slim. Nog een ingooi voor Victoria Pilsen. Silla, bijna verrast door de sprongloop van Chris Falusi. Het is maar 0-1 natuurlijk. 6 minuten voor de rust. Dan altijd minstens 0-2 moeten staan. En dus is Union nog niet in een veilige haven. Daar zijn ze weer. Jondic. Guilherme. Met Pasilak. Voorzet is goed. Goede positie is Pasi. Maar die ziet af. Schoofs. En Zinelli. Knallen maar. Wiegelen heeft er wel een schik in. Intussen. Silla. Mofokeng kiest even eieren voor zijn geld. Dat is dus ergens ook wel de grap. Bij al die goede aanvallen heeft Union zichzelf niet echt beloond. Eén bal echt naar voren gekeild. En Mofokeng profiteert. Ook dat is voetbal.

0: Zanelli. Meneer overal. Patrice. Dan hebben we Dubert die die bal liever sneller diep had gezien. Die is helemaal de coach van Union geworden. In die spelopvatting ook. Patrice. Bjondic. Gaat geel krijgen. Tweede kaart voor een voetballer van Union. Nou, Chris Falusi. Nu ook Bjondic. Op de bom. Een man uit de Duitse vierde klasse. Schamt de knie. Met de voet open. Kaart valt te verdedigen. Nu mag gaan lopen. Prince Adu. Chris Falusi laat hem even gaan. Bal wijkt af, niet voorbij. Ze zijn met velen. Schoofs en Co komen terug. Rozovski. Zanelli is er ook. Spasio. Goeie bal van Sojka. Schoofs werkt weg. Rui Patrice, countermogelijkheid. Bjondic. Oh, Wiegelen gaat teruglopen. Bjondic met de kans. Bjondic! Op dezelfde manier 0-2. En nu de doelman in de fout. Niet omdat hij dat schot niet pakt. Maar wel omdat hij die bal slecht inschat. Matteo Bjondic net nog geel. Na die wat te onbesuisde tackle. Is nu allerminst onbesuisd. Slim om voor die linker te kiezen. En trefzeker te zijn. Goeie goal. Met een beetje hulp van Florian Wiegelen. Patrice. Bjondic vertrekt. En de keeper. Loopt echt fel achteruit. Het is jammer dat we nog niet de juiste herhaling krijgen. Die van achter zijn goal. Die heb je echt nodig. Niet deze ook. Maar je voelt het ook aan de toeschouwers. Iedereen schrok. Kijk ook waar Bjondic die bal voor het eerst aanraakt. Dat is maar net buiten het halve maandje. En hij stond daar. Zette eerst twee stappen naar voren. En besloot dan toch bakzeil te halen. Hij moest dat dan 3 seconden later helemaal doen. Bakzeil en een bal uit zijn net halen. Daar is hij weer, onze vriend Spalic. Dat is echt ongelooflijk. Die moet je gewoon tijdens de rust naar de psycholoog sturen. En deze wedstrijd, het vervolg daarvan besparen. Alle gebreken die hij heeft, stelt hij gretig ten toon. Geel ook voor Patrick Rozovski. Die zich een wedstrijd tegen zijn tweede vaderland, zullen we maar zeggen, wel anders zal hebben voorgesteld. Zijn derde, want hij is eigenlijk een Slovaak. Zanelli. Schoofs. Havenaar. Nogmaals Havenaar en zijn het. Nadat Wiegelen alweer werd bestookt. Twee kansjes. Ja, goede variant. Bij Union wisten ze allemaal wat er ging gebeuren. Havenaar die bal ging aanvallen. Hem dan terugkrijgt van Favro. Hij is geen spits. Die trappen deze bal misschien wel nog wat hoger. En dan met zijn linker. Ach, kan gebeuren. Silla. Met een uitschuifbaar been. Zanelli even. Suarez. Rozovski. Goeie bal. Memic. Zelfs geen corner. Dat is ongeveer het enige waar ze in lijden. Voor het overige is het afzien voor Victoria Pilsen. Staat de ploeg met 0-2 achter tegen een veel beter Union. En mogen we van geluk spreken dat het voetbal is. Want als dit boksen was, dan zou het wel eens gekund hebben dat het hierbij bleef. En dat we niet meer terugkwamen. En dan moest de VRT iets anders programmeren, Karel. Dus ik denk dat we er over een kwartier wel weer zijn. Maar Bjondic heeft gescoord. Mofokeng deed dat. En Union is een spelletje kat en muis aan het spelen. Met Spasil en 10 anderen aan jullie.
1: Ja, een tegenstander bij de keel grijpen zonder gedoe. Dat is wat Union heeft gedaan. Philippe verwoordde het mooi. Ja, mocht het boksen zijn geweest, dan was de knock-out al uitgedeeld. 0-2, het is nog altijd niet. Of 0-2, het is nog altijd niet gedaan. Maar ja, ze zijn heer en meester.
2: Ja, absoluut. Het is echt het tempo. Wat Union speelt op Champions League tempo. Mm-hmm. En Pilsen kan niet volgen.
3: Nee, simpel.
1: Lust voor het oog. Eigenlijk ook het spelen op de korte ruimte. Zowel de lange ballen, de liniebrekende passes, maar ook de tikjes op de korte ruimte. Het is een totaalpakket.
3: Ja, klopt. En we zeiden het ook tegen elkaar. Hè. De eerste 15 minuten waren we van wow, zo leuk. Allee, we konden onze popcorn nemen en we waren aan het genieten. Maar je ziet het hier ook, de connectie binnen Union. Dat is fantastisch. Tegen Lommel hadden ze ook zo'n goal gemaakt. Verticaliteit, weerleggen en dan hier fantastische assist. Allee, moest het zijn geweest. Maar ja, de keeper die heeft toch ook wel zijn rol gespeeld in de eerste helft. En ja, Patrice loopt goed in. Maar ik denk dat hij niet echt genoeg kracht kon zetten om nog iets meer in de hoek te willen koppen. Maar dan hadden we al door van Union gaat iets tonen vandaag. Hier weer hoog druk zetten. De tegenstander eigenlijk dwingen tot fouten. En dan weer dat kort voetenwerk was wel offside. Weer de save van de keeper. En dan ja, zie je toch wel dat Pilsen moeite heeft met de manier waarop dat Union speelt. Ze nemen van op afstand. Hier had de keeper wel iets meer de bal naar buiten mogen duwen. Maar bon, er was geen gevaar in de tweede instantie. En dan Schoofs, die dat toch voor mij wel een heel goede eerste helft speelt. Niet makkelijk. Een paar keer op de bank gezeten, vandaag aanvoerder. En dan met zo'n schot dat ja, net de deklat misschien raakte. Het flirt er alleszins mee. Maar ja, ik was onder de indruk van
1: Ja, Union. Dat eerste kwartier was geweldig. Ik heb ook het gevoel dat ze goed wisten bij Union waarom ze niet al te ver gingen in die onderhandelingen met Burgess.
2: Ja, maar dat is typisch Union. Ze weten dat ze bijvoorbeeld nu Silla aan het klaarstomen waren vorig seizoen en dat ze waarschijnlijk aanvoelden van hij gaat er klaar voor zijn.
1: Hij is er klaar voor.
2: Hij is er klaar voor. En we zien, hij is zoals de ploeg ongelooflijk sterk begonnen aan die wedstrijd. Hier deze pas na 8 minuten. Met ene pas speelt hij hier 5 tegenstanders gewoon uit de wedstrijd. En dan gaat de bal naar de flank, naar Patrice. En er komt een gevaarlijke voorzet. Dus dat is een sterkte. Maar dit is ook wel dit is het doelpunt. Dus dit lijkt ook wel gewoon een lange bal in het wild naar voren gestampt. Fantastisch afgewerkt van Mofokeng. Maar we zien dat hier. Dit is dan Pilsen. Die proberen dan man tegen man te spelen en heel hoog te pressen. En de bal wordt daar naar Silla hier op de flank gespeeld. En dan heb je ene beweging, counterbeweging van de twee spitsen van Union. Bjondic komt in de bal. En dan moeten ze een klein beetje meevolgen. En ze hebben niet genoeg snelheid. Ze ook slecht ingeschat, die een lange bal. En fantastisch diep gelopen en fantastisch afgewerkt. Maar dit is wel de kwaliteit van Silla. Want het is maar een lange bal. Maar hij herkent heel goed de situatie. Er wordt hier hoog druk gezet. Er wordt hier man tegen man gespeeld. Dus ik moet wel die een bal achter de verdediging gaan leggen. Dus dat moet je ook wel één herkennen. En je moet in een lange bal ook wel kunnen trappen. Niet dat een gerichte bal is echt naar Mofokeng in die ruimte. Maar het is wel, vind ik wel, zeer volwassen ja. Ook om te weten wat hij moet doen in verschillende situaties tijdens de wedstrijd.
1: Absoluut. Ze mogen blij zijn bij Pilsen dat het maar 0-2 is. Er was de kans van Patrice die we zagen. Wiegele heeft daar nog een geweldige redding gedaan in die korte hoekriet.
3: Ja, klopt. Dat was Zaneli die dat eigenlijk de 2-2 al had moeten maken. Maar de keeper, ja, ik kende hem zelf nog niet. Hij is super groot, maar echt wel heel wendbaar, snel op de grond. En hier ook, we gaan het dan zien in de herhaling, dat hij eigenlijk gewoon recht blijft staan. Veel keepers gaan daar op hun gat eigenlijk. En ja, heel impressionant. Is ook een verschijning, maar vooral... hij kan niet de punten pakken vandaag, denk ik, omdat er zoveel kansen komen van Union. Maar voor mij heeft hij wel al punten gescoord.
1: Ja, ik had een vraagteken geplaatst bij die 0-2. Ik dacht van, hij moet die ruimte in de verdediging iets meer gaan opvullen. In de rug van de verdediging meer gaan opvullen. Als ik het dan opnieuw zag, dacht ik, had dat ook een Jan Sommer momentje tegen Aston Villa kunnen zijn. Maar goed, ik vind wel dat hij hoger moet staan op die bal.
3: Ja, maar tegenwoordig, ik weet niet of je Van de Voort vorige week hebt gezien in de Champions League. En die moest ook daar de dekking geven in de verdediging, ook ballen pakken. En hij miste dan zowel net die concentratie bij het shotstopping. En tegenwoordig wordt er zoveel gevraagd van de keepers tegenwoordig dat een totaalpakket is. Het is hier bij deze fase. Hè.
2: Maar het is ook weer al, ze staan daar allemaal heel hoog, Pilsen. De centrale verdedigers staan niet meer centraal van achter. Hier, kijk, een balverlies. Wel een fantastische bal hier van Patrice.
3: Echt op maat.
2: Een super, super diep geloper. Maar het is wel een beetje moeilijk te zien, Karel, of dat die...
3: Wat zijn startpositie
2: is. En daar heb je gelijk in. Als zijn startpositie wat hoger zou zijn, dan kan hij komen.
1: Ik weet niet of we dat kunnen, hè. Nog eens terugspoelen en stilzetten in die laatste hoek. De laatste verdediger van Pilsen staat 10 meter op de helft van Union. En de ruimte tussen hem en de keeper is misschien 50 meter.
3: Ja, ja.
1: Want zijn startpositie is nog aan de grote rechthoek.
3: Ja, dus dat is gewoon te laag dan op deze fase. Maar ja, het is een topic dat nu heel veel naar boven komt. Hè. Het is ook iets super moeilijk als een Sommer zijnde daar al moeite mee heeft. Ja. Dat is...
1: Ja, maar dit is al laat natuurlijk. Oh. Philippe meldt ons dat hij eigenlijk boven het maantje stond. Maar dat hij terugkrabbelt. Dat hij twijfelt gaan. Maar misschien moet hij nog 5 of 10 meter voorbij dat maantje staan. Hè, als die bal
2: absoluut. Daar zeg je, als Philippe die informatie kan geven, dan staat hij gewoon veel te laag. Want die bal wordt van Patrice wordt gespeeld 7-8 meter voor zijn eigen 16. En zoals je zegt, de laatste verdediger van Pilsen staat op 10 meter op de helft van Union. Dus... Halve maandje is te laag op dat moment.
1: Ja. Goed, we gaan één kansje van Pilsen moeten geven. Een kans. Hè. Koffie redt ook.
3: Ja, zeker. Blij dat hij ook terug bij Union is. Toch wel een heel leuke keeper om naar te kijken. Maar eerst ook al een fantastische verdedigende actie hier in die fase. Op een tackle gaan. Juiste moment. En dan hier met zijn voet vanuit een onmogelijke hoek lijkt wel. Maar toch, ja, hij stond er op de juiste positie. Waardoor dat eigenlijk de redding niet meer moeilijk was. Maar dat hadden we ook wel gezegd. Hè, maak toch maar snel die 0-2. Want je weet, een ploeg krijgt altijd een kans. Dus hebben die 0-2 nu gemaakt. En daar zijn ze goed weggekomen.
1: Oké, laten we hopen dat we een tweede helft krijgen met hetzelfde gezicht. Met een dominant Union en ook een paar doelpunten. En dan ben je goed aan die Europa League begonnen. En dan zit je in de flow voor de Belgen. En ook voor onze puntjes, hè, voor die coëfficiënt.
4: Samson 2 staat klaar. Voor wie hij eruit gaat is me nog niet helemaal duidelijk. Maar tegelijk wel, ik denk dat... De noodhulppsychologie inderdaad is gebeld voor Karel Spasiel. Die ligt nu al op de sofa bij een adept van Sigmund Freud. Even zijn eerste helft na te vertellen. Want die was dramatisch. Pijnlijk dramatisch. En hij dus verdwenen. Twee is een 24-jarige Liberiaan. Nemic komt hem even de hand schudden. En er is een probleem met wissel nummer 2. Met de uitrusting van Lawal. Dat is dan weer een spits. Uit Nigeria. Salim Fago Lawal. Nieuw. Hij kwam van Istra en Wisinski. Hij is de jongen die plaats moet maken voor hem. die niet zo slecht was in de eerste helft, maar weinig aan de bal kwam. Voortdurend uitweek naar de flank. Er wordt nog iets naast de lijnen gegooid. Iets dat van Adu kwam. Dat was een goede paas van Sojka. Pigric. Nemic. Daar zijn ze plots. En een duwfout op Schoofs. Die dat geweldig goed speelde ook. Even de stervende zwaan. Dan een blitzaanval van Victoria Pilsen bij het begin van de tweede helft. Veel deed hij niet. Pigric. Koffie. Eentijdsbal van Patrice. Kijk hoe Mofokeng met zijn 1,68 meter daar de lucht in gaat. De fout niet meekrijgt. Terwijl hij wel de bal speelde. En er van onder werd geduwd. Hij is alweer aan het jagen. Twee. Ze spelen met zijn vieren achterin nu. Spiegelen niet meer met Union. Dat heeft niet veel uitgehaald, dat spiegelen. Palisak. Schuift hij wat hoger of staat hij toch nog in die achterlinie? Schoofs. Olaru. Oh, even tikken. Jammer dat hij hem niet mee had. Twee. Zeleni loopt het dicht. Patrice in de trechter. Maar Patrice moet hem voorbij lopen. Oh, werd hij aangetikt? Nee. Dan was een baltoets niet hard genoeg. Eén baltoets voorbij de keeper en dan ben je verdediger ook kwijt. Memic, opletten. Want daar is Prins Adu. En ook invaller Lawal. Adu is blijven liggen. Chris Falusi. Rob Schoofs. Olaru niet. Ze hebben toch een beetje moed getankt tijdens de rust. Of oké. Te snel weggetrapt die bal. David Hubert die vraagt om de boel weer een beetje compacter te maken. Palisak. Voorzet, daar is Prins Adu. Havenaar steekt er een teen tussen. En Silla trapt de bal net niet het stadion uit. Maar een goede start van Victoria Pilsen. Nog eens deze bal. Hij belandt er bijna op. Rui Patrice. En dan aan de overzijde. Beste actie van Nicky Havana. Koffie. Ernaast. Enigszins verrassend. Uit de draai Favre. Nemic. Dat was vrij kort. En wiegelen. Die dus echt niet eens had hoeven spurten bij die goal. Oei, wat doet Koffie hier? Zich excuseren. Pirgic blijft wel zijn rol van stofzuiger spelen. Palisak. Sojka. Dat zijn de beste 5 minuten van Pilsen uit de wedstrijd. Al gaven ze dus wel een levensgevaarlijke tegenaanval weg.

c'est là. Birgitje die zeer energieke stijl van hem. Dat is nog even Souare, Memic. Rozovski. Komt dan mooi uit. Schoofs, eigenlijk een overtreding. Balvoordeel gegeven. Memic, door de benen bij Guilherme. En dat deden scheidsrechters dan vroeger bijna altijd. Fluiten ter compensatie. Het is goed dat hij het nu niet doet. Knap gevoetbald Olaru. Guilherme Smit met een spurtende Memic. Dus hij moet spelen. Zeneli, veel ruimte. Zeneli jaagt hem over. Er was meer mee te doen. Maar de spitsen liepen misschien net iets te vroeg diep. Ging veel te makkelijk liggen, Memic. Maar de fase daarvoor van Rob Schoofs, nou, dat was wel een overtreding. En Pirgic. 0-2 is niet helemaal veilig natuurlijk. 0-3 zou dat wel zijn. Union dat dit seizoen al 9 wedstrijden speelde, als we er de Supercup bij nemen. En in geen enkele van die wedstrijden verloor na 90 minuten. In de verlengingen ging het ten onder in Glimt. Dat wel. Bijbodem. Maar het zegt iets over de kracht van de machine van David Huber. Souare. Niet op de bal. Mike, zijn broer, was spits van Havenaar. Je denkt altijd, ook al heet hij Havenaar, dat een van de kinderen toch gewoon Max had moeten heten. En dan in de koffiehandel gaan. Een duurfout gezien. De vrije trap Union. Klopt ook wel. Je ziet het alleen nog zelden gefloten worden. Rob Schoofs heeft ook een rechter. Iets minder precies dan links. Daarom stuitte die bal zo hoog op. Hij moest er heel veel kracht op zetten met dat been. Guilherme. De supporters van KV Mechelen zullen wel nostalgisch zijn als Schoofs hier op dit niveau dit soort wedstrijd zien spelen. Zien dirigeren bij Union. Een Union dat dus ook nog eens 2 van zijn allerbeste spelers mist. Meer, maar op het middenveld dan met Zorgan en Van der Perre. Camille van der Perre er dus weer bij in Leuven. Zo dan, dat is nog even wachten. Of oké. Ja, hij is snel. Hij probeerde goed te kruisen. Dan krijgt die bal maar voorbij Wiegelen, die inderdaad ook snel neergaat. Waar Zorgan dan weer zal meevoetballen? Samen met eventueel Floruits. Dat valt nog te bezien. De wedstrijd tegen Hapoel Beersheva. Ergens
op neutrale grond in het buitenland. Zouden knokt en te vergeefs tegen Silla. Niet in eerste zou zien dat hij af en toe ook wel goed kon kaatsen. Hij werd dan overmand door het voetbal van Union.

Mimić. Guilherme Mimić is niet een vriend van de scheidsrechter. Dat is wel duidelijk. Guilherme de minste. Vandaag dan. Vooral defensief. De meest nonchalante. Dat kan je van Louis Patrice niet zeggen. En die doet ook offensief gewoon meer. En dat is vreemd voor de Braziliaan. Palisak. Krijgen we nog een wedstrijd? Met andere woorden, scoort Victoria Pilt. En gaat Union nog fel op zoek naar de 0-3 of verwijlen de gedachten toch wel even bij de wedstrijd op de bossen. Kaats, Biondic, Rob Schoofs. Biondic kiest de ruimte. Er was ook Mofokeng. Biondic uithalen. Zijn het. Lekker toch? Kaatsen, diep. En die bal op maat krijgen. Niet helemaal los van zijn verdediger Favro. Daar is Guilherme Schmid. Tik van Mofokeng net niet perfect. Guilherme. Daar is een goede kap. En dan kiest hij voor de eerste hoek. En heeft Union zijn eerste cornerbeet. Hij wou een overtreding. Heel soms heeft hij toch echt een beetje van Lapousse. Dan is dat ook wel blasfemie. Die zit intussen in China. En gaf in een interview te kennen dat het leven daar best fijn was. Klein stadje, zei hij. De mensen van Union gingen kijken. Dachten, hè, klein. 2 miljoen inwoners. Nu, naar Chinese begrippen zal dat niet groot zijn, maar klein nu toch ook niet. Tweede zone en de goal van de local hero Chris Falusi. Zedeli. Niemand trapt beter hoekschoppen. Ik had het in de eerste helft al aan. Niemand in België kan die ballen zo snedig voor de goal krijgen. Eén corner, één goal. Union te voeten uit. En hoe leuk voor deze 22-jarige. Komt los, wordt niet gevolgd. En ze zijn er snel hoor, als Zenelli ze voorgeeft. Dit is vertraagd natuurlijk. Nu wiegelen op zijn knieën. Net als Victoria Pilsen. We kunnen er Sconfita Pilsen van maken. Nederlaag. De stad ook, waar een ingenieur genaamd Skoda ooit een fabriek begon. Van werktuigen. Oorlogstuigen en wapentuigen ook. En dat werden dus auto's. Rob Schoofs. Aan de trui getrokken. En de gele kaart voor Pirigic. Vierde geel in een fijne wedstrijd. Niemand hoeft te schoppen als het verschil zo groot is. Je kan je er maar beter eigenlijk een beetje bij neerleggen. Want anders wordt het potsierlijk als tegenstander. Ze hebben een set-piece coach bij Pils. Hij staat, wil te gesticuleren. En bij die corner zag hij het ontslag al hangen. Geweldig voor coaches natuurlijk. Dat hoeven ze zich dan al niet meer aan te trekken. Goeie beweging van Labal. Komt dan een Havenaar tegen. Dat had erger gekund, dat McAllister kunnen zijn.
Die heeft een bit. En een kapotte knie nu voor de derde keer. Derde kruisbandlid.

Hermen. Opgepikt door Adu. Marisak. Die speelt wel zijn wedstrijd als 18-jarige snaak. Hij had al 41 matchen voor Gelina toen ze hem haalden naar Réunion weer. Olaru. Onopvallend, maar nuttig. Best goede voet. Niks spelen van Steaua Bucharest. En ook altijd mooi, de verontschuldigingen. Kevin Rodriguez is terug. En we krijgen ook Denzel de Roeven. Die uit de jeugd van Club Brugge naar Brandbergen trok. Jong is, Belg is en goed is. En dus een voetballer van Union dit seizoen. Zeneli. Dit was handig. Het uitlokken. Een driedubbele wissel zelfs. Hurt de Vaan komt ook. De jongen die vorig jaar met 10 goals Kortrijk mee naar eerste klasse hielp. Bij Union van David de Beer dus. Mofokeng en Biondic. Ilan Hurtevan. Het veld op. Guillerme. Even aan het praten met David de Beer. In ook. En ook twee wissels bij de thuisploeg nog. De nieuwe spits. Faal. Geen goede naam voor een spits. Toch niet in het Nederlands. En Gabriel. Die gaat achterin voetballen. Zijn geliefkoosde rechterpositie. Het is de wedstrijd uitspelen zonder averij voor Union. Slim van David Hubert. Jongens rust geven en andere jongens speelgelegenheid. Ideaal. Als je dat na een dik uur kan doen in een Europa League wedstrijd. Dan zit je helemaal op rozen. Olaru liet zich daar iets te makkelijk uitspelen. Het zijn dingen die je tegen betere ploegen misschien wel bekoopt. En een kwakje uitgedeeld door Palisak op Patrice. Overigens de nieuwe man, Gabriel. Geen aardsengel. Recuperatie na balverlies van Rodriguez. En koffie. Paas te hard voor Faal. Babacar Faal uit Gambia. Hij heeft het voorbije seizoen in Lviv gespeeld. Dat doe je niet voor je plezier, dan ben je blij.
puntje in Tsjechië beland. Mooi van Zanelli. Altijd maar beter. 2K met Zweden. Die twee invalbeurten tegen Nederland en tegen Frankrijk. Twee epische nederlagen akkoord, maar heeft hem toch deugd gedaan. Havenaar. Het leek even dat hij niet de allermobielste is, maar lost het toch nog goed op. De Roeven. Schoofs met dat altijd kijkende hoofd. Inspeelt Bas Silla. Die ballen snijden als hij het wil. Schoofs. Dan liet Hurte van zich even voelen. Ik overdreef met 10 goals. Hij heeft er 4 gemaakt, maar ook wel 3 assists. Speelde tevoren bij Knokke. In de eerste nationale. Omdat alles nu eenmaal een 1 moet zijn. In voetbalreeksen. Eigenlijk dus gewoon derde klasse. Dat is geen schande. Zanelli. Moertervan werd even vastgehouden. Chris Valusi, meespurtende Olaru, goed lang gewacht. Rodriguez bijna. En dat is goed in de bal gebeten. Halverwege de tweede helft. We moeten naar Slavia Praag, naar de leider. Schoofs met een kreet die we tot hier horen. De scheidsrechter, die op aangeven van de vierde ref, die dan weer zelf werd gesommeerd iets te zeggen door David Hubert. Een overtreding fluit in het voordeel van Lyon. En een schouderklopje. Meteen te zien wat daar aan de hand was. Het was Birgic, oké. Okay. Beetje een mannetje sputten. Chris Valusi. Die aan het strooien met passes nu ook. Dat had hij ook in die eerste wedstrijd tegen Anderlecht. Begon hij een beetje krakkemikkig. Commander ligt er één keer gevaarlijk door in het Dudepark op zijn kant. Dan ging hij gaandeweg echt wel beter voetballen. Ja, als je jezelf als defensieve middenvelder ziet, mag je dat wel tonen. Olaru. Kevin Rodriguez. En Koffie. Simpel inspelen, Zanelli, een zee van ruimte. Afhakende Rodriguez. Schoofs. Olaru. Louis Patrice. Zeer goede wedstrijd. Onherkenbaar. Ten opzichte van zijn tijd bij Anderlecht. Beter dus dan toen. Hurte van. Yeah.
Brzozowski. Maar naar de kant. En we krijgen dus nog even serf. Die nog starten. In de afgelopen competitiewedstrijd. Er is maar één ploeg die meer gescoord heeft in Tsjechië dan Viktoria Pilsen. Toch best bizar voor de nummer 10. Er zijn ook maar twee die meer goals hebben binnengekregen. Dat laatste is hier vanavond bewaarheid. Het is geen reus op leme voeten, nee, het is een dwerg. Een voetbaldwerg. Havenaar. Een kans. Faal. Al over het hoofd van Silla.

loopt goed weg in de rug. Wordt een leuke wedstrijd op de Bosuil. Antwerp dat op Club Brugge zeker niet onaardig voetbal bij het moment. De Hoef was goed. Bouzy iets minder om het zacht uit te drukken. Ik weet niet of die mag blijven staan. Birgit is een beetje aan het ruzie maken met zijn nieuwe spits. Met Val. Die is al aan het uitheigen.

Sojka, goede bal. En Koffie mag hem oprapen. Met gevoel neergelegd door Alexander Sojka. Koffie met zijn befaamde Charleroi-uittrap. David Hubert gaat Shibani nog even laten meevoetballen. De Franco-Algerij. Hij krijgt een soort applauswissel voor de mensen die hier speciaal voor hem zijn komen kijken. Hij komt van Aubagne in de Ligue 3. Kijk, in Frankrijk doen ze het wel. Shibani. Rob Schoofs, tweede keer dat hij terwijl de bal naar hem onderweg is, met zijn arm aanwijzingen aan het geven is. Kevin Rodriguez. Mooie draai, goed schot. Geen probleem voor Wiegelen. Zinelli gaat alweer druk zetten, net als Rodriguez. Laval bleef goed overeind. Souare. Patrice. Schatte dat even niet helemaal goed in. Dit is een beste paas met links. Dus de van. Bij Victoria Pilsen, serve niet bij die paas. Een man die net nog een goede vrije trap afleverde, Sojka. Slotkwartier aangebroken. Union voetbalt niet in een zetel, maar in een troon hier. De drie punten zijn binnen. Ideaal. Om die wedstrijd tegen Real Sociedad aan te vatten. Spanjaarden verloren. Dat wilde ik zeggen, maar stonden bij de rust 0-2 achter. Het is nu 1-2 tegen Bournemouth. Geen makkelijke wedstrijd natuurlijk. Met wereldkampioen Oyarzabal. En een doelpunt van ex-Anderlecht linksachter Sergio Gomez. Silla. Even gebruik maken van de snelheid van Laval. Die het veld de schuld geeft.

Olli Schack. Ilicic gaat in elk geval de meeste meters hebben van Victoria Pilsen. Balbezit. Dus een beetje van het systeem is veranderd in balverlies. Absoluut niet. Meteen weer drie mensen achterin. En twee flanken. Maar veel minder dynamisch dan Union. Dus één keer niet overwinterde in Europa. Toen het vorig seizoen in de Champions League zat. 9 punten, 3 zegens. PSV uit, Galatasaray uit. En thuis Atalanta. Net niet voldoende om door te stoten. Het is de 18e Europese campagne van dit Victoria Pilsen. 4 keer Champions League. Milan. 2 keer Barcelona, 2 keer Bayern op bezoek, Inter Milan, Real Madrid. Ze mogen niet klagen. En om nu dan toch maar de staat van het Tsjechische voetbal te zien. Ja. Sinds 2005 zitten ze onafgebroken in eerste klasse. Sinds 2011 5 keer kampioen, 4 keer tweede, 4 keer derde en 1 keer vijfde. Dus in de voorbije 15 seizoenen dit team dat door Union helemaal stuk wordt gespeeld, waar Union de vloer mee aanveegt, wel 1 keer niet in de top 3 geëindigd. En oké, ze zijn zwak begonnen. Ze zitten absoluut niet in vorm. Ze staan tiende. Is er ook echt aan te zien. Rutte van. Zinelli. Meegeven met Rodriguez. Die kan gaan lopen. Favro meeneemt. 1-1. Kevin Rodriguez. Wachten op steun. Rutte van. Geen verkeerd schot. Wiegelen. Nog 10 minuutjes voor de Oostenrijken. Dylan Aquino komt nog, de linksbuiten. Argentijnse belofte international geweest. Speelde bij Lanús. En gaat zijn debuut maken voor Union. Zijn eerste minuten. Rodriguez, schoofs links. Rodriguez met kenmerkende oogkleppen voor hem. Die wel meer spitsen hebben, maar die van hem zijn echt ondoorlaatbaar. Gabriel op pad gezet. En Sojka krijgt er ook geen lijn in. Molaro verlaat het veld. Goeie wedstrijd. Nou, wie niet bij Union.

eerste keer, Aquino. Kevin Rodriguez, goed met die borst afgelegd. Patrice, alsof het minuut 3 is en niet minuut 83. Twee lost op. Zinelli, waar je hem ook zet. Zal voor voetbal proberen zorgen. Aquino. Vreemd tikje. Moest ervan met de fout. Heeft de Copa Sudamericana gewonnen. Dat is eigenlijk de Zuid-Amerikaanse pendant van de Europa League. Met Lanús dus. Gabriel zet voor. Servé is mee. Laval. Dacht even aan uithalen. Gabriel, nieuwe voorzet. Silla. Magneetje. Goed schot. Ah, pech. Door Favro. Komt hem redelijk mooi op de slof, maar te centraal. Om Koffie te verontrusten. Ja, klasse. Talisak. Je moet het toch maar doen op je 18e. Nog je mannetjes staan in een wedstrijd die met 0-3 verliest. Dat idee was mooi. Je mag wel weten waar je ploegmaat staat. De Roeven. Schoofs. Mignon is een beetje aan het knoeien nu. Dat recht hebben ze zelf verworven. Naar Patrice weer.

Vrij of Barroso, zondag. Misschien wel allebei in een bepaalde wedstrijdfase. Dat worden toch andere klanten voor Sila. Nog altijd geen Ross Sykes ook. De Roeven in botsing gekomen met Suarez.

0: Bovenin in beeld?
1: Oh nee.
0: Gewoon... krampen of zo?
1: Hoewel.
0: Dan strek je je benen dan.
1: Een appel fluiten.
0: Toen hij naar het scorebord keek. Hij moet dat straks nog allemaal gaan uitleggen op een persconferentie. Ja, de pleisters, de warmtepleisters al op het been. Is het nog wel slim om... om die laatste 3-4 minuten te laten staan. Ook zelf nog de bal terugtrappen ook. Klein vergiftigd geschenk. Chibani opnieuw bij de bal. En Patrice. Hubert die ze even rustig zegt van... nee, dit gaan we niet doen. Niet treiteren. Blijven voetballen. Geen doodschop incasseren. Zeneli. De Jona die er gisteren aankwam en meteen de muziek. Zeer luid in de kleedkamer liet knallen. Lama. Serv. Mensen blijven zingen en springen. Maar een helse sfeer hebben we hier niet meegemaakt. Oh, mooi bruggetje. Prachtig. Lawal door de benen van Havenaar. Die wordt daar straks in de kleedkamer wel nog even meegejent. Palisak. Ook dit doet hij goed. En Sojka via de buik en de maag van Chibani. Nog een corner. De vijfde voor Victoria Pilsen. Maar ja, die ene van Union leverde een doelpunt op.

Laag. Te laag. Speurtje Patrice. Eraf gelopen zowaar door Gabriel. Die natuurlijk wat frisser zit. Dirigic draait zijn lichaam erin bij Sila. Havenaar. Een soort slotoffensief. Het is een heel groot woord. Dat is wel wat Victoria Pils probeert. Qua Europese coëfficiënt stonden ze in pot 2 net boven Union. Zo zie je maar. Alles is relatief. Niet dat dit Union B was, maar het allersterkste team dat de Brusselaars kunnen opstellen. Ik speel hier vanavond ook zeker niet. Door die schorsingen, door die blessures. En McAllister noemen we nog, omdat het vers is. Er zal een moment komen waarop dat geen alibi meer is. Union had vandaag sowieso geen alibi nodig. Ze vallen als vliegen bij de Tsjechen. Hij mag kramp hebben, Pirigic. Bergen werk heeft hij verzet. Scheenbeschermers zitten daar misschien wel nog ergens in verborgen. Minuscuul, maar dan is hij lang niet de enige. De mensen krassen op. Wie in de stad woont, moet maar een minuutje of vijf wandelen. En dan staat hij aan de kathedraal, op het centrale plein. En de anderen nemen een Skoda en rijden huiswaarts. Ter ere van een van de beroemdste inwoners ooit van de stad. Ik zal er ontspannen met Pieter Tsjech. Shibani, de Roeven.

0: 2 geeft in elk geval een betere indruk dan Spasiel. Dat is ook niet moeilijk. Hurtevan, mooie pas. Rodriguez, moeilijk om die meteen aan te nemen, akkoord. Foutje, Patrice. En zo naderen we het einde van deze donderdagavond. Union opent zijn campagne met een makkelijke, deugddoende en vertrouwen schenkende zegen bij Victoria Pilsen. Een ploeg die het zeer moeilijk zal krijgen om zich te kwalificeren. Buitenspel was dit, toch? Ja, nu heeft hij het ook door, of durft hij het, om te vlaggen. De bal gaat even naar achteren, zo gezegd, maar ja, de aanval was niet voorbij. Het was te duidelijk. Hier. En dan moet zo'n ref het misschien toch even in zijn hoofd processen. Niet onlogisch. Einde van de wedstrijd. Pilsen 0, Union 3. Goals van Mofokeng en Bjondic in de eerste helft. En dan werd hij ook nog geklopt door een Tsjech. Door Chris Valusi. Die door de lucht kwam zweven op een corner van Zeneli. Victoria Pilsen was 2 maatjes te klein voor een sterk Union. Dat dus over een bank beschikt. Ook dat heeft dat bestuur toch voor elkaar gekregen. Ze zijn er goed in. Ze zijn er al jaren steengoed in. En ze tonen dat ook in Europa. Je mag ze na deze wedstrijd niet de tweede garde noemen. Dat gaan we ook niet doen. Maar het kan niet anders. Of Camille van der Perre, Adam Zorgan, Floruts, McAllister, Sykes en co. hebben trots naar deze wedstrijd gekeken en denken: we gaan overwinteren in Europa. Dat moet echt het doel zijn van Union Saint-Gilloise. Aan jullie.
1: Ja, dankjewel Philippe. Behouden vaart of vlucht terug. 0-3 voor Union. De eerste driepunter is binnen. En dat is een goede zaak voor het verdere vervolg. Philippe zegt ook, ja, ze gaan waarschijnlijk overwinteren. Het is nog vroeg natuurlijk, maar er komen 2 thuismatchen aan. Tegen Real Sociedad en Beersheba. Enfin, die tweede, of dat een thuismatch wordt, dat valt nog af te wachten. In elk geval, ze hebben een volwassen match gespeeld. Ze hebben een goede match gespeeld. Met een ploeg die, ja, ik zou het bijna een halve ploeg noemen, maar dat mag je eigenlijk niet als je deze kern ziet.
2: Ja, zot hoe makkelijk het eigenlijk was, denk ik, deze avond. Misschien dat we het ook niet verwacht hadden dat het een droge 3-0 ging zijn. Oké, natuurlijk, Pilsen is niet in een topvorm, maar je weet nooit. Je moet ergens naartoe waar dat het, zoals je zei, een heksenketel kan worden. Maar goed gedaan, ja.
1: Was het een beetje copy-paste, begin tweede helft?
3: Ja.
1: Een goed Union om te beginnen?
3: Ja, zeker. Zeker zeer goed begonnen, maar... En ook wel wat kansen gecreëerd, zeker in de eerste 15 minuten. En dat begon allemaal al direct in de tweede minuut. Riet zei het al, de keeper is hier toch begon al iets te hoog nu.
2: Het was weer een twijfelmomentje, maar je zegt het meteen. Hè, Union pakte weer de wedstrijd in handen. Het waren geen gigakansen. Hier zijn Eli nog een keer zijn afstandsschot, net als in de eerste helft. En de volgende dat we nu gaan zien is een klein kansje dat de keeper goed plat gaat. Maar ze waren toch wel weer dreigend. Hè. Dat is 10 minuten na de rust en we kunnen nu al de vierde kans gaan noteren. Dat toont Union toch wel dat ze de baas waren vanavond. Dat was echt een heel krachtig schot. Had dat op kader geweest, denk ik, altijd binnen.
1: Ja, ze hebben 1 corner gekregen. Dus maken ze een doelpunt uit die corner. Goede punten voor de setpiece coach. Ja. Terwijl die slechte punten kreeg tegen Bodo Glimt thuis, krijgt hij nu uitstekende punten.
3: Nu is het 10-10. Dus, ja. Maar het was ook wel goed ingestudeerd. Philippe heeft dat ook al gezegd. Fantastisch getrapt. En goed binnengekopt hier van op 3-4 meters. Maar waarom kan hij hem binnenkoppen van op 2-3 meters? Is eerst en vooral omdat ze staan hier met 2-2. Maar hij maakt een mooie beweging achterom. Waardoor dat zijn verdediger nooit terug kan komen. En dan is er, ik denk dat het Oluzo was, die bij de keeper stond. Ja. Waardoor dat de keeper niet kon komen. En dan wordt het inderdaad een droomavond voor de Tsjech. Die daar scoort.
1: Dus, het is Olaru die daar stond, hè? Maar goed.
3: Ja, bij de keeper, ja, ja, absoluut. Maar dat is goed ingestudeerd, dat is goed uitgevoerd. En dat is het, je hebt het daar zelf ook gezegd, het is een volwassen overwinning. Ze hebben ook gewoon ja, de voet van de gaspedaal daarna eigenlijk gehaald en die wedstrijd gewoon uitgespeeld. En dan, ziet je, dan beginnen ze te wisselen en ineens krijgen wij namen, nieuwe namen te zien. Dus dit is Union op zijn best. Dus de eerste keer dat we bijvoorbeeld vandaag hebben we Aquino voor de eerste keer mogen zien voor de 10 minuten. Mm-hmm. Maar dat is de speler dat zij aan het einde van de transferperiode vanuit Argentinië gekocht hebben, dacht ik, voor al heel veel miljoenen. Dus, maar dit is typisch Union, wedstrijden slim uitspelen en dan beetje bij beetje die spelers gaan inwerken.
1: En brengen, hè, Urtevan ook. Knokken.
2: Ja.
1: Dat zijn stappen die je normaal niet zet. Van eerste nationale naar de top van 1A. Maar blijkbaar kan het dan wel in sommige ploegen. Misschien nog eens terugkeren naar het verhaal van de reuzen ook. Want die hebben ze. Hè. Ze hebben allemaal mannen van 1,95 meter, 93, 96. En dan ben je zowel defensief als offensief gevaarlijk. Ik bedoel, defensief heel moeilijk te pakken op die stilstaande fase. En offensief heel moeilijk te controleren, want het kan van alle kanten komen.
2: Ja, dat klopt, want Pilsen was eigenlijk ook wel heel gevaarlijk op stilstaande fases. Ik denk in de competitie hebben ze daar ook wel al dingen op getoond. En dan pakken ze ze eigenlijk op hun sterkte. Dus ja, goed gedaan van Union. En ja, hoe dat getraaid of keert, als daar spitsen of verdedigers van 2 meter naar voren komen in corner, dat boezemt toch wel wat angst in. Dus ja, dat is een troef die dat je zeker moet uitspelen.
1: Dus Sila Havenaar.
3: Sila Havenaar, Castellacci.
1: Sykes is er nog niet bij.
3: Alle vier tussen de 1,95 meter en 2 meter. Als je nu ook kijkt, Havenaar, 31 jaar. Die gaan ze in Oostenrijk gaan halen voor weinig geld. En hij speelt eigenlijk nu een Europa League, een wedstrijd. Ja. Alsof dat hij bij Union al 3-4 jaar speelt.
2: Hij doet gewoon mee.
3: Hij doet heel goed mee. En dit toont ook gewoon aan dat dat echt, die puzzelstukken die kloppen steeds opnieuw jaar na jaar.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet, zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment krijgt het verkeer op enkele wegen te maken met file. Op de A15 bijvoorbeeld Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Verderop op de A15 richting de Maasvlakte sta je in de file tussen afrit Briele en afrit Oostvoorne. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A73 tot slot, daar sta je in de file richting Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. 4 kilometer met 30 minuten oponthoud.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Det var Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Markiezaad en Berg op Zoom Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Ook een ongeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam-Kralingen. Twee rijstroken zijn afgesloten en je vertraging een kwartier. Dan nog een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg betekent dat een kleine 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Voordat je podcast begint, even iets fris. Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je, jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.

0: op de donderdagavond bij Vandaag in Sight. En kijk, ze zijn allemaal klaar zitten. Allemaal coryfeeën. Johan Derksen natuurlijk, de grootste. Dat mogen we zo bestellen.
1: Ja, ja, als iedereen dat maar weet.
0: Ja, nee, dat weten we ook allemaal. We kennen onze plaats. Verder natuurlijk ook Albert Verlinde, René van der Gijp, Merel EK en Samuel Welten, dames en heren. Ja! Nou, het moment is daar, Samuel. Wat gaat er nu door je heen?
2: Wat gaat er nu door me heen? Ik laat het allemaal een beetje op me afkomen.
0: Ja.
2: Eerste keer VI.
0: Als zanger van het Nederlandse lied, hè? Dus
2: ja.
0: Pas een beetje op.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nee, maar hij weet dat ik er niet van hou. Maar het is een bijzonder aardige jongen.
0: Ja.
1: Wel bespraakt.
0: Ruim ook qua kennis en zo. Daar heb ik van de week ook weer van de week mijn enorm podcast. Je weet overal wat van. Ja. Dus dat is ook hartstikke goed. Maar je
1: hoe
0: bent
1: oud ben je? Hoe oud ben je?
2: Ik ben 20 jaar.
0: Oh. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Het was goed dat je ver weg zit. Als ik ernaast zit, is het meteen zo dodelijk.
0: Sorry, gelijk grensoverschrijdend.
3: Nee, dat ik dan een oude man ben naast de hele jongen.
0: Oh, dat je wel gelijk
1: ik
0: zitten,
1: weet
0: maar.
1: Zeker dat Gerard Joling volledig uit zijn dak gegaan was. Ja, ja.
3: Die wil aan de bar zitten.
2: Ik had vanochtend een appje van Geert trouwens.
0: Oh?
2: Ik had, eergisteren had ik voor een KLM bedrijfsfeest. Dat maakt me gek. Gezongen. Toen zei Geer, oh, wat een eer, en kom samen een nummer maken. Dus ja.
3: Nee, maar Geer, dat bedoelt hij anders.
0: Ja.
3: Ja. Ja, dat, ja, ja. Ja, dat
2: een nummertje
3: is
2: maken.
0: Een nummertje. Dat bedoelt hij eigenlijk.
1: Nou, het leuke aan Gerard is, die kwam hier een keer de gang in. En op onze redactie werken wat jonge jongens.
3: Ja, dat heb ik. Ja.
1: En dan steekt hij zijn kop om de deur. Zegt, wil een van de jongelui nog even wat bijverdienen? Kan ja.
0: Ja, zeker. Maar je kent het programma. Je bent ook zelfs fan van het programma.
2: Zeker. Ik vind het een heel leuk programma. Ja,
0: ja.
2: Zeker.
1: Want je vertelt, wie niet?
2: Ja, inderdaad. Nou, wie niet.
0: Nou ja, zijn vrienden kijken allemaal niet, vertelde jij toch?
2: Nee, mijn vrienden, ja, maar ze dachten ook wel van, ja, zou je er wel gaan zitten natuurlijk. Maar ja, kijk, ik vind het een heel leuk programma. En ik ben niet altijd eens met wat jij of Johan zegt, of wat Johan zegt. Maar ja, dat is juist leuk. Dat is juist leuk.
0: Want, dat ga je nou vanavond ook net als meer
1: begint nou met vuur te spelen.
0: Ja, nu doet het wel eigenlijk. Ja, ja.
1: Dat geeft, slaat toe.
2: Ja, ja. Dat geeft een beetje discussie. Want ja, anders als je met iedereen eens bent, dan is het...
0: Ja, ja, Merel weet alles van. Die heeft al 2 weken op strafbankje.
1: Coach jij hem een beetje, Merel.
4: Ja, nee, ja,
1: nee.
4: Ik heb hem op een flikker gekregen laatst. Ja.
0: Maar je bent hier wel vaker in het publiek geweest ook, toch?
2: Ik ben hier een keer eerder geweest.
1: Hij was de bewuste avond hier, hè?
0: Ja, hij was de avond van de kaars was hier.
2: Ja, het was een heel leuke avond, ja. Mijn vader zegt, nou,
1: ik sluit niet uit dat vanavond weer een leuke avond.
0: Nou ja, je weet het nooit. Maar toen heb jij wel wijze lessen van ome Johan gekregen van rustig aan.
2: Zeker, zeker.
0: Kalm, niet te snel.
2: Nee, klopt. Ik kwam Johan tegen. Johan gaat dat best wel snel weg natuurlijk na de uitzending, begrijp ik ook.
0: Ja.
2: En toen zei ik, Johan, wat moet ik nou doen in mijn carrière? Want ik wou niet per se volkszanger worden. Want ja, mijn helden zijn Barry Hay en Toto en zo.
0: Oh.
2: En toen zei Johan, nou, klein beginnen en niet te hard van stapel lopen. Nou. En je haar laten groeien, zei hij trouwens ook. En,
1: een week later vroeg je 10 ruggen voor een half uur.
2: Ja, dat klopt. Maar toen kom ik wel gratis zingen. Dan kom ik wel gratis zingen.
0: Ja. Ja. Maar toen heb je ook gezongen, toch? Of niet die keer?
2: Ja, toen heb ik ook gezongen, ja.
0: Ja. Zijn daar beelden van, of niet? Ja, er zijn beelden van.
5: Even zingen, dames en heren.
6: Ben jij dat?
2: Ja,
4: dat klopt.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja.
5: Een beetje
3: ongemakkelijk
5: van.
3: Maar door welke wasstraat ben je heen gegaan?
0: Ja, daarnaast? Wie is dat? Ik herken die jongen helemaal niet.
4: Het is goed advies geweest van dat haar.
2: Van Johan, ja.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: Ja. Grappig.
3: De kleur...
0: Hij zegt dat hij het zelf is. Dus,
2: wat zeg je?
0: Nou, wij geloven niet dat jij dat bent, maar jij zegt...
2: Ja, 3 jaar geleden. Ja.
3: Zo.
2: Was wel leuk.
0: Is dat alweer 3 jaar geleden die
1: is
0: leuk
1: dat alweer 3 jaar geleden?
2: Ja,
1: is
2: alweer 3 jaar geleden zo. Of 2 jaar.
0: Hey, wij zitten nu toch anders naar jou te kijken. Want we hadden natuurlijk altijd al een bepaald beeld van je als mediadeskundige.
1: Heb jij een alcoholprobleem?
3: Nee, joh. Nee, totaal niet. Nee.
0: Maar je bent nu ook topacteur ben je nu. Topacteur. Ja, er zit gewoon... Ja. Dames en heren, topacteur. Ja. Albert Verlinde, ja. Robert De Niro.
3: Ja, het was, en ik heb wel 4 of 5 scènes in die film.
0: Nee.
3: Ik heb echt veel acteren in de film van de Bevers zit ik dus. En ik moest donderdag om 6 uur 's morgens op. Nou, dan zie ik er niet uit, maar oké. En tot 1 uur of 3 's middags opnames. Het was echt
0: kun je 1
3: werk.
0: Regel of 2 regels nog even hier acteren, gewoon voor ons? Dat je even zegt, dit kwam uit mijn hart.
3: John, hoe is het nou tussen jou en Kees?
7: Lekker.
3: Lekker. Ja, dat is werkt. Zie je, meteen komt hij erin. Merk.
0: Oh, kijk, zo werkt dat allemaal.
3: Nee, is echt leuk om te doen.
0: Ja? Ja. Hadden jullie iets gedronken, Kees en jij? Of?
3: Nee, ja, ik moet wel zeggen, jouw lach was fantastisch vorige week.
4: Ja, maar ja.
3: Hier zitten we.
0: Ja.
3: Ik heb de hele week zoveel reacties erop gehad. En leuke reacties. Echt van uit alle lagen van de bevolking. Maar het was gewoon, ik had niet eens veel op. Maar ik denk met z'n tweeën...
6: Het verkeerd vallen.
3: Ja. Nee, maar het was warm. Het was warm. Ja. Dat heb je toch ook wel eens, dat het warm is.
6: Zeker, zeker.
3: En je bent ontspannen. En dan met z'n tweeën een flesje wijn, maar niet eens helemaal op.
6: Oh.
3: En ineens moet je dan op tv moet je aan. En ja, dan krijg je dit soort taferelen. Maar het was wel ontzettend leuk.
0: Goeie tv was het, inhoudelijk.
3: Het was wel echt, ja. Maar dat vind ik belangrijk, anders hoeft het voor mij niet.
0: Nee, als het niet inhoudelijk is. Nee, het was
1: toch nee maar TV. Het was wel leuk. Het was wel sympathiek.
3: Ja, ja, ja, het was heel geinig.
0: Ja, ja. Nou, dat was het. En absoluut hartstikke leuk om naar te kijken. Hé, hey, dag 2, hoe was het? Dag 2, Den Haag. Vertel.
4: Ja, nee, ja, het was...
0: Je zit echt te puffen het eigen
4: nou,
0: meteen, hè?
4: Ja, weet je wat het is met zo'n algemene politieke beschouwing? Kijk, vandaag ging Jette antwoord geven op alle vragen van de Kamer. En dan gaat de Kamer eigenlijk echt pas in debat met Jette. Maar de grote vraag die de hele tijd omheen hing... hoe gaan jullie nou samenwerken? Hoe gaan jullie tot meerderheden komen? En eigenlijk zei de oppositie nog steeds... ga nou over links of over rechts. En ik zei het, we moeten eigenlijk een paar keer zo... Hè, dat links, rechts moeten we achter elkaar knippen... Joost van de redactie dacht, dan heb ik nog wel een iets leuker idee als instartje daarvoor.
7: Over links, links, over links, links, over links, links, links, over rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts. Over links, links, links, met links, links,
8: links,
7: met rechts,
8: voor rechts,
7: rechts, rechts, rechts, over rechts.

0: Leuk. Die redactie van ons die kan wel wat. Hè? Jij bent er wel eens kritisch op, maar goede redactie.
1: Ja, zeker.
0: Dan moeten ze bij Renssen nog maar aankomen.
2: Ja, als ze het goed gezien hebben, ik zou willen voorstellen om hier een vaste eigen rubriek in het programma aan de bak te krijgen van Christoffer die uit de Bijbel voorleest.
3: Oh, dat is mooi.
0: Zou je dat willen, denk je, of niet?
2: Oh, graag.
0: Ja?
2: Ja, die hebben iets van een dominee in zich, die mensen.
0: Oké, is er iets interessants voorbijgekomen vandaag? Of zeg je nou...
4: De grote vraag, kijk, dit is natuurlijk een grappig filmpje, maar dat was wel de hele tijd... Joost Eertmans die deed gisteren een uitspraak dat je dacht... hij biedt een opening, ze hoeven misschien toch niet te kiezen... of ze over links of rechts willen. Daar kwam hij vandaag weer op terug. Hij zei, ze moeten wel echt een keuze maken... en dan gaan we daarna wel kijken hoe...
2: Hij is tot de orde geroepen dus.
4: Misschien wel inderdaad. Want Christoffer wist gisteren ook niet helemaal. Daar heeft hij een rondje mee natuurlijk.
0: Was hij heel verbaasd.
4: Die was heel verbaasd. Ja. Dus vandaag zei hij wel weer heel duidelijk in de Kamer... gelijk vanochtend. Je moet wel echt kiezen of over links of over rechts. Jette die heeft wel duidelijk gemaakt gelijk in dit debat... dat gaat voorlopig nog niet gebeuren.
5: De voorkeur is een breed akkoord dat op een stabiele steun kan rekenen in beide kamers. Dat is de inzet. En als partijen daar niet toe bereid zijn... dan zullen we altijd kijken hoe we op deelonderwerpen steun kunnen vergaren. Langs de lijnen van de inhoud zoeken we naar die steun. En dan heeft het niet zoveel zin om bij voorbaat partijen daar helemaal van uit te sluiten. Terwijl ook u gisteren in dat debat heeft aangegeven... er valt met ons door te praten, er valt met ons te zoeken naar of brede steun... of, zoals u zelf aangaf in eerste termijn, als dat niet lukt, naar deelafspraken... op een groot deel van die begrotingen en het belastingplan.
4: Ja, de coalitie weet dus eigenlijk helemaal nog niet zo goed... of het kabinet nog niet, hoe ze tot die samenwerking willen komen. En de oppositie weet dat dus eigenlijk ook niet. Zagen we bij de verwarring bij Joost Eertmans. Maar ook bij Pro hoor je geluiden van dat er misschien toch wat openingen zijn. Als ze maar die sociale zekerheid helemaal van tafel vegen, die bezuinigingen
0: 6,8
4: erop.
0: 6,8 miljard.
2: Ja. Maar Merel, ik heb vandaag de hele dag zitten kijken en je wordt horendol... en ik ben heel objectief naar Jette toe. Ik vind het een representatieve man. Ik vind het een sympathieke man.
0: Maar kan niks.
2: Heeft wel een leuke uitstraling, maar heeft de hele dag als een drol door een pispot zitten draaien, weet je wel?
4: Dat was het vervelende van
2: dit
4: debat.
2: Want al die mensen die wilden verder en hij bleef het maar afhouden. Maar wat wil je dan?
3: Maar is het eigenlijk toch niet zo dat ze bij die formatie... ging het al tussen rechts en links eigenlijk, hè? Welke kant het op moest?
4: VVD wilde absoluut niet met Pro. Met Ja 21 alleen wilde D66 dan liever weer niet. Die wilde dan een combinatie.
3: Maar dat ettert nu eigenlijk maar door. Want nog steeds durft Jette niet... want als Eertmans en die SGP-man...
4: Stoffer.
3: Als die het aanbieden van met ons kun je meerderheid krijgen... dan wordt het weggehouden omdat ze niet over rechts willen. Jette wil gewoon niet over rechts.
0: Omdat ze in de Eerste Kamer natuurlijk dan...
4: In de Eerste Kamer wordt het dan ook weer lastig. Dus het is de hele tijd...
2: Dan moet je de boeren erbij hebben.
4: Ja. Maar dat wordt ook weer lastig... want die willen dat hele stikstofplan in principe van tafel. Daar willen ze ook weer niet aan. Ja. En wat eigenlijk van dit debat nu de aftronk is... kijk, eerst was het de hele tijd van gaan we met links of rechts... jullie moeten keuze maken. Daarna werd het wel inhoudelijk. Maar inhoud, dat heeft op dit moment nog niet echt een functie... omdat dat allemaal weer kan veranderen in de onderhandeling.
2: Maar je bent vandaag geen centimeter opgeschoten.
4: Je had eigenlijk dat debat gewoon...
0: Maar wat zullen mensen die gewoon zitten te kijken in het land... die ook even de tv aan hebben staan? Ik zat gisteren te kijken naar die... Naar Pauw en de Wit, daar zat Pechtold en zo. Ja. En die zeggen dan, maar voor de echte liefhebber is dit gewoon genieten. Hè?
3: Echt waar?
0: Je ziet die gaten vallen en zo. En dan denk ik, dat is dus gewoon toneel, grote vriend.
3: Maar even een nieuwe generatie,
0: het is gewoon toneel.
3: Hoe kijk jij naar 20 jaar oud?
0: Mensen denken toch, joh, ga ik dit wel doen, joh?
6: Ik denk in ieder geval, als we nou over links of over rechts gaan... maak in ieder geval die keuze, weet je. Als je naar links gaat, ga dan via links of ga via rechts. Maak in ieder geval de keuze, gebeurt er wat.
0: Dat kan weer niet.
6: Nee.
0: Daar is de VVD het er niet mee eens.
2: En bij de andere D66
0: is het er niet mee eens. Even voor het gedoe. Erik van den Burg is van de VVD, hè?
4: Nee. Die is van de VVD.
0: Ja, die is van de VVD. Ja, die is van de VVD. Maar je zou denken dat hij van D66 is. Want
2: ik was bang dat
0: hij
2: constant zou
0: knikken. Bij Jette was hij het eigenlijk alleen maar eens. Kijk maar mee. Kijk hier.
3: Ik zag het.
5: Ook als ik gisteren dit debat heb geluisterd.
0: Aangaan,
5: dat verwachten Nederlanders van ons dat we dat doen. Dat die nu al te maken krijgen met grote impact op de visserij. Op die kleiner is, die beter functioneert en dus ook meer oplost. Dit kan beter, dit kan met veel meer oog voor de menselijke maat. Druk om over elkaar praten. Leiderschap is niet weglopen als het even tegen zit. Ook al een aantal hele heldere doorkijken krijgen we er niet. En ook in het financiële budget dat er...
0: Ik ga Dylan niet leuk vinden. Dylan is boos.
1: Of
3: ja, maar ik zag dit ook. Dacht ja. Ik denk, hij had twee dingen volgens mij. Het, al die telefoons waar mensen op zitten. Volgens mij heeft hij gedacht, ik ga de hele tijd luisteren. Ik ga de hele tijd luisteren en ik ga niet op een telefoon zitten. Maar dat heeft hij zo actief gedaan. Dat het net zo'n hondje was, weet je wel. Wat op zo'n hoedenplank staat. Wat voor de hele tijd heen en weer bedenkt.
6: Gewoon een doelbewuste actie. Wat? Dit ga je toch niet zomaar doen? Je
4: misschien
6: gaat...
4: had hij iets goed te maken. Want vanochtend kwam in het AD opeens een artikel naar boven. Oh, ja. Over Rob Jetten als premier. Ja. Met enigszins positieve geluiden. Maar ook echt een aantal messteken in zijn rug. Met veel kritische quotes. Van collega-ministers, dus vanuit het kabinet. Allemaal anoniem. Dus je wist ook, nou goed, de positieve geluiden zullen vanaf D66 zijn gekomen. De negatieve vooral van de VVD. Maar ja, daar begon Wilders ook natuurlijk wel heel slim. Dat doet Wilders dan wel weer slim. Die begon gelijk aan het begin van het debat over dat artikel.
7: Het zijn dikke messen in uw rug van de mensen om u heen. Ik zou bijna zeggen als oppositie, het is broodroof. Dat is mijn taak om dat te doen. Maar zij doen dat nu. Maar dat uw eigen mensen om u heen, op de dag dat u hier voor het eerst moet optreden bij de algemene politieke beschouwingen, 3, 4 messen in uw rug steken. Dat is toch... U wordt in uw eigen club niet vertrouwd. Wat doet u dan nog?
0: Maar ja, hij zit ook in een nieuwe rol.
3: Ja.
0: Is voor hem ook nieuw.
4: Ja, ja, maar dit is natuurlijk wel echt naar dat op het moment dat je staat daar voor het eerst als premier, je eerste algemene politieke beschouwingen. Dat artikel komt dan de ochtend uit. Het hoeft niet per se te betekenen dat ze vandaag die quotes hebben gegeven, maar dat artikel dat wordt vandaag gepubliceerd. Ja, dan sta je daar wel heel eventjes.
0: Maar
4: met
0: heb jij nou het idee dat toen hij hier zat, hè, dat zelfvertrouwen wat hij had toen hij hier zat, is dat al een beetje aan het afnemen, denk ik?
2: Dat geloof ik niet.
0: Vind je dat nog wel meevallen?
2: Hij kan daar wel tegen, heb ik indruk.
3: Ja, denk je dat echt? Ja.
0: Laten we het hopen.
2: Ja. Nou ja, maar die krijgen natuurlijk een hoop op een bordje.
0: Ja, ja,
2: dus
0: zeker.
2: Die raken er een beetje aan gewend.
4: Nou ja, en wat het nare van zo'n artikel is, het is allemaal anoniem. En je denkt dan, wees dan ook gewoon een vent of een vrouw en zet je naam erbij.
1: Ja, dat lijkt me geen goed plan.
4: Nou ja, ik dacht, de kans is heel groot dat het uit VVD-hoek komt. In ieder geval de wat negatievere quotes. Dus ik dacht, laten we bijna allemaal, alle VVD'ers eens heel eventjes vragen. Ja. Hebben zij dat nou gezegd?
8: Ik was niet.
9: Geen? Ik heb het alleen niet gesproken.
10: Oh nee, er is geen quote van mij bij.
8: Geen quote?
10: Nee, er is geen quote van mij bij.
11: Nee. Dat is heel makkelijk.
4: Ook al niet?
11: Ook al niet, nee. Nee.
4: Wie was het dan?
11: Geen idee.
12: Iedereen zegt waarschijnlijk tegen u dat hij het niet gedaan heeft. Hetzelfde geldt voor mij.
13: Ik praat nooit over anderen met de pers.
4: Nou, het poeltje van de VVD'ers die dat heeft gedaan, dat wordt zo wel kleiner.
13: Ja, dat is dus uw zoektocht. Nou, succes daarmee.
14: Ik heb oprecht geen idee. Als ik iets vind van iemand, dan zeg ik het recht in zijn of haar gezicht.
4: Dus u was het
14: maar
4: ook niet?
14: Het debat is al bezig.
4: Vindt u ervan?
11: Ik ga naar het debat nu, op dit moment.
4: Vindt u niks van?
11: Nee, ik ga naar het debat. Ik ben te laat.
9: Nee, ik heb een appje gehad. Daar heb ik niet op gereageerd.
3: En dat is natuurlijk wel stom, dat je niet gewoon zegt, ja, dit kan niet. Dit is gewoon lullig. Wie het ook geweest is binnen het kabinet, je gaat niet op die manier. Dat snap ik dan. Ik ben VVD'er, kan ik nou wel zeggen. Maar dan vind ik eigenlijk dat je op dat moment moet zeggen, ja, dat kan niet. Wie dat gedaan heeft, moet
4: er
3: gewoon
4: afstand natuurlijk,
3: van
4: hier moeten, of moeten Heijnen of Aartsen zijn geweest, want die hebben we niet kunnen spreken.
3: Of het CDA.
4: Of het CDA, inderdaad. Ja, nou,
3: dus het zal niet de eerste in die kringen geweest zijn, die boeven raad.
4: Ja. Nee, dus
0: maar je appt het ook niet. Zo slim zou je toch wel zijn?
4: Nee, ik mag hopen dat als je zo'n appje krijgt, als je dan iets wil vertellen, dan zou ik even bellen inderdaad. Ja, want we hebben allemaal gezien wat er gebeurt met die appjes.
2: Jawel, maar journalisten hebben altijd een lek intern.
3: Ja.
2: En dat lek, dat wordt ontzien. Die kreeg nooit kritiek. Ja. Dus zo ging het in de voetballerij ook. Dan had je ook lekken en dan wist je alles. Alleen je moest het met eigen woorden schrijven dan. Want ze konden nooit gequote worden.
3: Ja, zouden ze het nu gezegd hebben allemaal? Of zouden ze het 2, 3 weken gedaan? Kan het ook nog.
2: Kan wel opgespaard zijn.
3: Ja.
4: Het is na de begrotingsonderhandelingen wel opgetekend. Want ze hebben die hele begrotingsonderhandelingen meegenomen. Tot 31 augustus. Ja, er zit 2 weken tussen. Dus het kan inderdaad ook al 1,5 week, 2 weken geleden omgaan.
0: Ik vond het nog ineens zo heel erg negatief. Hoor. Ja, het was gewoon... Het is een beginneling. Ja. Dat kan het op neer.
2: Jawel, nee, maar voor de rest, als je minister-president wil worden, als je die ambitie hebt, dan krijg je draai om je oren, dan moet je er maar mee leven.
3: Zo is het.
2: Ik vind dat
3: van een film.
15: Je zei trouwens dat al die mensen op hun telefoon zaten op natuurlijk Erik van den Burgna, maar volgens mij had Jamie Van Essen een zak drop meegenomen. Die vond hij lekker, die zak drop.
4: Ja.
15: Weet niet of het opgevallen is, maar Jamie zat lekker.
2: Volgens mij had
15: hij
2: een doos Lego bij zich.
15: Ja, hier, kijk hier. Op, lekker een dropje erbij. Op, weer een dropje. Op, nog een dropje. Ja. Oh man, lekker zo'n dropje. Zeg. Hey. Heerlijk dropje. Ja. Nou, nog een dropje. Dan. Ja. Ah, lekker man. Oh, Iemand anders een dropje?
3: Ja,
15: nee hoor.
3: Niet eens delen.
15: Nee, gewoon alles zelf opvreten. Dat is echt niet te geloven dat. Wat moeten die boeren hier nou van verwachten? Ja, wat moeten die daar nou van verwachten?
3: Hij is toch van landbouw?
15: Hij is van landbouw.
3: Dat is boerderij erop.
15: Dat moet.
0: Niet te geloven dit toch. 32 dropjes heeft
4: ja, dit
0: gegeten.
4: Zijn allemaal unieke beelden. Inderdaad. Dit is niet gekopieerd.
3: Ze zegt, ah, wat erg.
0: Ja. Maar die stoffen, die las echt voor.
2: Nou ja, dat is toch niet te geloven, die man. Kijk, er is een fatsoenlijk man, maar die is zo ontzettend christelijk. En die gaat daar voor die microfoon staan met een Bijbel in zijn hand. En die leest dan een citaat voor. Dan denk je, joh, zo die liter is op.
0: Was hij dat toen ook bij Eva?
15: Ja.
0: Dat die hele moment...
2: Ja.
0: Maar toen bleef hij ook stoïcijns.
15: Ja, ging gewoon door.
0: Ook wel goed. Ja. Ja.
15: Nou, kom dan maar in, Chris.
0: Ja, ja, ja.
1: Is dat Jeremia 31, als ik dat goed heb?
16: Zo is het.
1: Ik wil daar wel heel even naar
16: toch
1: kijken.
16: Toch meer bijbelvast dan ik zelf.
1: Voorzitter, geeft u mij de tijd? Ja?
17: Nou ja, de heer Dekker deed het eerder ook, dus dan mag u het ook.
1: Kijk, kijk.
15: Ja,
1: kijk.
15: Ja, dat is waar.
1: Ja, ja. Vijfde vers. Het gaat over de wederkeer met geween, staat daarboven. Maar het vijfde vers luidt volgens mij als volgt. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planten zullen planten en vrucht genieten. Ik denk dat de heer Marcus zo het erover heeft voor. En zo niet, ja, dan is toch iets wat hierop terugslaat.
0: Ja, dat is nou knap hoor, precies.
17: Kunnen we weer mee naar bed dadelijk.
15: Maar dan heb je Kees van der Staaij, of niet?
2: We moeten niet vergeten dat deze meneer de leider is van een club... waar vrouwen niets te zeggen hebben, waar vrouwen zelfs geen functie mogen hebben. Dus ik begrijp niet dat zo'n politieke partij niet verboden wordt. Het is pure vrouwendiscriminatie.
17: Ja, inderdaad.
15: Ja. Inderdaad, hier, stevige teksten.
2: Nou ben je goed bezig. Ja. Ja.
15: Ja. Kan echt niet, hè? Zegt de nieuwe generatie ook. 20 jaar kan niet, toch? Nee, dat kan ook niet, want dat is allemaal vrijheid naartoe. Maar belangrijk is, jij wil eigenlijk ook bij de tv. Hè? Je zou eigenlijk op deze stoel willen zitten.
2: Nou, niet op jouw
18: stoel. En dat kan iedereen wat hij doet. Ja.
15: Kind kan de was doen.
17: Nee, maar ik zou wel ooit een keer in de tv willen.
15: Ja.
17: Dat lijkt me leuk.
3: Maar wat dan? Wat voor soort tv?
17: Nou ja, het moet wel iets zijn wat mensen ook natuurlijk leuk vinden. Want je hebt ook af en toe wel eens dat ze van die Amerikaanse concepten naar Nederland halen of zo. Dat wil ik absoluut niet. Gewoon een leuke talk.
0: Begin nou eens bij dat bus gewoon.
17: Ja, gewoon rustig. Ja, dat vind ik inderdaad leuk.
15: Ga daar zitten.
2: En die leuke quiz van Johnny de Mol, dat met zo'n bal. Ja,
17: dat
2: vind
17: ik ook heel leuk.
2: Ook leuk.
17: Ja, heel leuk.
3: Maar bus moet je doen, dat ziet niemand. Kun je lekker oefenen.
17: Ja, dat klopt wel, ja.
15: Maar je wil ook niet echt een muziekprogramma maken, want dat staat ook niet aan, zei je van de week.
17: Nee, ik vind muziekprogramma's vind ik niet zo interessant. Ik heb wel meegedaan aan de Top 2000 quiz.
15: Ja.
0: En dat Jan Smitsen programmaatje is toch wel leuk?
17: Wat is dat? Beste Zangers?
0: Ja.
2: Je wil alleen die titel dekt de lading niet meer, want ze zijn een beetje door de goede zangers heen, heb ik de indruk. Ja.
15: Dus, ja, maar heb je toch nog niet gezeten?
0: Johan, je kan het ook niet De Zangers noemen.
15: Nee. Maar je zou natuurlijk wel met een serie kunnen komen met de Beste Zangers.
2: Ja. Ik denk
15: dat
2: ik
15: meedoen.
2: Dat
15: wil
2: ik denk dat Wilfred een beetje gepikeerd. Dat programma de beste zangers heeft.
15: Maar ik zou toch aan de slechtste zangers mee kunnen doen?
0: Nee.
15: Er zijn er genoeg van.
2: Nee, dan hebben ze iedere week dezelfde gasten. Ben jij?
15: Ja, dat is wel waar inderdaad. Ja. Maar kan ik wel al mijn nummers doen? Hey, je moet de koekoek nog doen, hè?
17: Ik moet de koekoek doen, ja.
15: Ben je daar al klaar voor?
17: Ik ben er klaar voor.
15: Zijn wij er klaar voor, of niet?
17: Jij stuurde een appje met... hij zit aan de bar, met koekoek. Maar mijn manager dacht dat de koekoek een of andere feestdag bij jullie was. Die wist niet wat de koekoek was.
0: De koekoek.
15: Die kende de koekoek niet.
17: Hij kende de koekoek niet. Wat lul.
3: Andere manager zoeken. Andere manager zoeken.
15: Dat is heel merkelijk. Maar gelukkig kende jij de koekoek wel. En als wij er allemaal met z'n klaar voor zijn, dan is samen ook. Dan gaan we met z'n allen. Komt hij? Ja, ja, ja, ja.

0: Ja, we hebben het één keer overgedaan. Weet je dat nog met Pieter?
1: Ja.
0: Die Pieter deed toen de koekoek niet goed.
2: Nee.
0: Die was toen heel moeilijk zo van die kruk af.
2: Ja, maar ja. Die heeft moeite met bukken, hè?
0: Ja. Dus die keek ze. Nee, dat was niet goed. Hebben we het opnieuw gedaan.
2: Ze hebben ook dat... Ja, we hebben toen ook nog dat gat groter moeten maken, hè?
0: Ja, ja, het was een heel groot gat was het toen. En toen zat hij vast ook nog. Ja, dat was wel een avond, zeg. Moeten we het nog even over de wolven hebben? De wolven moeten altijd even te sprake komen, toch, de wolven?
2: Nou ja, goed. Kijk, het is... Ik treed een herhaling, maar het wordt steeds erger. Kijk, stikstof is een obsessie in Nederland.
0: Ja.
2: Want de natuur ligt er zo slecht bij. Ik merk daar niets van. En er zijn mensen die vinden dat helemaal niet dat het slecht bij ligt. Maar wat heb ik aan de natuur? Er is geen Nederlander meer die in Drenthe, Overijssel, Utrecht of Gelderland... de natuur in durst, want de wolven die, zijn de baas in de natuur. Maar het is nu zo, in Overijssel is het aantal aanvallen op dieren is verdubbeld. In Drenthe is het 25% toegenomen. Maar het vervelende is, de schapen, dat zijn makkelijke prooien voor wolven...
0: Ja.
2: Die hebben ze nu gehad. Ze hebben nu gemunt op koeien.
0: Koeien?
3: Oh.
2: Weet je wel? En... Die mensen die in Den Haag zitten achter een veilig bureau... waar nog nooit een wolf geweest is... die blijven roepen dat het een verrijking voor de natuur is.
3: Als je tegen de wolf zo...
0: Oh, jij hebt je meer.
3: Doet is niet weg.
4: Ja, ergens is er wel mee bezig.
1: Stoer van die wolf, koeien.
0: Ja, nee, maar wat ik opmerkelijk vind, dat ze gisteren...
2: Nou, die staatssecretaris die hier is, die is daar heel realistisch in. Maar die krijgt natuurlijk die Partij van de Dieren... en al die dierenorganisaties over zich heen.
0: Maar gisteren zeiden ze toch in Den Haag... dat als ze straks die schapen niet goed hebben afgeschermd... dat het aan je eigen schuld is en dat je dan geen voeding krijgt. Dat las ik gisteren.
2: Jawel, maar je hebt speciale hekken voor wolven. Mm. Maar daar springen ze gewoon overheen. En dat kost een godsvermogen en dan springen ze er overheen.
0: Ja, dat is toch niet te geloven?
2: Maar het is heel treurig aan het worden.
1: Oh. Ja, mensen zijn heel blij dat ze die wolf teruggebracht hebben. Maar dat is echt heel veel ellende. Maar ik ben voorzitter van de Boomfeestdag. En dus ieder jaar organiseren
0: van
1: de Boomfeestdag.
4: Dat
1: kinderen bomen planten.
0: Oké. Okay.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: Wat ben je daarvan?
1: Voorzitter.
0: Oké.
1: Ja.
3: Ja, jij denkt. Die man
0: vieze
3: die doet
0: voorzitter. Vieze voorzitter. Ja, ja, ja.
1: Nee, en vorig jaar was het in Drenthe. Dus al die kinderen komen daar bomen planten en zo.
0: Ja.
1: Maar toen hadden we echt speciale protocollen. Omdat er wolf in dat gebied zit. Ik denk, moet er niet gekker worden. Dat je als je iets organiseert daar waar kinderen bij zijn. Dat je moet uitkijken dat er geen wolf op afkomt.
2: Ja, maar ja, het is zo. De mensen die leven ermee. Ze gaan de natuur niet meer in. Overigens, Wilfred, er zijn in Drenthe nog meer gekke dingen aan de hand. Ze dachten dat ze in Ter Apel echt alles gehad hebben. Maar nu is het. Zo, er zijn van die asielzoekers, van die kansloze asielzoekers... die zuipen zich iedere avond een stuk in de reet... maar die hebben geen slaapplaats. En dan slaan ze een ruit in bij een verzorgingstehuis... en dan komen daar de verzorgers, die trekken de deur open... en dan liggen van die dronken gasten te slapen. Dus nu heeft het verzorgingshuis in Ter Apel... mensen ingehuurd voor de bewaking... Dat niet de dronken asielzoekers in de bedden kunnen kruipen.
0: Het is wel pijnlijk als je dit allemaal zo hoort, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, al die verhalen. Ook die verhalen met al die daklozen in die grote steden.
2: Ja, dat is heel treurig, want de vier grootste steden... die hebben echt een brandbrief naar de regering gestuurd. Want ze zijn allemaal verslaafd aan de crack. Ze zijn allemaal illegaal. En er is geen garen mee te spinnen. En die steden willen geld hebben om dat op te vangen, onderdak... maar ook geld voor medicijnen. Maar ik heb onlangs gelezen, er is geen medicijn voor crack. Wel voor coke, dat kun je bestrijden, maar voor crack niet. En die
1: dat
2: gasten,
1: vroeger die methadonbussen, dat zou nu niet helpen of zo?
2: Dat schijnt niet te helpen, nee. Dan moet je weer iets anders hebben. Maar dat is blijkbaar nog niet ontwikkeld. Maar die mensen lopen als zombies door de stad, maken er een teringzooi van. Ik las dat in Amsterdam lopen er 15.000 zo. Dat is een kleine provinciestad. En de helft Oost-Europeanen. En dat zei Wilfred al, dat zijn waarschijnlijk mensen uit slachthuizen die eruit gegooid zijn.
0: Ja, waarschijnlijk van die jongens die dan hier werk hebben gehad en daarna geen werk meer hebben.
2: Maar
0: die moeten dan de straat op.
2: Als je s'avonds. Kijk, als je dochter s'avonds.
1: Het park is heel erg, hoor ik inderdaad.
2: Ja, maar je dochter gaat naar een discotheek of weet ik veel wat. En je moet door de stad rijden. En dan lopen dus 15.000 mannen. Die aan de crack zijn, maar desondanks heel geil waarschijnlijk.
1: En of misschien dankzij.
2: Wie zal zeggen? Ik zal het dus proberen. Nee, maar het is zo verschrikkelijk in de stad. Een stad wordt onleefbaar.
1: Je hoort wel heel veel mensen in Amsterdam die inderdaad altijd dachten... oh, leuk, we hebben GroenLinks en zo en Pro, daar hartstikke voor. Die nu eens denken, ja, maar dit wordt dus allemaal toegestaan ook een beetje. Ja.
5: Maar je hoort het veel, hè, want Michel ook, weet je wel... Van Egmond woont dan in de stad. Die gaat uit eten, dan wandelt hij naar huis. Hij ziet steeds meer verwarde mensen op straat. Hij zegt, dat is echt heel veel.
0: Ja. Maar die steden hebben ook allemaal geen geld. En de politiek ook niet. Las ik nou dat Amsterdam straks een schuld heeft van 11 miljard in 2030?
4: Is dat zo? Vraag dat was
0: lastig, ik denk, nou,
1: ja, Merel.
4: Ja, nee, ja, het landelijke politiek volgen.
1: Doe ik niet.
4: Maar, niet ook nog Amsterdam erbij. Bedoel, 11
2: nee, maar die hebben toch een gemeenteraad, een linkse gemeenteraad... die overal raad mee weet en overal een oplossing voor hebben. Ze hebben toch mevrouw Pelt, die het uitgevonden heeft.
0: Ja, die gaat ook met het business class altijd wel. Dat is belangrijk natuurlijk, dat je even business class...
2: Ja, moeten misschien moeten ze gewoon economie gaan...
0: Moet even naar Rio de Janeiro kijken hoe het daar het strand erbij ligt. Gewoon even gewoon weten hoe het is daar. Hoe al die verslaafden daar op de stranden liggen en zo. Dan kun je weer terug.
1: Plus dat ze al die toeristen belasting gaan heffen, waardoor inderdaad nu de goede toeristen die de stad beter maken, omdat ze ergens gaan eten, de zaak te
4: zo, inderdaad. Die je betaalt even godsvermogen om in Amsterdam in een hotel te slapen.
1: Spreekt er iemand namens de RAI en namens heel veel organisaties in Amsterdam in de raad van jongens, alsjeblieft, ga niet de toeristenbelasting nog verder verhogen.
4: Het is al een van de hoogste ter wereld. Het is al een van de hoogste ter wereld, toch, Amsterdam?
1: En het stijgt door, dankzij...
0: Word je nou ook vaak, als je zelf in Amsterdam bent, aangesproken door mensen die iets van jou willen of niet?
1: Nou, ik krijg vaak vragen. Dan ga ik naar Albert Heijn en dan staat er iemand, was gisteren nog, en zegt, mag ik even iets vragen? Ik zeg, ja, dat is goed. De Hans Klok, hè?
0: Nou, Hans Klok.
1: Hans Klok, wat gaat er komen? Die heeft van die meisjes die in zo'n box zitten helemaal opgevouwen. Ja. Houden die daar geen gezondheidsprobleem aan over?
0: Vroeg iemand
1: dat
0: jou?
1: Ja, dat vroeg hij aan mij. Ik zeg, ik denk niet dat het de huizen zijn waar Hans Klokmeisjes allemaal opgevangen worden. Nee. Ik denk dat ze dat een jaar doen. Nee. En dan is het klaar. Ik zeg, maar nou de bind, want het is hamsterweken, dus ik moet door. maar dat is toch, ik vind het wel heel lief.
0: Dat intrigeren dat mensen
1: dat zie ik al het verleden. Dan ga ik toch eens even vragen hoe dat werkt met die Hans Klokmeisjes.
0: Ja. Maak je dat wel mee, Samuel, nu bekend?
6: Nee, maar ik ben wel een keer op een... ja, dat weet ik niet meer. Een première van Hans Klok geweest. Er was een show van 3 uur. En na 2,5 uur nog geen Hans Klok gezien. He? Dus ik loop naar buiten, want een paar van mijn vrienden die roken. En wie staat daar buiten? Een sigaret roken. Hans Klok. Dus ik zeg, Hans, moet jij niet toveren? Toen zei nee, ik doe het al laatste half uurtje en dan is het wel goed.
0: Op een show van 3 uur?
6: Ja, maar het was wel een hele aardige gozer trouwens.
1: Ja, ja, dat wel.
6: Het was een mooie show.
0: Zeker. Voor Hans ook. Ja. Belangrijk natuurlijk. Hey, Donald Trump weer boos, want de EU heeft aangegeven een eigen NAVO te willen en een beetje met Canada te gaan flirten.
2: Ja,
0: we stoppen ermee, zegt hij.
2: Hij is weer aan het dreigen.
0: Ja. En, hoe serieus neem jij dat, Johan?
2: Ja, ik kan die man niet meer serieus nemen. Ik kijk uit naar het moment dat hij op sodemietert.
0: Maar dat duurt nog even. Kijk,
2: ja,
0: straks
2: dat duurt nog even, maar ik heb enig vertrouwen in de komende verkiezingen... dat hij dan wel eens een nederlaagje kan leiden.
0: Ondanks die $5,000 die hij heeft uitgereikt.
2: Ja, die moeten de mensen eerst maar zien te krijgen.
1: Maar zou die weggaan? Dat vraag ik vind hem zo eng onderhand dat ik denk, die man...
5: Die blijft hier 4 jaar zitten natuurlijk. Ja. Die gaat niet weg.
0: Nee, die gaat echt niet weg.
5: Die zegt niet gek.
0: Ja. Jij bent een imitator van hem, heb ik begrepen.
6: Ik ben imitator, maar ik denk dat ze de komende verkiezingen... altijd in de middenverkiezingen zie je altijd... Ja, sorry, ik ben nog niet nat achter mijn oren of de droog achter mijn oren... maar ik weet hier toevallig wel wat van. Maar ik denk dat de middenverkiezingen op zich wel mee gaan vallen voor hem. En daarna wordt het een strijd tussen zijn vicepresident J.D. Vance... en Gavin Newsom, dus op dit moment...
0: Ja, die is van Californië.
6: Ja,
0: die,
6: gouverneur van Californië. Ja. Ja, maar ja, even kijken.
2: Maar meneer Vance is nog gevallen.
0: Ga je nu gewoon een beetje...
6: Vance is wel een gek.
4: Ik denk dat Raymond
0: Ga je nu een beetje Raymond Mens zitten uithangen?
4: Ja, Raymond Mens. Ja.
0: Dat is Raymond Mens.
6: Maar weet je wat leuk aan Vance is? Dat is zijn huidige vicepresident. Maar die heeft hem in het verleden vergeleken met Adolf Hitler.
0: Ja.
2: Ja.
0: Detail. Als je daar over valt,
2: Nederland helemaal geen probleem.
0: Ja, wat is dat nou? Ja, je gaat uit het bestel. Je gaat uit het bestel, maar verder heb je nergens last van, hoor. Nee, in Amerika kan je alles roepen.
2: Ik word pas echt ongehoorzaam wat Trump betreft... als hij met kaarsen gaat experimenteren.
6: Ja, nee, dat moeten we niet hebben, Johan. Ja.
0: Maar mag ik zo vrij zijn om te vragen of je een kleine imitatie wil geven? Of
6: als Johan het goed vindt, mag ik Johan...
1: Die heb je er goed onder.
2: Hè?
1: Die heb je er goed onder.
2: Ja, maar een beetje discipline is nooit weg.
1: Nee, dat is ook
6: maar. Nee, maar ik wil morgen niet afgebrand worden.
0: Dus. Je wordt sowieso morgen afgebrand, maar dat maakt niet uit.
5: Is het een goede imitatie?
0: Ja, want als het een slechte imitatie is...
5: Nee, dan is het zelfs met die mop van die vrouw toen.
0: Ja, dat was pijnlijk.
5: Nee,
2: Dat is een hele goede dokter.
0: Hele goede dokter, hele slechte mop.
2: You know, vandaag is het a beautiful talk show, you know. It's gonna be great, it's gonna be huge.
6: Ja, ik voel me een beetje een clowntje.
0: Ja, ja.
6: Ja. Niet alleen maar shownieuws.
0: Nee, jammer, je mag niet zingen hier, want anders heb ik laten horen hoe goed je kan zingen.
4: Je mag niet zingen.
0: En we gaan zo erover
4: zingen. Waarom mag je niet zingen?
6: Johan vindt mij geen goed genoeg zanger. Maar ik kan wel een keer Barry Hay voor je zingen.
2: Nou, ik heb me voorgenomen, ik ga nooit in een programma zitten met Nederlandstalige zangers.
4: Barry Hay?
2: Ik gun Wilfred zijn leuke avondje. Maar ik word helemaal gek van dat programma van Hélène. Daar staat er weer een van het woonwagenkamp te zingen.
0: Oh, maar wel lekker, ja, zijn hits in Nederland. Dus dat scoort enorm.
1: Niet van.
0: Ja, maar we hebben hier één keer Bouke gehad, weet ik nog wel. Die mocht ook niet zingen.
2: Ja, maar Bouke, dat is Elvis. Dat kan ik heel goed hebben.
0: Ja, maar die heeft niet gezongen toen ook.
2: Nee, toen niet. Maar dat wilde hij toen niet.
5: Nou, maar was wel spraakzaam.
0: Bouke.
5: Bouke was er nog niet.
0: Nee. Ja, maar die staat in Vegas, hè, volgend jaar.
2: Bouke is niet voor de interviews.
0: Als Elvis.
5: Waar?
0: Ja, ik ga er naartoe, denk ik.
5: Maar daar zijn er toch in de wereld wel honderden...
0: Nee, hij schijnt onder de Elvis-imitatoren... Imitatoren-imitators.
2: Hij doet het... Ja.
1: De mensen die Elvis nadoen...
0: Ja, doen ja.
2: Hij doet het heel goed. Maar nee, in Amerika zijn al die Elvis-imitators... wat hele grote sterren zijn, hoor. Die hebben grote hallen vol. Maar die hebben ook zo'n rare kuif en zo'n raar pak aan. Ja. En het treurige is Sandy Posey. Dat is een achtergrondzangeres van Elvis. Die heeft altijd met Elvis getoond... om de oes en de aas te zingen. En toen Elvis doodging, is ze getrouwd met zo'n imitator. Oh. Dat is treurig.
0: Oh nee, echt waar?
2: Ja.
5: Maar wie zat ik nou gisteren te kijken? Was dat niet vrouwtje van de PVV? Die gisteren zat bij...
1: Fleur.
0: Agema.
5: Die zei dat de man een Elvis-imitator was.
0: Heel goed was.
5: Ja. En heel goed was. Nou,
0: heel veel viewers en bekijken.
4: Leon. Ja, nee,
5: miljoenen.
0: Ja. Miljoenen, zei ze.
4: Ja. Ja, hij is ook best wel goed, hoor. Misschien op YouTube staat volgens mij. Kunnen misschien de redactie even opzoeken. Nee, maar die klinkt ook best
5: wel
4: goed.
5: Wist jij dat?
2: Nee, dat wist ik niet. Nee, ik heb me nooit zo verdiept in Fleur.
0: Ik was een paar weken geleden in Vegas. Ik
5: was een gisterenjarig als bij Renze zitten.
0: Ja.
5: Gaat dan lekker met die Elvis-imitator wat eten, man.
0: Over Renze gesproken. Ik kwam Elvis tegen in een invalidekarretje. Is toch gek, weet je. Nee, zo'n man in een invalidekarretje, helemaal in zo'n outfit. Dat was heel pijnlijk, was dat. Maar even over Renze gesproken. Wat gebeurde dan gisteren met Bo? Wat was dat nou voor opening?
2: Genant.
5: Ja, had hij niet moeten doen.
2: Genant. En ik begrijp ook niet wie dat bedacht heeft... om dat weer bij elkaar neer te zetten. Om het volk te laten zien. Kijk, ze zijn weer on speaking terms. Het was nooit spontaan. Het was nooit echt. En het heeft ook niet geholpen voor de kijkcijfers. We hadden 323.000 kijkers.
1: Slecht. Ik vind het jammer, omdat ik denk... dan heb je toch een momentje waar mensen naar uitkijken.
0: Ja.
1: Van wat gaat er dan gebeuren? Denk ik, ja, lever dan ook. Snap. Ja. Je durft dan ook gewoon te zeggen... Ja. Ik heb een dartbord opgehangen met je kop erop.
0: Ja.
1: En heb ik 10 dagen lang heb ik pijltjes staan.
0: Ik vind je gewoon een lul. Dat kan ik ook zeggen op dat moment.
5: Misschien vind je het nu nog steeds wel een enorme zakkenwasser.
0: Ja. Ja.
1: Hij zat niet lekker in zijn
5: vel.
2: Maar dat heeft iemand bedacht, hè, vanaf uit RTL.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja. Ik erger
2: me veel meer aan die mevrouw Gulzen, zeg.
0: OJ.
2: Dat is niet
0: jouw ideaal, hè?
2: Nee, maar die heeft nu eindelijk haar doel bereikt als golddigger. Die heeft een goldcard in de pocket.
1: Ja, heel
2: lekker. Nu gaat ze dus zich gedragen als een patser. Het duurste hotel in Frankrijk gaan ze trouwen. Ja. En in een dure jurk staat ze daar te paraderen. Heel Nederland die verrekt van de armoe. En zij gaat met al haar goud showen. Ja. Het is walgelijk om te zien.
0: Wil je toch even kijken?
2: Oh, jij hebt beelden ervan.
1: Hoe lekker.
7: Welcome to my wedding scene. Zo komen al onze gasten dus aan hier. En deze hele boog zal helemaal versierd zijn met echt de mooiste bloemen... door de Japanse bloemenartist Yoko. Zo mooi. Al die mooie gasten komen dan zo aan. En een groepje backdrop. En dan hebben we hier onze welkomstcocktail. Dus Steven Ashwin achter de piano. En die gaat dus live klassieke muziek spelen op zijn piano. Samen met een violist uit het concertgebouw. Speciaal overgevlogen. Om onze gasten dus hier helemaal welkom te heten. Maar hier mogen zitten we elkaar, ja?
1: Oh, wat erg.
7: Hoi.
2: Ja, hij wil nooit op tv, hè?
1: Nee, ik vind het zo.
2: Hij wil nooit op tv en die staat daar dan te zwaaien. Maar ik heb net even gekeken op internet. Een kamer in dat hotel kost 8600 euro een nachtje.
1: Nee, het is echt een heel
5: hotel
1: duur
5: Ducap. Hotel Ducap, dat was
0: Cap Verde.
5: Hotel Ducap was dat hotel waar ik met Rob op de Brommen naartoe ging. Dat Rob zei, ik heb een portemonnee vergeten, betaal jij. dat is geen enkel probleem. Nee, maar toen hebben wij daar zitten eten. Toen zei ik, doen we een flesje rosé. Toen zei Rob, ik zou met een glas beginnen. Ik zei, nee, doe maar een flesje. Opdrinken daar. Lang verhaal, kort, maakte heel kort. Toen heb ik die gozer die de rekening kwam brengen... heb ik mijn gouden AWB-creditcard meegegeven. Die is daar gewoon een half uur mee bezig geweest met die creditcard. Want er is nog nooit een creditcard geweigerd daar. Hè? En die man die kwam op een gegeven moment helemaal met bezweet naar me toe en zei... Ja, maar hij doet het echt niet.
0: Nee.
5: Ik zeg, dat kan dus niet, hè?
0: Nee.
5: Hij weer terug, hij weer terug. En wat Johan zegt, inderdaad, je betaalt, denk ik... Je hebt kamers, maar je hebt ook... daar zit dan Beyoncé en zo. Maar je hebt ook, er zitten ook huizen bij. Daar betaal je geloof ik iets van 35.000 euro per nacht voor.
1: Maar kijk, voor mij even, voor mij mag je
5: dat mag je doen.
1: Ja. Maar ik begrijp oprecht, ik zit echt vol walging te kijken. Omdat ik denk, ja, hoe kun je zo showen van kijk eens hoe rijk ik ben. Ja. Dat die vent erin meegaat, vind ik helemaal een lul. Dat ik denk van, dan zegt hij even, ben jij besodemieter? Ik heb die centen, ik vind het mooi om te doen. Maar ik heb geen behoefte dat de hele wereld dit gaat zien.
2: Nee.
1: Ik vind het gewoon vreselijk.
2: En blijven ontkennen dat ze een golddigger is.
1: Nee, ze gaat echt voor zijn karakter.
5: Maar ik ben ervan overtuigd, bijna van overtuigd... dat hij best een keer tegen haar gezegd heb van, joh, kunnen we niet dat social media even een klein beetje op een laag pitje zetten? Maar dat zij dat gewoon niet doet.
2: Ja, maar nee, hij wil niet in de publiciteit.
1: Schat, ik wil wel mijn eigen leven.
5: Dat is haar leven.
1: Ja.
5: Dat is haar leven.
1: Vreemd.
5: En het is natuurlijk voor jullie ondenkbaar dat het er niet is, toch? Of niet?
6: Nou ja, als artiest zijn moet je al helemaal op social media. Maar ik ben helemaal niet met dure dingen bezig en zo. Ik
4: haag daar Maserati, totaal geen... Huis op Bali.
6: Ja, dat dan wel.
1: Ja. Ik dacht dat ik voor jongen moest uitkijken. Maar...
6: Ja. Nee, maar ik ben totaal niet bezig met geld. Ja, tuurlijk, ik vraag veel voor een optreden, maar daar ga ik ook zelf helemaal niet.
1: Nee, maar net kwam de rekening van de imitatie binnen. Dat was 5.000 euro. Ja, dat is een stukje wel, Trump wat te halen.
6: Ja, op verzoek.
1: Ja.
2: Nee, maar ik zou daar nog even op oefenen, op Trump. Hoor.
6: Op Trump, ja.
1: Ja. Maar dan gaat binnenkort Audrey weer als een gast in het programma. Het volgens mij bij Rens is een soort sidekick geworden.
5: Ja.
1: Hoe zit je daar dan, denk ik? Dan moet jij dus de politiek bespreken... of je moet je druk maken over armoede
5: dan gaat ze inderdaad zitten vertellen... dat ze op een school geweest is in Amsterdam, waar kinderen komen... minstens 30-40% die geen ontbijt gehad hebben. En dan zit ik te kijken,
1: schenk dat ontbijt dan.
0: Maar dat maakt het dus heel ongemakkelijk. Maar zo ongemakkelijk als het gisteravond was, dat gaat niet snel meer worden.
5: Nee.
8: Oh, Jensen.
9: We hebben elkaar lang niet gezien. Hoe is het?
8: Ja, goed. Hoe is het met jou?
9: Uitstekend.
8: Ja? Bevalt het een beetje? Ik mis de desk een beetje.
9: Ja, het ligt ergens. Goed zoek, ligt ergens wel een restje. We hebben een beetje verwerkt in deze, denk
8: ik. Ja, oh ja, echt. Het klopt ook nog. Misschien zouden we het uit moeten vechten hier. Wat vind je daarvan?
9: Ja? Jij bent heel gespierd. En ik zag jouw blote borst nog in die aflevering. Ik weet niet of je dat aandurft.
8: Borst, je zag vet rollen, zag je daar.
9: Nee joh, jij bent heel gespierd. Maar ik had wel walnootjes meegenomen, dat leek me leuk.
8: Ja, heel goed. Precies, want daar begon het een beetje mee.
9: Ja, je had een walnootje gekraakt.
8: Maar hoe gaat het met jou?
9: Het gaat goed.
8: Ja?
9: Ja.
8: Weet je, jij hebt natuurlijk wel alle druk op de schouders.
9: Ja. Zo. Ja,
8: Het is geen agressie.
9: Zo ging dat toen in de keuken, toen je dat schreef waarschijnlijk.
8: Je bent natuurlijk als presentator ben je toch ook een beetje een soort spit van een voetbalteam.
9: Ja.
8: En als iemand anders dan wordt opgesteld en jij wordt niet opgesteld, je zit op de bank te kijken hoe iemand anders dan de goals mag maken. Dat is gewoon niet leuk.
5: Het is nep.
0: Het is wel heel ongemakkelijk.
1: Nee, ik zou heel graag willen dat het anders was. Nou, ik ben dol op Bo. En ik snap dat hij er gaat zitten. Hij wil ook van, en dat hij ook niks wil zeggen. Want hij denkt, kijk, dat weer de hele dag ook mee. Maar dat is eigenlijk veel erger. Je zit gewoon naar een slechte aflevering van First Dates.
2: Maar als er dan een kerel is en zegt... joh, je hebt een bed door mij een oor aangenaaid met je gedrag.
1: En dat neem ik je eigenlijk nog steeds kwalijk. Maar goed, ik zit hier nu. Ik moet het programma promoten.
2: Ja, hij moet het programma promoten. En hij moet verder bij RTL. Dus er is een baasje van RTL geweest. Ja. Die heeft gezegd, misschien trekt dat kijkers. Nou, nee dus.
1: Nee.
0: Ze hebben ook geen 50-plus mobiel. Hè? Dat heb je eigenlijk wel nodig om op het programma neer te zetten. Dat vind ik zo.
2: Jan Struijs wel, hoor.
0: Jan Struijs wel, inderdaad.
2: Ja, die heeft wel.
4: Ja, Jan Struijs zit ook goed in de sport, hè?
0: Ja, die wil Champions League, hè, toch?
4: Ja, die had echt... Nou, iedereen probeerde...
0: Maar even zeggen dat mensen nu een abonnement kunnen
4: krijgen. Oh, sorry, je moet eerst even je geld binnen.
0: Dat is heel belangrijk. De Samsung 25+, kunnen ze ook
8: nog... Dat is goed, hè, 50+.
0: Dat is echt heel goed, ja. Maar Jan Struijs was ook nog even aanwezig, toch, vandaag?
4: Ja, die dacht, laat ik eens even kijken of ik met sportmetaforen misschien kan duiden wat hier dan allemaal gebeurt.
10: Als dragende middenvelder praten we met ministers. Ik heb met alles in de polder gesproken waar je mee kan praten. Maar de warming-up duurt te lang. Die duurt te lang. We gaan uitgeput aan de wedstrijd beginnen en we weten de opstelling nog niet.
11: Ik heb zelf altijd naast het voetballen op hoog niveau atletiek gedaan. We zijn uit de startblokken. Dat is deze miljoenennota. Daar ligt ons voorstel over hoe we de komende jaren een aantal van die grote thema's willen aanpassen. Maar we gaan de komende weken die sprint graag met u afleggen om goed over die finishlijn te komen.
10: Ik heb altijd gedroomd van Champions League en ik ben in een vriendenelftal terechtgekomen. En ik wil nu echt Champions League gaan spelen.
11: Nou, met zo'n dragende middenvelder moet dat helemaal goed komen.
5: Ja.
0: Nou, lekker allemaal.
1: Ja.
2: Hey, laten we eens een beslissing nemen.
0: Ja, maar dat gaat wel even
4: gaat
0: duren.
4: De komende weken nog niet gebeuren.
0: RTL 4, lastig nu met Renssen. Hoe gaat het met de publieke omroep? Ben je een beetje enthousiast of niet? Wat gebeurt er?
1: Nou, ik zit dus nu de hele week naar die talkshows te kijken.
0: Ja, dat doe jij.
1: Ik begrijp oprecht niet waarom de NPO denkt dat ze mensen plezier doen met vier keer op een avond eigenlijk hetzelfde programma uit te zenden. Hmm. Je krijgt namelijk eerst bij één vandaag krijg je politiek, Trump en alles nog wat. Ja. Dan begint Eva, politiek, Trump en alles nog wat. Ja. Dan heb je het journaal, politiek, Trump en alles nog wat. En dan krijg je Pauw de Wit, politiek, Trump en alles nog wat. En dan vind ik het nog gek dat dit seizoen de kijkcijfers zo laag beginnen te worden. Ja. Ik vind het echt. Ik was gisteren op dat beroemde Museumplein. Er is een opening van een tentoonstelling. Ik geef een cultuur in dit programma doen van Kusama. Dat is een Japanse artiest met die pompoenen. Dat is echt fantastisch. Ja. Er staat een rij over het hele Museumplein om dat museum in te gaan. Heb jij iets ergens bij de NPO die 900 miljoen krijgen gezien over zoiets?
4: Een Japanse artiest met pompoenen?
1: Zij is fantastisch. Ga maar
0: eens
1: kijken.
0: Echt heel goed.
1: Nee, is echt heel goed.
0: Ik heb geen flauw idee wat over.
4: Nee, wat is.
1: Oh, volgende week neem ik de foto's mee.
0: Nee, ja? Echt waar?
1: Nee, dus echt, zij is echt heel goed.
0: Maar wil je zo meteen na de reclame nog iets promoten? Ook een nieuw.
1: Ik heb een nieuwe musical.
0: Ja, wil jij nog iets promoten zometeen ook na de reclame?
2: Kun je ook musicals zingen?
12: Ik heb niks met musicals, maar ik heb wel een eigen show.
0: Oh, okay. Dan ga je zo alles over vertellen. Ja. Hey, Leon de Jong komt binnen. Nog even als zelf. Oh. Even kijken, de imitator, de man van Fleur Agema. Ja. Make my Christmas
12: bright. I just need my baby. PVV-Kamerlid.
2: Ja,
12: ja, dat klopt.
2: Wie zei je?
12: Hij is PVV-Kamerlid geweest.
2: Klopt.
12: Leon de Jong. Ja.
4: Maar dit is toch niet slecht?
2: Nee, dit is prima.
4: Johan?
2: Wat zei je?
4: Dit is toch best
2: wel. Ja, nee, maar die jongen kan zingen.
0: Die kan echt goed zingen.
2: Ja.
1: Maar dan
2: ja,
1: denk je gisteravond bij Renssen, start dit dan in, als het erover heeft, toch?
0: Ja, lijkt me.
2: Ja, nee, ik wist het ook niet, hoor.
0: Nee, en anders zoek je het op, want ze hebben het in 10 minuten gevonden. Dus hoe moeilijk kan
4: 10
0: het zijn?
4: 10 minuten? Jeetje. Nee, sorry,
0: zit je onze redactieblad?
4: Ja. Nee.
0: Dat zijn die hardwerkende mensen achter de schermen. Alles voor jou doen.
4: Slaapgebrek.
0: Merel, denk daaraan.
4: Ga maar naar de reclame.
0: Oké.
4: Ja.
0: Zometeen nog even het nieuwe concert en het nieuwe musical. En dan nog veel meer andere laatste nieuwtjes. Tot zo.
13: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je. Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu weer fris verder luisteren.
15: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment: Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Samuel Welke en Merel EK. Ik moet zeggen, enthousiast publiek. Maar nu komt
1: leuk,
0: ze zijn van Corendon heel veel mensen.
1: Ja,
0: echt
1: waar.
0: Weet je dat Curaçao-gevoel kreeg ik er gelijk
1: voel
0: een
1: je meteen.
0: Van. Meteen dat Curaçao-gevoel. We zaten weer even op Curaçao.
4: Ja.
0: Lekker, hè?
4: Echt gelijk weer heel warm.
0: Ja, jij hield er niet zo van, hè?
4: Nee.
0: Trouwens, ze gaan straks roeien, begrijp ik, bij de Olympische Spelen plaatsen waar je beter niet kan roeien.
5: Nee, er zitten krokodillen.
0: Krokodillen?
5: Ja.
0: Dus als je dan je handen uitsteekt...
5: Als je sprongelijk goud wint en je springt in het water, dan ben je lul.
0: Ja.
5: Dan ben je er niet meer. Maar dan denk ik, kan je er beter ergens anders gaan roeien, of niet?
0: Ja, zou je denken. Toch?
5: Ja, lijkt me.
0: Australië.
5: Niet goed.
0: Ja, heel bijzonder. En Jezielkes had de microfoon nog openstaan, begrijp ik?
4: Ja, dat klopt, ja. Ja, alleen helaas zei ze niet iets heel interessants.
0: Oh.
4: Nee, ja, het was... Hebben we het of niet?
0: We hebben het volgens mij.
4: Oké, laten we even luisteren dan.
16: Weet je dat het aan de andere kant van de zaal misschien gezelliger is?
17: Honeymoon en zijn kind en zijn.
16: Maar dat is voor aan het einde van de vergadering.
17: Hij stunt ons nog steeds niet te spreken.
4: Ja,
0: je hoopte eigenlijk op iets vervelends.
4: Nou ja, kijk, dit was wel duidelijk dat Jimmy Dijk niet zou steunen. En ze had het over zijn honeymoon en zijn kind, weet ik veel wat. Nee, je had eigenlijk willen dat ze iets had gezegd als van... Hé, hey Rob, sorry joh, van die quotes in die krant. Dat had, heb ik niet zo bedoeld of zo, hè?
5: Ik bedoelde het niet zo. Dat vond ik ook wel koddig, hoor. Dat die Jimmy Dijk tegen die paternotte zei... dat hij gewoon eens wat aan die oorlog moest doen in Oekraïne. Dan denk ik, nou, als er nou één niet over gaat, is het paternotte.
0: Nou ja, dat lijkt me ook.
5: Vond ik zo koddig.
0: En de HEMA, dat is jouw ding, hè? De HEMA en dan Maxima, die hebben elkaar gevonden. Is hij eigenlijk gewoon gebleven, die man?
2: Ja, maar die heeft...

0: Die gaan zich ermee bemoeien.
1: Ja, maar je hebt toch ook heel veel voetballers die geen miljonair zijn en die het niet makkelijk hebben.
0: Ja, maar...
1: Die spelen bij toppels.
0: Ja. Nee, maar ja. Ze zijn met een charme offensief bezig, ja. Weet je wel. Maar ik zag een berekening, als je een president neemt in plaats van het koninklijk huis, dat scheelt etterlijke miljoenen per jaar.
1: Het enige wat ik me wel afvraag, ze zei dus echt, dat werd ook nooit door iemand anders verteld, dat zij echt, toen de kinderen klein waren, kinderchampagne ging kopen bij de HEMA. Denk ik kan me niet voorstellen dat zij met zo'n mandje door
0: misschien
1: de HEMA rondloopt. En denk, nou, doe nog
0: maar
1: toch twee
0: zou zij ooit boodschappen gedaan hebben bij een supermarkt? Dat geloof ik.
2: Nee, dat niet.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Denk ik.
4: Hey, leuk dat je trouwens maandag bij mij in de podcast zat. En ook leuk dat dezelfde dag bekend werd dat er twee concerten gaan komen in Amsterdam en Utrecht.
0: Ja, maar dat had hij niet verteld. He? Had hij niet verteld.
4: Had hij niet verteld, dus, maar dat was eerder opgenomen.
5: Ja, sorry.
1: Gaan ze goed? Lopen ze goed?
5: Ze lopen heel goed. Eentje is bijna uitverkocht, dus we hebben nog een extra show
4: toegevoegd. Dus Tivoli en Paradiso.
5: Ja, en kaarten zijn te kopen op samenwelte.live. Morgen om 11 uur begint
0: Gerard Joling.
5: En Johan gaat een gastoptreden bij mij doen, hebben we afgesproken.
4: Echt waar?
5: Ja.
1: Oh? Ja?
0: Maar je doet niet voor 10 rug, hoor. Ja.
4: Maar goed, de mensen moeten snel zijn. Dus, ja, en wanneer is dat precies? Wanneer zijn die concerten?
5: 11 en 20 februari.
4: Oké. Okay.
1: Leuk.
5: Ja. Ja. Nou,
4: super. En uiteindelijk wil je de Amsterdam Arena, heb je me ook verteld, de Johan Cruijff Arena.
5: Dat is wel het doel, ja. Ja.
1: Maar heb je ook al veel repertoire zo? Want je moet wel de hele avond zingen. Voor
5: daar
1: die
5: zijn we hard aan het werk.
1: Oké.
5: Ja. We zijn dag en nacht in de studio bezig.
6: Het is allemaal nieuw repertoire straks.
5: Die komt ook uit, ja. Ja, zeker.
1: Gaaf.
4: Ja. Ja, pas een jaar ruim bezig, moet je nagaan. Hey, de Notebook, begrijp ik?
1: Ja, een nieuwe musical, volgend jaar in theater. De Notebook. Nou, die reactie.
0: Ja, ja. Oh. Die film.
1: Ja, die film. Ja. En er is een musical van gemaakt. Ja, het is prachtig. Ik zie inderdaad. Die reactie hebben we de hele dag al gehad.
4: Twee maanden geleden. Heb ik toevallig weer zitten kijken, de Notebook. Ja, blijft een geweldige film.
1: Het is zo prachtig. Ja. En het is ook in de musical dat je het oudere koppel ziet. Hè. Het is een vrouw die aan het dementeren is. En haar man die voorkomt leeft uit een boek. En dat blijkt het verhaal van hun liefde te zijn. Maar dat weet zij niet. Ze denkt, wat een prachtig verhaal. En je ziet ook het jongensstijl. Ja, het is een prachtige musical. En vanmiddag hebben we het aan een aantal hoofdredacteuren van kranten en tv-programma's verteld. En die hadden dezelfde reactie die jij had. Oh, die Notebook, daar is gewoon iets mee. En we zijn de eerste buiten Amerika die het mogen doen. Dus
6: wie gaat het doen?
1: Geweest. Ja, we gaan nu casten. Ja. Zing jij een beetje?
6: Nou, dit is altijd mijn droom geweest. Maar ik denk niet dat je mij moet casten.
4: Het dwarsfluit misschien.
0: Ja, met het dwarsfluit.
6: Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
4: Mijn dwarsfluitje erin.
6: Nee.
1: Volgend jaar oktober in het theater.
4: Wat is altijd jouw droom geweest, liefschat?
6: Musicalster worden.
1: Nee.
6: Ja, wel. Ja, ik vind musicals heerlijk.
0: Ja. Ja, je bent nou een talpasster.
6: Ja, ik heb voor minder...
4: Ook belangrijk. Af deze plaats van René Vroog even sterkte wensen.
1: Ja, echt waar. Ik schrok me wel. Ik hoorde het vanochtend, want de persbericht ging vanmiddag uit. Een auto-immuunziekte. En ik had hem laatst een afspraak met hem. En toen dacht ik al, oh, dat ziet er niet heel goed uit eigenlijk. Mm-hmm. Hij liep ook moeilijk. En ik hoorde nu al de verhaal dat hij inderdaad de afgelopen dagen dat het steeds slechter werd. Dat hij ook optrad. En dat mensen ook zeiden, ja, René, het kan eigenlijk niet meer. Hij kan nauwelijks nog lopen op dit moment. Dus hij moet gewoon even bijkomen. Ik heb een bericht gestuurd. Ja. Vanmiddag heeft ook gereageerd van, nou ja, ik moet inderdaad rust nemen. En over Natasja zei hij, ik heb de liefste verpleegster thuis zitten.
0: Gerard zei dat ook laatst toen hij hier was. Hij zegt, hij heeft iets, hij zegt het alleen.
4: Nee, ik merkte het op Curaçao eigenlijk ook een beetje.
1: Ja, maar tot het niet meer kan en dan wordt het pijn.
4: Ik krijg trouwens door motie van wantrouwen.
6: Ja, motie van wantrouwen. Nou, Wilders heeft traditiegetrouw motie van wantrouwen ingediend. Maar, Sajan, detail, BBB heeft het gesteund. Dat was natuurlijk nog een partij die af en toe aan tafel zat. Hmm. Die zou een uitnodiging krijgen voor de komende gesprekkenreeks.
4: En
6: Jette heeft nu gezegd...
4: BBB, weg ermee.
6: BBB krijgt voorlopig in ieder geval geen
4: uitnodiging. Maar hij weet toch dat ze eigenlijk niet weten wat ze doen. Dus dat zou je toch kunnen vergeven dan op zo'n moment?
6: Wat? Dat BBB,
4: nou, de BBB weet niet wat ze doet. Dat weet je toch? Dat is algemeen bekend. Weet je dat niet meer?
6: Ik wacht nu op de instart.
4: Ja, ik wacht op de instart.
7: Er is geen script, er is geen plan. We doen maar wat.
4: Ja.
6: Hij zei volgens mij wel nog iets van... ja, als ze dan zelf willen, dan moeten ze zich maar melden. Maar ja, als je een motie van wantrouwen steunt... dan heb je blijkbaar geen vertrouwen meer in ons.
4: Nee. Nou goed, we zijn er. Ja, we kunnen de motie nog laten zien, daar is die.
8: Die hebben wij gesteund, bij hoge uitzondering. Omdat wij zien dat dit kabinet op geen enkele manier... wil bewegen op het stikstofdossier.
9: Betekent dit ook dat u dus niet gaat samenwerken met het kabinet?
8: Nou, wij worden uitgenodigd voor een gesprek, is er vooraf gezegd.
9: Maar daar gaat u toch niet op in als u zojuist een motie van wantrouwen hebt ingediend?
8: Natuurlijk gaan wij erop in om te kijken of ze zich nog kunnen herbezinnen.
10: BBB heeft net voor een motie van wantrouwen gestemd. En daar maak ik uit op dat zij geen behoefte hebben aan dat vervolgens.
11: Maar ik denk dat het wel raar is als je zaken wil doen met een kabinet... dat je dan op deze avond een motie van wantrouwen.
2: Die zag ik niet aankomen.
0: Die eerste kamerstemmen van die BBB nodig als hij wat wil.
2: Ja, maar ja, als Henk een motie van wantrouwen gaat steunen, wat moet je dan nog met zo'n man?
4: Nou ja, goed. Goed dat je er was, Samuel. Viel het mee of viel het tegen?
2: Ik vond het hartstikke leuk.
4: Ja, nou goed dat je er was. Ja. En succes met je concerten.
2: Dank je wel.
4: En wat zit je te glimmen, Merel?
6: Wat? Nee, ik vond het wel eigenlijk gezellig uit.

0: Ja. Je pakt er nog even. Nee. Heel goed van je. Ja,
1: wel, nee, grapje.
0: Nou, wij zijn er morgen weer met een nieuwe show. Dan krijgen we het laatste, maar echt heet nieuws. Echt heet nieuws. Oh. Ook letterlijk heet nieuws van Chris Woerts. Nou, dan weet
2: zo.
0: Je het wel.
2: Ja.
0: Morgen zijn we er weer. Tot dan, dag.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Eemhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.

0: zoveel en zo vaak als je wilt. En lek je koffiepot? Dan pak je gewoon een keukenrol. Is je koffie te oud? Dan gooi je hem gewoon weg. En hoe lelijk je ook bent, er is altijd wel een kop koffie voor jou. En het mooiste, koffie is binnen 10 minuten klaar.
1: Dus zet die koffie maar aan.
0: Want hier zijn Radio Brescia

Je stapt in de auto. Je draait de sleutel om. En de auto denkt, vandaag heb ik andere plannen.

zegt: Martin, ik heb zelf al even gekeken. Martin vraagt: en wat denk je dat het is? De klant zegt: volgens mij de motor. Martin kijkt even: mooi! Dan weten we in ieder geval waar we niet moeten beginnen.

0: Dus je kan maar moeilijk opstarten vandaag.
1: Man, wat kan jou dan schelen? Hier draaien we extra

jongen van 17.

ligt niet in mijn aard. Hij houdt van mij en draagt mij op zijn handen. Niet huilen hoor, want dat ben ik niet waard.

vriend hebt gekend, dan begrijp je wat ik voel en dat het nooit meer bent. Om zo iemand te verliezen, hoe dat is, kun je niet zeggen. Het verdriet blijft over, dat valt niet uit te leggen. Ik had een goede vriend, zonder woorden begrepen we elkaar. Men zegt wel eens, twee zielen, één gedachte. Misschien is dat waar.

Met je gevoel kun je herkennen of je op iemand bouwen kan. Iedereen zou eigenlijk zo'n vriend moeten hebben. Vrouw of man. Hij kende heel veel mensen en had ieders respect. Hij noemde ze vrienden en in nood hield hij ze direct. Hij hield van het leven, zijn muziek en reizen, maar kwam ook heel graag thuis. Hij is nu voor het laatst op reis gegaan, naar zijn laatste huis. Wie weet...

Wel, ik leg nog op Binus. Nog half in de dommel. Ik ga de bek wiet open en de ogen nog zo gouden is dicht. En de wekker radio, die draait en ik zo schrommel. Latjes over cavia's en latjes over extra kilo's en overgewicht. Dus ik draai hem hier eens om. Nog even minuutjes lopen. Zo'n dunne latje kwam een grote hit, maar ik was er nog maar joren kwiet. Ik denk ik in dit nummer, maar ik was al aan het hopen.

Steek de vinger op een zijn, het is al

gaat. Je stapt in de auto. Je draait de sleutel om. En de auto denkt, vandaag heb ik andere plannen.

0: Mijn vrouw was op de huishoudschool in China.
1: Nou, het was niet te merken, hoor.
0: Ik zelf stond in de keuken. Op een dag vloog hij in brand. De blootmussel was leeg. Ik stikte bijna. De hele tent vloog en de fik. Mijn vrouw was overstuw. Nu handel ik in heroïne. Ja,

Ik denk dat ik Hollands Lesterland ga beginnen in China. Lekker, boerenkool en zuurkool met worst.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000-gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 290 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere op de A50 van Arnhem naar Os nog een lange file. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein is de vertraging ruim 3 kwartier. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar 3 kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de vertraging ruim 3 kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn wel vrij. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ook 1 uur.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Een eigen merk starten kan intimiderend zijn. Zakenpartner Shopify helpt je aan de slag. Ons platform zit achter miljoenen bedrijven. Je bouwt uit één van de honderden templates een professionele webshop die past bij jouw stijl. Dankzij slimme AI-tools schrijf je perfecte teksten, kun je de foto's van je producten er gelikt uit laten zien en Shopify regelt de rest. Van voorraden, internationale verzending tot retouren. Zet jouw geweldige ondernemingsplan om in met Shopify aan jouw zijde. Test het voor 1 euro per maand en begin vandaag via shopify.nl.
1: Misschien stap jij nu wel net in je auto. Auto aan. Jouw favoriete podcast aan.
2: Welkom bij een nieuwe podcast.
1: En gaan. Op weg naar waar jij maar heen wilt. Jij kiest voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
3: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
4: Nou heren, daar zijn we dan weer met de nieuwe Kick-Off. Hebben jullie er een beetje zin in?
5: Ja, heel lekker.
4: Ja?
5: Heel lekker.
4: Ja, kijk je er al de hele week naar uit?
5: Ja, ik heb vrijdag en maandag energie opgedaan. Ik denk, nou, ik kan niet wachten.
4: Nee. Een paar wandelingen door Ilpendam.
5: Ook.
4: Ja, maandag was met Kooijman en Kapteins. Podcastje.
5: Een extra lange uitzending
4: ook. Ja. Nee, viel nog wel mee ook. Ja. Maar nu dus de selectie van wij niks zeggen erover.
6: Nee, ik laat jou even aan het werk.
4: Heb je geluisterd?
6: Hè? Maar je hebt al zo hard gewerkt de afgelopen week. Dus,
4: nou, inderdaad, ja.
5: Ja, gaat het nog?
4: Hè? Nee joh, prima joh. Hartstikke goed. Luister je dan vaak naar de kick of nee?
6: Nee.
4: Denk je niet dat
6: we hebben gisteren een AI-cursus gehad. En dan kan je zo de samenvatting van de podcast kan je zo op papier krijgen.
4: Echt?
6: Dus dat ga ik voortaan doen als ik zelf niet in zit.
4: Nee.
5: Jij bent wel de enige verslaggever van de Telegraaf die gewoon in Den Haag een dag naar zich vernoemd heeft gekregen.
4: Is dat zo?
5: Prinsjesdag.
4: Oh, ja. Ja, hier heb je dan de hele week op kunnen studeren, hè, natuurlijk. Prinsje. Hij vindt mij.
6: Oh, Prinsje. Oh.
4: Ik ben gewoon een werkvaart. Zo is het ook.
6: Ja.
4: Xavi, maar meteen mee beginnen. De eerste selectie van de Spaanse bondscoach.
5: Nou, alles overhoop gegooid.
4: Nou ja, wel een beetje in die zin dat de paai er niet bij is.
5: Ja.
4: Maar ja.
6: Nee, dat is veel hetzelfde gebleven. En dat kan ook niet anders, want Ronald Koeman is natuurlijk niet gek. Die selecteert ook gewoon de beste spelers die beschikbaar zijn op dat moment voor het Nederlands elftal. Nou, Van Bommel en Zegiel, die waren er voor het WK niet in beeld. Totaal niet in beeld en terecht, want die hadden op dat moment... Nou, Van Bommel was geblesseerd en Zegiel, die speelde bij Utrecht wel aardig, maar dat is toch het niveau SC Utrecht. En hij nam Weghorst en Til mee en Weghorst als breekijzer. Dus die had een specifieke functie bij het Nederlands elftal. En dat heeft hij ook heel goed ingevuld in de wedstrijd tegen Marokko. Mm. Heeft uiteindelijk niet geleid om door te gaan. Je bent uitgeschakeld door Marokko. En Til, die dynamiek van Til, daar was iedereen weg van. En dat was een harde werker. En die heeft het al die weken goed gedaan, omdat hij zich rustig heeft gehouden. Die kon je makkelijk op de bank zetten zonder dat de pleuris uitbrak. En daarom heeft Koeman voor die twee gekozen. En die zijn nu alle twee afgevallen. En Depay is afgevallen. Nou, Ake is erbij. Die speelt nu iedere week. En die speelde bij Manchester City niet. Van Dijk is gebleven. Nou, dat is blijkbaar een goed gesprek geweest tussen Van Dijk en Xavi. Die zal wel een veel betere vorm aan de dag moeten leggen dan op het WK. Kijk, als hij zo blijft schutteren als op het WK... Ja, dan kan Xavi niet anders dan hem gewoon op de bank gaan zitten.
4: Ja, maar je zegt eigenlijk, er was ook niet echt heel erg veel mogelijk... om drastisch door te selecteren.
6: Nou, je kan drastisch doorselecteren. En dan kijk je bijvoorbeeld naar AZ en dan krijg je net die lijst binnen van Jong Oranje. En daar staan er ook 7 van AZ op.
4: Ja.
6: Maar AZ komt bij Sunderland en die worden de eerste helft helemaal omver geblazen. En tegen een Sunderland, geloof ik, nou, Mike heeft het opgezocht, nummer 14. 14 van de Premier League. Nou, het is echt helemaal niets bijzonders. Er loopt één aardige speler rond, dat is een Fransman. En we zijn allemaal weg van Brobbey en ik ben ook weg van Brobbey. En het op WK heel goed gedaan, maar hij viel nu in. Het leek nergens op. Dus ja, wat dat betreft, je kan je niet vastklampen aan AZ. Je kan niet een totale revolutie ontketen.
4: Maar wie van
5: wat ik wel heel erg jammer vind, want ik vond het wel heel interessant. Jurgen Klopp is Jurgen Klopp. Die selecteert gewoon 44 mensen. En dit was voor hem wel de kans om bijvoorbeeld een Gvaro Reid uit te nodigen, te zien, met eigen ogen in Zeist.
6: Ja, maar het speelt iets anders, Mike. En dat is dat deze jongens ook heel hard nodig zijn voor Jong Oranje. Ja, Jong Oranje staat heel slecht in de EK-kwalificatie. En ja, dan kan je alle talenten kan je wel bij het grote Oranje halen. Maar dan plaatst Jong Oranje zich zeker niet voor het EK. En die kans is nog aanwezig. Dus ik begrijp wel dat Reed en Kwakman en Smit en zo, dat die met z'n allen bij Jong Oranje zitten.
5: Nou, dan mag ik wel hopen dat hij dat ook zo heeft uitgelegd. Want ik denk wel dat ook door de keuze van Klopp om wel 44 mensen uit te nodigen, dat een heleboel mensen ook het idee hadden gehad van, hey, misschien is dit de kans om.
7: Ja.
5: En ik vind ook wel dat hij met 26 een risico neemt. Je speelt vier wedstrijden in. Ja. In 2 weken. Ja, ik denk dat de clubcoaches daar niet heel blij mee zijn. Want hij zal dan toch wel redelijk met dezelfde basis spelen. En natuurlijk kun je een aantal wijzigingen doorvoeren. Maar ja, dit is nog wel de fase van het seizoen waarin iedereen in de opbouw zit. En ik hoop niet dat er veel geblesseerden zullen vallen.
7: Nee, maar hoeveel, stel dat je wel 44 man selecteert, ja, hoeveel zie je dan?
5: Nee, in
7: dan,
5: Nederland kun je geen 44 man.
7: Nee, okay, maar
5: die Nederlands helft al waardig zijn.
7: Maar denk je dat je in zo'n trainingsperiode...
6: Nee, daarom. Het gaat om de trainingen. En kijk, hij ziet dit niet als een experiment. Hij wil gewoon waarschijnlijk gelijk met een behoorlijk vaste groep gaan werken.
5: Maar wat ik begreep, doet Klopp zeg maar voor de eerste wedstrijd 22 spelers. En voor de tweede...
6: Dan doen er 3 of 4 doen het goed in de eerste wedstrijd. En dan doen er 4 of 5 doen het goed in de tweede wedstrijd. Dan ga je dan weer mengen. Nee, ja, dat werkt er ook niet. Ik vond het... Het is bijzonder, hè, want je ziet het natuurlijk niet veel. Maar ik zou zeggen, van als je dan zoiets wil, selecteer er dan 30 of zo. Maar die trainers willen niet met grote groepen werken. En dat begrijp ik heel goed. Omdat 9 van de 10 jongens die vallen toch af. Bij Koeman vielen Valente en Smit niet voor niets af.
7: Hij moet gewoon 11-11 kunnen ballen, hè?
6: Ja,
7: een beetje bij.
5: Dat lukt met 26 ook.
7: Ja, met 44 ook. Ja. Maar dan zit er heel wat op de bank.
6: Ja.
7: Kun je dat, wat is het? Nou, ik heb je rekenen.
5: Heb je het hoofdveld en het B-veld?
7: Dat is helemaal niet te overzien, want dan moet je de assistent zetten.
5: Nee, maar ik vind het, wat Klopp doet, het is, en kijk, ik bedoel, misschien is het voor de bühne, maar het is ook wel een signaal naar de clubs, want die klagen terecht. Want die betalen die internationals.
7: Ja.
5: Nu krijgen ze dan af en toe voor een interland, zeker op een WK, een vergoeding. Maar het zijn de clubs die spelers betalen. En als je dan gewoon een iets grotere selectie neemt, dan kun je kleine twijfelgevalletjes, klein tikje gehad op een training, of niet helemaal fris uit een wedstrijd gekomen, die kun je aan de kant houden. Ik denk dat hij een iets grotere selectie had moeten
6: hebben. Ik denk niet dat dat bij Klopp de afweging is geweest. Dat hij heeft gedacht aan de clubs.
7: Nee, hij wilde gewoon een grote groep bij hem.
6: Ja.
7: Kunnen we met kick-off ook doen als je bijvoorbeeld 10...
6: Nou ja, het wordt steeds kleiner. De groep wordt steeds kleiner.
7: Ooit zijn we met z'n tweeën begonnen, hè?
6: Ja.
5: Is hij aan het compenseren?
6: Ja, maar hij is al...
7: Het is een puffcursus, denk ik.
6: Ziet hij eruit trouwens tegenwoordig, die Hein?
7: Geschoren.
6: Ja?
7: Knipt en geschoren.
6: Dat was een vrouw. Ja, die hebben er alle tijd voor.
7: Nee, maar puffcursusjes, ik ook intensief.
6: Ja, ja.
7: Dat kan men doen. Wie van die lijst zou je graag in het grote Oranje willen zien? Kwakman noemde je?
6: Nee, die zou ik niet willen zien. Nee, ik vind dat,
5: ik wel hoor.
6: Ik vind deze lijst prima. Ik zou alleen Givairo Riet zou ik willen zien. En ik vond dat hij tegen... En Jean Steur. Ik vond dat Riet bijvoorbeeld door de mand viel tegen Barcelona. En dan, daarna speelde hij heel goed tegen PEC Zwolle. Maar ik zie hem liever goed spelen tegen Barcelona. Maar misschien dat hij, dat hij wel de tweede man achter Dumfries kan zijn.
7: Ja,
6: denk ik.
7: Nou, Wolf Frimpong heb je natuurlijk ook.
6: Je hebt ook Frimpong, maar ik denk dat Riet op zich wel een hele interessante speler is. Want hij is volgens mij ook de verdediger die de meeste balcontact heeft in de 16 van de tegenstander. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de speelstijl van Feyenoord. Maar dat is wel heel opmerkelijk. Ja, en als je... Volgens mij had hij 3 assists afgelopen zondag. En hij schoot 2 keer op de paal. Het is een aanvallend en hele gevaarlijke jongen. En dat is Dumfries natuurlijk ook. Dus ja, dan heb je een beetje eenzelfde soort speler erachter.
7: En hoeveel heeft...
5: Wat wel opvalt volgens mij in de selectie. Ik had trouwens wel Kees Smit er ook graag bij gezien. Hoewel die net terugkomt natuurlijk bij AZ. En Dave Kwakman ook wel heel graag gezien. En Riet, laat het ook
6: Dave uit. Kwakman heeft niet eens een basisplaats tegen Sunderland, Mike.
5: Nee, dat is zo. Maar daarom zou het misschien mooi zijn als je de 30 selecteert om hem wel een keer goed van dichtbij te bekijken. Maar wat volgens mij wel opvallend is dat Weghorst en Depay blijven thuis. Dus Malen is voor hem echt wel een spit.
6: Dat denk ik ook wel,
7: ja.
5: Niet meer de rest buiten.
7: Nee, maar Malen had natuurlijk ongelukkig WK, aanloop naar het WK, kans ging erin.
5: Scoorde niet makkelijk. Hè?
7: Nee, maar als je nu ziet wat hij weer bij AS Roma laat zien...
6: Ja,
7: die ballade is natuurlijk echt niet te geloven.
6: Nee, maar laat het nou maar een keer zien bij het Nederlands elftal. Het is iedere keer dezelfde discussie. Wel laten zien bij je club. Bij Aston Villa een hele korte, goede periode ook gehad. Maar bij het Nederlands elftal nooit laten zien. Ja, het laat het nu maar zien.
7: Is wel al langer nu natuurlijk.
6: Robbie heeft het goed gedaan, hè? Op het WK. Maar Robbie heeft het goed gedaan. Dus
7: maar weer minder. Hij is wel geliefd bij zijn club. Maar als je het hebt over het aantal doelpunten, dan valt het natuurlijk. Ja. Dus met name het sleuren en het trekken waar hij populair door is.
6: Ja.
7: Maar jij wou aanhaken, Mike?
5: Nee. Dat Malen het daarvoor als invaller vooral heel goed deed bij het Nederlands elftal. Want daar heeft hij het wel. Het is niet zo dat hij nooit gepresteerd heeft in het Nederlands elftal. Want hij viel juist op door zijn statistieken. Hij scoorde bijna alleen maar als invaller. Dus misschien is dat dan wel de oplossing. Met Brobbey beginnen en Malen laten invallen.
7: Ja, en als het over het middenveld gaat, Gravenberch natuurlijk geen onbetwiste basisspeler meer bij Liverpool. Waar Gakpo weer scoorde in de League Cup, schijnt hij iedere League Cup massaal te doen.
5: Maar Xavi heeft wel gedaan wat hij heeft beloofd, ook twee spelers. En dat is dan geen middenvelder. Summerville en Reinders wel gewoon opgeroepen die in Saudi-Arabië spelen. Mm. Bergwijn niet. Dus ja, Reinders, daar ziet hij het nog steeds in zitten. Alleen die samenstelling van het middenveld. Met Gravenberch, Reinders en Frenkie liep het niet. Dus ik ben wel benieuwd waar hij mee gaat komen.
6: Ja, Frenkie is natuurlijk niet.
5: Ja, daarom, het moet sowieso wel anders
6: komen. En het zal misschien ook met de manier van spelen. Hè, want hij wil op het middenveld waarschijnlijk iets anders dan wat Koeman wilde. En daar kunnen Reinders en Gravenberch misschien elkaar wel heel goed vinden.
7: Puntje naar voren, puntje naar achteren. Ja, wat dus,
5: Koopmijn is erbij.
6: Maar Koopmijn was natuurlijk voor Koeman de eerste vervanger. Mm-hmm. Maar ik zou Veerman wel graag willen zien dan.
7: Nou, die zat je nog helemaal af te fakkelen op het EK.
5: Wil niet tegen Oostenrijk.
7: Ja, die is het shirt van Oranje niet waard.
6: Nee, op dat moment zeker niet. Nee, en Koeman was het helemaal met me eens.
7: Ja.
6: Hè? We zijn verketterd, maar Koeman deed wel wat we zeiden. Onbetrouwbaar. Dan eruit. Telen precies hetzelfde verhaal. Die doet het nu heel goed bij Lazio Roma. We dachten aanvankelijk van, die vliegt er als eerste uit bij Lazio Roma. Met dat akkefietje met de trainer.
7: Ja.
6: Dus dan denk je van, gaat hij daar wel heel lang volhouden. Maar het schijnt de beste man van AS Roma, of Lazio Roma te zijn.
5: Weet je wat wel het hele grote voordeel van Joey Veerman is? Vata kan niet meer zeggen, het was tegen Fortuna Sittard.
7: Dat is niet meer, nee.
6: Mike, ik weet niet, gisteren.
7: Paderborn,
6: ik ga het wel even opzoeken.
5: Elversberg, wil je zeggen?
6: Nee, ik ga het even voor je opzoeken.
7: Ik vind het mooi dat...
6: Wil maar even door, maar...
7: Ik vind het mooi als voetballiefhebber dat type zoals Taylor, maar ook dus inderdaad Veerman zich gewoon bij een andere club gewoon bewijzen en laten zien.
5: Maar Veerman, die heeft zich, of lijkt zich nu al in de basis te hebben geknokt bij Dortmund. En die speelt ook gewoon heel erg goed.
7: Mm.
5: En er waren ook statistieken bij zijn Champions League wedstrijd dat je dacht van, dat ziet er gewoon echt heel erg goed uit. Ja, en dat Veerman kan voetballen, dat weet iedereen. Alleen, hij moet...
6: Maar Mike, dat was tegen Villarreal in de Champions League.
7: Nou ja.
6: Heb jij gezien waar Villarreal staat in de Primera?
7: Ja,
6: die staan bijna onderaan.
7: Maar dat is toch allemaal scoren op het journalist?
6: Nee, maar dan wil ik even... Mike, heb het over die Duitse competitie, Hoffenheim.
7: Ja.
6: Gisteren verliest Hoffenheim van Ovi Kreta met 2-0. Zo.
5: Altijd lastig.
6: Ovi Kreta. Maar iemand die ook continu werd genoemd bij het Nederlands elftal. Ja. Dat was een Nederlander die bij Feyenoord vandaan kwam. Die jongen ook alweer. Wouter Burger. Die moest ook in het Nederlands elftal. Die jongen van Rots van Twente moest ook in het Nederlands elftal. Die verliezen gewoon met 2-0 bij Ovi Kreta. Waar hebben we het over?
7: Dat is allemaal
6: kom op,
7: zo.
6: Zeg jij. Dat zijn ineens ook allemaal gasten. Villarreal staat gewoon heel slecht.
7: Ja, maar Sunderland had je het net over.
6: Sunderland is ook... stelt geen ene...
7: Er zijn toch geen... Dat is een hele lastige ploeg om tegen te spelen in de Premier League. Die halen Europees voetbal in de Premier League.
6: Onbegrijpelijk. Maar dat ligt aan Tottenham Hotspur en Chelsea... die allebei niet thuis geven vorig seizoen.
5: Maar er is ook een Portugese tweede divisionist... die gewoon even zei iedereen in Nederland van... dat is gerustig voor de coefficiënt en de Polonaise.
7: Ja.
5: Maar die hebben voorlopig meer punten gehaald... dan Nederland in de Champions League en in de Europa League.
6: Je slaat zelf bij Lillestrøm gewoon.
7: Ja.
6: 2-1. En ze kregen nog een rode kaart. Maar die Portugezen zijn verdediger, kunnen ze natuurlijk wel...
7: Nee,
6: maar dit soort, je mag het toch wel op tafel brengen.
7: Je mag alles op tafel brengen, maar ik vind
6: omdat Joey Veerman twee keer een bal goed raakt bij Borussia Dortmund. En de ene keer is dan tegen Villarreal. Geweldig.
5: Ik heb een stuk zitten lezen voor de krant vanmorgen. En daarin schrijf je dat Veerman het goed doet bij Dortmund.
6: Nou, hij doet het goed, omdat hij nu al een basisplaats verovert. Dat vind ik wel knap.
7: Ja.
6: Want je denkt, want de Dortmund is best een aardig team.
7: Ja.
6: Dus dat heeft hij goed gedaan. Maar om nu direct de Polonaise te lopen... maar ik zou hem wel willen zien op die plaats.
5: Een goede middenvelder is natuurlijk ook Justin Kluivert. Scoorde afgelopen weekend en scoorde nu weer. Die was op het WK dan wel terug, maar eigenlijk net terug naar een knieblessure. Ik denk als die zo doorgaat, dat het ook wel een hele belangrijke kracht voor het Nederlands elftal kan worden. Is dat je stelling?
4: Nou, mijn stelling was, Justin Kluivert wordt belangrijke pion in het oranje van Xavi.
5: Ik heb je stellingen niet gezien, want anders ben ik, denken mensen dat die doorgestoken kaart is, maar ik ben het wel met je eens. En het leuke is, Xavi heeft ondanks een toezegging van, nou, Patrick, je bent in beeld als assistent, heeft hij eigenlijk vader Kluivert laten vallen als een baksteen.
4: Oh, ja.
5: Misschien kan hij het een beetje goed maken met Justin.
4: Ja. Zou vader Kluivert liever willen dat hij assistent is, of dat Justin een belangrijke speler in de selectie wordt?
5: Ja, bel hem even.
4: Ja, nou ja, mag jij doen. Ben je eens dat het een belangrijke pion kan worden in het oranje?
6: Ja, ze kunnen allemaal hele belangrijke pionnen worden in het Nederlands elftal. Dus, echt waar.
4: Nou ja, nee, maar
6: het gegeven dat hij bijna is teruggevallen op de groep van Ronald Koeman,
4: ja,
6: wil zeggen dat we geen rol van betekenis gaan spelen.
5: Ook kwaliteitsarmoede.
4: Ja, je weet ook niet hoe die spelers zich gaan ontwikkelen. Misschien als je zegt, joh, wordt je aan het einde van het seizoen, dus weer een andere stelling.
5: maar laten we het nog even over Prinsjesdag hebben.
4: Nee, joh.
5: Jawel.
4: Nee, alsjeblieft. Je mag één vraag stellen over Prinsjesdag. Maar dan gaan we door.
5: Hoe heb jij het beleefd?
4: Ja, was hartstikke leuk. Ja.
6: Ja. Ja, als je dat leuk vindt, dat is net een gelijkspel.
4: Nou, het is altijd, ik weet niet hoe je dat in de
5: voetbaljournalistiek... Ik heb heerlijk 2 dagen naar de politieke beschouwing.
4: Ja. Hoe is dat in de voetbaljournalistiek? Want wat je dan in de politieke verslaggeving wel hebt, hè, dan moet je die Prinsjesdag volgen, dan moet je eerst in hok A. En dat is dan als zeg maar voordat de troonrede is. En dan moeten alle journalisten van hok A naar hok B om de lijsttrekkers
5: nee, dat is bij de
4: wachten.
5: Persconferentie van Xavi maandag
4: maar dan, liggen. Maar dan breken er bijna vechtpartijen uit, joh. Weet je, iedere cameraman en journalist moet het beste plekje hebben en zo.
5: Wij hadden een fotograaf.
4: Ja, die deed dat ook?
6: Ja, die haalde af en toe wel eens uit, ja.
4: Ja, wie was dat?
6: Ja, we hebben wel eens een stadionverbod gekregen, toch? Van bij de arena.
5: Ja, dat weet ik niet of dat een stadion... Ja, dat zou wel kunnen, ja.
4: Ja.
6: Of was dat vanwege roken?
5: Dat was Jack van Gelder.
4: Ja. Oh. Nee, maar goed, dat is allemaal een beetje gedoe. Maar het was verder hartstikke leuk. Ja, je verwacht toch misschien wel wat... Nou ja, je verwacht eigenlijk niks dan nog voor deze Europese week. Sunderland AZ, of daarvan wel misschien nog. Maar Juve NEC was wel een ingecalculeerde nederlaag, denk ik.
5: Ja, maar je hoeft niet zo open te spelen dat je er met 5-0 afgaat. Maar ik heb die wedstrijd tegen AZ dan even bekeken om een verslag te maken voor internet. Als je ziet hoe AZ de tweede helft voetbalt. En ze kregen ook in de eerste helft die eigenlijk heel slecht was uit AZ-perspectief.
4: Ja.
5: Kregen ze wel de eerste levensgrote kans. En dan denk je, ja, Daal, die moet je er dan wel inschieten. Het was wel heel mooi, want de Roefs die werd heel erg boos op Lefay. Die verloor die bal. Trouwens een uitstekende speler, want die noemde jij net ook als die Fransman, ja, die wel aardig kan voetballen. Maar ja, als je die scoort, en Roefs die begon eerst te voeteren op Lefay, en uiteindelijk was het ook een soort juichbeweging, maar hij kreeg die bal op zijn enkel geschoten en die stopte hij knap, want hij maakte zich wel groot. Maar volgens mij was dat meer geluk dan wijsheid. Maar Roefs is wel een hele goede keeper. Alleen, kom je na 7 minuten daar op voorsprong, dan wordt het natuurlijk al iets anders. Maar wat ze voor de rest in de eerste helft hebben laten zien, Sunderland 13 keer op doel geschoten, AZ 2 keer op doel geschoten. Ja, dat zag er niet uit. En uiteindelijk moet je wel met een punt van het veld stappen. Ik vond het wel heel opvallend, de tegengoal, ik vond het geen strafschop. Omdat
4: nee,
5: die Patachi, of hoe zeg je dat?
4: Ja,
5: die zette zijn voeten voor en die werd eigenlijk tegen zijn kuit getrapt. En je kunt ook zeggen van ja, Patachi kon nooit bij de bal, dus hij hoefde zijn voeten. Maar ja, je voet ergens neerzetten, dat is volgens mij geen overtreding. Ik vond het ook heel gek dat de analisten er zo aan voorbij gingen.
4: Het werd eigenlijk ook nauwelijks herhaald. Ja. Hè? En het was huppatee, penalty en door.
6: Ja.
4: Ik vond het ook
6: bijzonder. Ja.
5: Maar dat kwam ook omdat Patachi op dat moment niet protesteerde. Die had volgens mij het gevoel van wat gebeurt hier. Val je zelf en ga je schreeuwend grijpend naar je kuit, dan gaat de VAR er waarschijnlijk ook beter naar kijken. Na afloop zei Klaasie dat hij te ver stond om het te zien. Echtold vond het vervelend.
4: Ja.
5: Maar dat kan gebeuren. Niemand had er eigenlijk commentaar op.
4: Nee.
5: Terwijl ik vind, en ik heb het niet aan scheidsrechters gevraagd, maar het leek mij geen overtreding.
4: Nee. Patachi ook wel moeizaam. Nou,
6: onbetrouwbare speler.
4: Ja.
6: Tegen Willem II onbetrouwbaar.
4: Ja, dit, hè, was,
6: en nu ook weer gewoon veel te makkelijk balverlies leiden. Waar je gewoon op zeker kan spelen, op zeker moet spelen. Ja, en dan rent hij er zelf heel hard achteraan. En dan maakt hij dan ook die fout. Nou, wat vond ik ook eigenlijk geen fout is. Maar ja, hij geeft, wat Klaas die terecht zei, de kans om een penalty te geven. Nou, dat heeft hij dan ook gedaan. Maar dat balverlies en zo. En natuurlijk, aanvallend is die, vond ik hem beter dan die Oefkir. Maar Oefkir is wel een veel betrouwbaarder speler dan Patachi.
4: Maar als coach lijkt me dat een hele irritante aanvaller. Omdat je dus ook, hij kan op de gekste momenten ook de bal kwijtraken. Ja. Waardoor je weer moet schakelen. Zag je bij Sunderland en dan...
6: Ja, onbetrouwbaar. Dus een hele goede moment heeft hij ook, maar ook heel leuk.
5: Ik vond Oefkir, dat vind ik echt een hele goede voetballer, ook als hij invalt, dan brengt hij altijd wat. Maar die vond ik in het begin ook onbetrouwbaar, hoor. Die leed ook heel veel balverlies in die wedstrijd tegen Sunderland.
7: Ja.
5: Maar ja, AZ is terecht geroemd. Die zijn ook met 5 overwinningen in de Eredivisie begonnen. Ja, als je dan gelijk speelt tegen Willem II, die heb ik 3 dagen later of 4 dagen later gezien in de arena, dan denk je toch van, nou,
7: ja,
5: hoe goed is dit AZ nou? Want Willem II kan ik echt niet zo heel veel van.
7: Nee, en als we het hebben over NEC, nou ja, goed, dan lag het inderdaad wijd open.
6: Ja. Maar ik vond dat iedereen wel heel makkelijk de schuld bij de tactiek zocht. Dit zijn wedstrijden die Ajax is vorig jaar is op een hoop gespeeld door NEC met deze tactiek. En het is natuurlijk zo, het was open huis, maar dat kwam omdat de spelers gewoon zich niet aan de afspraken houden. Je kan deze tactiek gewoon spelen, ook tegen Juventus, maar dan moet iedereen zich aan de afspraken houden. Ja. Los van dat je ook wel iets meer kwaliteit moet hebben binnen je spelersgroep om dat te kunnen spelen. En ja, ze hebben zo'n jas, kwalitatief zo'n jas uitgedaan, ja, dat dit niet vergelijkbaar is met het NEC van vorige week of van vorig jaar. Maar als je Sandler zag bij die eerste goal, ja, daar kan je de tactiek de schuld niet van geven. Een speler die loopt vanuit de middencirkel, loopt die helemaal naar de rechter of linkerkant. Het is maar van welke kant je het bekijkt. Ja, dan moet je hem gewoon laten lopen, want daar is hij toch ongevaarlijk. Ja, als je dan helemaal mee gaat lopen, ja, dan ligt de boel achterin helemaal open.
5: Ja.
6: Dat is gewoon de invulling van de speler en niet de tactiek.
7: Maar als de ruimtes groter worden, zie je er als verdediger vaak lulliger uit.
6: Nou ja, als je wegloopt helemaal, want dan maak je de ruimte helemaal groot.
7: Nee, omdat je natuurlijk ook met Ajax toen ze zoveel tegenkregen. Dat je
6: elke zee ging ook weer open.
5: De rode zee, hè? De dode, toch?
6: Oh.
7: Ook zo? Oh, ja.
6: Nee, ja.
7: Een stukje religie.
5: Is het nou de dode of de rode?
7: Jij als rode lijn. Dode zee. Ja, dan kan je drijven, toch?
5: Ja.
7: Nou, ja.
5: Maar kijk even welke zee open gaat.
7: Ja,
5: het is wel heel slecht dat ik dat als...
7: Ja, was echt, Mozes. Echt splijten de zee.
5: Katholiek niet weet.
7: Splijten de zee. Ja, dus zoek het even op. Ga even door.
5: Nou, het neemt niet weg dat die keeper die bal natuurlijk ook best weg had mogen schieten bij die, nou, bij die eerste goal.
6: Ja, en ook bij die andere.
5: Maar ik heb net nog even gekeken. Ik denk, moet NEC soms nog een keer tegen Juventus dit toernooi? Dat kan helemaal niet in Europese toernooi. Maar ik begon toch een beetje te twijfelen. Ik had Wilco van Schaik net aan de lijn in. Die zijn nu nog, terwijl we deze podcast opnemen, in Turijn. Want NEC heeft daar getraind. Maar Spalletti had tegen Dick Schreuder gezegd, laat je niet gek maken, blijf zo voetballen. Ik denk, nou, die mogen nog een keer. Maar dat was niet zo.
7: Nee, maar als NEC heel compact en verdedigend zou spelen, zou ze ook verliezen.
5: Nee, maar Schreuder zei denk het ook. Hij zegt, wat is dan het alternatief?
7: Ja.
5: Gewoon je ingraven in de 16, dat zijn die spelers helemaal niet gewend. En ik denk ook dat het veel meer in de uitvoering dan in de tactiek zat. Kijk, het is natuurlijk wel redelijk naïef om zo open te spelen in Italië tegen een Italiaanse ploeg. Maar het zat meer in de uitvoering.
6: Ja, had ik ook, had het gevoel. Wat je nu wel zag, en dat zag je direct na afloop met die interviews. Sherry die zei van, natuurlijk blijven zo spelen. We hebben ook andere teams verslagen op die manier. Schreuder zei precies hetzelfde. Die werd ook wel een beetje pissig, zeg maar. Over dat er natuurlijk over de tactiek. En dat hij zei ook, dat had ik natuurlijk kunnen verwachten. Dat kan je ook verwachten. Maar Sandler die zei van, ja, we kwamen er veel te laat achter dat we naar achteren moesten gaan lopen. Ja. Kijk, en dan krijg je 2 spalten in de groep. Hè. Dan zegt bijvoorbeeld in dit geval de verdediger, ja, we moeten naar achteren lopen. En de aanvaller Sherry die zegt, ja, we moeten naar voren lopen. Ja, en als dat gaat leven binnen die groep en je verliest nog 2 keer. Je krijgt bijvoorbeeld bij Go Ahead ook een draai om je oren. Ja, dan wordt het wel een probleem voor NEC. Want dan moet Schreuder wel aan de bak. Want dan moet hij die spelers gaan overtuigen dat ze zijn systeem moeten blijven spelen. En anders, ja, dan kan het heel snel fout aflopen.
7: Mooie lakmoesproef voor Schreuder.
6: Ja.
5: Ik denk, en dat heeft Wilco...
6: Dingen was ook weer slecht, hè. Die Tadić. Jezus, jongens. Ja, ja en haalt de gemiddelde leeftijd ook niet echt omlaag. Want volgens mij zaten ze allemaal dik in de 30.
7: In de aanval.
6: Ja,
7: allemaal.
5: Maar ik,
7: hij is de oudste, toch?
6: Ja.
5: Ik zag die Kabar. Boah, dat viel ook niet mee.
6: Nee.
5: Ik vind, je moet iemand niet... Dat gebeurde op Twitter natuurlijk... helemaal gefileerd, die jongen.
7: Ja.
5: Dat is 20 jaar, geloof ik. Dus je hoeft hem niet helemaal af te schrijven. Want je, ja, voor het eerst op zo'n podium. En dan ook, zeg maar, in toch wel voor hem een heel nieuwe speelwijze. Maar dat heel veel beter moet. En wat dat betreft heb ik wel een tip voor NEC. Mitchell Bakker.
7: Oh ja, is het transfervrij?
5: Ja, die heeft zijn contract laten ontbinden.
7: Ja.
5: Ja, als je nu de linkerkant... Ze hebben natuurlijk wel Kaplan die terugkomt. En Sandler, die zal uiteindelijk wel wat sterker worden. En volgens mij, ja, ze hebben wel een aantal linkspoten. Maar ja, als je die gratis kunt oppikken. Want anders kan het in de competitie ook wel eens heel vervelend gaan worden. En dan, ja, als je heel snel naar het rechte rijtje gaat.
7: Nou, Bakker heeft best goede periodes gehad, dus dat zou nog wel interessant zijn.
6: Ja, maar je zou toch eerst moeten... Wat weet jij hoe lang die al niet gespeeld heeft?
5: Nou, volgens mij viel de...
7: Hij viel wel mee, volgens mij.
5: Volgens mij.
7: Ja, ik moet van alles opzoeken, want we hebben natuurlijk ook al... Laten we dan eerst eventjes het over Mozes hebben.
6: Ja.
7: Hij strekte zijn hand uit over het water. Dat was de Rode Zee. En een sterke oostenwind dreef de wateren de hele nacht uiteen... waardoor de bodem droog viel. Het volk Israël...
6: kwam dus door de wind, niet door Mozes.
7: Ja, het waaide gewoon heel hard.
6: Het waaide hard.
7: Het volk Israël kon zo op de vlucht voor het Egyptische leger... veilig naar de overkant lopen.
6: Maar die weghorst, had hij zijn afspraak gemist met die man boven, of niet?
7: Die weghorst, ja.
6: Die zit er niet eens bij.
7: Nee inderdaad. Ja, maar denk je dat God dat zo zou hebben gewild?
6: Ja, dat zal wel. Dat zal er toch een reden achter zitten.
7: Ja.
6: Ja.
7: Nee, je weet, hij vond Karabach belangrijker dan Xavi, ja. denk ik dan. Nee, maar laat die jongen lekker bidden tot God, toch?
5: Zeker.
7: Huppatee.
6: Ja, Ezekiel doet het ook. Dus wat dat gaat, hebben ze wel weer één terug. Voor het hele clubje, want er zitten heel veel gelovige jongens.
7: Ja, misschien
6: dat Ezekiel zich direct kan aansluiten. Adila, dat ook op het veld gaat. Die ook nog op één knie na een goal.
7: God zat zo...
5: Het is wel een leuke vraag maandag aan Xavi. Van, we hebben hier een groepje gelovigen. Jij als Spanjaard zult ook... of je zich aansluit, of je ook mee gaat binnen met pastoren.
7: Gods, Gods België, van Bommel.
5: Ja.
7: Selecteerd.
6: Ja, het zat er alleen.
7: Zeker. Ja, ook nog een paar oud-gedienen erbij in België. Kevin de Bruyne is er bijvoorbeeld nog steeds bij. En Courtois die mag dan even stoppen en die kan dan later weer terugkeren.
5: Ja. Maar geen garantie, hè?
7: Een beetje net Jutta Leerdam eigenlijk.
6: Ja.
7: Ja.
6: Nou, als je blijft presteren, dan kom je natuurlijk fluitend terug. Zie je bij Van Dijk. Die hoeft niet eens weg te gaan dat hij toch mag blijven.
7: Ja.
0: Een eigen merk starten kan intimiderend zijn. Zakenpartner Shopify helpt je aan de slag. Ons platform zit achter miljoenen bedrijven. Je bouwt uit één van de honderden templates een professionele webshop die past bij jouw stijl. Dankzij slimme AI-tools schrijf je perfecte teksten, kun je de foto's van je producten er gelikt uit laten zien en Shopify regelt de rest. Van voorraden, internationale verzending tot retouren. Zet jouw geweldige ondernemingsplan om in met Shopify aan jouw zijde. Test het voor 1 euro per maand en begin vandaag via shopify.nl.
7: Ja, een paar stellingjes. Het is einde interlandloopbaan voor Memphis Depay.
6: Eens.
7: Aantrekken Bissouma's klap in het gezicht van Mokio.
5: Oneens.
6: Eens.
7: Reed had plek in de oranje selectie verdiend.
5: Eens.
7: Eens. Ja. Niet eens. Ja, ondanks contractverlenging vertrekt Ezekiel na dit seizoen bij Feyenoord.
5: Eens.
6: Oneens.
7: Michel Sanchez wisselt te veel bij de basisopstelling van Ajax.
5: Eens.
7: Mijnans verdient een basisplek tegen FC Twente.
6: Eens.
5: Oneens.
7: Oké. Zullen we dan even Bissouma beet pakken? Lachgas?
5: Ja.
7: Toch een beetje enfant terrible, als je dat zo...
5: Ik sprak een aantal mensen die hadden ook de foto's bij zijn presentatie gezien. En die vroeg zich af of hij voor die presentatie ook nog een ballonnetje had genomen. Ja. Maar dat lijkt me niet. Ja, weet je, iedereen mag een fout maken, verdient een tweede kans. En dat Ajax dit...
6: Hij heeft al twee keer is hij gepakt, hè, met zijn ballonnetje.
5: Verdient hij in dit geval een derde kans.
6: En hij had ook nog fraude gepleegd.
7: Ja, verdient
6: hij een vierde kans.
7: Ja.
6: Maar hij kwam ook regelmatig te laat.
5: Vijfde kans.
7: Ja. Maar het is wel een speler die lang veel heeft gespeeld in de Premier League.
5: Zeker, 111 wedstrijden zag ik.
7: Ja.
5: En dat Ajax, ook door het vertrek van Regeer, heeft gewoon op die plek weinig middenvelders. En stel je voor dat er iets gebeurt met Amrabat of met Mokio, je noemde hem net. Dan is het handig om er nog een speler bij te hebben. Wat ik wel begreep is dat Cruijff hem... ook omdat hij natuurlijk een aantal keer in de fout is gegaan... redelijk goedkoop heeft kunnen halen. In ieder geval geen transfersom betaald. Mm. Qua salaris schijnt het ook mee te vallen. En pas als hij een bepaald aantal wedstrijden speelt... dan wordt zijn contract verlengd, krijgt hij een optiejaar. Dus ja, Ajax kan zich daar normaal gesproken geen buil aan vallen. Speelt hij helemaal niet. Ja, dan is het...
6: Maar heeft die jongen die optie of Ajax?
5: Ajax heeft die optie.
6: Dus Ajax kan hem die optie ook niet lichten?
5: Ja.
6: Ook als hij bijvoorbeeld 34 wedstrijden zou spelen?
5: Nee, dan moeten ze hem wel lichten. Bij een bepaald aantal wedstrijden moeten ze hem lichten.
7: Oké. Maar goed, uiteindelijk neemt de concurrentie op dat middenveld toe. Nou ja, Klaassen, de aanvoerder, die speelt natuurlijk al niet alles. Mokio is een groot talent. Straks komt die ook veel op de bank terecht. Dan kan dat natuurlijk ook wel voor wat vrevel zorgen of gebrek aan doorstroom.
5: Pim, als je wint, dan valt dat heel erg mee. Je moet niet gaan verliezen, want dan gaan mensen zeggen van... ik had moeten spelen. Maar trainers vinden dit een luxe...
6: Ja, waar ze toch vaak niet mee om kunnen gaan. Het ligt natuurlijk ook aan welke persoon het is en wat voor persoon het is. Kijk, Mokio, daar zal je weinig last van hebben, want die jongen die blijft wel in zijn hok zitten. Maar als deze jongen, die Bissouma, als die op de bank terechtkomt, nou, dat lijkt me niet een jongen die je op de bank wil hebben.
5: Ja, maar toch ligt dat er wel aan wat je aan de voorkant geschetst hebt. Als jij als Jordi Cruijff zegt van, wij gaan jou weer de kans geven om je in de kijker te voetballen, om weer echt elke week, zeg maar, de volle bak te trainen en dan ook je minuten te maken. Ze spelen 3 toernooien, Conference League, KNVB-beker en de Eredivisie. Als je van tevoren schetst van, nou ja, we hebben 3 mensen voor deze 2 posities, 6 ja. en 8. Dus je gaat echt niet alles spelen, dan is de keuze aan hem. Dus wat heb je aan de voorkant verteld en waar reken die jongen op?
7: En je ziet zelfs dat de spits die afgeschreven was in één keer weer als basisspeler wordt neergezet.
6: Tegen wie?
7: Willem II.
6: Ja.
7: Maar ja,
6: die hadden net de tweede punt gehaald.
7: En kreeg ook zelfs nog kansen in het begin van de wedstrijd. Of in ieder geval wat gevaarlijke uitvallen.
6: Maar ik denk dat het in potentie gewoon de beste spits is die er in Amsterdam rondloopt. Alleen de persoonlijkheid van Kasper Dolberg, ja, die staat het gewoon niet toe om de beste spits te zijn. Veel te wisselvallig. Een dooie is het in alles. Ja, hij mist gewoon een bepaald vuur om ook iedere wedstrijd te willen bewijzen dat hij de beste spits is. En dat hij iedere wedstrijd per se wil scoren en zo. Ja, het blijft hetzelfde liedje.
7: Ja, hoewel,
5: in de mixzone kregen we hem even te spreken. Ja. En toen zei hij ook dat Michel gewoon veel meer van hem verlangt.
7: Agressie.
5: Veel meer agressie toont. Ja, want dat ben ik wel met Vaanten eens. Kijk, het is op zich geen slechte eigenschap voor een spits om heel koelbloedig te zijn. Ja. Maar je moet geen ijskonijn zijn. En hij moet wel, zeg maar, de passie en het vuur hebben om elke kans die hij krijgt binnen te schieten. Dat is heel lang niet zo geweest. Hij heeft ook niet zo heel veel concurrentie gehad. Ja, nu is de concurrentie moordend, wil ik zeggen. Maar Marcos Leonardo is nog niet in topvorm. Maar gaat hij uiteindelijk wel presteren?
7: Of dit is de topvorm. Ja, ja.
6: Dus er komt wel. Nog niet, dus het komt. Het gaat een keer komen.
5: Ja, ik schrijf niet mensen na 6 wedstrijden.
7: Nee. En Wijndal ook. En Paas mocht ineens keepen.
5: Maar wat dacht jij toen?
7: Sjaak Zwart
6: bij Wijndal, die na 60 minuten had hij alweer kramp. Dat is ook Mokio, die heeft iedere keer kramp. Wijndal heeft kramp. Deze mensen gaan op voor de titel.
7: Nou,
5: ik weet niet welke gebruikersnaam hij had, maar er zat op X ook een Pim CD'tje voor de wedstrijd. Ja, Michel, en ik kom niet naar het stadion om precies dezelfde spelers te zien als vorig jaar. Volgens mij stond Brand er ook gewoon in, maar dat maakt niet uit. En diezelfde persoon die stond na afloop, ik denk dat hij nu nog de Polonaise in de Young Arena loopt, dus
7: jij schreef zelf in je verslag dat het onverstandig is om niet met je sterkste opstelling.
5: Daarom kwam jij met die stelling.
7: Nee, maar dat zeg je altijd. Ik weet nog NAC Ajax onder Farioli, hè?
6: Ja.
5: Dat was ook wel mooi, want toen wij die opstelling zagen in de Arena, toen begon een collega, ik zal geen naam noemen, die zegt, Farioli heeft het kampioenschap. Dat was de tweede wedstrijd van het seizoen. Het kampioenschap bij NAC verspeeld, vertelde hij, door deze.
7: Ja.
5: Dat is natuurlijk ook onzin, maar ik ben er wel voorstander van om gewoon met je sterkste elftal te beginnen, snel op voorsprong te komen, en dan kun je alle mensen die dat nodig hebben, die kun je rustig eruit halen. Maar ik denk, als Ajax met zijn sterkste opstelling had gespeeld, dat het dubbele cijfers waren.
7: Wel met die tactiek, want Ajax en Feyenoord gaven natuurlijk ook voorsprongen uit handen. 2-0 tegen, wat was het?
5: Feyenoord, Go Ahead Eagles.
7: Go Ahead Eagles en Ajax, wat was het, Heerenveen? Ja, dus in die zin kun je dan nog verspelen als je met je sterkste opstelling.
5: Ja, dat is natuurlijk wel de kracht van dit Ajax. Er zit wel iets op de bank.
7: Ja, dat het niet. Ja,
5: dat de selectie beter en breder is geworden. Dat,
7: En Sjaak Zwart, die kreeg een eerbetoon?
5: Het was 70 jaar na zijn eerste wedstrijd voor Ajax. En hij kreeg van de supportersverenigingen, werd hij benoemd tot erelid. Ja, en dat deed hem zichtbaar wat. Sjaak wordt niet oud, hij is oud, 88. Ja, zo'n eerbetoon, ik vind dat wel prachtig om te zien.
7: Ja. Overigens ook denk ik goed om nog even te hebben over natuurlijk het overlijden van Martina Koeman. Die wel heel geliefd was als je alle reacties zag van internationals, van jong tot oud. Ik zag foto's voorbij komen van Memphis Depay met haar op de foto. Was zij zo'n?
6: Zij hebben haar natuurlijk heel lang meegemaakt. Ja. Want Ronald Koeman is volgens mij na een of andere Engelsman en Van Gaal de langsdienende bondscoach geweest.
7: Maar weet jij of zij ook een soort van speel? Want je hebt natuurlijk altijd die.
6: Maar dat was zij volgens mij in de eerste periode wel. Maar de tweede periode vanwege de gezondheid natuurlijk veel minder.
7: Ja.
6: Dus dat, en Kijk, een vrouw van een bondscoach, dat is toch best wel, zeker voor die vrouwen, is dat het aanspreekpunt, zoals de bondscoach voor de mannen het aanspreekpunt is. Zeggen ze dat de vrouw van de bondscoach ook vaak het aanspreekpunt is voor een hele groep vrouwen, om dat ook een beetje in goede banen te leiden. En normaal gesproken bij kwalificatiewedstrijdjes en zo is dat natuurlijk niet het geval, maar wel bij een groot toernooi. En dan, je weet zelf, als jouw vrouw ontevreden is, dan zit je hier ook... Dan pak je die hier ook. Ja. Nou, dan is dit ook een vlucht. Ja. Nee, maar de thuissituatie en dergelijke. Ja, en dat moet allemaal natuurlijk goed geregeld zijn. Want als jij als voetballer daar zit en je hebt iedere 5 minuten je vrouw aan de lijn die aan het klagen is. Dan, nou, en daar spelen ook vaak de rol van de vrouw van de bondscoach. Die speelt daar een rol in.
7: Truus ook.
6: Truus van Hanegem.
7: Of Truus van Louis. Ja. Die deed dat ook.
6: Ja, die deed het ook.
7: Je hebt ook altijd al die spelersvrouwen bij die, bij die grote toernooien.
6: En dat deed Martino Koeman ook. Ja. Ja.
5: Dus, ik was er van het fact.
6: Het is wel treurig natuurlijk dat het zo is gelopen. En ineens is het heel snel gegaan, wat ik ervan begreep, in het eindfase. En, nou, ze heeft dan nog wel mee mogen maken dat Ronald Koeman junior nog een keertje vader werd. En zij dus oma. Maar nee, treurig, 65 jaar.
7: Heel verdrietig.
6: Ja.
7: Wat wil jij nog, had je nog gefact?
5: Nee, ik was even aan het factchecken. Bob Glendening, 87 Interlands. En dan inderdaad Ronald Koeman met 64. Oh. En dat zal Louis pijn doen, denk ik. Louis van Gaal, 63. Oh, Dick Advocaat, 62.
7: Ja, Dick Advocaat, die natuurlijk, nou, dat was al bekend, doorgaat bij Curaçao. Die,
5: ja. Maar over Martina Koeman, volgens mij deed het iedereen wat toen het nieuws kwam dat ze was overleden. Vooral omdat Ronald Koeman ook in de laatste fase heel open is geweest over de ziekte van zijn vrouw. En eigenlijk ook zei van, ik stop ermee, want we willen nog heel veel mooie reizen maken. Ja, dat is dan niet heel veel gebeurd. Volgens mij hebben ze nog wel een mooie reis gemaakt. Ja, je had hem natuurlijk gegund dat hij, dat hij veel langer van zijn vrouw had kunnen genieten.
7: Dus. Ja, nou goed, alle sterkte natuurlijk voor de naast ze daar. Daar kun je geen bruggetje bij maken natuurlijk.
6: Nee,
7: om dan naar John van der Beukering te gaan. Dat is dan ook weer een beetje... Nou ja, dat is geen goeie, hè?
5: Zondag is de AZ Telstar, dus dan kun je daar even... Want staat er gewoon als Koeman junior
7: op
5: doel. Ja. Ik denk het wel, want ik denk dat Martina ook heel graag had gewild dat hij gewoon door was gegaan zoals hij bezig is met penalties stoppen en penalties benutten. Ja. Was dit een bruggetje?
7: Nou, dat is een mooi bruggetje. Dan naar John van der Beukering. Ja, nee, ik heb jullie daar nog niet over gehoord. Hij is nu 60 dagen geschorst.
6: Ja. Er zou eerst een zaak moeten zijn. En blijkt dit allemaal waar te zijn, wat er nu al in de media is gekomen. En dat hij degene is van de fatale... Nou, niet de fatale klap, maar de ernstige klap. Ja. Dan is 60 dagen natuurlijk veel te weinig. En dan moet je gewoon... ik las iemand... dat las ik in die AI-samenvatting van de podcast. Levenslang.
7: Levenslang, ja, dat zei
6: afgelopen maandag. Kooijman.
7: Oh, daar heb je wel gekeken. Ja. Dus van die specifieke podcast.
6: Ja.
7: Oké, okay, nee, dat klopt.
6: Levenslang.
7: Ja, dat wachtte mij wat, maar in ieder geval heel bizar dat in de deurwedstrijd natuurlijk gebeurt. Komend weekend een paar mooie potjes die daar aankomen. Natuurlijk ook Twente.
6: Twente PSV.
7: PSV.
6: Ja, dan zou PSV toch moeten laten zien of ze inderdaad... weer zo bovenuit steken als vorig jaar. In de arena vond ik dat ze eigenlijk weinig problemen ondervonden van Ajax. Bouwden ze een fase in de eerste helft. En ja, als ze dat bij Twente ook laten zien, waar ze normaal gesproken altijd toch wel goed voor de dag komen, dan is het toch weer titelkandidaat nummer 1.
5: Wel opvallend, hè? Want PSV in de arena komen ze vaak goed voor de dag. Utrecht uit hebben ze al gehad, dat doen ze altijd heel goed. En Twente ook best wel. Dus de lastige uitwedstrijden die... zijn voor PSV eigenlijk helemaal niet zo lastig.
7: Nee, maar goed, de vorige wedstrijd kregen dus 3 andere aanvallers de kans en rolden ze Sparta op alsof ze er niet stonden. Mijnlands toen een hat-trick gemaakt. Dus dat wordt natuurlijk wel interessant. Van wie? Ja, van Bommel haal je er ook niet uit.
6: Nee, Perisic ook niet. Die stond er natuurlijk al. Gewoon.
7: Ja, maar die kwam wel op meerdere plekken natuurlijk ook.
6: Ja, maar kijk, als je dit ziet, gaat natuurlijk iedere keer om weer Ricardo Pepi. En dat is misschien een geweldige afmaker. Maar ja, als die ze niet afmaakt en blijkt dat de combinatie met Til Mijnans trekjes gaat vertonen van de combinatie Sabari-Til, ja, dan lijkt me de keuze niet moeilijk. En zeker in een uitwedstrijd bij SC Twente niet. Je hebt heel veel beweging, maar tegelijkertijd ook heel veel scorend vermogen. Want ja, Mijnans scoort dus makkelijk en Til scoort relatief makkelijk. En Pepi scoort heel moeilijk als hij niet in stelling wordt gebracht.
7: Ja, ja.
6: Dus ja, het lijkt mij simpel. Ik denk dat je met het kwartet Perisic, Van Bommel, Mijnans en Til meer goals hebt dan als je er één vervangt door Peppi.
7: En dan Til of Mijnans als
6: vast. Ja, hetzelfde zeg maar erin en eruit in die spits.
7: Dus. Ja. Ja, overigens Shaquille van Persie nog niet bij Jong Oranje.
6: Nee.
7: Volgens mij. Nee. Nou ja, speelt natuurlijk ook nog betrekkelijk weinig minuten bij Feyenoord.
6: Ja.
7: Die moeten dan...
6: Daal die zit er wel bij. Die verdient het ook. Maar die hebben we eigenlijk op die ene kans na ook niet gezien tegen Sunderland.
7: Nee.
8: Shane Kluivert?
6: Die zit er ook niet bij, nee.
7: Nee. Nou ja, dus Feyenoord, Utrecht en Twente, PSV, Ajax, Excelsior.
8: Heerlijk voetbalweekend.
7: Heerlijk voetbalweekend. Is er nog iets wat we verder beter moeten pakken? Of zijn we er wel een beetje doorheen?
8: Ja, ik ben er heel erg op verheugd. Morgen eerst de topper FC Eindhoven onder 21, Telstar onder 21.
7: Ja.
8: Dan door naar Ajax Excelsior en zondag AZ Telstar.
7: Maar ja, het is toch alweer de vraag waar Michel dan nu weer in de basis mee start. Ter Stegen zal wel gewoon keeper, neem ik aan. Want die was vorige wedstrijd dan er niet bij.
8: Dat denk ik wel. Daar kunnen we het ook nog even over hebben.
7: Ter Stegen bij Duitsland, Tolu Nigeria.
6: Ja. Oerzane, Marokko.
7: Keren nog niet bij de Duitse selectie.
8: Nee,
6: nodig de 44 uit. Er zit Keren er nog niet bij.
7: Ja. Nou ja, ik vroeg me wel, want welke spelers... want zo'n Keren is een huurconstructie, dus die loopt in principe aan het eind van het seizoen weg. Maar...
8: Met de optie tot koop.
7: Ja, en hoeveel miljoen is dat?
8: Ja, dat weet ik niet, maar dat zou rond de 15 zijn.
7: Want de vraag is van welke zo'n Keren? Ja, daar kan je natuurlijk...
8: Ja, Tolu gaat hier...
6: Keren tegen Willem II was hij niet best, hoor.
8: Was hij niet goed.
7: Nee.
8: Maar je ziet wel dat hij heel veel heeft.
7: Ja, en Tolu is koopoptie 20 of zo.
8: 20 miljoen.
7: Ja, zou je dat doen?
8: Nu nog.
6: Laten we even afwachten, de seizoenen. Want Mike zegt niet
7: te
6: snel...
7: Oh, je moet niet te snel spelers afschrijven.
6: Nee, niet te snel, maar ook niet te snel op het paard zetten.
7: Oh nee,
8: zo helemaal niet snel kopen.
7: Oké.
6: Als je het tijd hebt. Laten we eerst even afwachten. Misschien ontwikkelt die Dolberg zich zo goed. Krijgt hij een beetje het vuur in zijn...
8: Dat hij voor 50 miljoen verkopen.
7: Maar kan je dat in één keer krijgen dan nog?
6: Nee, natuurlijk niet. Dat zit er niet in bij die jongen.
8: Maar als ze dan Dolberg voor 50 miljoen verkopen... kunnen ze Tolu kopen, Keren kopen...
7: En denk je dat Klaassen steeds verder verwijderd raakt van een basisplaats uiteindelijk met Bissouma?
8: Nee hoor, er zullen echt wedstrijden zijn dat Davy Klaassen gewoon...
6: Weer de 1-0 maakt.
7: Ja, Mr. 1-0. Nou, ik zeg...
6: Tegen Willem II toch?
7: Wat zeg jij?
6: Tegen Willem II toch ook?
7: Ja, assistje van, was dat het assistje van Dolberg?
8: Mooi hè, met de borst.
7: Zeker.
8: Maar hij had twee prachtige assisten en een doelpunt hè, Dolberg.
7: Ja, maar
8: hij was echt goed.
7: Tegen?
8: Ja, Willem II joh.
7: Oké, nou we gaan nog niet afronden. Want we zijn natuurlijk altijd heel erg up-to-date met deze podcast. Jij luistert...
8: Als wij heel up-to-date waren geweest, hadden we voor de podcast gezien.
7: We waren eigenlijk al lang afgerond, maar we plakken er gewoon nog een stukje achteraan.
8: Ik reel in de Koentunnel.
7: Jij kreeg een fragmentje binnen van hoe Peter Bos reageert op het feit dat Guus Til niet is geselecteerd.
8: Ja, en dat Peter Bos aangeeft dat Guus Til geen belletje heeft gehad van de nieuwe bondscoach. Dat vind ik, net als Peter Bos, vreemd. Want als je een WK hebt gespeeld, dan hoor je gewoon een speler te zeggen van... nou, ik ga je niet selecteren en wel hier en hier en hierom. Kijk, dat hoef je niet bij elke speler te doen... maar wel bij een jongen die gewoon afgelopen zomer nog een WK heeft gespeeld. Hoeveel moeite is het? Nou, Ruud van Nistelrooy is trainer van PSV geweest. Die had het belletje ook kunnen geven... hoewel ik wel vind dat de bondscoach dat eigenlijk moet doen. Dus min.
6: Nou, hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk voor die andere jongens. Dat geldt niet alleen voor Til. Maar ik hoop dat Weghorst ook wel een belletje heeft gehad. Want die heeft natuurlijk best veel betekend voor het Nederlands elftal.
7: Ja. Maar het zou eigenlijk heel raar zijn als Weghorst niet zou zijn gebeld.
6: Ja, ook, en Depay bijvoorbeeld ook. Wiefer, die is nu geblesseerd. En ik denk dat die nog wel weer in beeld komt. En Frenkie de Jong uiteraard ook. Maar dit zijn natuurlijk wel jongens die zeker Weghorst en Depay. Die hebben natuurlijk heel veel voor het Nederlands elftal betekend.
7: En
6: Depay is eeuwig
8: topscorer. Maar er is een directeur topvoetbal. Die heeft tijdens het WK zat hij op een bal trainingen te kijken. En liep hij heel veel rondom de selectie. Dit had hij natuurlijk ook wel tegen de bondscoach kunnen zeggen. Van, ga wel even zorgvuldig met die spelers om.
7: Zeker
8: misschien
7: iedereen
8: hebben ze in de toekomst nog nodig.
7: Ja, zeker iedereen die bij het WK aanwezig is geweest.
6: Ja.
7: Als je die nu niet selecteert, moet je daar eventjes melding van maken.
6: Vind ik wel, ja.
7: Oké.
8: Ik ga weer de Koentunnel in.
7: Wanneer is de persconferentie van Xavi?
6: Maandag.
7: Heb je hem?
6: Al heel vroeg.
8: Maandag om
6: 11 uur.
7: Dus heb je de vraag?
6: Nou, ik denk dat deze vraag wel gesteld wordt door onze collega's van de televisie, Marokkanen.
7: Heb jij een andere vraag?
6: Nee, ik heb nog niks.
7: Oké. Nou, denk ik
8: heel weekend om over na te denken.
6: Ik moet ook nog werken.
7: Oké. Tot maandag?
6: Ja, tot maandag.

Er wacht een break van 22 dagen voor Groningen en PEC Zwolle na vandaag. Ja, en Enkeling speelt interland. Maar de vriendenloterij Eredivisie, die komt even niet om de hoek bij deze twee. Hoe gaan ze de break in? Speelronde 7. Met 8 punten voor de thuisclub en 4 tot nu toe voor de bezoekers. En een hoop bende. Ook binnen de lijnen.

is PEC Zwolle ontdooid. Na de bevriezing tegen Feyenoord. 7-0 op de broek. Pakslaag van ongekende proporties. Vooral de vertoning die daarbij gepaard ging. Was natuurlijk een eentje om behoorlijk na te beschouwen. Met heel veel kritische blikken. Blokzijl. Bal van Viergever. Gepikt van de Werf. Eerste aanval van Groningen. De Ondrejka. Die hem nog wel binnenhoudt. Of aanraakt. Maar niet binnenhoudt. Erop dat de bal niet aan de eisen van in ieder geval Nick Viergever voldoet. Schendelaar met de tijd.

Sommer. Afgetroefd. Door Van Berger uiteindelijk. Van Dol kwam met de bal en die begint aan een actie. Die nog geen eindbestemming heeft. Ja, hier schitterend tussendoor Van de Werf in de handen van Schendelaar. Dat ging al heel eenvoudig hoe Groningen tot de eerste kans kwam. Dankzij de demarrage van Van Bergen en het puntertje van Van der Werf.

Wat doe je met een gehavende prooi? Dat is een beetje de vraag die FC Groningen moet beantwoorden. De woorden van Dick Lukien waren duidelijk. Aanpakken in het eerste kwartier. Zorgen dat die prooi gehavend blijft. En eigenlijk helemaal geen puff heeft om überhaupt nog overeind te komen. Goed werk van Aartsen. Die versiert een corner. Dit was de actie die uit

uiteindelijk eindigde in de handen bij Schendelaar. Glijden van Graves. Zorgde voor wat moeite nog bij het afwerken. Cornerback. 5 minuutjes onderweg. En die kan vrij worden ingekopt, toch? Door Koen Costons. Klopt er niet helemaal achterin bij Groningen. ...27 jaar geworden vandaag. Scoorde nog nooit op zijn verjaardag.

Bergen nog op bezoek. Dit is Van Bergen andermaal. Van Bergen aanleggen, schieten. Land. Of De Jonge, excuus. Land op de bank. Drijka. De Jonge. Vier van Groningen voor de goal. De bal die bijna binnengelopen door Schreuders. Eerste corner voor de thuisclub. Is de man voor de spelervattingen. Het hele seizoen lang al. Dus ook nu slingert hij hem voor. En dan valt hij uiteindelijk voor De Jonge. In het blok. Nog een keer Van der Werf. De luchtmacht staat er nog. Die wordt niet bereikt door Van der Werf. En dan Schreuders.

Luxemburg. Een rij van 5, een rij van 4. En kost ons voorop. Dat is de wijze waarop PEC Groningen op probeert te vangen. Als je open huis hebt gehouden en dat beviel niet, moet je de deur op slot doen. Werkt weg. Een aantal spelers buiten het over elkaar heen.

Vlissingen. Draven stapt uit. En 4 punten voor Peck. Rijken. Stuit op Aartsen. Peck heeft dus 4 punten, maar niet zo heel gek als je het programma bekijkt. Ajax, Twente, NEC, Heerenveen uit, Sparta uit, Feyenoord. Alleen de wijze waarop vorige week natuurlijk. De 7-0 nederlaag werd geïncasseerd. Dat zorgt voor heel veel frustratie in Zwolle. Heerenveen, de punten gepakt op het kasteel. Willemson. Singer. Rijken haalt het breed. Singer. Dan werkt Sissoko. Clement. Streubers. Van der Werf vindt dat hier een corner gegeven dient te worden. Maar daar werkt de assistent niet aan mee. Met een zestal gieren staat FC Groningen eigenlijk rond het strafschopgebied. Te kijken of er wat te halen valt. Sissoko. Bayo in de loop. Dat is dezelfde loop als Singer. Die doet het keurig. Spelen met krijt aan de schoenen vergeleken met Clement. Dynamiek in het elftal verandert echt wel met de entree van hem. Schreuders. Van der Werf. De Jong. Willemson. Misverstand tussen De Jong en Van der Werf. Die beide de bal aan elkaar lieten. Wel alweer snel in Gronings bezit. Schreuders. Zo drukt Groningen. Heeft het 1 kans gekregen via Van der Werf. Zie je bijna Van Bergen. Een steekballetje van de Jong. Blokzeil. Allemaal voor de goal geslingerd. Bijna op het hoofd van Van Bergen. En die telde hem al gezien zijn reactie. Fijne paas van de aanvoerder die zich gaat melden bij Jong Oranje. Dat is hij, Van Bergen. Joris Schreuders is de derde Groningen speler die tot het keurkorps van Michael Reijzen geboord. Indraai in de corner. En die wordt bijna nog verlengd. Bal van Van der Werf. Nu een gevaarlijke uitbraak van Peck. Met Kostons, die Mbayo en Viergever mee heeft ten aanval. Maar de bal kwijt is.

zijn sokken. Bewegingen zijn vrij. Schreuders hapt niet. Sommer. Vichtingen. Maarsen. Bek bijt van zich af hier. Met een baai op. Floranus. Sissoko. Dubbele dekking. Floranus. En weer Sissoko die twee Groningers moet passeren. Wat last van de hamstring. Of kuit, ja, maar voelt hij allemaal niet. Komt er eens even verzorging. Hij lijkt zich daar te bezeren.

natuurlijk geen nieuws dat hij nu een minuutje buiten de lijnen moet staan. Daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Vanaf 16 minuut 20. Zo daar een beetje binnen en buiten de lijnen gaat. Is het ondertal van Peck. Niet heel vervelend. De team willen zelfs opportunistisch hier wat uitrichten. Een verre ingooi. Dan moet hij goed vallen. Valt niet goed voor iemand van Peck. Schreuders. Van Bergen bemant de flank. Willemsson in het strafschopgebied. Een gevaarlijke bal. Uiteindelijk wordt het een doeltrap. Sissoko zich weer tot de veldspelers mag rekenen. In plaats van de toekijkende. Deze avond met Van der Werf. Die hem terugtrekt en Van Bergen schuift hem binnen. Als Groningen een soort puzzeldoelpunt maakt. Eerst de buitenkant, de randjes en dan langzaam naar binnen werken. En dan zo een invaloefening. Met Van Bergen die het laatste stukje legt. Rente begint. Fijn hoe hij Schreuders bedient. Controle goed in de loop. Alles op de juiste snelheid. Het terugtrekken ook goed. En dan ziet het er heel simpel uit. Juist omdat de details kloppen. Bij iedereen. Technisch mooi gedaan. Van Bergen. Met 1-0 voor Groningen. Terecht applaus. Van de man die dit allemaal heeft bedacht.

20 minuten duurde het. Er is nog de pijnbank gelegd door Groningen. Nu is de vraag hoe het karakter van Peck is. Weer een opdoffer. Van Bergen. Schreuders heeft zich in gang getrokken. Heeft Van der Werf in zijn nabijheid. Krijgt hij niet te pakken. Singer. Vrije trap. Voor de thuisclub. Tamelijk onbeholpen. Hoe dat duel wordt aangegaan door Vichtingen. Lompheid levert een vrije trap tegen op. Van de Werf, heerlijke plek, maar in de muur.

0: Curtis.
1: Maar een trap van Vaassen. Recht in handen bij zijn collega. Dus de rechtsback. Sinds dit seizoen heeft de stevige concurrentie gekregen. Dat geldt eigenlijk voor de hele achterhoede van FC Groningen. Want daar haat de boer overal uit de voeten. 13 Interland. De man uit Beerta. Terug op vertrouwde grond. Nou, 3 jaar lang stalker van Dick Lukien. Mbayo kan op Singer afstormen. Geeft hem aan Kostons. Rente, sterk.

stond. Leveren dan ook weer zo in. Zo probeert Peck steeds de lastige weg te bewandelen. Clement. Kan zo de as oversteken. Van Bergen, Schreuders houdt het breed. Van Bergen. Schreuders. Clement. Van Bergen. Van de Werf. Schreuders. Zou terug kunnen naar Van de Werf. Het gaat naar een van de backverdedigers die zich daar manifesteert. Sissoko, einde wedstrijd. Zit er voor de tweede maal bij is gaan liggen. Vooral vervelend. Voor Sissoko zelf. Met veel verwachting naar Zwolle kwam. Die verwachting nog niet heeft kunnen inlossen. Seurissen gaat hem zo aflossen. En dat zo is nu. Het zal niet vaak voorkomen dat je bij een wedstrijd van PEC Zwolle refereert aan en Ruud van Nistelrooy en Patrick Kluivert. Maar wat hebben die gemeen? Die zijn op dezelfde dag geboren. Twee spitsen in één elftal. Dat geldt ook voor twee aanvallers van PEC. Zowel Seurissen als Koen Costons vandaag jarig. Allebei 27 geworden. Sissoko de pijnlijke aftocht blaast.

Ajax zet druk op de opbouw van Groningen. Die lijken er niet echt wakker van te liggen. Willemson, sterker nog, ze komen er vrij gemakkelijk onder vandaan. Ze zijn met vijf voorwaarts, dus als ze dit goed uitspelen, zou het tot de kans kunnen komen. Inmiddels heeft Peck weer wat troepen achter de bal. Van der Werf. Van de Werf, Van Bergen. Neemt hem aardig mee. Van Bergen. Van Bergen. Die dan weer bij Schindelaar. En zo heb je toch het idee dat Groningen niet eens op de tenen hoeft te lopen om Pek Zwolle in verlegenheid te brengen. Oosting, half uur onderweg. Bajo. Glipt er langs bij Ondrejka. Gaat dan vrijwillig naar de grond. Dat is het oordeel van Van de Kerkhof.

heeft de scheidsrechter uitstekend in de smiezen. Ik zou er eigenlijk geel voor moeten geven voor dit soort acteerwerk.

de bal. Maar Blokzijl verhindert een kans voor Seurissen. Peck, wellicht dat dat een kans biedt om wat te doen aan de achterstand. Het is tot nu toe allemaal moeizaam voorwaarts. Nou, die 7-0, die gek natuurlijk, dat je eerst even denkt aan het te tegenhouden. De eerste half uur is dat één keer echt niet gelukt. Sommer, chef spellenvatting bij Peck. Die legt hem daar niet onaardig neer. Dus is dit een noodzakelijke ingreep. Levert de corner op. Fase.

Alleen maar oog voor een man bij Willemson. Dat is de vrije trap voor Peck. Groningen heeft wat het wil. De voorsprong. Redelijk snel. Peck is nog niet genoodzaakt om alle ankers los te gooien. Dus kijken we nu naar een wedstrijd die een beetje zoekende is. Kost ons. Kerkhoff. Dit is allemaal prima. Willemson.

Groningen moet er wel voor waken. Dat ze denken dat op halve kracht het ook wel lukt. Dan worden ze kwetsbaar.

bal makkelijk verspeeld. Van Bergen. Het is er niet leuker op geworden na de openingstreffer. Van de Kerkhof.

explorá-los. Bayo. Singer opzoeken. Gaat makkelijk buiten langs. Maar die buitenkant wordt duidelijk afgedekt. Wel ten koste van een corner. Kan de videoscheidsrechter daar uiteraard een stokje voor steken. Ik denk dat hij dat gaat doen. Daarom houdt Vasen ook de bal vast. Die wil wachten tot Martijn Vos op het oren van de Kerkhof komt om aan te geven dat het geen corner is. Maar Blokzijl verwerkt die bal. En nu is de bekaanval ten einde. De wedstrijd komt maar niet echt op gang.

Van der Werf. Clement. Schreuders, alle vrijheid om die bal aan te nemen. De eerste aanname is goed. De voorzet. Niet voor Willemsen. Vallende bal voor Clement. De jongen. Van der Werf. Schreuders. De rechterflank. De eigen jeugd. Blokzijl. Moet zich er ook maar een keertje mee. Willemsen. Van der Vecht duidelijk hoorbaar, spoort zijn manschap aan. Het elftal maar van energie te voorzien. Rente naar Schreuders. Zo begon het ook bij 1-0. Naar Van der Werf. Maar die wordt er nu niet bereikt door Schreuders. Die wel weer de bal erover. Schreuders. Dan maar een keer met de links. En dat doet hij wonderbaarlijk fraai. De rechtsback dit seizoen. Die door het hele elftal is geslingerd. Van voor en steeds meer naar achter. Maar achterin zorgt hij wel voor de 2-0. Door met zijn links een fraaie treffer te maken. Je ziet het ongeloof op het gezicht bij Van der Vecht. Rente naar Schreuders. Dan is de Schreuders hier opportunistisch. En gewoon simpelweg feller in dat duel met Sommer en Vichtinger. Die twee controleurs die alles doen daar behalve controleren voor PEC. En dan is het afronden van Schreuders. Schendelaar te machtig. En ontlading bij de man. Er niet zo heel veel doelpunten maakt. En echt wel moest wennen aan het idee van rechtsback zijn. Nu is het applaus voor hem.

sterk is nu de rug van Peck. Vorig jaar 4 keer finale afgedroogd. Steeds stonden ze op. Na zo'n enorme zepert te winnen. 3 keer een zegen, 1 keer een gelijkspel. Na 8 tellen. Nu bijna halverwege. 2-0 achter in Euroborg. En amper een vuist kunnen maken. Een beetje half bakken ingrijpen. Achterin bij Groningen. Tot 3 keer toe. Sommer. Onbegrijpelijke bal. Daarna. Waardoor eigenlijk ook geen kans in staat. Oosting maakte de loopactie voor iemand anders. Die iemand anders heeft Sommer nooit gezien. En 4 april afgelopen seizoen zijn laatste. Voor een back zijn dat prima statistieken. Hij heeft ook regelmatig de aanvallende vleugel bemand. Floranus. Bajo laat het aan Vichtinger. De blok. Dan is Vaassen totaal uit positie. Sommer. Tot 2 keer toe gooien ze bij Groningen zich ervoor. Als het even kansrijk oogde voor de bezoekers.

0: weer de Belgische vleugelflitser van Peck en Bayo. Kaatsen, afdrukken. In het blok. Floranus. En Bayo aangeslagen achterblijft. Seurissen. Nu de uitbraak nog van Groningen. Dat mag nog net van der Kerkhof met Van Bergen. Die wordt ook weer opgevangen. Dan heeft Peck misschien nog tijd. Met 10,5, want Bayo is nog niet helemaal op de been. Het wordt wel bereikt. Ja, kijk eens wat hij kan. Nou, dat is dus ook mooi om te zien. Een geblesseerde speler de bal toe. En het water van Loeris is er niets bij. En dan is het rust. In Euroborg leidt Groningen met 2-0. Dat is een logisch gevolg van 45 tamme minuten van Peck. En van Bergen en Schreuders. Jongens uit eigen jeugd, eigen kweek. Die het verschil maken. Twee keer over rechts. En zo Zwolle halverwege. 2-0 achter. En Bayo gaat wonderlijken letterlijk. Peck gaat dat figuurlijk doen. En wij gaan zo meteen uiteraard luisteren naar het verhaal van Arnold bij Jan Joost. Dus heel graag tot zo.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.
2: In speelronde 7 worden tv-kijkers weer lekker verwend.
3: Het is eigenlijk, zoals het op de kermis hoort, een beetje prijsschieten.
2: De Johan Cruijff Arena opent de poorten voor Excelsior.
4: Heerlijke voetbalavond in Amsterdam.
2: Na Goedemorgen Eredivisie zien we het spektakel tussen Feyenoord en Utrecht.
4: Een licht krankzinnig potje in de kuip.
2: De voorhouder Ronald.
5: Hij is het aantje hoor, Koeman.
2: Gaat met zijn mannen naar AZ.
4: Vies, chipje.
6: Maar mij krijgt hij niet gek, joh.
2: En Twente moet de focus erbij houden, want PSV komt langs voor de volle buit.
4: Hier word je toch blij van.
2: Dus geniet lekker mee van de VriendenLoterij Eredivisie op ESPN.
7: Je hoeft maar één ding met elkaar gemeenschappelijk te hebben. Om je verbonden te voelen. Zoals de liefde voor de unieke smaak van Nutella. Nutella, de goedemorgen die ons samenbrengt. Heb je Nutella biscuits al geproefd? Een krokant koekje gevuld met smeuïge Nutella. Probeer het nu.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar en tijdelijk met een Susanne Vermeer thriller cadeau. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Was dat nou een beer?
10: Laat die wasmachine maar draaien. Nu alleen met je kruidvatkaart Woolite Wasmiddel Gold voor €6,99 per stuk. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Je bent beter beschermd tegen online gevaren met superveilig internet van KPN. Ga ook veilig online. Zet superveilig aan in de Mijn KPN-app.
1: Wie ga jij verrassen? Ontdek ook deze week weer een nieuwe lading speelgoed bij Kruidvat. En nu alle speelgoed tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Verhoog het aantal goede bacteriën in je darmflora en ondersteun je immuunsysteem met vitamine D. Probeer Yakult Balance in het blauwe flesje.
3: Inruilen is verdienen bij Mediamarkt. Kom naar onze winkel, ruil je oude tablet, laptop of smartphone in en krijg je inruilwaarde als cadeaukaart. Mediamarkt.
2: Probeer Yakult Balance. Vol goede bacteriën en rijk aan vitamine D.
4: Camera, check. Nu gaan we het zien.
5: Wat gaan we zien?
4: Wie steeds mijn stash pakt.
6: Er worden op een dag een hoop producten gebruikt.
7: Van je eigen kinderen.
8: Nailpoeder.
9: Nailmaskers.
10: En de rest van mijn stash.
11: Kom op, afrekenen.
6: Op Kruidvatmerk kun je blijven rekenen. Nu alle Kruidvat verzorgingsproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Van heerlijke bedden tot handige opbergbakken. Ontdek het hele aanbod nu, online en in de winkel. IKEA.
1: We zijn enorm trots dat dit talent een contract bij ons heeft getekend.
2: En daar wil ik Werktalent voor bedanken. Anders had ik deze baan nooit gevonden.
3: Zoek jij een baan in de techniek, logistiek of industrie?
4: Hoi hoi.
3: Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
0: Bij IKEA hebben we nu meer dan 500 producten in prijs verlaagd.
5: Trakteer het hele gezin op een vakantie. En zelfs je huisdieren.
6: 35 minutes to destination.
7: Ignition sequence start.
5: Eén ticket voor de hele groep.
8: It was a very smooth ride all

0: Deze trainer is niet te benijden volgens nog. Henry van der Vecht. Ja, nog redelijk nonchalant met de handjes in de zij. Oeh, maar dit was een heel veelzeggend oogjes dicht. Het zit niet mee. Weer niet. PEC Zwolle kan eigenlijk helemaal niks uitrichten uit bij FC Groningen. Het staat 2-0 halverwege deze wedstrijd. Ja, het is echt een, nog niet eens een blaffend hondje.
1: Nee, zeker niet.
0: Schoothondje.
1: Ja, maar ze kunnen niet lopen.
0: Nee,
1: en dat is in het
0: hele... klinkt heel gek trouwens bij een voetbalwedstrijd.
1: Ja, maar het hedendaagse voetbal, ja, voetbal is een loopsport. En je moet vooral op tempo dat vol kunnen houden. En dat heeft, PEC met name op middenveld, dat kunnen ze echt niet. En dat is wel eerste doelpunt, is dat wel van Groningen wel een mooi voorbeeld van.
0: Ja, pakken we er meteen maar bij.
1: Waarin Groningen laat zien dat Rente de bal spelen met Schreuders aan de, ver aan de buitenkant. Hè. En hier loopt David van der Werf. Bij sommige zorgen ze die met zijn handen op zijn rug staat uit het midden. Ja, ze kunnen hem niet bijhouden. En David van der Werf, die speelt dan altijd een beetje aan de binnenkant. Hè. Dat is een speler die, ik denk, als hij een beetje, als hij dit veel gaat doen dit seizoen, assist en doelpunt aan gaat toevoegen, is hij een speler voor de top in Nederland. Hij is een intelligente speler, heeft een goede traptechniek, overzicht, kan volhouden. En het gaat natuurlijk veel over Tom van Bergen die dat heeft. Hè, die ook laat zien vandaag in deze wedstrijd dat hij voor Groningen in ieder geval van de buitencategorie is op dit moment.
0: Maar is Van der Werf een beetje de nieuwe Valente eigenlijk?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, denk ik wel, ja.
0: Zo goed ook wel dus?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: In ieder geval qua potentie?
1: Qua potentie heel goed. Alleen de vraag is een beetje van kan hij volhouden en kan hij ook hard voor zichzelf zijn in de zin van kan hij zichzelf echt pijn gaan doen?
0: Ja. Schreuders, die is rechtsback gezet door Lukien en die zei vooraf aan deze wedstrijd ook, ach ja, je kan één keer een wedstrijd gaan spelen tegen Ruben van Bommel, die laat iedereen stilstaan.
1: Ja.
0: Dat is mijn nieuwe fonds, punt.
1: Ja.
0: En ik denk dat hij nog heel veel beter kan.
1: Nou, maar kijk, Joost Schreuders heeft ook de toomloze energie altijd. En ook dit was een moment voor PEC Zwolle waarin Vichtingen eigenlijk ook, kijk, de beide nummers, zeg maar, die voor de verdediging zijn, Vichtingen en Sommer, hier met z'n tweeën, hebben beide dat niet. Kijk, dan kun je zeggen van ja, maar ze moeten goed zijn aan de bal. Nee, maar je moet ten eerste, als je tegen moet houden, moet je je tegenstander bij kunnen houden. Schreuders, Van der Werf, maar ook Pelle Clement, die lopen hun echt weg.
0: Ja.
1: Die kunnen ze niet bijhouden.
0: Ik moet ook zeggen, die Sommer Seurensen, waar ik even van in de war raakte, maar dat is hetzelfde als dat Kenneth Perez Jensen heet.
1: Ja.
0: Sommer Seurensen. Sommer noemen we maar even voor het gemak. Die heeft ook niet, sowieso, is eigenlijk een ouderwetse speler. In zoverre dat hij een beetje zo draait.
1: Hij, goed aan de bal.
0: Hij gaat niet heen en weer.
1: Hij kan denk ik wel lopen, maar niet op tempo. Dus je moet wel echt verschil kunnen maken dat je zeg maar, dat tegenwoordig het hedendaags voetbal boven de,
0: lopen.
1: Ja, boven de 50 km per uur, daar gaat het tegenwoordig om. Of je dat kan. Kijk, dat kan Schreuders wel. En Schreuders is natuurlijk degene waarom die ook weg is gehaald van de buitenkant aan de rechterkant. En meer naar back is gegaan, omdat hij te weinig doelpunten, te weinig assist gaf.
0: Ja, maar zo is die levensgevaarlijk.
1: Ja, maar hij heeft het spel meer voor zich. En zeker in zo'n wedstrijd zorgen tegen PEC, als hij daar veel kan komen en niet altijd hoeft te verdedigen en niet veel hoeft te verdedigen, kan hij dit gewoon goed.
0: Ja, een van de beste regels die veranderd is, vind ik de Swalbe-regel. Oftewel, je moet eruit als je ligt te piepen. En 9 van de 10 keer liggen ze te piepen. We moesten lang zoeken, maar ja, als we dan dit soort dingetjes moeten gaan opsnorren van PEC, dit is Mbayo, die is natuurlijk wel handig, maar ja, als we dit soort klappen, dan weten we het wel. Ging nog wel vlak voor de rust, dat bedoelde ik eigenlijk.
1: Ja.
0: Ook nog eventjes liggen rampentampen op de grond en had vervolgens helemaal niks.
1: Een halve seconde even aan zijn shirt gepakt, maar ja. Ja, maar dat is ook een beetje wat er gebeurt. Kijk, ze kunnen niet, ze kunnen de tegenstander geen pijn doen. Ja, dan wordt het wel, dan heb je wel een probleem als Zwolle zijn.
0: Ja, en dan is de vraag, hoeveel gas gaat Groningen nog geven in die tweede helft? Dat gaan we zo meteen zien uiteraard. Er worden ondertussen, terwijl we even bezig waren met de analyse, wordt er afscheid genomen van gasten die vorig jaar met trots het shirt van Groningen hebben gedragen. Stijn Racing, Marvin Peersman, Rui Mendes. Younes Taha is er niet, maar wordt wel bedankt. Die Jansen en Fofin Touray. Dat zijn de mensen die en een mooi aandeken krijgen. En bovendien nu nog langs de harde kern mogen. Die hebben nog eventjes een extra doekje gemaakt, want die hadden nog niet genoeg gedaan eigenlijk qua spandoeken. Daar zien we ze. Ja, zo'n mooi vijftal. En uiteraard zijn zij door de Groningers in de harten gesloten. Wij zijn zo terug. 2-0 halverwege. Groningen PEC. Tot zo.

0: Plezier komt in vele vormen, zoals een magisch moment. Een gedeelde glimlach. Of misschien een vrolijk avontuur. Vrolijk, zoals de momenten die we met de familie beleven. Kinderkoekjes, plezier in al haar vormen. Geef je leven wat extra kleur. Nu bij Kruidvat alle Garnier Nutrice en Olia haarkleuring 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
0: Jezelf verwennen met een nieuwe smartphone?
2: Let's go!
0: Combineren bij Mediamarkt met een nieuw abonnement en profiteer van heel veel voordeel. Geen smartphone nodig? Dan hebben we voor jou de beste sim-only deals. Nu bij Mediamarkt. Starten, checken, scannen en de voorraad is op orde. Roeren, denken, tikken, beslissen, maken. Alleen nog even factureren. Haasten, typen, sprinten, plannen. En de cijfers? Die kloppen. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Camera, check. Nu gaan we het zien.
4: Wat gaan we zien?
3: Wie steeds mijn stash pakt.
0: Er worden op een dag een hoop producten gebruikt.
5: Voor je eigen kinderen.
6: Lijnpoeder.
7: Lijnmaskers.
8: En de rest van de stash.
9: Kom op, afrekenen.
0: Op Kruidvatmerk kun je blijven rekenen. Nu alle Kruidvat verzorgingsproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: En ondersteun je immuunsysteem met vitamine D. Probeer je Cold Balance in het blauwe flesje.
1: Je hoeft maar één ding met elkaar gemeenschappelijk te hebben. Om je verbonden te voelen. Zoals de liefde voor de unieke smaak van Nutella. Nutella, de goede morgen die ons samenbrengt. Heb je Nutella biscuits al geproefd? Een krokant koekje gevuld met smeuïge Nutella. Probeer het nu.
0: Probeer Yakult Balance. Vol goede bacteriën en rijk aan vitamine D.
2: Discover PME Legend Menswear. High quality. Rugged. Tested at high altitude. The new collection is available now. PME Legend. Find your freedom.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. De Kia EV5. Met ongekend veel ruimte en comfort.
4: Kia. Movement that inspires.
2: The new PME Legend Wingload Jeans. Available now.
5: Jong Oranje moet winnen van Noorwegen om in de EK-kwalificatie het hoofd boven water te houden.
6: Nog niks is verloren, we gaan er gewoon voor strijden.
7: Oefkeer is er voorbij, Oefkeer! Ajoep Oefkeer, wat een debuut. Poku met een schot en die ramt hem dan wel binnen. Fraaie goal van Ernest Poku.
6: Dit is wat wij moeten doen.
5: Lukt het de talenten om het EK te bereiken? Bekijk het hier, live op ESPN.
8: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
9: Ja, we nemen afscheid van spelers, tenminste, Groningen. En dit is Arnold samen met Stijn Racing. Uiteraard nog steeds geblesseerd. Die chance komt ook nog even gedag zeggen. Echt een beetje op audiëntie ook. Hè? Sinds jij technisch directeur bent geweest, denk je, nou, je weet maar nooit in de toekomst.
10: Nee, maar het is leuk. Want...
9: Nee, leuke gasten.
10: Ik heb Stijn een tijdje wel vaker, toen hij bij Groningen speelde, via zaakwaarnemer contact met hem gehad. En hij is een super talentvolle jongen. En nou, dat vond ik ook leuk om met hem daar een beetje over te sparren wat hij nou wilde en hoe hij zichzelf ook daarin ging uitdagen.
9: Ja.
10: En dan hebben die jongens van Groningen nu ook. Dus het zijn goede maatjes allemaal van elkaar.
9: Wel echt leuk. Stijn Racing dus kruisbandblessure uiteraard bij AZ. Zou in de winter heel graag naar Benfica hebben gewild zeggen. Boze tong hier in de Euroborg. Maar dan mocht hij van Groningen. Was hij pissig over. Nou, dat is allemaal water onder de brug. Het staat voorlopig 2-0 hier. We gaan kijken wat de tweede helft gaat brengen. Kan Peck iets van een vuist maken? Dat is de grote vraag. We gaan terug naar Sjors Blauw. Bal in de middencirkel. Veel plezier.
11: En dan is ook de vraag, hebben ze daar de benen voor die Arnold niet bij ze ziet? Van Berg heeft die benen sowieso wel. Duracell konijn. In alle positieve vormen bedoeld. Van FC Groningen. Maar goed, daar hebben ze er wel meer van. Fit elftal. Veel energie. Dat veel over rechts gaat. Twee goals ook van rechts. Ja, met Schreuders hebben ze daar natuurlijk wel een extra pion-offensief. Singer probeert het wel aan de andere kant ook te bewerkstelligen. Met Ontrijken. Maar dan zie je toch wel wat minder afstemming dan tussen de jongens die al heel lang met elkaar voetballen. 2-0 halverwege. Voor Groningen. Dat begon met 6 punten uit 2 wedstrijden. Niet heel veel meer heeft verzameld daarna. Nu de vrije trap. Pijn bij IJslands International. Brynjolfur Willemsson. Die daar eventjes te maken krijgt met Oosting. De Werf geeft aan. Niemand kopt in. U hoort applaus, u hoort gejoel. En dan mag u zelf invullen waarom. Maar goed, hier volgt het antwoord. Hans Hateboer begint. Een warming up. De ontvangst is zoals je hoopt als je terugkeert thuis. Moeder Klaas staat met een warm bord eten en een kamer.

Jansen. Ingreep van Singer. Corner. Trapt. Kort naar rust. Een ingestudeerde corner. Krijgt een herkansing. Voor de goal. Komt hij ook niet heel ver. Fijne bal van 14. Hè? Schreuders is bij de les. Kostond. Geen kans te gunnen. Het is al even geleden dat Groningen PEC Zwolle heeft verslagen. De laatste 7 keer lukte dat niet. Het ziet er nu rooskleurig uit. Zo te spreken wordt met een beer en een huid en schieten. Bayo. Singer troeft hem af. Andrijka. Weinig indruk kunnen maken bij zijn eerste basisplaats. Dat is een zaag van Vichtinger. Geel blijft uit. Vrije trap is er wel. Bereiden al één goal voor. Deze wordt te makkelijk weggehaald door Seurissen. Clement heldhaftig in dat duel. Niet bang voor zijn gezicht. Expect Pelle Clement. Lekkere opening van Aartsen naar Seurissen. Schreuders zit hem op de huid. Misschien ook wel onder de huid. Dat is de bek dat duel wint. Bayo. Oosting. Aartsen. Kostons. Reddingen heeft Vaassen moeten verrichten. Of dat hij dacht, nou, pak hem wel eens vies worden. Het is toch na 50 minuten niet of nauwelijks te noemen. Nu, na een beetje druk, de bal weer verkwanseld op Beck.

ze gaan een aardige slalom. Met wat geluk komt hij ook nog echt verder. Maar dan Seurissen. En weer. In fase. Geen enkele moeite om de bal te hebben. Van de Werf. Goed in de loop bij Van Bergen. Die loop is net te langzaam.

probeert in ieder geval mee te leven met zijn elftal. Voor de troepen te staan van de vecht. Dus te helpen waar het kan. Uit te stralen met zijn één. Ik laat jullie niet alleen. Je hebt toch niet het idee dat dit PEC Zwolle nog maar iets kan uitrichten in Groningen. Voorzitter aangeraakt, Seurissen. Wel de bal aan de voet in het strafschopgebied.

0: Klaassen.
1: Zijn elftal nog niet in verlegenheid gebracht wat hij vorige week drie keer deed in Deventer. Dat zelf spektakel zorgen. Het is vanavond nog niet gebeurd. Wellicht dat Groningen hier voor spektakel kan zorgen. Als Kostons naar het gras gaat van de Kerkhof. Geen strafschop hierin ziet. Willemsson. Van Berg had Draaikuim wel had willen hebben in de loop. Schreuders, nou weer zo'n fijne crosspaas. Even nu een misverstand met Van der Werf. Willemsson, vrije trap. Pijn bij de spits. Die wordt er even op de enkel geraakt door Willemsson. Of door Viergever.

uitgemaakte zaak wie deze vrije trap bij Groningen gaat nemen. Ze staan er met z'n vieren. Schendelaar onder vuur te nemen. Lijkt ideale voor iemand met een linkerbeen. Ja, Van der Werven, chef spellenvatter. Klein uur onderweg in Groningen. En Van der Werf in het blok. Als de vrije trap niet door iedereen werd begrepen. Vooral niet door degene die ertoe doen. Van der Werf. Schreuder, wel over de achterlijn. Dan zoekt hij ruzie met Joris Schreuders.

0: Rente.
1: Levert makkelijk in. Aartsen doet het op zijn beurt ook bij Ondrejka. Die dan ook weer verspeeld. En Bajo. Daar is ook Vaassen actief meegedaan. Dat kun je wel overlaten de doelman. Misschien dat met invallers Peksvolle dan voor wat vuur kan zorgen. Sidney van Hooijdonk komt erin. En Gabriel Reiziger. En Bajo en Oosting maken plaats. Reiziger. Niet opgeroepen door zijn vader. Voor Jong Oranje. Ja, dat was ook altijd af bij Ronald Koeman junior. Half uurtje voor Van Hooijdonk. Kostons in zijn rug. Seurense vanaf links. Reiziger vanaf rechts. Zo gaat Peck proberen. En er wat van te maken. En ja, waarom ook niet? Het staat slechts 2-0. Als je het zo feitelijk bekijkt. Eén aanval die wat angst bezorgt. En het zou zomaar ineens benimmel kunnen worden. Dit is misschien zo'n momentje geweest al. Sommer daarop duikt. Voor de neus bij Vaassen. Het gevoel ingedraaid. Het is zeker niet zo dat dit een voorsprong is voor Groningen. Die heel veilig is. Het water is rustig. Zeker geen deining en golven. Die zouden zomaar kunnen ontstaan. Seurissen. In één keer door naar Constans. Die komt er niet bij. Maar daar duikt nog Reiziger op. En dan is dit bijna het moment dat de zee wat woester wordt voor Groningen. Als Peck enigszins toevallig aan het einde dreiging toont. Wel een signaal voor de thuisclub. Op moet passen. Dramatische bal van Ondrejka. Dit is een mooi moment. Een eerbetoon in minuut 65 aan de familie Koeman. Uiteraard een naam die met heel veel eer hier wordt uitgesproken. Dat is in het verleden. En hier kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten. Goed dat hier energie in is gestoken door de fans van FC Groningen. En luister naar dit moment. Terug op het oude NES, Hans Hatenboer. Na Atalanta staan er René en Lyon. De man uit Beerta. Weer bij de FC. 13-voudig international. Een mooie reis door Europa gemaakt. En nu weer terug. Floranus. Het is dit een terugspelbal? Zou je toch ook zo kunnen beoordelen? Willemsen, oh, die neemt een stijlvol mee. En die gaat ongetwijfeld voor eigen succes. Want zoveel kansen heeft hij nog niet gehad. Dat eigen succes komt er niet. Nou, het valt goed te begrijpen. Het is een avond voor de spits van Groningen. Zonder heel veel fortuin en zonder heel veel geluk. Dat geluk probeert hij zelf maar op te zoeken hier. Dat hoort er ook bij als spits. Af en toe. Gewoon je eigen kunnen daarin vertrouwen, daarop vertrouwen. Vaak genoeg succesvol geweest dit seizoen. Clement. Ook Land is in het elftal gekomen. Van Bergen. Clement. Positie verhuisd. Ja, het eerbetoon aan Martina Koeman. Het warm welkom meter van Hans Hatenboer. Was dat even aan de aandacht ontglipt? Ja, wat kan hij uitrichten hier, Hans Hatenboer? Op zijn avond die nog niet heel veel bijzonders met zich mee heeft gebracht. Zou dit een heel mooi moment kunnen worden om het een avond voor de eeuwigheid te laten zijn. Zozeer door Hans Hatenboer. Wel door een prachtige variant. Die Land binnen trapt. Als iedereen let op de luchtmacht. Is het de landmacht die afrondt. Geraakt en geen antwoord van Schendelaar. Mooie treffer van Groningen. En 3-0. Laatste restje hoop. Aan Diggelen getrapt door Tugeland. Een paar minuten na zijn entree. En zij voelen de bijl weer hangen. Kijken, angst en beven. Het scorebord. We zien ook wel naar het uitvak waar net als een week geleden het schaamje kapot. Naar de kelen klinkt van de vele meegereisde fans. Want dan moet je ze nageven. Na die 7-0 van vorige week ook nu gewoon weer een vol uitvak. De directie. Met Joost Broersen en Gerry Hamstra. Ja, Hamstra die tussen de plek 10 en plek 13 als doelstelling heeft neergelegd.

van Blokzijl. Die daar een zwaaiende arm in zijn gezicht krijgt onbedoeld.

wat straalt dit uit? Gesprekken, verwijten. Het laatste wat je nu moet doen is een selectie. Elkaar afvallen. Dan is het einde zoek. Ook voor Henry van der Vecht. Dat is iets wat technisch directeuren heel nauwlettend in de gaten houden. Wil de groep nog met elkaar door en met jou door? Is de chemie, wat een enorm containerbegrip is natuurlijk, is die er nog? En natuurlijk gaan die vragen gesteld worden. Natuurlijk kun je zeggen, PEC heeft 4 punten. Een zware start. Het is allemaal niet zo gek. Ajax, Twente, NSC, Heerenveen, Sparta, Feyenoord en Groningen. Ga er maar aan staan. Waar teken je vooraf voor? Dat zijn overpeizingen voor een eredivisiebreek. Aartsen. Bevriezen in plaats van vechten, dat deed zijn elftal vorige week. Ik kan niet zeggen dat ze vanavond ontdooid zijn.

Bergen. Hoeveel erger wordt het nog voor PEC? Als Groningen echt aanzet, kan het heel erg worden. Clement. Viergever, ruim buiten.

Samson van Bergen. Land. Willemson. Heeft het niet eens het idee dat Groningen weer heel veel moet aanzetten om een volgende kans te creëren. Die kans is er hier. En die kans eindigt bij Van Bergen. En Van Bergen uit een lastige hoek krijgt hij hem er niet in. Speeltuin is nog niet gesloten voor de tegenstanders van PEC na vorige week.

zingen. Dus Groningen echt nog wel energie lijkt te hebben om het kwartet te voltooien. Schreuders,

wijzigen. Daar zit Van der Kerkhof in de weg.

Bergen. Van der Werf. Goed voor 2 assists deze avond.

blokzeil. Van der Werf. Heel veel ruimte voor Willemsson. Van der Werf. Uit balans gebracht. Vrijheid. Geel voor Floranus. Die zich echt even moet inhouden. En ook geel. Voor de echte overtreder. Dat is Kostons. Een kaart op zijn verjaardag. Niet eentje die Kostons wil. En Floranus. Vol frustratie gaat hij de interlandperiode in. Als er nog twee wissels zijn bij PEC. Ja, om deze dramatische avond toch nog iets van historie mee te geven. Het debuut van Gilles van der Wal. Van der Wal opgeroepen voor Oranje onder 19, jeugdtalent. Dat zijn van die hele spaarzame lichtpuntjes. Zo'n jonge jongen zijn eerste Eredivisie minuten kan geven. Voor de rest troosteloze avond voor PEC.

Willemson. Dus Hatenboer ook maar een beetje een aanval trekt. Schreuders van de Werf. Schreuders. Nog maar een keer met links. Twee marathonmannen. En de een is voor Groningen en de ander is voor PEC. Zwolle begeeft zich op glad ijs vanavond. Clement. Van der Werf. Hatenboer. Singer, gat in de lucht geschoten. Burger.

Tommen.

Zodra versnelling 3 of 4 wordt ingezet door Groningen. Zet het pek op zo'n grote achterstand dat er direct de kans ontstaat. Dat is ook de verdienste van Groningen. Dat dan wel vaak echt kwaliteit levert in die aanvallen. Dat zagen we bij de 1-0. De variant met de 3-0 was mooi. De gif bij Schreuders bij de 2-0. Zijn er allemaal voorbeelden van. Voor betreden door Alwin Nordin en ook door Niels Eggens. Van der Werf en Willemson maken plaats.

Vitesse. Die op weg is om eindelijk een keertje de nul te houden. Het hele seizoen nog niet gelukt. 11 keer op rij. Totaal al niet. Dat is toch eens wat een doelman steekt. Singer krijgt voor bij Reiziger. Is het ingewikkeld. Noordin hier van plan is. Door Groningen weer in de achteruit. Reiziger. Ook weer zo kwijt. Van Bergen. Groningen zich hier tot een nieuwe kans voetbalt. Pek staat erbij en kijkt ernaar. Alsof er vorige week niets gebeurd is.

veel gezocht wordt door Peck. Peck. Is er niemand in de buurt van die bal?

Berger loopt zich vast. En zo zitten we in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Is het voor Jesper Mosselaar te hopen dat die bal nog een keer buiten wordt gespeeld? Dus kan hij zijn debuut niet maken vanavond.

Verneuerung. Reiziger. En dat is vooral een mooi moment dus voor Jesper Mosselaar. Die glimlach, ja, die zegt eigenlijk alles. Van een jongen die een jeugdopleiding heeft doorlopen met als doel dit meemaken. Voor de statistieken in de krant. Maar voor het inlossen van een jongensdroom. Zo zal het toch vooral aanvoelen voor Jesper Mosselaar. Minimaal 3 minuten worden er nog toegevoegd aan dit duel. Eggens is vooralsnog alleen. Maar dat maakt hem helemaal niet uit. Het blok van 4 geven voorkomt de 4e. Via blokzeil 4-0. Dat is het uitvak. En nog genoeg laat blijken over de trainer. Het zijn altijd zeer originele opvattingen.

0: geven. Een corner voor PEC. Dat na de lange eredivisiepauze thuis tegen Cambuur speelt. Een wedstrijd. Nu al. Onder hoogspanning. Dan is het nog 22 dagen daarop wachten. Daarna Go Eagles thuis. Ook eentje die er altijd toe doet. De kaarten dan geschud zijn. De tijd leren. Van Bergen. Moslaro. Hier de bal geraakt bij zijn eerste minuten in Euroborg. Clement trekt Van Bergen zit nog één keer in gang. Krijgt hij hem ook in twee instanties niet. Op papier valt de schade mee voor PEC Zwolle. Maar het gevoel zal toch anders zijn. Kansloos ten onder het elftal van Henry van der Vecht. Tegen FC Groningen. 3-0. De score is ineens heel erg opgevoerd door de thuisclub. Die veel en veel sterker was. Een aangeslagen PEC Zwolle. Dat de tik van vorige week toch echt niet heeft verwerkt. In ieder geval niet in daden. Misschien wel mentaal. Maar ze hebben zich niet kunnen oprichten op het veld. Voor Groningen was het niet eens noodzakelijk om echt vol gas vooruit te gaan. Voor rust 2 goals. Een ingestudeerde variant. Bij een vrije trap na rust. De rentree van Hatenboer. Het debuut van Mosselaar. Een avond zoals je wel eens wenst op de vrijdag. 11 punten. Daarmee gaat Groningen de interlandbreek in. Dat is een fijn gevoel voor de thuisclub. En na de interlandbreek, Excelsior uit, Ajax thuis. Hoe fit is Hatenboer dan? Zijn er dan weer extra verdedigers terug? Het zijn allemaal vraagstukken die tegen die tijd wel kunnen beantwoorden. Van der Vecht loopt naar binnen. Als geslagen trainer. Maar kan hij ook zijn rug weer rechten. Iets wat vorig jaar vaak lukte na een enorme zeepert. Maar wat zij ervan vinden is duidelijk. En de spelers ondergaan deze publieke tuchtiging. Applaudisseren. Nog maar eventjes braaf. Terwijl Tijmen Blokzijl zich heeft gemeld bij Jan Joost.
1: For all the best.

Een goede avond, beste voetballiefhebbers. Speeldag 5 van de Premier League wordt zo meteen afgetrapt in Londen. In Brentford, waar het veld nog even wordt geprikt. En waar u op de beelden ook kan zien dat ze daar ook de kunst van de klank- en lichtshow onder de knie hebben. Brentford dat nog niet verloor. Een van de 7 teams die dat op de eerste 4 speeldagen nog niet deden. Speelde wel 5 van zijn laatste 6 wedstrijden in de Premier League gelijk. Het zijn Drawers. Het is een geweldig team. Het is zeer moeilijk om hier te komen voetballen. Maar ze halen misschien wel net iets te weinig punten. In verhouding met wat ze op de mat leggen. En Chelsea, ja, 4 keer gewonnen in de laatste 17 competitiewedstrijden. Dat is ontzettend en ontstellend weinig. Sinds februari dus. 4 zegens, 4 gelijke spelen en 9 nederlagen. En de tendens leek een beetje omgezet te zullen worden onder Xabi Alonso. Een zege op Fulham. 2-3. Een zege thuis tegen Brighton. 4-3 tegen eigenlijk een half Brighton. En toen al was duidelijk dat Chelsea veel te gemakkelijk doelpunten slikte. Een nederlaag op Arsenal, slechts 2-1, maar tegelijk ook wel duidelijk. En dan het gelijkspel tegen Hull City, waarin Chelsea eigenlijk de mindere was van de promovendus. Dus tijd om het roer om te gooien, om eens een overwinning te boeken op een moeilijk veld. En een beetje regen erbij. Ideale omstandigheden voor wat hopelijk een geweldige opening van de speeldag is. En wat dat echt wel eens zou kunnen zijn. Brentford met vergeleken met het 2-2 gelijkspel tegen Bournemouth. 2 nieuwe namen heeft. Coyote en Damsgaard spelen in de plaats van Hickey. Coyote neemt eigenlijk gewoon zijn plek weer in. Maar ook Sangaré, die zit op de bank. En dat is toch zeer bijzonder, want die is aan een geweldig seizoen bezig. De man overgekomen van Lens. Het is te vroeg om dat seizoen geweldig te noemen, maar zijn start mag gezien worden. Het kan haast niet anders. Of hij sukkelt toch met een klein beetje blessureleed. 5 wissels bij Chelsea. Lacroix is er 1 van. Ze gaan weer met z'n 3 achterin spelen. Barco, Henderson, Chavaria en Welbeck zijn ook nieuwe namen. Lavia, James, Hato, Gusto en João Pedro. Zij spelen niet mee. João Pedro zit ook niet op de bank. En hij moet dringend nog eens scoren. Heeft dat nog niet gedaan dit seizoen. In schril contrast met zijn 22 doelpunten. Vorig jaar, Igor Thiago. Het is niet dat hij slecht voetbalt. Hij heeft in een aantal van die wedstrijden ook al wel weer zijn waarde bewezen. Brighton begon met een thuiszege tegen de Spurs, 3-0. Dat bleek al heel snel in die partij de ideale tegenstander. En dan gelijk op Leeds, gelijk thuis tegen Sunderland en gelijk op Bournemouth. 4 wedstrijden telkens op voorsprong gekomen. En Jordan Henderson speelt zijn eerste minuten voor Chelsea tegen de ploeg waar hij vorig seizoen 32 keer voor in actie kwam in de Premier League. Tegen Brentford dus, dat hem weghaalde uit Amsterdam. Een soort reddingsboei toegooide. Fofana moet er even bij komen. Het was ook al Henderson die dat duidelijk aangaf. Het is een mooie speeldag. Het zijn natuurlijk vaak mooie speeldagen in deze competitie. Maar morgen om 2:30 al Spurs tegen Aston Villa. Dan om 4:00 Brighton Arsenal, Everton Ipswich, Newcastle, Hull City. En om 6:30 Nottingham Forest tegen Coventry. En zondag de terugkeer van Iraola naar Bournemouth. Er is ook Leeds Crystal Palace. Er is City tegen Sunderland. Allemaal om 3:00. En dan om 6:30. Wat zeg ik, 6:30 onze tijd. Fulham tegen Manchester.

Met Damsgaard, Igor Thiago, Sade links van hem. Rechts Anthony. Tikje van Janolt komt er niet uit. En Chelsea. Met de snelle Neto. Luis Potter haalt even baks, hè. Probeert aan te klampen. Dan Welbeck gezocht. De twee oudjes doen dus mee. Henderson en Welbeck. 13 doelpunten vorig jaar bij Brighton. Dan is het elftal dat alweer aan de leiding staat. En wat boegroep voor Jordan Henderson. Herstelt dus van die armbreuk die hij opliep. In Mexico bij het vieren van de kwalificatie daar. Kelleher. Zeer geslaagde transfer ook. Liet eigenlijk bij Liverpool al zien dat hij veel in zijn mars had. Onverstoorbaar. Goede keeper. Ideaal voor Brentford. Daar gaan ze. En is er de terugkeer en geen fout van Fofana. Sade vraagt die overtreding ook niet. Vrij trap voor de bezoekers. Snel gespeeld. Lacroix. Meest centraal. In de defensie. Hij kan hem niet helemaal goed meepakken. Waardoor Fofana kon terugkeren. Als hij die bal net iets verder kon koppen, was het aardsgevaarlijk geweest. Emiliano Martinez. Dus al wat goals geslikt. Geen clean sheet. Anthony. Diep richting Igor Thiago. Enzo hield de bal heel even bij.

Chelsea dat zijn League Cup wedstrijd won met Mike Penders in doel. 6-3 tegen Leeds. Anderhalve week geleden. Thiago en Damsgaard. Barco zit ertussen. Een van de vier jongens die voor het eerst aan de aftrap komen in de Premier League voor Chelsea. Barco, Henderson, Chavaria. De linksachter weggeplukt bij Rayo Vallecano en Danny Welbeck. Het uitverdedigen verloopt een beetje stroef. Met Colwell, die dat in principe wel kan. Coyote. Dan kan die bal zeer ver droppen. Omarmde daar Thiago. Zonder dat die dan weer veel fout deed. Openingsfase is toch voor Brentford. Thiago niet uit de draai. In de rust bij Ayer en bij Schuster. Yarmolenko nu terug richting Callaghan. Schuster, de Oostenrijker, geen familie van Bernd. Een van de weinige spelers die zowel voor Barça als Real gevoetbald hebben. De blonde Duitser. Luis Enrique is er ook zo eentje. Rustig oprukken kan Ayer de Damsgaard. Want hij zelden doet zonder kijken. Nee, toe. En daar was Luis Potter helemaal op beducht. Is goed, de Deen. Dat weten we. In België helemaal. Sinds die wedstrijd in Denemarken. Tijdens het rondreizende EK. Inmiddels alweer 5 jaar geleden.

0: over Igor Thiago. En Barco met Chavarria. Die wat typische stijl van hem. Rodgers. Die komt overal bij. Goeie voorzet. Weggekoopt door Jarmoluk. Pedro Neto. Zal in Portugal voorlopig dus niet het nummer 7 kunnen opeisen. Want Cristiano Ronaldo is weer opgeroepen, ook door Jorge Jesus, de coach die Ronaldo ook in Saudi-Arabië had. Is de goede tegenprik van Chelsea. Al maar niet meteen de man die daar een bal gaat binnenbuffelen. Sterk ingespeeld, Lacroix. Kaatsen is goed, Barco. En Chavarria. De linksvoetige boys. Mooi van Palmer. Palmer, het was eigenlijk een fout, maar net erbuiten. Nou, werd echt weggetrokken van de bal. Recuperatie Chelsea. Ayer nu met Palmer. In de clinch. En Schade. Met een wat meer brokken dribbel. Maar hij was er wel langs. En Pedro Neto moet niet overdrijven met dat cynisch applaudisseren, want het was een overtreding. Hij protesteert niet eens. Heerlijk hoe hij hier Janold wegzet. En dan, ja, houdt hij net op tijd in, lijkt me. Zuiver op de graad was dat absoluut niet. Het luistert nou zo'n dribbel. Echt wel een overtreding. Kevin Schade, 3 goals al dit seizoen. Niet gewerkt. Door Chavarria. Janold. En Luis Potter. Ayer. Schuster opent zich op rechts. Damsgaard. Nou ja, ze zijn geëvolueerd naar een team dat ook graag de bal heeft, Brentford. De beste speler doet nog niet eens mee. Die zit dus op de bank. Danny Welbeck. Palmer. Terugkeer van Schade. Er was denk ik minder aan dan aan wat er net gebeurde op de rand van de 16. Brentford speelde 6 keer gelijk in zijn laatste 9 competitiewedstrijden thuis. Maxence Lacroix, Barco, Chavarria. Dat is ernaast van Luis Potter. En dus Neto. Goeie redding, Kelleher. Rodgers eerst op de bal. Rodgers komt niet uit met zijn passen. En mist dan zijn trap. Chavarria weer. Chelsea is wakker. Barco wordt dus nog altijd uitgefloten en krijgt boegroep te verwerken. Hoewel van zijn 4e van de kwalificatie van Argentinië tegen Engeland, dan heeft hij geen vrienden meegemaakt over het kanaal. Het is niet de eerste keer dat het hem overkomt. Er ook boer roepen voor Henderson. Zo kennen we meteen de soundtrack. Mistertje van Luis Potter. Goeie trap van Pedro Neto. Maar de redding mocht er ook zijn. Stevige hand. Kelleher. De man wiens voornaam het minst genoemd wordt in voetbalreportages. 11e wedstrijdminuut. Nijntoe. En Callaway. Ja, dankjewel. Zo heeft hij het ze niet geleerd. Was dit McPhee? Gewoon grappig. Heel uitvaart. De set-piece coach. Die niet beseft dat alles begint met traptechniek. En dat krijg je niet via een computer. Of een model. Of een algoritme. Vergeet het maar. Kolbe. Chavaria. Chavaria. Vrijgespeeld. Coyote wat te laat. Weggewerkt. Schuster. De eerste corner van de wedstrijd is voor Chelsea. Dat zich goed lijkt te herstellen van dat wat schutterige begin aan de wedstrijd. Inmiddels goed aan het voetballen is. Vaak ook over die linkerflank met Chavaria. Ja, dat Hato de boter ging gegeten hebben na wat hem overkwam, was duidelijk. Henderson denkt, ik ga toch een paar vrienden maken in deze hoek van het stadion. De rest blijft boer roepen. Jordan Henderson, daar is die eerste corner. Aangevallen en goed door Schuster. 20 is hij pas, de Oostenrijker uit Tirol. Rodgers. Naar zijn vriend Palmer. Wordt teruggeroepen en dus kan Coyote oprukken. En dan zijn ze snel naar de overzijde met Igor Thiago. Misverstand. Jaden Anthony deed een vooractie. En net toen keek Coyote. McPhee is nog altijd aan het praten over een spelhervatting. Een corner. De corner van daarnet. Of ja, die compleet mislukte vrije trap. Kijk hem, kijk hem op het schermpje. Tegen Hull City. Was de afvallende bal op een corner van Hull in elk geval een probleem. Daar zit hij nog niet aan. Aan dat hoofdstuk van spelervattingen voor dummies. Jamelt. Anthony. Vorig jaar toch 8 doelpunten.
1: I'm a defending love.
0: Voor een degradant. Laag verdedigen. Moises Caicedo. Nog altijd niet fit genoeg. En het wel ergens werd verwacht vandaag. Het zou zijn 150ste wedstrijd geweest zijn voor Chelsea. Ayer. Fofana. Want ja, op die bal moet je toch altijd beducht zijn. Barco. Palm. De makkelijkste bal, maar van hem verwacht je dat hij die toch nog neerlegt. Wel meteen weer actief aan het jagen. Schuster. Coyote. Opgeroepen door de nieuwe bondscoach van Italië, die ook de oude is, Roberto Mancini. Damsgaard. Goeie run. En hij blij met die actie. Eén man in de bal, de andere weg. En bij Brentford zijn de wetenschappers aanzet. misschien wel even aan het checken. Op vraag van hun baas, van Andrews, die net zei, ja, dat ze wel heel laag stonden te verdedigen. Terwijl de wedstrijd anders begon. Nee, toen. Rodgers, Marco. De kaats niet helemaal zuiver en dus net voldoende tijdverlies voor Brentford dan. Om te kunnen opsluiten. Rodgers besefte goed dat er niemand in zijn rug zat. En Valentin Barco. Chavarria. Dat is de hartstikke.

0: geen aandelen meer kopen in hem.
1: Toch niet in België.
0: Kellen.
1: Coyote was aan het twijfelen. Die bal eventueel binnendoor te komen vragen. Maar de verdedigers winnen hun duels nu bij Chelsea. Dat was het probleem in de openingsfase. Als je zo'n bal laat stuiten, dan spinnen aanvallers daar garen bij. Dus zonder Europees voetbal. Voor Chelsea was dat misschien een verdiend loon na een seizoen dat al te matig was. Brentford had je het gegund. Tikje van Jarmolok. Kelleher. Hij geeft hij. Met Welbeck in zijn buurt. Doorkop en Schade. Igor Thiago. Damsgaard. Janold. Schade. Goeie combinatie. En laten lopen. Knap. Dan maken ze het net niet rot. En is er de druk zetten van Jarmolok. En krijgt Brentford uiteindelijk de vrije trap mee voor een fout op Jadon Anthony.

Wilson op de bank. Ouattara, Sangaré dus. Fabio Carvalho, die vorig jaar de 2-2 maakt. In extremis. In deze wedstrijd. Barco, een achterwaartse koprol. Een stevige duw. De volgende discipline is kogelstoot of hamerslingeren. Hij ging gewoon van grond naar grond. Toch Damsgaard nu en toch ver. Blok gezet. Igor Thiago kiest voor de corner. Ja, blok was overduidelijk. Maar Andy Medley wil er niet aan. Zo verduidelijk was het niet. Hij heeft gewoon gelijk. Jordi deed zeer weinig fout bij Rodgers. Excuus. Op het verre beeld leek dat wel het geval. Goede herhaling. Goede beslissing van de scheidsrechter. Liet zich niet vangen. Damsgaard. Gehaald door Welbeck. Louis Botte. Barco was net te gretig. Slim tikje, schade. Hoekschop 2. Plots een klein beetje druk van Brentford. Zijn schoen dus echt uitgetrapt. Het begin daar is aan. Een eerste bad natte gras. Met de sok. Maar het voetbal toch niet zo heel erg prettig. Mikkel Damsgaard. Schade. Even strikkampioen. En nu? Ayer ook in de buurt van Emiliano Martinez. Schuster in de tweede zone. Komt ook naar die eerste. Hoekschop weggehaald. Dan komt het lanceerplatform. Ex-Florentijn. Ver hoor. Opgepikt. Louis Potter. Goed jagen van Palmer. Door Jarmoluk. Zich liet opjagen. Die slordige paastrap.

Pedro sukkelt met een botödeem op de knie. Fantastisch seizoensbegin bezig daar, Callum Wilson.

zo tegen de maand afwezig kunnen zijn. 3,5 weken. Oeh, Kelleher. Maar zijn lof aan het zingen over hoe betrouwbaar. Klein foutje. Zonder al te veel erg. Fofana, die kwam niet uit met zijn passen en mag nu van geluk spreken dat Tjade niet weg is. Tjade, die een tik kreeg ergens onderweg. Igor Thiago deelt er ook eentje uit. Niveau van de wedstrijd gedaald. Ja, daar. Fofana beland op de enkel van Kevin Tjade. Opgeroepen door Jurgen Klopp. Maar ja, iedereen die in Duitsland voetbalschoenen heeft, zit in de selectie. Blijft er rustig op. Kellen. Schuster. De bal ging doodvallen, dus hem laten gaan was moeilijk. Hem achteruit kopen had misschien wel gekund. Martinez met een danspasje. Dat wel een tango geweest zijn. Nu gespotter laat zich aftroeven. Palmer. Op de bal. De tackle van Barco. Henderson. Chavaria. Rodgers haakt af. Dan gaat Barco diep. Nu deed Rodgers het ook, dus Barco blijft staan. Moment waarop Chelsea wat snediger naar doel had kunnen spelen. En eigenlijk moeten voetballen.

Samaria heeft met die hoge rug wat weg van Neto. Palmer. En Rodgers. De inschop nu ook voor Chelsea. Hij kan zoveel terrein bestrijken, Morgan Rodgers. Ja, maar het was goed, nee. Even wat consignes. Die Palmer niet meteen leek te begrijpen. Kort genomen. Aangevallen door Schuster. En Anthony die niet kan ontsnappen. Beetje een rare inworp. Van Henderson was het. Ayer. Palmer mengt zich in de debatten. En ja, ik denk dat het klopt. Janold maant iedereen tot kalmte. En wijst al naar een andere plek waar hij graag een overtreding had gezien. Hier nog niet meteen, maar hier raakt Damsgaard hem echt wel op de voet. Buiten de 16. Dat was een mooi trucje van Janold. Deze was de tik. En het is ook het juiste been waar hij naar grijpt. Vrije trap. Voor Chelsea. Want duidelijker buiten. Het gaat om die eerste tik, niet om een eventueel tweede contact, dat van Janold. Het was Damsgaard die het foutje maakte.

de landmeter. Zeker geen probleem van iemand die hem onder de vrije trap afneemt tussen die twee. Over de grond. Dus moeilijk met Louis Potte die daar ligt. Net te dicht. Igor Thiago woest. Hoe piek je precies Jordan Henderson? Dan toch Rodgers. Dan krijg je hem over de muur. Wel heel centraal. Het blad viel, maar op de verkeerde plaats. Anthony. Dat is ook een manier. Hem gewoon met bal en al een klein zetje geven. Pep is dus Catalan. Uit Figueras. De stad waar Dali werd geboren. Brentford begon vorig seizoen met 7 zegens, 3 gelijke spelen en 1 nederlaag op 11 thuiswedstrijden. Het seizoen daarvoor 7 zegens en 1 gelijkspel op 8 thuiswedstrijden. Malde daarentegen maar 1 op 24 uit. En dat draaide helemaal om op het eind van het seizoen. Toen veel meer punten uit dan thuis. En daar zal een van de 6 ploegen die nog geen clean sheet hebben behaald dit seizoen niet ontevreden mee zijn, Chelsea dan. Dat is geen gebaar van mag ik jullie omkopen, maar wel voel het even aan. Kajori. Fofana.

veel zwarte randjes. Voor de Beast natuurlijk. Schuster mee. Lopig een zeer kansarme wedstrijd na 33 minuten voetbal. Ja, op het juiste moment even zijn lichaam gezet. En dus ook op het verkeerde.

Chavarria. Rodgers. Dat was mooi. Hij kwam terug uit buitenspel. Eén keer zelfs op, alsof hij die pas op Rodgers niet meteen kon appreciëren. Niet de juiste hoek gemaakt. Zo zou je het kunnen interpreteren. Te veel interrupties. Voorlopig te weinig. Echt goed voetbal. Het begon leuk. Met Brentford Chelsea nam toen goed over. Maar dat is wel al even geleden. Weinig opwinding in de tent. Dat hoor je ook aan de toeschouwers. Janelt. Schade. Niet vooraf gekeken, dus had hij tijd nodig. Fofana blijft meekomen. Is nu wel weg achterin. Dus moet Lacroix het duel winnen. Doet hij ook. En daar is Rodgers met Cole Palmer. Xabi Alonso had een soort lapsus. Vorige week na het gelijkspel tegen Hull City. Oh, de paas van Palmer. En nu voorgeven. Oh, waarom niet meteen Pedro Neto? Welbeck vraagt het zich ook af. Hij liep voor zijn verdediger. En geen buitenspel, want nog achter de bal. Sublieme paas van Palmer. En nu Igor Thiago op pad met Colwell. Die test even de elasticiteit van dat truitje. De kans en het schot. En de redding. Armoeluk. Niet helemaal uit het buskruid. Uitstekend. Wat Thiago daar deed. Emiliano Martinez. Zonder al te veel problemen. Xabi Alonso dus, die zei ja. Ik ben ervan overtuigd dat we over een paar maanden wel op niveau zullen zijn, ja. Dat is lang natuurlijk. Het is misschien realistisch, maar het is wel lang. En iets wat de fans toch niet zo heel graag horen. Overigens weer een verandering in de aandelenstructuur bij Chelsea. Nieuwe bazen, Todd Boehly, is vertrokken. Marco draait eruit. Lacroix, Palmer, aanname, is altijd bloedmooi. Hij heeft eigenlijk maar één baltoets en één beweging van zijn lichaam nodig, waar andere spelers dat moeten opdelen in stukjes.

lijm aan de voeten. Xavaria. Opgejaagd. En goed door Jarmoluk. Thiago. Damsgaard komt eruit. Pasje net te ver. Anthony. Dat is slim. Damsgaard. En Thiago. En het duwtje toe van Lacroix. Via Haier, Louis Potter. Kans, Damsgaard. Louis Potter liep goed door. Van Damsgaard verwacht je dat hij die looplijn ziet. Daar begint hij aan de spurt. Damsgaard had nog één ding in zijn hoofd, trappen. Tot je leid van de mensen daar. Schade met een beuk. Komt bij de niet ideale controle van de verdediger. Die tijd nodig had die hij daar niet zou krijgen. Jarmoluk. Janelt. In de tackle dan maar. Homer liet zich niet verleiden. Zette zich goed breed. Hij stuurt deze bal naar Pedro Neto. Die te opzichtig in de rug gaat porren. Xade loopt dan voor Neto. Maar snijdt hem niet genoeg de pas af. Homer komt eruit en wil de bal. En toch Maxence Lacroix. Palmer zit dus weer in de selectie bij Engeland. Xavaria. De voorzet is goed. En Rodgers. Nou, wat vindt hij toch makkelijk de hoeken. Schuster voorkomt de 0-1. Xavaria goed gekeken. Goed die bal teruggelegd. En het schot mocht er ook zijn. Derde hoekschop voor Chelsea. Bijna zijn vierde goal in de Premier League voor zijn nieuwe club. Jordan Henderson denkt. Waarom fluiten jullie me uit? Geven. Doet hij goed. Damsgaard. Krijgen we Sangaré nog te zien? Die zou echt wel eens het verschil kunnen maken in een wedstrijd die toch redelijk op slot zit. Louis Potter. Voorzet zonder kijken. Schade. En dan Janelt. Met een soort pas was het. Was het richting doel? Uiteindelijk Emiliano Martinez. Die poging van Louis Potter. Daar Schade. Dan deze vreemde actie. Maar Janelt gaat wel weer goed in het duel. Geen buitenspel van Jadon Anthony blijkbaar. Dus kon Louis Potter trappen. En mag hij nu gaan ingooien. Na balverlies van Chelsea. Dicht tegen de rust zitten we aan. 0-0 de stand.
Schuster. Coyote. Slordig. Marco. Henderson. En wel bij gezocht. Net een gretig neer, maar er was wel contact, dacht ik. Wat de diep. Ja, in het kruisen, maar ook al kruisend, kan je een overtreding maken toch. Daar Barco, Henderson. Ik me zowel even de hand hier. Hij gooit zijn benen wel heel erg de lucht in. De arm was niet zo koosje. Damsgaard, terugkeer Palmer. En een tweede keer de terugkeer van Cole Palmer op de bal. Goed gefloten van Madley. Bij het rechte eind had net bij Welbeck ben ik geneigd te denken. Chapeau voor de ref. Louis Potter. Palmer gaat er weer achteraan, maar moet Louis Potter nu laten gaan. Dan zit Fofana er nog net tussen. Nu is Igor Thiago toch blij met die actie. Hoeveel tijd krijgen we erbij? Tijdens de rust kan u kijken naar de samenvatting van Sunderland tegen Arsenal. Dat is best een spectaculaire partij, die van vorig weekend. Anthony, moeilijke bal. Maar hij zit niet in de wedstrijd. Ouattara zouden we wel eens kunnen krijgen in die tweede helft. Zoveel schrijft, zal je ook wel ingrijpen, toch? Visie is een rustpraatje aan het voorbereiden. Chelsea heeft een kwartier lang degelijk tot goed gespeeld, maar dat is inmiddels ook weg, die periode. En zo stevenen we af op de 0-0. Deze eerste wedstrijd van speeldag 5 staat Brentford weer met een gelijke stand op het bord. Maar is het uitstekende nieuws dat we straks een tweede helft krijgen nog. Waarin het beter moet en beter zal gaan. Tot over een kwartiertje. Veel plezier met penalties en zo in de wedstrijd tussen Sunderland en Arsenal. Thuisploeg alweer het veld op. De bezoekers die laten wel nog even op zich wachten. Sangaré, Ouattara, Diouf ook, met Frederic Carvalho, Rico Henry, Hickey en Wilson blijven voorlopig op de bank. Kijken hoe Chelsea zich presenteert met in elk geval Barco en Palmer opnieuw. Een vrede gesticht tussen Andy Medley, de coach van Brentford. Medley fluit voor de derde keer dit duel en de vorige twee gelegenheden won Brentford op Stamford Bridge. 1-4 op Chelsea, 0-2 op Chelsea, april 22 en april 23. In de wedstrijden van Chelsea dit seizoen 19
doelpunten gevallen en 50 schoten tussen de palen. Dat zijn allebei records. Daarom is deze eerste helft ook een beetje vreemd. Anderzijds, het is een duel tussen de enige twee ploegen in de Premier League die in elke wedstrijd tot dusver al 1-0 voor zijn gekomen. En je kan niet allebei 1-0 voorkomen. Dus misschien dat we daarom een beetje een underwhelming eerste helft kregen. Coyote. Martinez krijgt de fout mee. Igor Thiago. Eerst die arm. Maar je moet daar natuurlijk niet voor vallen. De laatste keer dat Chelsea hier verloor was in 1947. Het is de enige ploeg die Brentford in de Premier League nog niet op eigen grond geklopt heeft. Van alle ploegen die ze al meer dan één keer hebben bekampt. Dat moet je er wel bij zeggen. Geen controle bij Morgan Rodgers. Hij een beetje laconiek. Je kan ervan op aan dat hij een kwartier lang die minieme verbetering heeft aan proberen brengen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Neto. Thiago goed, maar toch Chelsea bal. Colwell. De voorzet. Nu wel snel. Chavaria. Speelt best oké. Jordan Henderson. Krijgt wat applaus, maar daar zitten zijn fans natuurlijk. Die van Sunderland zijn nog altijd boe aan het roepen. Zij proberen een mini-treintje te vormen. Dat alweer gelost is. Chavaria. Ah, dan kan je geen hoek meer maken. Niet subtiel genoeg. Als waar hij in balbezit kwam. Niet ideaal. Oortjes in en maar weer gaan palaveren over wat beter moet. Krijgt een goede fee voor zijn werk. Damsgaard. Nee, doet er bijna tussen. Igor Thiago. En Schade. Louis Botte. Thiago zit nu in de 16. De voorzet van Louis Botte was niet onaardig. Thiago zit dan 0 goals in 7 competitiewedstrijden. Hij begon in de Premier League met 0 op 8. En toen net dus uit dat blessure leed. Kijk, zolang hij dit soort dingen blijft doen, zal zijn coach hem blijven prijzen. Balverlies op en af. Palmer, achterloos balletje, geweldig balletje. Welbeck, niet meer de snelheid om daar dan helemaal van te profiteren. Schuster kan aanklampen en ook buitenspel. Ayer meegenomen in die berekening. Fofana, handig, want er zat niet genoeg snelheid op die bal om hem terug te koppen zonder risico. Chavaria, Rodgers uitdraaien. Coyote houdt niet af. Diepgang bij Neto. Die paas, te moeilijk. Dat had Neto eigenlijk ook zelf wel een beetje kunnen weten. Louis Potter is weg bij Morgan Rodgers. En blijft maar gaan. De voorzet, half afgeweken. Daardoor misschien zelfs nog een gevaarlijke. Schade. Thiago.
Sade loopt door, de kopbal en de lat van Jaden Anthony. Op de pass van Jarmoluk. Doelgevaar. Heel centraal. De kopbal, dat wel. Sade. Stonden ze buitenspel. Anthony. Altijd moeilijk als je met de schouder rekening moet houden. Wat kapje weg. Dat het gevoel. Een centimetertje wel. Hij raakte de bal ook aan. Morgan Rogers, geen corner hebben ze gekregen. Dus misschien ging de vlag ook wel omhoog. Oeh, gewoon blijven staan. Morgan Rogers, vreemd. Maar het levert iets op. Een doelpoging. En uiteindelijk een hoekschop. De vijfde voor Chelsea in de wedstrijd. Zeer vreemd. Want hij ineens dacht dat die bal voor een ploegmaat was. Terwijl hij er echt wel dichtbij stond. Als het een lauwerkrans is in het geel daar, rond die nek, die gaan ze dit seizoen nog niet krijgen, denk ik. Toch niet in het kampioenschap, wie weet. In de League of the FA Cup. Bij Brentford dachten ze dat Palmer die bal alsnog even beroerde. Snel opnemen en gooien is dan vaak een probaat middel.

is van Xabi Alonso voor die verre bal. Dus dat mag zeker. Als je toch onder druk staat. Damsgaard. Martinez. Matig, maar lastig voor Damsgaard. Henderson even. Balverlies. En nu. Kans voor Brentford om toe te slaan. Igor Thiago. Damsgaard. Moet naar die rechter. Veel tijdverlies. Toch weer. Damsgaard. Mooie pas. Oh, schitterend balletje. Jadon Anthony. Je mag het hem niet verwijten. Want die pas misschien net iets te ver. Maar typisch toch voor het talent van Damsgaard dat hij hier nog een bijna assist uitkuurt. Randje buitenspel ook wel. Dus er liep wel redelijk wat nog fout. Henderson. Net iets minder boegeroep dan voor de rust. Ook omdat hij de bal minder lang draagt. Balverlies van Morgan Rogers. Anthony. Henderson heeft het ook verkorven omdat hij in die laatste wedstrijd van Brentford op Liverpool toen dus op doelsaldo na bijna Europees voetbal werd gehaald en bij een wissel erg veel tijd nam om naar de kant te gaan, zich nog een beetje liet bewieroken door zijn vroegere fans en ook na de wedstrijd niet erg leek in te zitten met het niet behalen van Europees voetbal. Door de ploeg die hem toch een jaar lang betaald had en had opgevist. En dat kunnen de fans matig appreciëren. En daar hebben ze gewoon gelijk in. Een beetje belachelijk voor iemand die zich opwerpt als de morele leider van een team vaak. In die rol ook door Tuchel werd meegenomen naar het WK. Mooi, die buitenkant voet van Luis Potter en Thiago. Daar raakt hij niet meer bij. Metertje te kort. Die bal van Luis Potter. We naderen het uur. U weet, dat is vaak het moment om te gaan wisselen. Eén van beide, of voor beide coaches. Henderson. Komt eindelijk iemand tegen. Chelsea krijgt weinig schwung in het voetbal. Daar is dit een bewijs van. En dit ook. Nee, de cultuurrevolutie onder Xabi Alonso heeft nog niet plaatsgevonden. Het is een werk van lange adem. Hij heeft het voordeel dat er, voor hij eraan begon, ook wel een aantal mislukt zijn. En je mist natuurlijk João Pedro. Maar één goal gemaakt, Chelsea, waarbij niet en, moet ik zeggen, of João Pedro, of Palmer, of Rodgers betrokken zijn. Die van Romeo Lavia tegen Brighton op die corner die daar plots viel. Dankzij wat gestuntel in de Brighton defense. Bij alle andere doelpunten. Dus
of een assist of de goal zelf van één van die drie en vaak ook nog in combinatie.

plaats van deze zeer moeilijke bal meteen op doel te willen trappen. Tikje opzij. Schade positioneert zich uitstekend. Serieus onderdoor. Chavaria, kans voor Chelsea. Rodgers is mee. Chavaria. Maar onwaarschijnlijk dit. Onwaarschijnlijk. Je hebt dan eens een overtal. Dit moet je toch voelen. Het is 5-4 met hemzelf erbij. 6-4 en meneer gaat trappen vanuit de schuinste der hoeken. Niet te geloven. Ja. Simpeler kan het niet zijn. Beetje wiskunde. Even opletten in de les vroeger. Je moet geen integralen kennen, nee, maar dit wel. Een optelsommetje.

halen. Hier is de corner Brentford. God, iets verbluffd ben ik om die actie van daarnet. En niet in positieve zin. Verbluffend slecht, die keuze. Je zou bijna zeggen, zelfs als je binnenhaalt. Dat gebeurde dus ook allerminst. Damsgaard, tweede zone. Goeie corner en de goal van Jaden Anthony. Terugkoppen van aan de tweede paal naar de eerste. En daar waren ze hem vergeten. En dan staan ze 1-0 voor. En dan is dat nog wat erger voor Pep Chavarria. Die encounter helemaal om zeep hield. Met een heel domme keuze. En dan aan de overzijde de 1-0. Jaden Anthony met zijn eerste in de Premier League voor Brentford. Damsgaard, goede hoekschop. De Schuster die hem weer voor doel kopt. Die wordt bewaakt door Barco, maar die gaat het duel niet eens aan. Die heeft ook geen oog meer voor de bal. Wat ook een kleine doodzonde is, want dan ga je nooit die bal wegkoppen. En de ex-set-piece coach heeft toegeslagen. Niet dat hij aan een goede wedstrijd bezig is, Anthony. Zeer anoniem. Hij was zijn tweede helft beter, verliet hij ook meer zijn flank. Dus Brentford, de ploeg, die nu 5 keer op een rij 1-0 voor is gekomen. En natuurlijk is een gelijkspel nog altijd dreigend nabij. Anthony loopt daar weg van Emiliano Martinez. Ook geen sprake van buitenspel. Wegens de terugkeer richting de paal van Fofana. Maar ja, als je dan toch naar die paal loopt, kan je misschien ook die man verdedigen. Dan vreesde hij misschien een boogkopballetje richting de tweede paal. Dus hem valt weinig aan te wrijven. Thiago, Pedro Neto. Ook helemaal uit de wedstrijd verdwenen de Portugees. Luis Potter. Voorzet. Geen verkeerde bal. En Thiago die blijft achter alles aanlopen. Hier wel wat te lichtzinnig. Maar ook dan blijft hij niet staan. Barco, een schim van de lefgozer die hij bij Strasbourg was. Het viel toen al een beetje te vrezen. Dat was een speeltuin hier bij Chelsea. Is het dat natuurlijk net allerminst.

is het bloedserieus. En eigenlijk moet je dan in zijn geval kunnen voetballen alsof het een speeltuin is. Maar dat is weinig gegeven. Prime Cole Palmer. Niet dat we die nooit meer gaan zien. Maar hij kon dat. Ayer zit in de 16. En Schade. En uiteindelijk Damsgaard. Mochten ze elkaar niet voor de voeten lopen. Schade komt er nog uit ook. Louis Potter kapt naar zijn rechter. Tweede zone. Goed geplukt. Emiliano Martinez liet zich niet verleiden om te gaan vaststaan. Nee, bleef genoeg huppelen om te kunnen corrigeren. Brentford heeft die voorsprong toch niet gestolen. Staan nu derde. Virtueel, oké. Okay. Er moet nog heel veel gespeeld worden door de andere teams op deze speeldag, maar toch. Coach verricht fantastisch werk. Vorig jaar al, toen hij overnam van Thomas Frank, die naar Tottenham was vertrokken. Lijken ook gewoon nooit in paniek. Eén kant dan natuurlijk. Die naar Pedro Neto. Die een goed schot heeft zo. Ook wel nogal doorzichtig de actie. En pas op Chelsea. Bournemouth komt eraan. Dan naar Everton. Thuis de Spurs. Voor de League Cup naar Anfield. Thuis Manchester United. En naar Sunderland. Het is een stevig programma. Na de international break. Waarin Xabi Alonso natuurlijk ook niet kan werken met zijn groep. En hij heeft tijd en werk nodig. Lacroix. Goed gemaskeerd. Coyote leek even die baseline weg te geven. Morgan Rogers. Als hij vertrekt, zijn er weinig die hem kunnen bijhouden. Nieuwe hoekschop voor de bezoekers. De zesde. Brentford maar drie corners getrapt. Maar ja, hij zat er wel in. Die laatste. Schuster, corner 7. Een beetje denken aan Union gisteren. Pilsen, al een corner of 6. Slaagde er niet in om één keer gevaar te creëren uit zo'n hoekschop. Union 1 corner, goal. Kelleher er onderdoor. En nogal fameus, Chavarria. Meteen weer gegooid. Goeie bal en Kelleher. Sterk. Alsof hij iets op zijn geweten had. Damsgaard. Geen fout. Dat klopt. Neto doorzag zijn looplijn. Palmer. Afgeblokt. En een countermogelijkheid. Met Schade. Anthony is mee. Rechts Thiago. Igor Thiago. Een overstap zowaar. En dan ietsje stuntelig en buitenspel. Ja, dat vreesde ik al. Damsgaard. Uit die dribbel. Van Igor Thiago. Kelleher daar.
toch maar komen. Dan heeft hij een beetje lakkerwam mee. Kijk. Point. En gelukkig voor hem kan niemand profiteren. We krijgen een wissel. Een dubbele zelfs bij Brentford. Coyote eraf. En ook Jarmoluk verdwijnt. Hickey komt. En Sangaré. En als je het over zijn vers bloed hebt, wel, dat is hij. Coyote. Voor Hickey, die dus rechtsachter gaat spelen. Sangaré op het middenveld. De geweldenaar uit Lens en ooit Zultewaregem. Ik zag hem wel meteen even zeer actief verdedigen op Morgan Rogers. Klaar om die paslijn helemaal dicht te zetten. Kijk, hij is al aan het wijzen. Aan het kantelen. Jamal moet dan maar volgen. Drie gelijke spelen op een rij. Staan ze voor bij Brentford. Louis Potter, een beetje slordig. Voorzet, een duw. Een duidelijke duw. Te duidelijk, vindt ook Andy Medley. Daar moet hij het eigenlijk ook wel mee eens zijn. Voorzet van Henderson was mooi.

bij Chelsea. Ook twee nieuwe jongens. Naar de kant. Welbeck. Logisch. En de invallers. Giovanni Quenda. En Achampon. Kijken wat zij kunnen brengen. 19 is hij, Quenda. Het is niet zijn debuut voor Chelsea. Hij speelde 8 minuten mee op Fulham. Hij komt van Sporting Portugal. Maar die vorig seizoen toch 2 keer scoorde in de Champions League. En ook 2 assists had in die competitie op maar 6 matchen. Toen brak hij zijn middenvoetsbeentje. Een goal en een assist tegen Kairat Almaty. En een goal en een assist tegen Club Brugge in die 3-0 zege. Damsgaard. Neto. Achampon. Palmer heeft het moeilijk, zeker in die tweede helft. Damsgaard. Trap van Henderson. Als hij niet buiten wil, dus nog eens even aanzetten. Neto. Louis Potter zet eerst goed zijn lichaam. En dan is er toch een beetje theater bij. Hij werd geraakt. Correct ingeschat.

Eerst het lijf gezet. En dan een te minim contact. Dan is Lewis Potter. Palmer erachteraan. Tackle van Barco is op de bal. Zeggen dat ze dit seizoen geen Europees halen, Brentford. Quenda. Zo weggewerkt van Schuster. Eerst een minpuntje in zijn wedstrijd en schade. Hier de countermogelijkheid. Thiago wacht. Damsgaard mag hem ook niet te vroeg geven. Wacht dus nog net lang genoeg. Maar de paas wat te zacht. En Igor Thiago probeerde er nog iets van te maken met die hakbal. Damsgaard, het was een twijfelmoment tussen snijden zelf of dit. En nu aan de overzijde. Pedro Neto, bal is nog binnen. Nieuwe corner voor de bezoekers. De achtste in de partij. De vijfde in de tweede helft. Even naar adem happen. Gelijk heeft hij. Ideaal moment daarvoor. Slotkwartier aangebroken. Neto. Rodgers wil de bal. En dan meteen voortrekken. Goed gedaan. De buik. Dat is Kevin Schade die daar verdedigde. Barco wil dan waarschijnlijk een penalty. Emiliano Martinez zou dat ook graag hebben natuurlijk. Spelers van Chelsea rond Madley. Dan niet goed genoeg gekopt door Anthony. Valentin Barco, laten we eens kijken naar zijn knal. Sangaré. Dat is ook niet niks natuurlijk. Het is misschien net te weinig richting de man om de VAR ertoe te bewegen. Jared Gillett om de bal op de stip te leggen. En eerder het been daar houden. Geen penalty is het signaal. De lat ligt hoog voor VAR tussenkomsten. In Italië kloppen ze zich op de borst. Nu er nauwelijks nog penalties vallen sinds Orsato, de ex-ref, je broertje dood had aan de VAR. Nu de nieuwe scheidsrechtersbasis en dat heeft geïnstalleerd. Er komen artikels waarin ze zeggen, ja, de Engelsen zijn jaloers op onze VAR nu. Dat lijkt me dan ook weer overdreven, want in Engeland doen ze het al een hele poos zo. Even een hand. Brentford krijgt de bal niet weg. Nee, toe. Mag het alleen oplossen. Henderson. Palmer. Oeh, de manier waarop hij in balbezit blijft. Palmer. Komt er heel mooi uit. Die soms toch een goochelaar. Daar. Die linkervoet. Meteen na die eerste draaier toch nog net tegenkrijgen tegen de bal. Schitterende beweging. Corner.
voor de man die al 10 minuten lang toch met voorzetten aan het strooien is. Op corner of uit het spel. Jordan Henderson. Damsgaard. Quenda. Daar komt er weer een aan. Champon gezocht. Sangaré springt mee. Het is de tiende. Rodgers. Druk van Chelsea nu. Met Jordan Henderson. En Pedro Neto. Goed idee om die meteen te gooien. Iets paars. Zweeft door de lucht. Eerder violet. Chavaria. Quenda. De elfde dus.

Diouf. En Ouattara. Ook zij nog een tiental minuten in de strijd straks. Quenda. Een klein zetje van Aschampo. Een goede reactie nu van Chelsea. Zij worden nog even opgepept. De doelpuntenmaker. Voorlopig de enige uit de wedstrijd. Mag naar de kant. Wat een geluk voor Brentford dat Ayer daar die bal niet nog net weghaalde voor Schuster ging koppen. En Louis Potter. Vervangen door Diouf. Overgenomen van West Ham United. Ook Callum Wilson is bij. Als hij dan niet scoort, dan toch een ploeg maken.

0: het goed.
1: Speelt beter aan de bal dan tegen Brighton. Chelsea. Veel mensen van Brentford naar de linkerkant gelokt. Dus kunnen zij naar de overzijde. Maar dat voordeel is inmiddels weer weg. Henderson. Rechtdoor. En simpel te doorzien. Damsgaard. Schade. Vertrekt. Randje buitenspel. Schade. Schade. De redding. En Igor Thiago met zijn eerste van het seizoen. De vlag blijft beneden. En daar heeft hij een gele kaart voor over. En of het deugd doet, Igor Thiago heeft zijn eigen band gebroken. En hij volgt altijd. Schade was even schade, jammer, maar niet helaas. Want toen dook Igor Thiago op en kijk eens aan. Vergeten is dat WK waarin hij een helft kreeg en toen werd begraven door Ancelotti en de Brazilianen. Niet goed genoeg was het onmiddellijke verdict. Alleen wie in zijn plaats kwam, deed het zeker niet beter. Jordan Henderson leidt het in. En het is stappen van Maxence Lacroix. De voeten in elk geval geen buitenspel. Nog even wachten op uitsluitsel voor het hoofd van Schade. Maar ik denk dat dit een correct doelpunt is. En dat Chelsea nu een half mirakel nodig heeft. Het is een goede redding hoor, van Emiliano Martinez. En ook het bewijs dat als je die bal een klein beetje lift, je kans groter wordt. En dit is nog niet eens zo simpel. Igor Thiago. Op weg naar 9 op 15. Chelsea zou dan achterblijven met 7 op 15.

geel, dan gaat hij niet aan ontsnappen. Dus de eerste kaart in de wedstrijd. En de zender, of de chip die in die sport-BH zit, is er maar zeker van dat daar stevige cijfers op staan. Meteen ook kaart 2. Thiago de eerste. De tweede is voor Sangare. Even Barco. In gegooid. Net overkomen, maar is eerder. Jangelt ging zeggen, ja, het is zijn eerste fout. Ja, hij staat er ook nog niet zo lang op. Foutje van Ouattara. Tango dus. 5 minuten. Bij Chelsea voor de tweede keer in het zand. In de nog prille competitie. Na de nederlaag bij Arsenal. Nu nog kurkdroger eigenlijk. 2-0 achter op Brentford. Dat sinds vorig seizoen geen derby thuis meer heeft verloren. En u weet, dat zijn er veel. De Londense derbies. Eerste nederlaag hier dus sinds 1947. Hier gewonnen, dan 4 keer gelijk. En nu de nederlaag. Alonso heeft overigens 2 keer gevoetbald tegen Andrews. Blackburn-Liverpool werd 1-3. Liverpool-Blackburn 4-0. En nu haalt hij zijn kram. Carvalho komt nog. En nog wat recht op doelgroep voor Valentin Barco. Chelsea brengt nog Nicole Yazuli. Neto is er ook uit. En Estevao mag dan nog heel even tonen dat hij meer in zijn mars heeft dan een vast bankzitterstatuut. Maar ja, Carvalho dus, de held van vorig jaar in deze wedstrijd. Toen hij helemaal in het slot op een verre inworp de 2-2 aantekende. Dat was Estevao, die lanceert Igor Thiago. Lacroix klampt aan. Toen zie je maar dat het toch weegt voor een spits om even niet te scoren. Ook al zegt je coach dan 100 keer. Ik ben blij met wat hij allemaal doet op het veld. Hij is superbelangrijk voor ons. Ja, ja. Zonder goals leef je niet als je daar staat. En dat nummer 9 draagt. Juf, terug. Hickey. Dat is een Hickey-bal. En natuurlijk roept Chelsea dit ook wel over zich af, dat het jolijt zeer groot is in Brentford. Een ploeg met een uitstekend beleid tegen een ploeg die meer en meer een dolle koopclub geworden is. Ze waren sinds Abramovic een koopclub, maar geen domme en geen dolle. En nu heb je toch het gevoel dat ze gewoon vissen in de grote vijver der jonge voetballers. En de visjes dan wel zullen teruggooien, eens die opgebrand zijn. Dat moet toch de bedoeling zijn. Om iets op te bouwen. En zo stilaan begin je daaraan te twijfelen. Het is ook zo doorzichtig, Henderson en Welbeck dan halen. De ervaring, want we zijn te jong.
Ja, is de ervaring nog goed genoeg om die jeugd beter te maken? In Brighton genoot Welbeck van de jeugd. Meer dan andersom. Nog een minuutje. En dan weten we hoeveel tijd er wordt bijgerekend. Versnelling is goed. Palmer. En Stefano rechts. Palmer draait naar zijn linker. Blijft de vraag of hij zuiver op de tee. Want hij niet helemaal speelt als ook Rodgers in die positie achter één spits staat, maar toch. Of hij niet toch nog beter is als hij de lijn in zijn rug heeft vanop de rechterflank. Vijf minuten. En dat hoort u ook bij de mens. Dat is niet niks. Het absoluut zegenzeker. Even weg in de gezang. Aschampong. En daar mogen ze de bal hebben van Brentford. Het is ook een geweldige ploeg in balverlies. Moeilijk om hier iets te rapen. Een punt, ja, dat kan. Want van die zeven voorbije derbies, sinds het begin van vorig seizoen, hebben ze maar twee gewonnen, vijf keer gelijk gespeeld, geen enkele verloren dus. Ook daar slaagt Chelsea dus niet in. Verzachtende omstandigheid, het ontbreken van João Pedro. De man die het meest in vorm zat. Chelsea heeft nu vijf van zijn laatste zeven uitwedstrijden verloren. Eén zegen uit in die reeks. Uit bij Fulham op de openingsdag. En dat ging ook al niet zonder slag of stoot. Laatste kans om hier toch nog een punt mee te graaien. Dan moet je eerst 2-1 maken. Ze waren in Overton. En gigantisch, omdat die muur natuurlijk. Een man of vier, plus iemand die er gaat liggen. Dan ben je er heel veel kwijt. Als verdedigende partij en het muurtje van Chelsea, dat zogezegd het zicht moest belemmeren, spatte dan uit elkaar en liep naar die tweede zone. Eerlijk is eerlijk, dit was een goeie van McPhee. Vraag is of je die troefkaart nu op tafel moet gooien. Op het moment dat je zo goed als zeker een nederlaag aan je broek hebt. Beetje meewarig kijkt hij. Want hij weet dat zijn team weer uitstekend aan het seizoen begonnen is. Juf. Thiago, handig. Chávez, afwerkingspercentage was zeer hoog, 30%. Dat is dus wel wat gezakt bij dat tweede doelpunt. Waarin hij oog in oog met Emiliano Martinez niet kon scoren.
Geen Coyote meer, maar kijk eens. Ook Kevin Schade geraakt ver. En staat nu geen buitenspel. Schade. De voorzet, tweede zone, jawel. 3-0. 3-0. Carvalho doet het nog eens over. Scoort opnieuw tegen Chelsea aan de tweede paal. In de absolute slotfase van de wedstrijd. Deze keer heeft dat alleen maar wat leedvermaak tot gevolg. En hij schreeuwt het uit. 3-0. Xabi Alonso. Rien ne va plus. Want het was al zo bij Real Madrid. En ook hier is het begin stilaan pijnlijk. Geen buitenspel van Schade. En hier uiteraard ook niet. Dan is er Achampong. Die probeert die voorzet nog te keren. Er zijn teen tegensteekt. En aan de tweede paal, ja, kon hij het niet meer missen. Carvalho moest hij alleen opletten dat hij geen doodsmak maakte tegen het doelhout. Daar zijn zij ook niet bang van doodsmakken. Puur geluk, puur voetbalgeluk in Brentford. Na Tottenham krijgt ook Chelsea een 3-0 nederlaag om de oren in dit stadion. Enkel Sunderland slaagde erin om hier een punt weg te kapen. En Chelsea blijft maar doelpunten slikken. 2 tegen Fulham. 3 tegen Brighton. 2 op Arsenal. 2 thuis tegen Hull City. En nu 3 op Brentford. Dat zijn er 12 op 5 matchen. Nog een corner. Dat is ook de 12e. En dat kan ook wel nog bij. Graag een beeld van McVie. Nee, een beeld van de winnende coach Keith Andrews. Chapeau. Brentford 3, Chelsea 0. Igor Thiago, dol en dol gelukkig. Want het heeft zeer veel voor hem betekend. En ook Anthony scoorde voor het eerst voor zijn nieuwe club in de Premier League. En hij snapt niet goed wat er aan het gebeuren is. Want de organisatie bij Aston Villa, ja, die stond beter. Hey Jude schalt nog eens door de luidsprekers. En terecht. Een feestavond voor Brentford. Na een geweldige tweede helft waarin ze het laken echt naar zich toe trokken. En profiteerden van de fouten van Chelsea. Denk aan Chavarria. Die even dacht dat hij een counter niet moest uitspelen. Maar dat hij een bal in de winkelhaak ging jagen. Dat was een domme keuze. En de eerste dominosteen van de nederlaag. Blijf zitten. Er is meester tacticus waarin Geert de Vlieger zijn oog laat vallen. En schijnen op Yuri Tielemans. Maar ere wie ere toekomt. Brentford en deze geweldige omhelzing. Tussen een coach en zijn spits. En mannen die klaar zijn om lang mee te draaien in de Premier League. Bovenin. Tot een volgende keer.

0: Goedenavond, het is tijd voor speelronde 7. En daarin staat een heuse topper op ons te wachten. Tussen Almere City en Heracles Almelo. Twee ploegen die erg goed zijn begonnen aan het nieuwe seizoen. En op promotiekoers zijn. Ja, de bus van Heracles Almelo kwam zojuist aan. Met natuurlijk deze spits. En Jolie. Hij staat op dit moment op 10 doelpunten. En ja, dan ben je zelfs bij je teamgenoten populair. Hij hoopte op een oproep van het nationale elftal van Congo. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Daar moet hij nog eventjes op wachten. Maar als hij zich vanavond weer laat zien in het stadion, ja, wie weet wat dan op hem staat te wachten. In het nieuwe Yanmar Hanasaka stadion. En dat is Japans voor laat het bloeien. Het stadion heeft dus een nieuwe naam. En die naam sluit dan weer aan bij de gedachten van Almere City. Laat het bloeien. Ja, ze staan hier voor talentontwikkeling in Almere. Maar bovenal is het een stadion geworden met een schitterende uitstraling. En met een mooie nieuwe korte zijde. Oftewel, de harde kern heeft meer ruimte gekregen in dit stadion. Goedenavond nogmaals. Ja, ik haalde het net al eventjes aan. En Jolie, hij is los. Hij scoort de een na de ander. En vooral hele mooie doelpunten. Terwijl we ondertussen dadelijk het stadion gaan openen. Dan praat ik nu alvast toe naar de interviews met trainer Vincent Helman. Want ik vroeg aan hem. En Jolie, die scoorde zo mooi in wedstrijden. Doet hij dat eigenlijk ook op de training?
1: Nou, toevallig kwam er volgens mij voor afgelopen week nog een keer een filmpje voorbij op de training. We doen veel op woensdag altijd, zeg maar, afwerk voor hem. En had hij een heel mooi, zeg maar, een soort van handstand met zijn hak scoorde die. Dus ja, ik denk alles wat bij hem in de 16 mee op dit moment, of die aanraakt, dat valt binnen. Dus ja, voor ons alleen maar mooi. En voor hem ook.
0: Ja, precies, want alles wat hij aanraakt verandert in goud. Vandaag de selectie van Congo bekend geworden. Ze hebben twee selecties opgeroepen, net als wat Jurgen Klopp bij Duitsland heeft gedaan. Maar hij zit er niet tussen. Was hij teleurgesteld?
1: We hebben het er helemaal niet over gehad. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er op dit moment voor ons ook blij mee. Anders waren we hem kwijt geweest voor de komende periode. Dus ja, kijk, laten we hopen dat het voor hem ooit gewoon een keer komt dit seizoen. Dat gun je gewoon elke speler. Alleen in deze fase ben ik wel heel blij dat hij gewoon nog bij ons is.
0: Ja, want hij zegt, het is geen droom, maar het is echt een doel van me om bij de nationale helft te komen. Ja,
1: kijk, deze jongen is gewoon van heel ver gekomen, weet je. Hij heeft ook gewoon echt de andere kant van het leven gezien. Eén, vroeger toen hij jonger was, maar ook gewoon in zijn voetbalcarrière. Had hij heel mooi over gesproken, vond ik laatst. Ja, nu valt alles zoals het moet lopen voor hem. Maar daar geniet hij heel erg van. Ik vind dat hij ongekend hard traint. Maar ja, je moet er vooral van dit moment ook een beetje iets vaker genieten. Want voordat je het weet, ben je alweer dadelijk verder. En laten we gewoon hopen dat hij deze reeks door kan zetten, op welke manier dan ook. En dat zijn doel en droom uiteindelijk een keer uitkomt.
0: Ja, hij had al inderdaad een interview gegeven bij de NOS waarin hij vertelde dat hij eigenlijk al dacht aan stoppen. En op een gegeven moment kwam er een Zwitserse zaakwaarnemer op zijn pad. En die heeft hem nog naar de Zwitserse competitie gebracht. Vierde niveau, tweede niveau en nu dus belangrijk voor jullie. Ja, dat wil je dat hij vanavond natuurlijk ook belangrijk gaat zijn voor jullie. Je hebt de opstelling van Almere City ongetwijfeld ook gezien. Ferdi Druijf, belangrijke spits, speelt niet. Daar moet je blij mee zijn.
1: Ja, nee, kijk, ik gun het Ferdi Druijf niet. Laten we dat vooropstellen dat hij geblesseerd is. Dus ik hoop dat hij volgende week gewoon weer op het veld staat. Want ik vind het gewoon een goede speler. Ik denk dat dit wel impact heeft op het elftal. Huisman vind ik ook gewoon een goede speler. Dat is wel een heel ander type, vind ik. Alleen ik vind wel gewoon in heel de doen en laten hoe Almere, zeg maar, op het veld staat. Hè, in het counteren. Druijf als aanspelpunt. De buitenkant met de brommers van Poco en van Dors. Ja, dat is dan op dit moment, nu voor de wedstrijd, in ons voordeel dat hij niet meespeelt.
0: Ja, ja, want de trainer van de tegenpartij heeft gezegd, op het moment dat Heracles aan de bal is, dan laten ze natuurlijk ook ruimtes liggen aan de zijkanten. Ze zijn ontzettend gevaarlijk met Dors en Poku. Hoe ga je daarvoor waken?
1: Nou, kijk, ik zei deze week tegen de jongens, zeggen, ook wij doen ons huiswerk. Hè, dus alle 6 wedstrijden zijn een beetje voorbijgekomen. Daar zie je gewoon heel veel vergelijkenissen. Hè. Ze hebben in het verdedigen af en toe een klein beetje aangepast. Soms achterbal met buitenspeler en spits. Soms met 9 en met 10. Daar durven ze wel eigenlijk echt gewoon de 1 erin in te zetten. Maar als ze eenmaal overspeeld zijn, ja, dan gaan ze gewoon heel comfortabel. Ja, laag in de 4-4-2, waarin de buitenspelers ook gewoon nog echt de buitenkant verdedigen. Ja, en zijn ze gewoon echt aan het loeren op het moment dat ze de bal veroveren. En wat gewoon een feit is, dat ze gewoon elke wedstrijd vaak in die eindfase, ja, daar hebben ze vaak de wedstrijd in beslist. Hè. Dus in elke wedstrijd, bijna een minuut na 65, maken ze doelpunten. Dus dat hebben wij zeker behandeld. Gaan we daarin aanpassen? Nee. Wij zijn meer een beetje, laat hun maar aanpassen aan ons. Wij moeten gewoon de goals maken. En dan kan ik recht wel voor lief nemen, als wij de 4 maken, dat hun er eentje maken. Dat vind ik helemaal prima. Wij moeten doelpunten maken. Daar staan wij voor.
0: De kraker in de keukenkampioen-divisie op het programma. Dan zou het lekker zijn als je iedereen erbij hebt. Je spits is er niet bij, Ferdi Druijf. Hij is geblesseerd. Is dat een ernstige blessure? Waar loopt hij precies mee?
2: Ja, helaas kan hij er vandaag niet bij zijn. Had wat last van zijn bovenbeen. Dat zal hopelijk niet lang duren. Alleen niet fit genoeg om vandaag bij te zijn.
0: Ja, want Ferdi wil altijd kosten wat het kost spelen. En dat heeft hij ook wedstrijden gedaan, hè? Zelfs met een gebroken teen. Maar ja, nu kon het echt niet.
2: Nee, klopt. Hij heeft het wel de hele week geprobeerd. Helaas was het niet genoeg om vandaag mee te doen.
0: Ja. Hoeveel lever je dan in?
2: Je levert doelpunt in, je levert je aanvoerder in. Dat betekent ook gelijk weer kansen voor andere jongens. Andere jongens die ook fit zijn, Bas Huisman in dit geval. Ook een goede spits, andere type spits. Het is meer een loper. Dat vraagt weer om andere kwaliteit impuls.
0: Ja. Wat verwacht je van de weerstand vanavond?
2: Nou, ik denk dat dit een goede test is voor ons. Een goed meetmoment. Nou, als je mee wilt draaien met de bovenste plekken, plek 1 en plek 2. Nou, dan moet je nu laten zien dat je ook mee kan doen.
0: Ja, absoluut dat je mee kan doen. Maar jij hebt Heracles Almelo natuurlijk ook zien spelen de afgelopen weken. Jij doet altijd goed je huiswerk. Je hebt je analyses gemaakt. Dan zie je die Enjoli gaan. Heb je al een code waarmee je hem weet te kraken? In dat geval dat je weet hoe die niet gaat scoren vanavond.
2: Nou ja, zeker. Zeker analyseer je de tegenstander en zijn kwaliteiten met name. Je moet hem gewoon ver van je goal houden. Dat is 1. En 2 is beter dekken voor de goal. Maar wat hun kwaliteiten zijn, heel veel mensen in de box brengen. Nou, daar zit ook ons kracht. Goed verdedigen voor de goal. En heel gevaarlijk zijn de omschakelmomenten. Dus ja, ik verwacht een hele mooie wedstrijd.
0: Ja, jij wil vooral via die vleugels toeslaan met Poku en Dors?
2: Ja, daar ligt natuurlijk ook onze kracht. Dus in de omschakeling proberen die jongens te benutten. Het zijn snelle jongens, dus dan moet je ze ook op die manier gebruiken.
0: Ja. Wat wel lekker is, is dat jullie vanavond natuurlijk met de nieuwe capaciteit van het stadion gaan spelen. Een echte 12e man, we hebben het gezien. De korte zijde is prachtig vernieuwd. De lange zijde ziet er schitterend uit. Wat verwacht je daarvan? Denk je dat dat wat extra positiviteit gaat brengen?
2: Ja, dat gaat absoluut. Extra positiviteit brengen. Meer mensen in het stadion. Dus voor ons ook om heel veel energie te geven, zodat je energie terug kunt krijgen van het publiek. Dus dat zal een hele hopelijk een mooie avond worden.
0: We gaan koken.
2: Absoluut. Zo.
0: Ja, het gaat dus koken in dit nieuwe Yanmar Hanasaka stadion. En ondertussen wordt het clublied opgetreden voor de aanwezige supporters. Het is niet helemaal uitverkocht. Op dit moment vindt ook de presentatie van de academie plaats van alle jeugdteams. Het is niet dat ze nu al op het veld mogen komen omdat ze kampioen zijn geworden. Nee, ze mogen eventjes een kijkje nemen in dit nieuwe stadion. En dat is natuurlijk indrukwekkend, want ondertussen is er ook een prachtige lichtshow aan de gang. En wordt er dus gezongen. We gaan snel naar onze commentator. Die gaat niet zingen vanavond, maar gaat u wel van het commentaar voorzien van deze mooie topper in de keukenkampioendivisie tussen Almere City en Heracles Almelo. Op naar Wesley Becker.
3: Ja, laten we het daar maar bij houden. Want anders zal het er niet veel beter op worden, denk ik. Mitch Mitchell met het clublied van Almere City. Het is de wedstrijd van de week. De wedstrijd tussen de koploper Heracles Almelo nog volledig foutloos. Na de eerste 6 duels en Almere City nu al op 5 punten. Maar toch de nummer 2 van deze competitie. En dus met recht de wedstrijd van de week. Geen Ferdy Druijf in de punt van de aanval. Geen duel tussen Druijf en Jolie. Maar Bas Huisman vanaf het begin aan de aftrap namens Almere City. Hij is de vervanger van Druijf die dus kapt met een bovenbeenblessure. Verder keert Emmanuel Poku terug in de basisformatie van Anoush Dastgir. Ten opzichte van het duel dat met 4-0 knap werd gewonnen. Op bezoek bij MVV. Eerste nederlaag voor de ploeg van Andries Jonker. Toen mocht Poku invallen. Deed hij uitstekend. En ook iets van rust in dat duel. En nu gewoon in de basis vanaf de aftrap. Gigantische wapens natuurlijk. Van Almere City, die vleugelaanvallers. Met links Dors, met rechts Poku. En de vraag of zij dan ook Huisman op een goede manier kunnen bedienen. Alex Bos is de scheidsrechter van dienst. Moet alles in goede banen gaan leiden. Met bij zich de aanvoerders James Lawrence en Sam Scheperman namens Heracles. De wedstrijd van vanavond staat op de leiding van de heer Bos. Langs de lijn al bij gastheer voor de heer Koopman en Wessel. Gierlo Wessel vandaag in de Kamerstadion. En hij was belangrijk. Sam Scheperman, de aanvoerder van Heracles vorige week in het duel dat met 3-2 gewonnen werd van Jong AZ. Hij kampte met griep, maar prikte wel even 2 doelpunten binnen. In een wedstrijd waarin dat nodig was, toonde zich een ware aanvoerder wat dat betreft. 3-2 de winst tegen de belofte van Alkmaar Zaanstreek. Dezelfde 11 opgesteld door Vincent Helman. Natuurlijk Jean-Paul Enjoli in de punt van de aanval. 10 doelpunten. En het gaat bijna alleen maar over Enjoli. Je zou bijna vergeten dat de man in zijn rug, Tristan van Gils, er ook al 6 in heeft liggen. Kortom, Almere heeft niet alleen rekening te houden met Jean-Paul en Jolie. De revelatie van dit seizoen in de keukenkampioendivisie. In no time, in de dubbele cijfers. Zoek nog even de hulp van boven. Zeer gelovig man, hij haalt er veel kracht uit. En je kan niet zeggen dat het hem niet helpt. Bos wacht totdat alle jeugdspelers ook het veld verlaten hebben. Die zijn zojuist eens gepresenteerd aan het publiek. In het fraaie vernieuwde Janmar Hanasaka Stadion. Waarin Hanasaka dus betekent, laat het bloeien. Nou, laat deze wedstrijd vooral bloeien. Laat het een boeiend duel worden tussen de koploper en de nummer 2 doelpuntenmachine Heracles Almelo. Tegen de minst gepasseerde ploeg van dit niveau, Almere City. Bijleveld aan de linkerkant, gelijk de diepte gezocht bij Huisman, maar de vlag omhoog. Daar stond die vervanger van Druif Scherp, zo rond de middenlijn, op de paas van Bijleveld. Maar voorbij aan de laatste lijn van de Heraklide. Dus geen eerste grote kans. Van de kust. Almere zal normaal gesproken het initiatief aan Heracles gunnen. De ploeg van Dorstgier heeft dit seizoen weinig behoefte om de bal te hebben. Alleen Topos heeft minder balbezit dan Almere City. Dat vooral vlijmscherp countert, heel direct speelt. En uitgerekend tegen Heracles liggen daar misschien wel ruimtes voor. Eerste sprintduel tussen Poku en Manny Rodriguez. Simpel een prooi voor de verdediger van Heracles. Twee ballen in het veld en wat te veel meters gespokkeld. Van de kust vooral omhoog. Halsweert probeert Poku van zich af te houden. En Jolie. Via Hoedemakers. De bal weer bij Van der Kust. En Jolie. Appel voor Hens. En Wazinski. Die de bal inderdaad met de hand raakt. De jonge Belg. Rechtsback die in de basis debuteerde tegen MVV. Nu ook weer mag beginnen. Huurling van Schalke 04. Deze bal is niet goed. Dan kan Huisman er nu wel vandoor. Vroes met de bal. Uitstekend getackeld. Huisman loert op de diepte achter de verdediging van Heracles. Krijgt bijna een cadeautje. Onschadelijk gemaakt door de tackle van Vroes aan de andere kant. Hij heeft in de omschakeling voor Heracles. De bal in de handen van Spil. Uitstekend verdedigend werk uiteindelijk. Van die Duitse verdediger. Keurig op de bal getackeld. Zodat Huisman voor de tweede keer in korte tijd niet verder mag. Vicente. Lange bal van de Keizer in de richting van Halsweert. Eén zegen dus slechts in de 7 onderlinge duels in het voordeel van Almere City. De winnende goal destijds in 2022 werd gemaakt door Joey Jacobs. Die nu ook weer in het hart van het centrum staat bij Almere. Is dus de enige man op het veld. Die weet hoe het is om dat duel te winnen. Lawrence wint het kopduel van Anjouli. Voor zover je dat een duel mocht noemen, Hoedemakers. Marley Dors, Hoedemakers is weer vrij. Helemaal tussen de linies, niemand die hem oppakt. Paas binnendoor, wel onderschept door Damon Mirani. En Jolie. Abba kan binnenhouden. Maar loopt hem dan vervolgens nog over de zijlijn. tempo zit er al aardig in de eerste minuten. Twee keer zal hij toch gedacht hebben dat zijn spits er vandoor mocht. Eén keer dus buitenspel en één keer die uitstekende tackle van Vroes. Boedemakers. Wazinski. Diepte eruit gehaald. Daarom de complimenten van trainer Helman. Die applaudisseert. Dat die diepte richting Poku eruit gehaald werd. Die jonge trainer. Droomstart voor hem. Aan dit seizoen na de degradatie van vorig jaar. Die officieel assistent trainer was. Het laatste deel van het seizoen onder Ernest Faber. 29 jaar slechts. Abba. Van der Kust. Abba. Binnendoor richting Angeli. Een voet ertussen van Lawrence. Cornelissen. In de rug gelopen door Vicente. Stadion dus verbouwd. De bovenste vijf rijden aan de lange zijde. Van de lange zijde zijn erbij gebouwd. Dit het mooiste deel. De staantribune achter de goal. Die verruimd is, verhoogd. Geldt ook voor het uitvak. Waar er vanavond 400 van Heracles zitten.